0: Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
1: De Radiofabriek.
2: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. All Sport Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
3: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sport Radio.
2: Schaatsen.
4: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sport Radio.
2: Autosport.
5: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sport Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sport Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sport Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik uiteraard niet in mijn eentje, want altijd praten we over alles. De man die het nieuws verzamelt, sportmarketeer Frank van der Welbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Nou, laten we beginnen bij een van de groten der aarde, PricewaterhouseCoopers. Die heeft onderzoek gedaan naar specifiek sport in Nederland. En daar waren een aantal opvallende conclusies uit te trekken.
2: Ja, het is overigens opvallend dat je van ze worden wel de Big Four genoemd, hè, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, EY en KPMG. Dat hoe langer hoe vaker zie je onderzoeken van deze vier grote accountantskantoren wereldwijd op het gebied van sport. En dat zegt iets over de plaats van sport in de samenleving. Maar dat even terzijde. PricewaterhouseCoopers heeft inderdaad een onderzoek gedaan. Global Sports Survey. En daar gaan ze in op de plaats van sport in de samenleving in allerlei landen. En ze hebben nu een specifiek rapport uitgebracht over Nederland. Nou, daar komen een aantal interessante conclusies uit. De Nederlandse sportbestuurders, om maar iets te noemen, verwachten in de komende 3 tot 5 jaar een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van 10,1%. En daarmee ligt de ambitie van die sportbestuurders aanzienlijk hoger dan het wereldwijde gemiddelde van 7,4%. Terwijl wereldwijd vooral team- of franchise-waardering en sportbetting, dus gokgerelateerde rechten, de groei bepalen, baseren Nederlandse sportbestuurders hun verwachtingen, dus van die 10,1%, op andere inkomstenbronnen, sponsoring natuurlijk, bijna te verwachten, ticketverkoop, dus verwachten nog vollere stadions, en ze verwachten veel te kunnen gaan verdienen aan hospitality. Nou, dat laatste, dat kan ik wel beamen, want het wordt hoe langer hoe meer in voor grote bedrijven om hun gasten te ontvangen tijdens en bij door het bedrijf gesponsorde sport. Maar wat ik toch mis is in dit verhaal, en dat valt me een beetje tegen, dat de groei natuurlijk ook zeer nadrukkelijk zit in het beter en meer etaleren door de sport van hun plaats in de sociaal-maatschappelijke functie van sport in de samenleving. En daar is nog ontzettend veel winst te boeken. Althans, dat is mijn mening. Dan een andere conclusie. Nederlandse sportfans blijven sterk verbonden met gevestigde competities en traditionele mediakanalen. Daarin spelen loyaliteit en herkenbaarheid zeer zwaar. Tegelijkertijd zetten sportorganisaties steeds nadrukkelijk in op digital first strategieën. Nieuwe platforms en directe fanrelaties. En dat is natuurlijk inderdaad een soort samenvatting van wat AI kan bieden. De vraag is niet of, maar waar de spanning dan tussen de traditie in de sport, die belangrijk is, en de vernieuwing, die ook belangrijk is, innovatie in de sport, laat nog alles te wensen over, wanneer dat echt zichtbaar wordt. Dan tenslotte nog een andere. Voor stadion-exploitanten en clubs is de boodschap helder. Het op orde brengen van de basisvoorwaarden is belangrijker dan het najagen van innovatieve extra's. Er wordt inderdaad ook door mijzelf vaak geroepen, sport wordt wakker en doe wat aan innovatie. Tegelijkertijd weten we ook allemaal dat sport drijft op traditie. En het zou dan maar zomaar kunnen zijn dat sportbestuurders de neiging hebben om te veel op innovatie te gaan inzetten, omdat iedereen dat roept. En dat ze daardoor de traditionele aspecten uit het oog verliezen. En dat moeten we nooit doen, want de basis van de sport is toch de traditie. Dat voor zover dat PwC-onderzoek over de Nederlandse sportsituatie.
1: Nou ja, dan gaan we het uiteraard hebben over het wereldkampioenschap voetbal van deze aanstaande zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Want ja, nog een paar weken te gaan en het gaat natuurlijk beginnen. Dus nou ja, ik gok zo de komende 20 minuten zijn we daar wel even over aan het woord, Frank. Te beginnen met toch, je hebt er voor een rijtje gezet hoe het nou eigenlijk, als je niet naar Amerika gaat, nou eigenlijk vanuit Nederland gewoon het beste kan volgen.
2: Ja, natuurlijk. Het ideale plaatje is voor velen om in het vliegtuig te stappen en naar Amerika te gaan. Dan heb ik het niet even over de toegangsprijzen van de tickets en de verhoogde hotelkosten, et cetera. Maar goed, dat is het meest ideale plaatje voor de echte diehards. Maar als we in Nederland blijven, dan wil je het ook goed beleven. En ik moet zeggen dat NOS op NPO 1 vol gaat uithalen. Even het een en ander op een rij met 48 deelnemende landen, 104 wedstrijden. Verspreid over Canada, Noord-Amerika en Mexico wordt dit het grootste wereldkampioenschap ooit. Want het is voor het eerst met 104 wedstrijden uit hoofd van 48 ploegen. Alle 104 wedstrijden zijn live te zien bij de NOS op NPO 1. De openingswedstrijd op 11 juni om 2100 uur, dus 9 uur 's avonds, onze tijd. Mexico-Zuid-Afrika en de finale, natuurlijk nog onbekend, is op zondag 19 juli om ook wederom 9 uur 's avonds. Nederlandse tijd. Alle avondwedstrijden zullen worden omlijst met een studioprogramma, presentator en analisten. Vanaf de achterfinale zal de omlijsting uit de stadions komen, maar voordien vanuit Hilversum. De volgende commentatoren zullen daarbij vanaf het begin aanwezig zijn. Dat zijn Frank Wielaert, Jeroen Gruter, Ragnar Niemeyer, Philip Koken, Anne de Jong, Jan Vincent van Zuiden, Richard van der Made en last but not least Arno Vermeulen. Verder voor interviews ter plaatse zullen aanwezig zijn Joep Schreuder, nou die kennen we natuurlijk allemaal, Martin Vriesema en Matthijs Weststraten. Daarnaast zal NOS een WK-avond introduceren. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met het avondetappenprogramma bij de Tour de France. En dat wordt vanuit Hilversum gedaan met onder andere de volgende analisten. Dat zal zeker de liefhebbers aanspreken. Rafael van der Vaart, Wim Kieft, Theo Jansen, Ibrahim Affelay, Pierre van Hooijdonk, Leone Stentler, Guus Hiddink en Juri Mulder. De presentatie van dat WK-avondprogramma is in handen van Sjoerd van Ransoort en Gert van het Hof. Ten slotte zal Jeroen Stekelenburg, ook geen onbekende, ter plekke in Amerika dus het laatste nieuws en de gesprekken met bondscoach Ronald Koeman voor zijn rekening nemen. Dat even, het is daar algemene informatie hoe we het kunnen gaan beleven als we het optimaal willen bijwonen van een afstand.
1: Ja, nou ja, dan moeten we het uiteraard even over de FIFA hebben. Je ontkomt er niet aan, Frank. Want ze hebben iets speciaals weer bedacht. Er komen namelijk voor alle speelsteden in een of andere deal samen met Adidas komen een beperkte toelage, komen er speciale WK-shirts.
2: Ja, het is zo langzamerhand wordt het een beetje te gek voor woorden wat er allemaal verzonnen wordt door FIFA om maar meer geld te verdienen. Het voetbal lijkt echt secundair te worden en het geld staat op de prime position. Maar goed, om maar weer aan te geven hoe dus FIFA constant bezig is meer geld uit dat WK te halen deze zomer, heeft Akela Infantino besloten. Ik neem aan dat hij hierbij betrokken is, want als het geld betreft is hij altijd betrokken. Hij heeft met een van de hoofdsponsors van het WK, Adidas, een trouwe partner van FIFA, specifieke WK-shirts op de markt te brengen van alle 16 gaststeden. Dus geen nationale shirts van teams, van landen, maar de gaststeden krijgen allemaal een eigen shirt. En van elke stad worden er 999 shirts gemaakt, door Adidas dus. En die kunnen via FIFA worden besteld voor $375 per shirt. Dit zou een extraatje opleveren voor FIFA van $6 miljoen. Want in totaal worden er dan dus 15.984 shirts gemaakt. Alle shirts zouden een eigen ontwerp hebben. Dus 16 verschillende shirts. En zouden de opdruk dragen voetbal unites the world. Ja, dat klinkt er allemachtig prachtig. Dat is weer typisch Infantino. Maar maak er dan in mijn ogen in ieder geval een voetbalshirt van met de kenmerken van voetbal. Maar helaas zien de shirts er, ik zou bijna willen zeggen op zijn Amerikaans uit, vol met bloemenmotieven en felle kleuren en een soort mengelmoes van, je zou bijna zeggen, stillevensschilderijen. Maar hoe dan ook, die voetbal unites the world zou bovenop die bloemen dan worden neergeschreven en per shirt dus een verschillende slogan van de betreffende stad op de linkermouw en het World Cup logo op de rug. Nou, 4 shirts, New York, Boston, Seattle en Kansas City, zijn reeds gelanceerd. Maar het liep allesbehalve storm in de verkoop ervan. Dat was voorspeld. Dus er kan zeker nog niet gesproken worden over een succesvolle actie van meneer Infantino. En de reden zou mijn zinziens wel eens kunnen zijn dat, wat ik net al zei, dat de shirts allesbehalve voetbal uitstralen. Maar goed, daarnaast maakte Infantino bekend dat tijdens de finale in New York er optredens zullen zijn van Madonna en Shakira. Nou, we hebben het er al wel eens vaker over gehad, Robert. Ik ben geen voorstander van grote sterren laten optreden in de rust of voorafgaand of na afloop van een wedstrijd. Dat vind ik een vorm minachting. Vorm van minachting naar je feitelijke product, tussen aanhalingstekens, het voetbal. We hebben sterren nodig om het publiek te amuseren. Nou, het publiek komt voor het voetbal en that's it. En om daardoor wereldsterren die heel veel kosten, ongetwijfeld, bij te gaan betrekken, vind ik absolute waanzin. Maar hoe dan ook, Infantino vindt het kennelijk een goed idee, want hij denkt dat dat weer extra televisierechten zal opleveren. En hij zegt er bovendien bij dat dit de eerste keer is dat er een ster optreedt tijdens een WK-finale. Nou, ik moet hem teleurstellen. Ik was zelf aanwezig in Pasadena in 1984. Toen Brazilië, Italië, in dus Californië de finale speelde van het WK. Dat toen ook in Amerika plaatsvond. En daar trad Whitney Houston op. Dus ook daar zit hij de boel weer gewoon te belazeren. Ten einde zijn eigen speeltje weer, om meer geld te verdienen, te onderschrijven.
1: Ja, maar ik moet wel zeggen, het is natuurlijk wel Amerikaans, een halftime show. Maar goed, we weten het uit de Super Bowl. Maar daar is zo'n rust is natuurlijk iets langer ook. Om dan zo'n hele halftime show, die waarschijnlijk dan ook nog gaat uitlopen, want je moet natuurlijk opbouwen, afbouwen en dat soort dingen. Ze komen echt niet één liedje zingen. Dan duurt de rust van zo'n WK-finale veel langer. Ik bedoel, die spelers zijn toch gewend dat ze even een kwartier thee gaan drinken en dan weer terug het veld opkomen. Dat doet misschien ook wel af aan zeg maar de concentratie van die spelers. Kijk, vooraf vind ik het een heel ander verhaal. Want we weten nog allemaal de opening van dat EK in Italië met Andrea Bocelli natuurlijk. Dat was fantastisch. Maar ja, Tijdens rust, ik weet niet of dat een goed idee is. Nee.
2: Nee, ik denk dat je hartstikke gelijk hebt. Ik denk dat gewoon niet goed is. Even los van het feit dat alle fans op de tribunes misschien in de rust even iets willen drinken of even willen plassen. Is het ook zo dat het is een traditie in het voetbal dat je dan met de buurman op de tribune of zo gaat overleggen, gaat praten, terwijl je de man of mevrouw totaal niet kent. Dit vind ik nou een typisch voorbeeld van de traditionele waarden van de sport voetbal. Dat je die in eerbied moet plaatsen. Dat je die moet behandelen als een onderdeel van de wedstrijd. En je ziet bepaalde spelers al warm lopen. Daar wil je over naar kijken, wil je over praten. Je wilt praten over wat er is gebeurd in de eerste helft. En we krijgen bovendien al 2 keer 3 minuten in elke helft een onderbreking voor zogenaamde drinkpauze. Maar dat is puur voor commerciële zenders om commercials te kunnen uitzenden tijdens die break. Kijk, het American voetbal, daar is men eraan gewend. Dat is een van de tradities van het American voetbal, dat er tussendoor commercials worden gedaan. Dus dat is een Amerikaanse sport, daar zijn de Amerikanen aan gewend. Dus de Amerikanen zullen wellicht minder klagen, maar de Europese zenders zijn toch een zeer belangrijk onderdeel van het WK voetbal. Want de meeste landen komen uit Europa die deelnemen en die ook ver komen. Plus misschien wat Zuid-Amerikaanse landen. Dus ik vind dit gewoon weer een extra voorbeeld van maximale uitbuiten van het WK voetbal op geldgebied en niet op sportgebied.
1: Nou ja, Frank, dat was hem alweer voor deze BV Sport update. Dank weer voor het verzamelen van alle nieuwtjes en het natuurlijk delen met ons. En wij spreken je volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Ja, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Peaceful Sports Radio Live.
1: Na een afwezigheid van 10 jaar keert in oktober de Eneco Tour als naam terug in het wielrennen. De energieleverancier neemt het naamsponsorschap van de NIBC Tour of Holland over. En daarnaast wordt ook de CIMAC Ladies Tour geïntegreerd. En daarmee is de toekomst van twee grote Nederlandse internationale koersen in één klap veiliggesteld. Goed nieuws dus voor de wielersport in Nederland. Maar wat kunnen we hiermee verwachten van de aanstaande editie van 13 tot en met 18 oktober? Ik ga erover in gesprek met koersdirecteur Roxane Kneteman. Roxane, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik denk allereerst toch wel felicitaties op zijn plek. Want dit is natuurlijk fantastisch nieuws voor de Nederlandse wielersport.
2: Ja, ik moest al een tijdje mijn mond dicht houden. Want we wilden het natuurlijk groot brengen dat Eneco weer terug is in wielrennen. Maar ik kan niet ontkennen dat sinds dat ik het hoorde dat we een nieuwe Eneco Tour in Nederland gaan krijgen met mij als koersdirecteur. Ja, dat ik natuurlijk poepie trots ben en een super grote glimlach op mijn gezicht. Dat is mijn persoonlijke gevoel hierbij, maar net wat je zegt voor het Nederlands wielrennen en de wielenfans die we natuurlijk in grote getale hebben in Nederland, is het natuurlijk ook weer super mooi.
1: Ja, want er zijn heel veel verschillende dingen te bespreken rondom hier. Laten we beginnen met het eerste, de Tour of Holland. Die is natuurlijk vorig jaar weer teruggekeerd op de kalender, toen met NIBC als hoofdsponsor. Die blijven overigens wel als een sponsor betrokken, maar het naamgevend sponsorschap gaat nu naar Eneco. Daarin is dus al een kleine wijziging. Verandert er nog meer wat dat betreft aan de mannenkoers?
2: Aan de mannenkoers, we hebben gelukkig nog een aantal zelfde start- en finish locaties. Dat is natuurlijk altijd weer leuk om terug te komen in een warm bad, zoals je dat dan zegt. We hebben een aantal nieuwe start- en finish locaties. Dat is natuurlijk ook weer leuk, want dan geeft het toch weer net een andere show aan zo'n week. En we moeten natuurlijk ook niet ontkennen dat vorig jaar was onze eerste editie weer terug op de wielerkalender. Daar hebben we heel lang en goed en heel diepzinnig over geëvalueerd. Want we willen natuurlijk beter doen dan vorig jaar. Dus daarin, in de organisatie en de structuren daaromheen, gaan we natuurlijk weer heel erg ons best doen om het weer een stap beter te maken dan vorig jaar.
1: Ja, want wat deze wielerkoers natuurlijk kenmerkt is dat er ook dingen worden uitgeprobeerd. Er wordt geëxperimenteerd met zaken. Ja, dat kan natuurlijk twee kanten op. Hè. Of het is een line succes of er zijn nog wat verbeterpuntjes voor de volgende uitprobeerfase. Dat was in deze eerste editie vorig jaar natuurlijk niet anders.
2: Nee, absoluut niet. We zijn natuurlijk met het concept van start gegaan dat wij heel erg als organisatie omarmen de lokale rondes. En dat heeft met veiligheid te maken, maar ook zeker voor de fans, dat ze gewoon vaker de renners voorbij gaan zien komen. Nou ja, dat gaat ongewijzigd zijn, maar je vertelde net natuurlijk ook al iets unieks. We gaan een etappekoers zijn door Nederland, waar mannen en vrouwen op hetzelfde parcours gaan rijden. Nou ja, dat brengt natuurlijk wel gewoon weer andere dingen met zich mee en moeilijkheden met zich mee. Maar daar zitten we nu voor op de tekentafel, of aan de tekentafel moet ik natuurlijk zeggen. En dat is eigenlijk gewoon het uitdagendste voor aankomend jaar. Hoe gaan we dat schedule zo goed mogelijk fine-tunen, dat we geen last van elkaar hebben, maar juist heel erg elkaar gaan aanvullen. En ik geloof in dit concept. Ik geloof heel erg in het dubbel plezier hebben aan twee koersen op één dag. En ik kan niet ontkennen dat natuurlijk wel weer het grootste uitdagingspunt gaat zijn. Naast nog weer heel veel uitdagende dingen. Want een wielerkoers organiseren is al moeilijk. Maar een wielerkoers organiseren in Nederland. En dan ook nog eens twee op één dag op hetzelfde parcours. Ja, is gewoon uitdagend. Maar als het leven geen uitdagingen heeft, is het ook maar saai.
1: Dat is een hele goeie inderdaad. Want dat is natuurlijk het mooie. Die combinatie. Daar wil ik het zo nog even met je over hebben. Want ja, het andere grote nieuws is natuurlijk dat, en dat moet jou natuurlijk ook heel erg aanspreken, is dat wat we tot vorig jaar kenden als de CIMAC Ladies Tour, dat eigenlijk die koers nu wordt geïntegreerd in de Tour of Holland. Gaat dus ook in het schema verwisselen vanuit september geloof ik naar oktober. En het wordt dan nu een 2.1 koers in plaats van een pro koers. Maar dat maakt de pret niet minder natuurlijk. Maar het is wel mooi dat een prachtige koers als de CIMAC Ladies Tour, wat dan nu de Eneco Tour gaat worden, dat ook die koers in ieder geval behouden blijft ook in de toekomst.
2: Nee, tuurlijk. Kijk, het wielrennen is al heel lang aan het streven naar eigenlijk de samen of ja, het samenkomen van mannen- en vrouwenwielrennen. Nou, daar zijn heel veel klassiekers heel goed mee bezig. Wij als Eneco Tour konden daar natuurlijk niet in achterblijven. En het is natuurlijk super mooi dat, dat de CIMAC Ladies Tour dat echt een hele prominente plek heeft op de wielerkalender van de vrouwen al heel veel jaren lang. Want dat moeten we zeker wel zeggen. Maar zijn doorstart kan maken met ons samen. Nou ja, samen eigenlijk, het is een beetje het kip en het ei, hè? Wie maakt nou een doorstart met wie? Maar in ieder geval samen in de Eneco Tour met de mannenkoers verder gaat. Zodat die mooie koers, die zoals ik al zei, echt een prominente en lange geschiedenis heeft in het vrouwenrennen doorgaat. Nou, je noemde het net al, het komt van World Tour status af. En nu gaan we wel in die label een stap terug. Maar ja, ik geloof wel heel erg in de organisatie gaan we echt een stap vooruit. En dat komt ook gewoon omdat je, ja, van beide kanten eigenlijk de handen ineens slaat. En ja, als ik één ding meeneem van vorig jaar, TIG Event die deze wedstrijd organiseert, is echt een kei in het organiseren van evenementen. En ja, ik denk dat daarmee de vrouwenkoers ook in hele goede handen gaat zijn. En we gaan gewoon weer bouwen naar een hogere label van deze twee wedstrijden.
1: Nou, dat is natuurlijk wel even de, ja, wat er wel bij moeten zeggen. Hè. Het is een tijdelijke teruggaan in status, zeg ja. Maar. Uiteindelijk is de ambitie natuurlijk wel weer om een World Tour koers van te maken.
2: Zeker weten, ja, zeker weten. Uiteindelijk is dat ook de ambitie bij de mannenwedstrijd. Wat nu natuurlijk gewoon dezelfde naam heeft en in dezelfde week op dezelfde dag verreden gaat worden. Nee, wij denken groot. Wij willen natuurlijk dat stempeltje World Tour ook straks op onze wedstrijd hebben. Daar moet je gewoon de tijd voor nemen. Ik denk dat wij ambitieus genoeg zijn in wat we nu ook al laten zien. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat we die stap gaan zetten in de toekomst.
1: Ja, de reden van die stap terug vind ik eigenlijk nog wel interessant ook. Want eigenlijk komt dat omdat de UCI niet wil dat er concurrentie is voor de World Tour wedstrijden in China. Omdat ze dan bang zijn dat er niet World Tour waardige ploegen aan de start komen. Geeft eigenlijk stiekem aan de andere kant, als je hangt er vanaf hoe je hem leest, maar eigenlijk ook wel weer aan hoe groot de aantrekkingskracht is voor de teams om juist hier aan de start te verschijnen.
2: Nou, absoluut. En dat hebben wij natuurlijk ook wel in ons achterhoofd. De UCI wil natuurlijk dat wielrennen wereldwijd gedaan wordt. En daarom zijn die wereldbekers, of die World Tour wedstrijden bedoel ik, ook heel belangrijk in China. Alleen ja, we moeten ook niet onder stoelen en banken schuiven dat ploegen er eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten om in oktober nog met een hele delegatie naar wedstrijden in China te gaan. En inderdaad, met die verstandhouding hebben wij nu nog geen World Tour status. Maar goed, ik ben er heel erg heilig van overtuigd dat met de manier waarop wij de koers vormgeven, de manier waarop wij hem organiseren en daarin ook gewoon nog wat tijd voor onszelf winnen om te verbeteren op de vlakken waar dat ook nodig is. Want dat is gewoon zo. Wij zijn ambitieus en ik denk dat de spiegel voor onszelf omhoog houden eigenlijk het eerste is wat we hebben gedaan na de vorige editie. Waar kunnen wij en moeten wij nog verbeteren? Die tijd hebben we denk ik ook gewoon nog even nodig. Maar ik denk dat het een kwestie van tijd is totdat wij gewoon die stempel van World Tour op onze wedstrijd krijgen.
1: Nu hadden we het al even kort over die combinatie op dezelfde dag natuurlijk. Nu zien we al bij hele grote klassiekers, nou ja, ook in het buitenland natuurlijk. Hè, denk aan de grote Belgische voorjaarsklassiekers, de wielermonumenten, dat de mannen en vrouwen op dezelfde dag vaak hun koersen rijden. Dat kan misschien al uitdagend zijn. Hoe gaan jullie om met nou ja, een hele tour om dat elke dag op dezelfde dag te organiseren?
2: Ja, nou, dat zei ik net al. We zitten druk aan de tekentafel om alle tijdschema's en alle opties in ieder geval uit te schrijven en te doordenken. En vanuit dat gaan wij een zo goed mogelijk tijdschema neerleggen. En heb ik er wel vertrouwen in dat we daar goed en goed gaan uitkomen. Ja, de vraag is ook geweest, kijk wat er gebeurt in die voorjaarsklassiekers, veelal finishen de vrouwen na de mannen. Kijk, daar moeten we één lijn in gaan trekken, want zeker in een etappekoers, het is natuurlijk wel wenselijk dat dat zeg maar als je de ene dag laat finisht, is het niet echt wenselijk dat je de volgende dag als eerst begint. Dus daar een wisseling aanbrengen, voor wie finisht op een dag. Ik denk dat we daar één lijn in moeten gaan trekken. Ja, en hoe dat vorm gaat geven, kijk, we hebben gelukkig nog een paar maanden, dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Want er is gewoon nog wel veel werk te verzetten, maar er is ook al heel veel denk en werk gedaan. Dus ja, hoe dat allemaal vorm gaat geven, dat moet, je moet me eigenlijk gewoon terugbellen wanneer we ook weer van start gaan, want dan ga ik je alles haarfijn uitleggen.
1: Nou ja, dan lijkt me dat al de eerste afspraak. Dan gaan we dat zeker, ja. Zeker doen. Voor nu, ja, Roxane Kneteman. Gefeliciteerd natuurlijk met deze prachtige nieuwe stap. En we gaan met z'n allen denk ik al uitkijken naar de editie in, dus nogmaals gezegd, 13 tot en met 18 oktober aanstaande. Nogmaals, nou, dank voor je tijd en natuurlijk heel veel succes aan de tekentafel.
2: Ja, nou, er komen drukke maanden aan, maar het is alleen maar hartstikke leuk, want we doen het voor een goed doel. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. All Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is Jurie Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
4: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hallo, ik ben Jeroen Blekemolen, autocoureur van beroep.

0: luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn, want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben en een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door. Maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationaal teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, dat is wel grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2 en dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we eens helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen zeg maar op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden zei men van goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Op wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waar men dacht van, die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om het dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken. Je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën. Het is een hele leuke sport. Maar een foutje zit in een klein hoekje. Omdat het zo snel gaat. En het gaat vaak om minder dan een seconde. Dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run.
1: Ja. Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt een nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé-ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start en komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor een generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabauws, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje... Die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen... ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpineskiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau... dat ik weet dat er nog heel veel... dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen... ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben... voor de jongere generaties. Maar het is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haard te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu is in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus ja, je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want ja, zoals ik net al eerder zei, dat heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog vol voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamers zit en je komt in het weekend thuis, dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. Waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk, nou. Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. die wordt precies 29ste. Waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en de reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snelheid bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32?
2: 30.
1: om in 30 daaraan aan de start te kunnen staan.
2: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een hele realistische, een heel realistisch doel is. Ik heb daar natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen alle nationaalteams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen mee te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
2: Zeker, ja. Ja, zeker omdat je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24-7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat ja, achter die resultaten zitten ook wel heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, het zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. Nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
2: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
2: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat ja, de nationaal teams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Genop Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met het talent. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
2: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op een soort verrassing, vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd WK in St. Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
2: Ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
2: Heel erg bedankt. All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik uiteraard niet in mijn eentje, want altijd praten we over alles. De man die het nieuws verzamelt, sportmarketeer Frank van der Welbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Nou ja, in de categorie Johnny Lacht, Johnny Held, de televisierechten. Er waren natuurlijk nog twee hele grote landen. Niet zomaar landen, China en India. Natuurlijk samen ongeveer goed voor, laten we zeggen, ongeveer een derde van de totale wereldbevolking. Best een belangrijke markt als je daar je sport uitgezonden wil hebben. Eén van die twee landen heeft hij inmiddels voor elkaar weten te krijgen. Hij heeft China weten te verleiden tot een deal. Maar goed, we kunnen wel allemaal invullen dat dat niet voor de hoofdprijs gegaan is.
2: Nee, het was al lang bekend dat China en India, zoals je inderdaad zegt natuurlijk, als je het hebt over promotie van het voetbal, zijn dat maar twee exact de landen, de enorme landen met enorme hoeveelheid mensen, waar FIFA zich op zou moeten concentreren ten aanzien van promotie maken voor het voetbal. Want dat zijn twee, ik zeg maar rustig, werelddelen waar het voetbal nog redelijk onbekend is en lang niet behoort tot de meest populaire sporten op aarde, zoals het elders wel doet. Maar goed, FIFA heeft er dus alsnog in geslaagd om die uitzendrechten van het WK in China aan de man te brengen. Er is een deal getekend met CCTV, dat is een van de grotere zenders van China, voor slechts, tussen aanhalingstekens, $60 miljoen. En dat is voor de omvang van het land een mager bedrag in de huidige wereld, waarin sportrechten meer en meer in de miljarden lopen dan in de miljoenen. FIFA had in eerste instantie China namelijk ingeschat voor ook al een beperkt bedrag van $300 miljoen. Nou, ze hebben er nu $60 miljoen voor gekregen. Dus dat is toch al een aderlating waar je u tegen zegt. Dan voor India is er nog steeds geen uitzendovereenkomst. Dus ook daar zal op het laatste moment ongetwijfeld wel een sterk gereduceerde deal op tafel komen. Vooraf heeft FIFA aangekondigd dat ze India hadden ingecalculeerd voor $100 miljoen inkomsten. Nou, er is nu een zender in India die heeft al geboden, maar niet meer dan $20 miljoen. Dus China en India doen overigens niet mee aan het WK. Maar reken maar dat de fans die er talloos zijn, die toch zullen genieten van het voetbal. En die zullen dus voor een zeer gereduceerd tarief het voetbal kunnen volgen.
1: Ik vind het eigenlijk wel heel erg sterk dat die twee landen dit gewoon doen. Hè? Eigenlijk zou je misschien moeten zeggen dat elk land eigenlijk tot zo lang had moeten wachten voor het verkoop van die rechten. En op die manier toch wel een beetje misschien een soort realiteitszin in de FIFA douwen in de vorm van druk.
2: Ja, daar heb je natuurlijk gelijk in, Robert. Maar het is natuurlijk zo dat in Europa elke zender wil het hebben. Dus zodra er concurrentie is, wordt de prijs opgedreven. En dat weet meneer Infantino natuurlijk beter dan wie dan ook. Je hebt natuurlijk hartstikke gelijk. Het zou helpen als alle zenders in Europa zouden zeggen van we bieden niet. Maar dat doen ze niet, want ze zijn in concurrentie met elkaar. En in India en China, gezien het feit dat voetbal nog niet zo populair is, daar heb je er misschien maar één of twee zenders. En die maken waarschijnlijk met elkaar afspraken van we gaan niet bieden, laat die eerst maar zakken met zijn prijs.
1: Ja, sterker nog, CCTV is natuurlijk gewoon de staatsomroep van China. Dus ja, die hebben weinig concurrentie. Het WK voetbal heeft natuurlijk ook heel veel sponsoren. De FIFA heeft heel veel sponsoren. Eentje daar uitlichtend, Visa, natuurlijk de creditcardmaatschappij. Die heeft namelijk best wel gekozen voor een spraakmakende activatie van hun WK-sponsorship.
2: Ja, ze hebben ze zullen allerlei dingen doen natuurlijk die ik nog niet kan opzommen. Van ontvangen van gasten tot natuurlijk reclameboarding en whatever. En natuurlijk betaalmethodes tijdens de wedstrijden en rondom de stadions. Maar ze hebben een televisiecommercial is in productie of is al klaar, dat weet ik niet. Maar daarin spelen als hoofdpersonen Erling Haaland, niet de eerste, de beste natuurlijk, de veelscorende spits van Noorwegen en van Manchester City. En het Barcelona en Spanje wonderkind Lamine Yamal. Nou, dat zijn ongeveer de twee meest grote smaakmakers van het aanstaande WK, denk ik. Dus dat zal het nodige gekost hebben, want het zijn wel nogmaals de twee vooraanstaande sterren waar alle fans naar zullen uitkijken. Ik vermoed dat het onderdeel van het contract ook zo met beide spelers zal zijn. Geen deal met andere sponsors. Want kijk, als Visa daar een hele leuke commercial heeft staan en diezelfde twee spelers komen ook in andere commercials voor andere merken, dan mist Visa voor een zeer belangrijk deel de doelstelling die ze voor ogen hebben met die commercial. Dus dat zal een onderdeel van het contract zijn. En dat soort onderdelen kosten ook weer veel geld. Nou, dus Visa gaat er stevig tegenaan. Naast het $150 miljoen kostende sponsorschap, zal dit toch ook nog ettelijke miljoenen kosten. Zo niet 10 miljoen. Dus Visa, ja, die haalt goed uit.
1: Tot slot, wat het wereldkampioenschap voetbal betreft, moeten we nog even hebben over Iran. En in dit geval het hebben over de vlag van Iran. Want ja, we hebben natuurlijk de afgelopen tijd er twee varianten van gezien. Natuurlijk de Iraanse revolutievlag. Dus eigenlijk de vlag zoals die nu is, hè, van het huidige regime van Iran. En je hebt de vlag uit de tijd van de Shah, voordat de revolutie daar plaatsvond. De FIFA heeft nu gezegd, ja, die vlag, die van de Shah, die is strengst verboden tijdens het wereldkampioenschap.
2: Ja, de traditionele vlag, de groen-wit-rood horizontaal, dat is niet verticaal zoals de Italiaanse vlag, maar de horizontale groen-wit-rood vlag, die mag getoond worden op de tribunes. Hè, want we weten allemaal dat heel veel fans gebruiken de nationale vlag om hun ploeg te ondersteunen. Maar bij het zien van de vlag met dat logo in het midden van leeuwen en een zon, is nogal een ingewikkeld logo, moet ik eerlijk zeggen, dan wordt er onmiddellijk ingegrepen door de instanties. Nou, Iran speelt zijn eerste drie poolwedstrijden en veel verder zullen ze waarschijnlijk niet komen. Maar goed, dat is natuurlijk toch koffiedik kijken. Spelen alle drie de wedstrijden in de Verenigde Staten. En dat leidt mij toch weer tot de vraag waarom om dit soort mogelijke conflicten te vermijden. Waarom hebben ze dan niet die wedstrijden van Iran gepland in Mexico of in Canada? Iran is in oorlog met Amerika en dit is toch een vorm van provoceren die makkelijk had kunnen worden vermeden in mijn ogen. Maar goed, wie ben ik?
1: Ja, dat klinkt bijna als een beetje een soort expres gedaan hebben. Want af en toe heb ik het wel idee dat Amerika wel heel erg veel invloed heeft op de gang van zaken van het wereldkampioenschap.
2: Ja, absoluut.
1: Dan iets heel anders. Nou ja, we gaan het eigenlijk nog steeds hebben over een conflict, over een oorlog. Er is namelijk een zware druk op de Britse regering. En dat heeft allemaal te maken vanwege de rol die de eigenaar van Manchester City speelt in het conflict in Soedan.
2: Ja, het is bijna dat je zou zeggen, wat is dit ver gezocht? Maar goed, het speelt. En de publieke opinie vandaag de dag is belangrijk. En de Britse regering staat dus inderdaad onder druk van human rights organisaties om de rol te onderzoeken en indien mogelijk met strafmaatregelen tegen Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Hele ingewikkelde naam natuurlijk. Proost. Maar dus, zo gaat dat in het Midden-Oosten. Hij is de eigenaar van Manchester City en vicepremier van Abu Dhabi. Nou, Abu Dhabi steunt de militaire groeperingen in Soedan, die daar nogal huishouden met geld en met wapens. En de erbarmelijke omstandigheden in het Afrikaanse land, waarin de afgelopen twee jaar minstens 120.000 doden zijn gevallen. Nou, verwezen wordt naar de situatie toen Rusland Oekraïne binnenviel. De Londense club Chelsea, eigendom van de Russische oligarch en persoonlijke vriend van Poetin, Roman Abramovich, die werd gedwongen onmiddellijk de club Chelsea te verkopen. En hij moest het land verlaten. Nou, ze vergelijken, die human rights organisaties vergelijken nu de situatie met Rusland en Oekraïne en Abu Dhabi en Soedan. Dus ergens is dat wel te begrijpen, maar ik vind dat als je daar nu een sportclub. Ja, ik begrijp wel waarom we dus een sporter uitkiezen. Want sport haalt onmiddellijk de voorpagina's als dit soort dingen gebeuren. En dus krijgt het onmiddellijk aandacht. Maar Ik vermoed toch dat dit een storm in een glas water zal zijn. Want, maar ja, je weet het vandaag de dag maar nooit. Want we staan voor gekkere situaties op dit moment.
1: Dan over tot wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, een best wel leuk vind ik. Een sensationeel incident deed zich voor in de Engelse tweede divisie. Toen met net onder de Premier League, die tweede divisie, Southampton stond geprogrammeerd te spelen in de playoffs tegen Middlesbrough. Nou, Southampton stuurde een videoman om de niet openbare training van Middlesbrough te filmen. De videoman, verdekt opgesteld achter een boom met een camera, werd betrapt en gefotografeerd. Nou, Southampton won een dag later de wedstrijd. En nu presenteert Middlesbrough, die de wedstrijd dus verloor, de foto bij de Engelse Football League en eist dat Southampton wordt uitgesloten van de playoffs. Hetgeen inmiddels is gebeurd. Dus de Football League heeft ingestemd en die heeft Southampton bestraft. En Middlesbrough speelt nu de finale van de playoffs tegen Hull City voor promotie naar de Premier League. Dat scheelt toch wel wat ponden, kan ik je vertellen. Dus Southampton gaat nu weer in hoger beroep tegen deze maatregel. Maar ik vind het een koddige situatie, want ik heb die foto ook gezien. Zie je een cameraman stiekem achter een boom met een net die lens om de hoek van die boom die een training filmt. Maar goed.
1: En dat was nog een stagiair ook, hè, van de club. Dus het was niet eens nog een werknemer, het was een stagiair ook.
2: Ja, krankzinnig. Maar heel leuk, vind ik. Dan, de aanstaande finale van die Champions League op 30 mei in Budapest is niet alleen een Adidas Nike finale, maar mijn opmerkbare zin, of ja, opmerkzaamheid moet ik zeggen. Het is ook een finale van twee airlines uit het Midden-Oosten, want Arsenal is zowel Adidas als Emirates. En Paris Saint-Germain is Nike en Qatar Airways. Dus het is tussen twee clubs, het is tussen twee kledingmerken en het is tussen twee airlines. Nou, dat maakt het wellicht voor sommigen extra interessant. Dan eventjes iets uit de Formule 1-wereld. Het is een andere stap richting het autoracen. De omzet in het Formule 1-circus steeg in het eerste kwartaal 2026 met 53% naar $617 miljoen. Ik moet er wel direct bij zeggen dat het cancelen van de races in Bahrein en Jeddah pas gaat meewegen in het tweede kwartaal. Dus in het tweede kwartaal zal de omzet ongetwijfeld wat lager zijn en waarschijnlijk minder dan vorig jaar. Dan, ik blijf nog eventjes weer in Engeland. Arsenal heeft het Visit Rwanda, waarover veel discussie is geweest, een mouse-sponsorschap met die tekst Visit Rwanda, ter waarde van $13,5 miljoen per jaar, vervangen door een deal met het softwarebedrijf Deel. Het bedrag dat hiermee is gemoeid is niet onthuld. Maar nogmaals, ze kregen 13,5 miljoen. Dus ik denk dat dat ongeveer wel hetzelfde zullen zijn. Ter vergelijking, Manchester City en Manchester United, die krijgen beide $27 miljoen voor hun linkermoutje. Dus dat zijn toch wel weer aanzienlijke bedragen die het Engelse voetbal oplevert, gezien het feit dat die Premier League door de hele wereld wordt uitgezonden. Dan tenslotte, als nieuwtje, voor het eerst sinds 1992 zal de finale van de UEFA Champions League in het Verenigd Koninkrijk niet op een open net te zien zijn. Die finale is op 30 mei aanstaande, zoals ik net al zei, in Budapest. TNT Sports streamingdienst heeft de exclusieve rechten. En datzelfde geldt voor de Europa League en de Conference League. Alle drie deze finales hebben een Britse club in die finale. Dus dat is in Engeland best wel een opmerkelijk iets, dat het nu niet meer op een open net zijn. Nu zit het achter een kastje, dus een betaaltelevisiesituatie. En drie Engelse clubs in die finales. Dus dat is voor de Engelse voetballiefhebber extra kosten.
1: Nou, dan sluiten we af met het aan de ene kant waarschuwen van mensen, aan de andere kant het prijzen van mensen. De gele en de groene kaart, Frank. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
2: De gele kaart die gaat wat mij betreft deze week naar het wegwielrennen. We kijken allemaal, de liefhebbers althans, naar de Giro op dit moment. Is best wel spannend. Mooie etappes gezien met heel veel regen. Nou, dat maakt het spannend. Veel valpartijen. Maar in die regen trekken de renners veelal regenjasjes aan. Al die regenjasjes zijn zwart. Er zitten dan wel waar witte logo's op. Maar je herkent de renners niet meer. Dus waarom in hemelsnaam niet die jasjes ook in de kleuren maken van je je ploegtenue. He, dat moet toch mogelijk zijn en dat moet toch eenvoudig zijn. En de wielerwereld die klaagt nogal over het gebrek aan inkomsten omdat ze geen recettes kunnen heffen. Nou, hiermee kunnen ze hun sponsors extra tevreden stellen. Bovendien is het veel eenvoudiger voor de media om verslag te doen bij een regenetappe over waar zitten de renners. En natuurlijk niet in het minst, ook voor de fans die voor de televisie zitten. Die willen graag zien waar zit mijn favoriet. Nou, als ze allemaal zwarte jasjes aan hebben, dan kan je hem nergens vinden. Dus ik vind dat de gele kaart waard, vooral wat ik net al zei, omdat de wielerwereld klaagde over dat ze geen recettengelden hebben en dat ze maar te weinig geld innen. Dus hier laten ze gewoon een kans mee lopen. Dan de groene kaart. Die gaat, naar, wat mij betreft, dat vond ik gewoon heel erg leuk. Dat gaat naar Ronald Koeman, niet onze bondcoach, maar zijn zoon, de keeper van Telstar. Hij nam de verantwoordelijkheid op zich om de penalty in bijna blessuretijd van de wedstrijd tegen Volendam voor zijn club Telstar. Die is zeer belangrijk voor handhaving in de Eredivisie. Hij nam de verantwoordelijkheid, en dat doen keepers toch niet vaak, om die penalty te nemen. En hij nam hem feilloos, net als zijn vader dat altijd deed, in de hoek. De Volendam keeper had geen enkele kans. Ik vind dit moedig en paste eigenlijk wel bij bij de Koeman familie.
1: Ja, absoluut. Ik moet zeggen, ik stond te schreeuwen op de bank. Ik was daarna gewoon even mijn stem bijna kwijt toen ik het zag gebeuren. Ik dacht, dat is toch wel apart inderdaad. Dat is zo'n beslissend moment dat de keeper zegt van goh, laat mij hem maar nemen. Maar ja, dan blijkt ook dat hij eigenlijk gewoon de nummer 1 op de lijst is. En hij heeft natuurlijk de befaamde Koeman traptechniek. Dus dat zit wel snor.
2: Ja, ja, en het is leuk dat de club Telstar ligt ook goed in het land. He, die hebben natuurlijk als een klein clubje heel snel dat het stadion moeten veranderen. En hebben eigenlijk zeer aantrekkelijk voetbal gespeeld voor een club met een budget van, ik denk, om en nabij de 10 miljoen maximaal. En waarschijnlijk nog minder. En winnen toch ook twee keer van

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
1: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
0: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl. All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
2: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
3: Cricket.
4: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
5: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
5: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Nog minder dan een maand te gaan en dan gaat het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico van start. En zo'n groot toernooi vraagt natuurlijk om een hoop voorbereiding, maar ook bij onze eigen voetbalbond. Ik ga erover in gesprek met Rosella Passier, captain of marketing bij de KNVB. Ze houdt zich onder meer bezig met de fan- en gastbeleving en met de verschillende campagnes die rondom het WK voetbal gaan worden opgezet. Rosella, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Ja, ik vind het wel heel erg leuk om dit gesprek zo te doen. Want we gaan het eigenlijk hebben over een kant van zo'n eindtoernooi van het voetbal die, nou ja, de meeste Oranje-fans misschien niet kennen. Of nou ja, het overkomt ze als ze er zijn, maar misschien niet doorhebben dat er een hele grote voorbereiding achter zit.
2: Ja, dat denk ik ook. En dat is ook helemaal niet erg, want het is voor ons helemaal goed dat wij lekker voorbereiden. En dat als het dan zover is, iedereen vooral heerlijk kan genieten. En weer de mooiste oranje dag gaat meemaken die er is. Met natuurlijk de iconische fanwalk die iedereen denk ik wel kent. Maar het klopt dat daar wel een hoop aan voorbereiding aan vooraf gaat.
1: Ja, want voor zo'n organisatie van zo'n WK kijkt men uiteraard naar in dit geval de organiserende gastlanden. Maar wat zijn nu eigenlijk zaken die bij een eindtoernooi komen kijken die misschien niet bij de organisatie ligt, maar wat vanuit jullie bij de KNVB wordt geregeld?
2: Ja, wij beginnen eigenlijk altijd al voordat we geplaatst zijn. Dus dat is ook altijd wel een beetje gek natuurlijk. Hè? Maar dat heb je wel nodig in tijd. Waarbij we dan echt wel gaan kijken, oké, als wij hier komen te spelen, wat kunnen we dan doen? En nou, als bond zijn wij dan verantwoordelijk voor de hele beleving voor de Oranje fan. En dat doe je natuurlijk echt in samenspraak met de host city en in dit geval natuurlijk voor het WK met FIFA. Dus wij zijn een jaar geleden al naar de WK clubs gegaan. New York, Miami, om al eens even te kijken van oké, hoe werkt het daar in de stadions? Hoe gaat daar de voetbalbeleving straks zijn? En dan start je de eerste gesprekken natuurlijk met FIFA, met de host cities. Wat als we hier gaan komen? Wat is er dan mogelijk? Want wij willen eigenlijk altijd de stad een soort van overnemen. Hè? Wij zeggen altijd, de Dutchies are coming to town. We willen eigenlijk iedereen meenemen in het oranje gevoel. En zeggen ook altijd van, doe gewoon een oranje shirt aan en wees er onderdeel van. Wees welkom. Dat doen we natuurlijk voor onze fans die gaan afreizen. Maar we nodigen ook altijd wel iedereen uit om juist onderdeel van te zijn. Dus ook local communities, fans, mensen die het tof vinden om gewoon het oranje gevoel te ervaren. Die willen we ook aanspreken. En wat we dan eigenlijk altijd doen is of op matchday of op matchday min 1 organiseren we een pre-party. Komen we vast in de stemming, krijgen we vast het gevoel. Fans verzamelen, bouwen vast het feestje. En dan op matchday zelf, dan wil je natuurlijk onderdeel zijn van de fanwalk. Om eigenlijk maximaal natuurlijk het oranje gevoel te ervaren. Maar ook wel echt te laten zien van, wij komen eraan, het gaat beginnen. Klaar voor de wedstrijd. Idealiter eindigt de fanwalk bij het stadion. En dan brengen wij letterlijk de fans met natuurlijk de iconische oranje bus naar het stadion, als dat even kan. En kunnen ze vanuit daar natuurlijk de wedstrijd gaan ervaren.
1: Ja, nu ben ik alleen wel benieuwd. Want dat was ook wat je ziet als reacties onder social posts van Amerikaanse media. Die fanwalk. Iedereen spreekt er lovend over. Alleen, het is wel zo met Amerikaanse stadions. Tegenstelling tot hun counterparts in Europa. Het ligt niet echt lekker in een stadcentrum, zeg maar. Maar soms gewoon naast de snelweg en dergelijke. Hoe organiseren jullie dat dan met die fanwalks? Want je hebt het al over die iconische oranje bus. Die is toevallig deze week daar aangekomen in Texas. Ja. Wordt dat dan weer een soort pendelbus? Of wordt er wel gewoon gelopen naar het stadion?
2: Ja, dit is precies waar we dus dan ook echt de gesprekken met host cities inderdaad en FIFA op hebben. Hè. We proberen natuurlijk die journey, zoals we dat dan noemen, zo makkelijk mogelijk te maken. En inderdaad, in de groepsfase is het zeker waar dat het niet per se heel dichtbij is waar de stadions liggen. Dus dan ga je kijken naar wat zijn dan de mogelijkheden en hoe kunnen we toch zo goed en zo makkelijk mogelijk voor de fan inrichten. Nou, bijvoorbeeld voor Kansas, hè, de laatste stad waar we spelen, dan kunnen we wel echt vanuit de stad starten. Dus dan daar heb je Power and Light District. Daar hebben we dan een party. Dan gaan we bij elkaar komen. Dan hebben we echt een fanwalk door de stad. Dan eindigen we weer bij de fanzone. Dat is echt een hele mooie grote fanzone in Kansas City zelf. En vervolgens moet je dan als fan nog zo'n 25 minuten met een pendelbus naar het stadion. Ja, het is eigenlijk bij iedere speelstad altijd wel weer anders. Hè? Dus de laatste keer in Duitsland bijvoorbeeld, de eerste wedstrijd speelden we in Hamburg. Toen hebben we ook echt in het centrum hebben we een fanwalk gedaan. En vanuit daar moest de fan toch nog met openbaar vervoer naar het stadion. Ja, daar heb je soms mee te dealen. Het mooiste is natuurlijk wel als je vanuit de stad naar een stadion of als je bij een stadion kunt eindigen. Maar in ons geval is dat niet altijd mogelijk voor de groeps. Dus dan kijk je even naar andere mogelijkheden om het wel zo leuk en zo makkelijk mogelijk voor de fan te maken.
1: Nou, nu zei je al, jullie zijn ruimschoots van tevoren, al een jaar geleden, dat je dan ook al contact hebt met host cities en dergelijke. Op een gegeven moment is dan natuurlijk de loting en weet je pas waar je daadwerkelijk gaat spelen. Is het dan ook niet misschien een beetje gek om dan al het werk wat je misschien in andere speelsteden hebt gestoken, om daar dan gewoon afscheid van te moeten nemen, omdat het niet de speelsteden zijn waar Oranje gaat spelen?
2: Ja, ik snap je vraag. Ja, dat klopt. Kijk, natuurlijk probeer je aan de voorkant dat wat te beperken. Dus dat je natuurlijk al wel de contacten legt. Maar nou niet tot alles, hè, dat alles al in detail is uitgewerkt. Dus in dit geval ben ik naar de loting gegaan. Washington met een koffer mee en zomerkleding. En kleding voor als het koud zou zijn. Want we zouden daar natuurlijk pas horen waar we zouden gaan spelen. En vanuit daar zijn we dus meteen doorgevlogen naar de desbetreffende speelsteden in de groeps. Dat ga je dan doen. En hetzelfde geldt nu natuurlijk ook voor de knock-out. Hè, kijk, scenario 1 en 2, die bereiden we voor. Voor als we eerst of tweede worden in de groep. Ja, als je derde onverhoopt wordt in de groep. Dan zijn er ook weer meerdere routes. Ja, dat is bijna niet te doen om die allemaal van tevoren en te bezoeken. Stadion, fanwalk, afstemming, politie, gemeente, nou noem maar op. Dus wat we dan doen is wel gewoon de gesprekken aangaan en digitaal kijken wat je vast kunt voorbereiden. Zodat als je er komt, je wel al wat op tafel hebt liggen. En kijk, dat was het laatste EK, was dat ook aan de hand. Toen werden wij onverwacht toch wel derde in de groepspool. Dus toen gingen we een andere route in dan dat we hadden voorbereid. Dan moet je op dat moment in een paar dagen moet je schakelen. Dus dan is het al wel lekker dat je natuurlijk al wel iets hebt liggen om op door te pakken. Maar dan zijn het wel korte nachten, kan ik je vertellen, om dan alles voor elkaar te boksen. Zeker Dortmund, waarin we natuurlijk een paar dagen hadden en we echt wel wisten dat er heel veel fans zouden gaan afreizen. Mm-hmm. Uiteindelijk waren dat er meer dan 100.000. Dan heb je weinig slaap in die dagen.
1: Ja, want dat wilde ik eigenlijk net zeggen. Want je bereidt een aantal dingen natuurlijk heel goed voor. Een aantal scenario's. Ja. Maar mocht er onverhoopt een ander scenario zijn, dan wil je natuurlijk wel dat de kwaliteit van je werk wel ongeveer hetzelfde blijft. Of van even hoog niveau als van zeg maar echt in de puntjes voorbereiden aan het begin.
2: Klopt, ja. Kijk, weet je, het helpt natuurlijk wel echt dat we met heel veel ervaren mensen dit doen. Dus we hebben al heel vaak dit gedaan. Ook de mensen van de bus, die zijn hierin ervaren. En wat je ook wel echt merkt in zo'n toernooi is dat iedereen wil heel graag dat wij komen. Iedereen vindt het geweldig als Oranje komt, als die fanwalk komt. Prachtige plaatjes, dat zagen we in Duitsland ook. Dus ja, als je weet dat je een paar dagen later in een stad bent, dan gaat iedereen daar gewoon achter staan. En dan gaat iedereen meehelpen. En ik moet zeggen, ook voor dit toernooi zoveel enthousiasme, zoveel energie. En iedereen heeft er zoveel zin in. Dat is wel echt, echt geweldig om nu ook bij de host cities te merken. Dus wij gaan echt wel weer voor een iconische fanwalk. En we gaan echt wel weer voor een onvergetelijke Oranje ervaring. En hopelijk ook wel weer plaatjes die echt de wereld overgaan.
1: Ja, dat is dan voor die speelsteden. De oranje loper gaat dan zeg maar wel uit. Dan zijn ze enthousiast dat jullie langskomen. En ja. Dan moeten we natuurlijk ook, ja, eerlijk is eerlijk, toch een beetje kleiner de roze olifant in de kamer benoemen. En dat is dat, geopolitiek gezien is het natuurlijk onrustig, de VS. En dan druk ik me nog op dit moment zacht uit. Wat merk je daar vanuit de bond van? In dit geval van bijvoorbeeld de hoeveelheid fans die bijvoorbeeld willen gaan afreizen of die misschien juist niet. Die ticketprijzen, dat is natuurlijk ook wat nodig overgeroepen. Wat merken jullie vanuit de fanbase qua enthousiasme voor dat aanstaande WK?
2: Dat is natuurlijk eigenlijk ook al een tijd geleden wel gestart. Hè? Dus in december konden de fans tickets via ons gaan aanvragen. De fans die dan bij ons in de database zitten. En daarnaast heb je natuurlijk de fans die via FIFA zelf ticket aanvragen. En je hebt natuurlijk ook gewoon locals die via FIFA tickets hebben aangevraagd. Wij weten dat er een aantal duizenden fans vanuit Nederland gaan afreizen. Dat is natuurlijk minder dan in Duitsland. Maar ik denk ook heel logisch gezien afstand, periode en natuurlijk ook kosten. Want het is inderdaad hartstikke kostbaar. Dus daar houden wij nu rekening mee. En dan daarnaast weten we dat er natuurlijk ook gewoon heel veel locals gaan zijn die erbij willen horen. En natuurlijk ook gewoon mensen, fans in Amerika die Oranje gaan supporten. Dus we zijn nog een beetje aan het puzzelen met de aantallen. Volgende week weten we dat beter, maar... Nou, dat gaan er in ieder geval weer duizenden zijn die in de fanwalk en op matchday bij Oranje zullen aansluiten. Dus dat is hartstikke mooi. En verder, ik snap je punt en je vraagt natuurlijk over die geopolitieke situatie. Hè, want die is er natuurlijk. Ik denk dat wij als KNVB natuurlijk heel duidelijk hebben gezegd van... we gaan ons echt richten op het voetbal. We gaan echt zorgen dat voor de fans die daar gaan zijn we een mooie voetbalbeleving gaan creëren. En persoonlijk vanuit mijn rol vind ik dat ook heel mooi om juist ook met toernooien te zien dat met voetbal die verbindende kracht altijd weer naar boven komt. En dat is ook echt wel weer wat we willen neerzetten. Van een heel mooi voetbalfeest dat verbindt.
1: Ja, maar dat is meer het punt. Ja, je kunt natuurlijk, het is iets anders denk ik voorbereiden voor 100.000 man dan voor zeg maar 10.000 man. Ik bedoel,
2: ja,
1: daar zit wel verschil in.
2: Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk vanaf een paar duizend moet je het gewoon goed geregeld hebben. Of er dan een paar duizend of tienduizenden bewijs van aan meedoen. Maar de schaalgrootte is natuurlijk wel anders. We hebben daarom ook wel echt gezegd van nou, laten we wel kijken hoe we het toernooi zo goed mogelijk ook wel naar de fans in Nederland toe kunnen krijgen. En dat zij echt wel het gevoel hebben er onderdeel van te zijn en zoveel mogelijk van mee kunnen krijgen. We gaan een morningshow produceren. Dat hebben we het laatste window in maart ook al bekendgemaakt. Met Appie en met Max. Waarin we eigenlijk alle leuke dingen, interessante dingen. Wat is er in Basecamp gebeurd? Wat gebeurt in de speelsteden? Hoe gaat het met het team, de spelers? Nou, noem maar op dat we dat eigenlijk via de morningshow, als jij 's ochtends wakker wordt in Nederland, meteen tot je krijgt. En op die manier ook wel echt proberen om Oranje richting Nederland te brengen.
1: Tot slot, ja, die voorbereiding op een gegeven moment wil je natuurlijk ook feet on the ground, ook ter plekke alles goed geregeld hebben. Jij vertrekt volgens mij ook toch wel redelijk ver voor het WK die kant op, hè?
2: Ja, dus in ieder geval ergens 9 juni zal ik wel die kant op gaan met een projectteam. Dus dan moet je denken aan collega's die content maken van het team, van de speelstad. Collega's die natuurlijk bezig zijn met de productie van de fanzone, van de fanwalk. We hebben naast de oranje bus die door fans... of die van fans is, hebben ook een eigen tweede bus voor influencers, voor artiesten, voor legends, voor belangrijke gasten die we meenemen. Dus daar moet veel mee geregeld worden. Zo nog een aantal collega's. Dus we zijn wel met een mooi projectteam die kant op. En je weet niet hoe lang je daar gaat zijn. Hè? Dus in ieder geval de groep. En hopelijk natuurlijk tot en met 19 juli New York zal ik bij het toernooi zijn.
1: Nou ja, laten we hopen dat we inderdaad zover komen. Ja. Dat zou fantastisch zijn. Rosella Passier, ja. Captain of Marketing van de KNVB. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met de voorbereidingen die nog komen gaan.
2: Nou, heel graag gedaan. Dankjewel. All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Afgelopen zaterdag stond de Team NL Paralympische Talentdag weer op het programma. Ruim 60 sporters met een beperking kwamen vanuit heel Nederland naar Papendal om daar kennis te maken met verschillende sporten. En ja, tijdens zo'n dag worden ze getest door coaches en krijgen ze ook gericht advies over hun mogelijkheden. Sterker nog, misschien zijn er wel atleten geweest die we straks op de Paralympische Spelen van zeg LA 2028 of misschien wel Brisbane in 2032 gaan zien. Ik ga over gesprek met Luus Roefs, die projectleider is vanuit NOC-NSF. Luus, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is natuurlijk wel het leuke. Het zou niet de eerste keer zijn dat op een Paralympische Talentdag gescoute sporter zich een paar dagen later weer op de Spelen bevindt.
2: Nee, zeker niet inderdaad. Je noemt net al mooi, we gaan natuurlijk richting LA en Brisbane. Dus we hopen dat de talenten die op deze dag zijn geweest daar ook weer te zien zijn. Maar we kunnen inderdaad de mooie cijfers noemen dat van het Team NL-team dat naar de Paralympische Spelen van Parijs is geweest, was 40% afkomstig van een talentdag. Dus dat is zeker heel mooi en dat laat maar weer zien hoe belangrijk deze dag voor de Paralympische sport van Nederland ook is.
1: Ja, ik wou zeggen, dat geeft eigenlijk al wel voldoende weer waarom we dit moeten organiseren. Maar toch even, zo'n Paralympische Talentdag. Waarom is het nou zo belangrijk dat dat er is?
2: Nou, het is heel belangrijk omdat het in de Paralympische sport nog niet vanzelfsprekend is dat mensen met een handicap überhaupt in aanmerking komen met een sport. Dus wat je ook eigenlijk zelf al noemde, de Paralympische Talentdag is soms ook gewoon voor sommige sporters een eerste in aanmerking komen met een sport. Vaak doen ze wel al een sport, maar zijn ze er ook niet bekend mee welke sporten er eigenlijk nog meer met een handicap kunnen. Dus waar je inderdaad in de reguliere sport ziet, waar mensen gewoon een sport gaan doen en dan komen ze er zelf achter dat ze talent hebben en dan worden ze vanzelf gescout door een talentcoach, is dat bij Paralympisch iets anders. Ze komen door onder andere een Paralympische Talentdag in aanmerking met de sport, gaan hier dan verder in ontwikkelen en stromen zo door in een talentprogramma. Dus Paralympisch en reguliere sport zit dat toch nog iets anders in elkaar. Dus op deze manier zorgen wij dat de sporters in aanmerking komen met.
1: Ja, plus het lijkt me sowieso natuurlijk anders dan anders. Want je hebt natuurlijk ook eigenlijk twee categorieën sporters. Je hebt sporters die een aangeboren handicap hebben en sporters die door wat voor omstandigheden ook op latere leeftijd natuurlijk een aanpassing mee te maken krijgen. Dus dat is natuurlijk ook weer dat het niet vanzelfsprekend is dat mensen hiervan weten of in aanraking komen met de juiste sport.
2: Ja, zeker. Klopt inderdaad. Dus je ziet inderdaad vaak dat mensen bijvoorbeeld een ongeluk hebben gehad. Ze hebben bijvoorbeeld altijd al aan atletiek gedaan en zien eigenlijk daarin hun droom in duigen vallen. Terwijl er bestaat natuurlijk ook gewoon atletiek voor mensen met een beperking. En dat geldt natuurlijk voor heel veel sporten zo. Dus klopt eigenlijk precies wat je zegt. Het is heel belangrijk dat wij dit nog kenbaar maken.
1: Want in hoeverre is het nog onbekend dat er mogelijkheden zijn om als sporter met een beperking gewoon op topniveau te kunnen sporten? Want ja, misschien ben ik heel erg bevooroordeeld omdat ik al jaren in de sport zit en ook veel bezig ben met bijvoorbeeld de Paralympische Spelen. Maar merk je dat er echt nog wel een vorm is van onbekendheid, ondanks alle media-aandacht de laatste jaren voor bijvoorbeeld de Paralympische Spelen?
2: Ja, zeker. Die onbekendheid is er wel nog. Ik durf ook zeker wel te zeggen dat dat ten opzichte van de afgelopen jaren al een hele verbetering verslag in zit. Maar ik denk wat het vooral nog het onbekende is, is hoe breed het eigenlijk is. Er zijn mensen die bijvoorbeeld denken dat het alleen over lichamelijke beperkingen gaat, maar het gaat ook over verstandelijke en visuele beperkingen. Het zou ook nog kunnen dat mensen bijvoorbeeld denken van, hé, dit gaat alleen over mensen die in een rolstoel zitten, dus echt dusdanig beperkt zijn dat ze zelf niet meer kunnen lopen. Maar ook dat is niet het geval. Dus ik denk dat het niet per se om de onbekendheid gaat dat de Paralympische Spelen en de Paralympische sport er is, maar dat het meer om de onbekendheid gaat voor wie is dat allemaal dan?
1: Ja, en dus komen ze allemaal bij elkaar. Afgelopen zaterdag was er dus weer zo'n Team NL Paralympische Talentdag. Neem ons even mee naar die dag. Hoe was het?
2: Ja, het was weer echt een fantastische dag. Waar we eigenlijk vooral heel veel lachende gezichten op ieders gezicht hebben gezien. Zowel van de 60 deelnemers die aanwezig waren. Als ook van de talentcoaches die echt wel veel talenten rond hebben zien lopen. Ja, het gaat natuurlijk twee kanten op. Enerzijds komen er allemaal deelnemers die bijvoorbeeld helemaal een visie hebben van hey, zit volleybal, daar wil ik voor gescout worden. Dus die gaan daar helemaal voor en die zijn blij dat ze zich eindelijk aan de talentcoach kunnen laten zien. Anderzijds komen de sporters nou die inderdaad komen de eerste keer in aanmerking met deze sport en denken, oh, dit is eigenlijk gaaf en dit kan ik ook met mijn beperking doen. Hier kan ik in doorgroeien. Dus het is eigenlijk op alle vlakken een supermooie dag. Waarin ik echt alleen maar superveel lachende gezichten heb gezien.
1: Want wat voor sporten zijn er eigenlijk allemaal uit te proberen op zo'n dag voor de sporters?
2: Nou, er zijn 17 verschillende sporten aanwezig. Maar wij vanuit NOC NSF bepalen wel al op voorhand welke sporten welke deelnemer gaat doen. Een deelnemer doet 3 of 4 sporten op de talentdag. En wij gaan op voorhand al kijken van hey, welke sport mag je überhaupt met jouw beperking doen? Waar kun je voor geclassificeerd worden? En anderzijds kijken we natuurlijk ook wat de sporter zelf graag wil doen. Dus ik krijg al een programma vooraf aangewezen welke sporten zij op die dag mogen gaan doen. En het bestaat dus uit 4 sportclinics van 50 minuten. En daar gaan ze vooral kijken wat kan ik allemaal en waar heb ik talent.
1: En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, wat is nou lastiger of makkelijker in te vullen? Zijn dat echt sporters die zich helemaal focussen op 1 sport en per se dat willen doen? Of zijn het juist, of zijn de lastige klanten tussen haakjes juist degene die eigenlijk helemaal nog geen idee hebben voor wie het 1 grote speeltuin is en gewoon denken van goh, stop me maar bij een sport en ik zie het wel?
2: Nou, het lastige aan dit verhaal is dat we dus te maken hebben met klassificatie. Dus het is inderdaad zo, wij gaan kijken met welke beperking kom je in aanmerking om deze sport ook op internationaal niveau te kunnen doen. En soms is het dus heel lastig, omdat er sporters zijn die zich helemaal richten op 1 sport en dat wij ze het slechte nieuws moeten brengen dat ze voor die sport niet in aanmerking komen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze die sport dan niet kunnen blijven doen, maar dat is vaak wel alleen op nationaal niveau. Dus voor mensen die echt een visie hebben op 1 sport en ook nog een internationale droom hebben, is het soms heel moeilijk en moeten wij soms het nieuws brengen dat die sport het helaas niet gaan worden. En anderzijds is dat ook wel super mooi, want dan hebben we een talentdag waarop we ze wel kunnen laten zien welke sporten wel allemaal mogelijk zijn. En dat is eigenlijk denk ik ook precies waar het om gaat en wat ons doel is, laten zien wat er wel allemaal kan. Omdat ze natuurlijk ook vaak tegen het feit aanlopen dat er heel vaak gaat om wat lukt allemaal niet en hoe gaan we het dan doen. Dus dat is zeker wel een doel wat wij meedragen deze dag.
1: Het leuke is, je noemt natuurlijk al de talentcoaches die natuurlijk kijken naar, joh, is iemand een talent, ja of nee? Of nou ja, hoe zit het met eventueel wat ze hierna kunnen doen? Maar ook een aantal bekende paratleten, die waren ook aanwezig op die dag. Dat is misschien wel extra leuk ook voor die sporters om nou ja, toch wel dichtbij de helden te zijn die het nou ja, op grote podia laten zien.
2: Ja, zeker. En ze hebben natuurlijk een supermooie voorbeeldrol. Dus het was mooi dat Jeroen Kampschuur en Niels de Lange kwamen ook langs met de mooie medailles die ze in Milaan Cortina afgelopen winterspelen hebben verdiend. Maar inderdaad, het is gewoon mooi om te horen hoe zijn zij gekomen waar ze nu staan. En zo komen er best wel veel vergelijkingen uit. De sporters kunnen daar ook wel een echte motivatie uithalen. Dus dat is ook wel super mooi. De talentcoaches zijn altijd aanwezig, maar die zorgen ook dat ze bij de kliniek altijd wel enkele sporters mee hebben, zodat ze samen met de sporters en de deelnemers in gesprek kunnen gaan van hey, hoe kom je daar nou waar jullie heel graag naartoe willen en waar deze sporter zal zijn. Dus dat is zeker een super mooie toevoeging aan de talentdag.
1: En nu zei je al, hè, er waren 17 sporten om uit te proberen. Wat zijn nou echt zeg maar de populaire sporten waar misschien de meesten toch naar kijken?
2: Atletiek is een super populaire sport. Is misschien ook wel het meest bekend. Wielrennen is super mooi om te zien hoeveel sporters daar naartoe willen. Zitvolleybal, rolstoelbasketbal. Maar eigenlijk vinden we altijd voor elke sport wel een heel aantal matches. Dus dat komt enerzijds doordat sporten bekend worden op de talentweek. Dat ze denken, oh, dit is echt wel heel gaaf. Maar je hebt inderdaad sporten zoals atletiek. Die zijn nou eenmaal al iets bekender in Nederland. Dus dat is ook wel waar je ziet dat heel veel sporten in ieder geval op voorhand heel graag naartoe willen.
1: En nu bevinden we ons momenteel, als we elkaar spreken, toch in een interessante periode. Want nu is het moment aangebroken dat ook daadwerkelijk de evaluaties gaan plaatsvinden. Waar kijken jullie dan met z'n allen naar eigenlijk?
2: Nou, de talentcoaches hebben op de dag zelf een selectieformulier mogen invullen. Dus zij beoordelen eigenlijk de sporters om te kijken van hey, Wie is nou interessant voor ons? Daar gaan we vanuit naar wie is er heel interessant voor de breedte sport? Wie is misschien echt al een talent en kan zich echt doorontwikkelen richting topsport? En wie is misschien eigenlijk nu al de topperige die we de afgelopen jaren gemist hebben en die ons team compleet kan maken? Dus die kan meteen instromen. Per sport wordt er echt wel anders gekeken naar wat is nou heel belangrijk. Sommige talentcoaches kijken echt naar inzet, anderen kijken wel al naar ervaring, omdat dat soms heel belangrijk is. Maar anderen kijken ook van, hey, hoe snel pak jij tips op? Dus dat is eigenlijk wel per sport verschillend.
1: Ja, en het leuke om te melden is, kijk, je zei al, hè, 40% van het huidige Paralympisch Team NL is ooit ontdekt op zo'n talentdag. Maar als we bijvoorbeeld naar de vorige dag kijken, ruim een derde is doorgestroomd naar een officieel talentprogramma. Nog eens 40% daarnaast is actief gebleven in een vervolgtraject. En alle deelnemers zijn uiteindelijk blijven sporten. Dus het heeft wel best wel een aardig, zeg maar, succespercentage vandaag.
2: Ja, absoluut. En dat is ook zeker een doel. Uiteindelijk is natuurlijk ons doel dat iedereen gewoon aan het sporten komt. Het belangrijkste doel van de Paralympische Talentdag is echt de toppers eruit halen. Dus echt de mensen die de topsport in kunnen. Maar ook de mensen die er of nu nog niet klaar voor zijn. Of nog wat extra begeleiding en training nodig hebben. Ook die plaatsen we ergens of bij een vereniging. Of verbinden we aan Uniek Sport of de Esther Vergeer Foundation. Dus eigenlijk zorgen we dat elke deelnemer die op de talentdag komt op een manier wel in de sport terecht komt. Dus dat is ook wel inderdaad waarom de succesfactor zo goed is. En als mensen nog op breed sport worden geplaatst eerst, dan zijn ze natuurlijk ook altijd de volgende editie weer van harte welkom om hun opnieuw te kunnen laten zien bij de talentcoaches. Dus zo maken we elke keer opnieuw weer een super mooie dag van.
1: Ja, tot slot, ja, deelnemen aan de afgelopen editie wordt lastig, want die is natuurlijk al geweest de afgelopen zaterdag. Hoe zit het met de mensen die misschien afgelopen zaterdag gemist hebben, maar wel interesse hebben in zo'n Paralympische talentdag? Waar kunnen ze zich melden? Waar kunnen ze naar kijken? Wanneer is die bijvoorbeeld? Waar moeten ze aan voldoen?
2: Ja, zeker. Nou, de talentdag is voor sporters tussen de 12 en 35 jaar oud, met dus een of lichamelijke, visuele of verstandelijke beperking. De aanmeldingen voor de volgende editie zijn al geopend, dus dat kan via de Team NL website. En de volgende zal plaatsvinden op zaterdag 24 oktober. En deze keer is hij niet op Papendal, maar zal die plaatsvinden bij Topsportcentrum Rotterdam. Dus dat is nieuw. Dus we gaan een keer een andere regio opzoeken met de talentdag, maar de invulling zal hetzelfde zijn. Dus we zouden zeker iedereen willen oproepen om zich aan te melden voor deze leuke dag.
1: Nou, dat zou ik ook zeker aanraden om te doen. Luus Roefs, projectleider vanuit NOC-NSF, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met de aankomende talentdag.
2: Zeker, dankjewel. Fijn dat we hier even aanwezig mochten zijn.
0: All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: All Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
1: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
0: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
1: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5:00.
7: Voetbal.
8: Ik ben Roland de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
9: Volleybal.
10: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
9: Tennis.
11: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het was do or die voor onze Team NL handbalmannen in het tweeluik tegen de Grieken voor een WK-ticket. Helaas was het geen herhaling van 2 jaar geleden toen we ons ten koste van de Grieken wisten te plaatsen. Afgelopen woensdag was het resultaat in de heenwedstrijd in Griekenland weliswaar beter dan destijds. Maar zondag vonden onze oranje mannen hun Waterloo in Rotterdam door in eigen huis ook met ruime cijfers te verliezen. Ik ga erop terugblikken met handbalcommentator Raymond Koning bij onder meer Ziggo Sport. Raymond, hele goedemiddag.
2: Hi Robert.
1: Ja, wat ontzettend zuur. Vooral ook omdat op voorhand eigenlijk iedereen zei, ja, als we dit gaan verliezen, dan weten we het ook niet meer. Nou, het gebeurde wel.
2: Ja, ik denk dat ik ook in dat groepje was die dat heeft gezegd. Ook wel wetende dat we natuurlijk een paar jaar geleden ook al tegen de Grieken speelden en toen enigszins met de hakken over de sloot voor dat examen slaagden. Maar nu niet. Ja, weet je, Luc Steins die heeft natuurlijk al langer gewaarschuwd, hè, over de terugval van de Nederlandse handballers. De spoeling is heel dun, et cetera, et cetera. Hij zei onder andere ook bij Ziggo Sport, maar ook bij de NOS, dat hij echt wel bezorgd was over de ontwikkeling van met name de mannenkant in het handbal. Die zorgen die zijn er wel uitgekomen. De afgelopen 2 jaar wisten de mannen zich wel voor de eindtoernooien te kwalificeren. En nu dus niet. Waardoor Nederland niet op de WK staat volgend jaar. En daardoor zich eigenlijk niet echt kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Althans, niet via het WK. Er is natuurlijk nog wel theoretische kans. Je kan ook nog een EK van 2028 aangrijpen. Om daar bijvoorbeeld een plek op een OKT te bemachtigen. Maar dat is echt een hele lastige route hoor. Dus de Nederlandse mannen hebben zichzelf behoorlijk in de voet geschoten.
1: Ja, en dat is natuurlijk helemaal zuur, omdat we nu ook eigenlijk de groep bij elkaar hadden in, ja, eigenlijk op volle, redelijk volle sterkte, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, maar ik vind toch ook wel dat over de hele linie gezien die topspelers niet allemaal hebben geleverd hoor, in het tweeluik met Griekenland. Luc die kon eigenlijk zijn stempel niet goed drukken. Ook wel omdat hij heel fel geattaqueerd werd in de defensie. Grieken hadden het echt op de Nederlandse spelmaker gemunt. Ik heb weinig momenten gezien van Kai Smits. Bobby Schagen nog steeds geblesseerd. Eigenlijk deed, en dat zag je gisteren ook, Robin Nachtegaal, notabene een speler uit de Nederlandse competitie, het goed. Ik denk dat Jorik Pol af en toe verdienstelijk inviel in de goal. Matthias Dorgelo zakte veel te vaak door het ijs, de keeper. Het was over de hele linie gewoon echt simpelweg niet goed genoeg. En ik las ook wel en ik hoorde ook wel veel commentaar op dat de Grieken zo hard speelden en dat ze daartoe door de Noord-Macedonische scheidsrechters in de gelegenheid werden gesteld. Hè, en ik zei het ook, hè, daar had met name Luc Steins, onze spelmaker, veel last van. Die kreeg veel tikken. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Dat is ook, daar kun je ook in meegaan. Hè. Het is niet zo dat Griekenland het hardste spel van Europa heeft of zo. Op het moment dat je weet dat scheidsrechters meer toelaten, kun je daar zelf ook in meegaan. En Nederland heeft dat onvoldoende kunnen doen. En dat is jammer. Het is ongelooflijk jammer voor de Nederlandse handbalmannen.
1: Ja, en eigenlijk, ja, het klinkt heel raar, want ik zei in de intro, ja, de heenwedstrijd in Griekenland werd met een beter resultaat afgesloten dan 2 jaar geleden. Is dat nog steeds, was het een verlies, maar slechts met 2 punten. Dat was uiteindelijk, nou ja, nog niet eens een hele gekke uitgangspositie voor die return. Maar dan is het uitgerekend eigenlijk in eigen huis in Rotterdam. Dat het dan weer misgaat.
2: Ja, dat is dan ook toch ook wel spanning. Hè? Het moeten presteren en je daar dan eigenlijk net niet klaar genoeg voor zijn. Ik denk wel dat dat echt van groot belang is geweest. Dat ontzettend lastig is geweest voor Nederland. De druk van die volle hal. Zijn de handbalmannen. Hè, natuurlijk kwamen de laatste jaren steeds meer mensen kijken. Ook bij de mannen. Maar die waren niet altijd gewend om echt voor volle hallen te spelen. Rotterdam was echt uitverkocht, was echt helemaal vol. Maar Nederland heeft het serieus zelf weggegooid. Ook in Griekenland afgelopen week, midweek, stond Nederland 5 goals voor. Gisteren in het begin was er niks aan de hand. Nederland stond op 9-5. En opeens kwam er een soort van 2 10 run of zo van de Grieken overheen, waar Nederland opeens weer achter stond. Ja, en vanaf dat moment leek wel alsof het hele geloof in het team weg was. Dus ja, het is echt zo enorm jammer voor de ontwikkeling van de sport in Nederland. Nu een toernooi, veel zichtbaarheid in januari volgend jaar. In Duitsland, het Walhalla voor de handballers. Ja, daar had Nederland zichzelf echt weer kunnen gaan presenteren aan de wereld. En die mogelijkheid heeft Oranje echt zelf laten lopen.
1: Wat is nou de beslissing geweest in dit tweeluik? Is dat die run tussen zeg maar de 9-5 voorsprong en de rust geweest van de Grieken?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat Nederland bij rust stonden ze er 6 achter. Hè? Was het 2014? En dan weet je, je moet er 9 meer maken dan Griekenland. Terwijl Nederland er dus maar 14 maakte in de eerste helft. En er wel 20 tegen kreeg. Ja, dan weet je ook wel, het is ontzettend lastig. Je gaat die Grieken niet in de vorm waarin Nederland toen verkeerde. Opeens in die tweede helft wegspelen. Daar was het de wedstrijd niet naar. Maar het begint al in die wedstrijd in Griekenland. Nederland had daar gewoon moeten finishen. Dan, en ik weet, het is allemaal theorie, maar als Nederland daar die overwinning met 4-5 goals verschil uit het vuur had gesleept, was er niet zoveel aan de hand geweest. Ja, dan was de druk volledig bij de Grieken neergelegd. En nu moest Nederland, ja, dat is wel een lekkere positie voor die Grieken natuurlijk.
1: Ja, en nou ja, dat cadeautje hebben ze ook wat dat betreft gewoon uitgepakt. Want de Grieken gaan nu door naar het WK. Dan is natuurlijk de belangrijkste vraag voor de Team NL handbalmannen. Ja, wat nu? Wat gebeurt er met Staffan Olsson als coach? Wat gebeurt er met de selectie? Gaan daar veel wisselingen plaatsvinden?
2: Ja. Eigenlijk zijn dat drie vragen in één. Wat nu? Waar nu naartoe? Vraag 2, met wie? En vraag 3, met wie qua spelers? Want natuurlijk zullen er ook wat spelers weggaan. Ik vond het wel opvallend. Ik hoorde gisteren en ook vandaag eigenlijk nauwelijks de vraag over welke bondscoach gaat Nederland begeleiden. Hè? Want wat nu? Nou, vooral die vraag eerst dan maar. De focus moet nu op het EK van 2028. Dat duurt nog 1,5 jaar. Na de zomer beginnen de kwalificaties. Dat toernooi wordt in januari 2028 in Spanje, Portugal en Zwitserland gespeeld. Nederland heeft daar een pittige pool gelood met Kroatië. Ook dit jaar op het EK de tegenstander geweest. Litouwen, Finland. Maar dat zou een ploeg van de statuur van Nederland gewoon wel moeten kunnen redden. In ieder geval in het overleven in die eerste ronde. De vraag daarna is natuurlijk, wie gaat Nederland begeleiden richting dit Europees kampioenschap? Staffan Olsson is een enorme naam, maar heeft de ploeg qua resultaten eigenlijk niet heel veel verder gebracht. Misschien was dat ook wel niet mogelijk, gezien de dunne spoeling aan de mannenkant van het Nederlandse handbal. Maar goed, zijn contract loopt af in september. Dit is een evaluatiemoment, dus een behoorlijk grote kans dat Nederland op zoek gaat naar een nieuwe bondscoach. Misschien wel op zoek moet. Hij kan er natuurlijk ook zelf ook mee stoppen. Hè? Dat hebben we met Per Johansson gezien, de bondscoach bij de vrouwen. Uh-huh. Die uiteindelijk naar Gierkon en tegen Nederland zei, ik vind het mooi geweest. Ja, en je hebt natuurlijk ook al een aantal spelers die wat ouder zijn. De aanvoerder, Bobby Schagen bijvoorbeeld. Ja, voor hem was dit eigenlijk wel een beetje de laatste kans op een WK. Natuurlijk is hij van groot belang, maar je zag het wel. Hij kon natuurlijk ook niet gisteren in actie komen vanwege blessures. Ja, oudere spelers zijn nou eenmaal wel eens wat vaker geblesseerd op dat vlak. Nederland zal echt in de selectie ook moeten kijken. Met welke spelers gaan we de toekomst in? Gaan we kijken naar dat EK? Gaan we kijken naar mogelijke kwalificatie voor, ja, je kan het nog wel hebben over de Olympische Spelen 2028. Maar misschien moet de focus wel veel meer als stip op de horizon naar 2032. Ja, en dan zijn er al een hoop mannen die er nu bij zijn bij Nederland, die echt al wat ouder zijn of misschien zelfs wel niet meer spelen. Dus ja, het is echt wel weer een moment in het Nederlandse mannenhandbal om te gaan herijken.
1: Ja, wanneer verwacht jij tot slot dat we misschien antwoorden gaan krijgen op die eerste vragen?
2: Ik denk dat de positie van de bondscoach ergens in de komende weken, laten we zeggen voor de zomer, gaat dat echt natuurlijk wel duidelijk worden. Want er staan natuurlijk ook weer wedstrijden gepland in die kwalificatie. Dat duurt allemaal nog wel langer. Hè. Nederland begint met een thuiswedstrijd tegen Finland ergens in de eerste week van november. Dus er is wel wat tijd. Maar je wilt natuurlijk ook wat mogelijkheden hebben als nieuwe bondscoach, als het een nieuwe bondscoach wordt, om je voor te bereiden met die ploeg. Daarnaast, ja, weet je, Olsen die hoeft het niet per se te doen. Maar als hij het wil, dan moet hij ook wel weer kijken met wie ga ik die strijd in de toekomst aan. Ik verwacht dat daar voor de zomer eigenlijk wel wat duidelijkheid in gaat komen. Zowel qua wie dat gaat doen aan de spelerskant als wie dat gaat doen op de bank.
1: Nou, helaas weten we al wel antwoord op één vraag. En dat is, gaat Nederland naar het WK? Dat antwoord is helaas nee. Handbalcommentator Raymond Koning, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Tot je dienst.
0: All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Op 8 juni aanstaande verschijnt misschien wel het meest complete boekwerk van haar soort ter wereld. In Olympisch Oranje worden alle Nederlandse Olympische deelnemers, dat is van 1896 tot en met 2026, met al hun prestaties vermeld. En daarnaast is er voor het eerst ook aandacht voor de reserves, de coaches, de paarden, scheidsrechters, juryleden, maar ook de deelnemers aan de kunstcompetities die tussen 1912 en 1948 onderdeel waren van de Spelen. Het is een voortzetting op een boek dat er al was, met het onvolprezen speurwerk van Wijlen Tom Wijkerk uit 1996. En ik ga erover in gesprek met Jacob Bergsma. Hij is de schrijver van deze editie en ook manager topsportevenementen bij Topsport Amsterdam. Jacob, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, we gaan het fantastisch even over dat boek hebben, maar aan ons wel een hele moeilijke uitdaging, want binnenkort ben je bij ons te gast in de studio. Dan gaan we een uur lang over het boek hebben. Dus ja, we moeten eigenlijk niet te veel gras voor onze voeten wegmaaien, Jacob.
2: Nee, maar bij de volgende uitzending schuift Nico Rinks aan en ik beloof je dat we dan uit de Olympische historie van Nico een heleboel bijzondere momenten kunnen bespreken. En dat zal ongetwijfeld een heel ander gesprek gaan worden.
1: Ik heb nu al het idee dat we aan een uur tekort gaan hebben, Jacob.
2: Dat zou best eens kunnen, ja. Dat zou best eens kunnen. Ik weet dat Nico een hele bijzondere carrière heeft, met een heel bijzonder gezin, waar ze ook allemaal Olympiër zijn. Want ook zijn vrouw en ook zijn twee zoons hebben deelgenomen aan de Olympische Spelen. En ik heb het genoegen gehad dat ik Nico al voor de Spelen van 1988 in Seoul mocht volgen. Op weg naar de gouden medaille die hij toen samen met Ronald Florijn won. En altijd contact gehouden. Een heel prettig en plezierig contact en een hele bijzondere Olympische sportman. Overigens komt het boek, want je zei net 8 juni, maar is op 1 juni wordt het al gepresenteerd bij de jaarvergadering van NOC-NSF.
1: Kijk, dus we hoeven een week minder lang te wachten tot hij uitkomt. Dus dat is al wel heel erg fijn.
2: Ja, ik ook. Want ik wil hem ook heel graag in handen hebben.
1: Kan ik me goed voorstellen. Laten we het over het boek hebben. Want allereerst, ja, eigenlijk het is een soort voortzetting op iets wat er al was. Een boek uit 1996. Tom Wijkerk, die daar heel veel onderzoek naar heeft gedaan. Leg even toch even die link uit met dat boek en wat dit boek nu eigenlijk is, Jacob.
2: Ja, eigenlijk was 1996 was een initiatief van Tom Wijkerk samen met Ruud Pauw van het Leids Dagblad. Dat waren twee buitengewoon eminente onderzoekers als het ging om de Olympische historie. Wijkerk is in de jaren 60 van de vorige eeuw begonnen in een periode waarin je nog niet de toegang had tot allerlei internetarchieven en weet ik wat. Dus wat die man gepresteerd heeft en wat hij over Olympische deelnemers boven water heeft gehaald. Niets anders dan een ongelooflijk diepe buiging daarvoor. Olympisch Oranje is in 2004, 2008 en 2012 opnieuw uitgegeven. Telkens met geactualiseerde edities. En daar is het bij gebleven. Wijkerk overleed in 2017. En heeft zijn archief overgedragen aan NOC-NSF. Zo langzamerhand was het wel weer eens tijd voor een nieuwe uitgave. Nou deed Wijkerk iets wat hij echt met een ongelooflijke precisie en passie deed. Dat was heel nauwkeurig alles bijhouden. Maar dat betekende dat hij bijvoorbeeld bij een hockeywedstrijd, en hockeyers hebben nog wel eens de gewoonte om meer dan één voornaam te hebben, bij het schrijven van een opstelling, alle namen, ook alle voornamen van alle spelers in de ploeg noemde. En dat herhaalde hij voortdurend. Dus het boek uit 2012 was een fantastische verzameling, maar was er was bijna niet doorheen te komen. Dus wat ik nu gedaan heb is met alle respect en eerbied gezorgd dat wat Wijkerk ooit heeft aangelegd in stand is gebleven. De autoriteit van die gegevens is niet aangetast. Maar het is nu veel meer een publieksboek geworden, omdat er ook heel veel verhalen in staan over alle edities van de Spelen. Dat stond niet in de oude, in het oude Olympisch Oranje. Er staan bijna 700 foto's in. Er stonden maar een paar foto's in het oude Olympisch Oranje. Er staan grafieken, staatjes, overzichten in. Die kwam je niet tegen in het oude Olympisch Oranje. Er is door Rogier Hendricks een prachtige vormgeving op losgelaten. Dus ik durf nu wel zo arrogant te zijn om te zeggen dat het echt een schitterend boek is geworden, waar je heel veel in kan lezen, waar heel veel anekdotes in staan, waar al die gegevens die Bijkerk ooit heeft verzameld, aangevuld tot en met de Spelen van 2026, nu ook allemaal in staan, ook allemaal getotaliseerd en weet ik wat. Het is een, ja, het is gewoon een feest. Dat hele boek is een feest.
1: Maar ik hoor nu een heel archief. Ik hoor alles wat al verzameld is. Dat moet een monnikenwerk geweest zijn. Maar het is iets waar jij dan onder meer mee verder gaat. Iets zegt mij dat ook nog wel een behoorlijk werkje geweest is om toch dat archief ook weer door te spitten en dat aan te vullen met de nieuwe verhalen.
2: Ja, eerlijk gezegd moet je krankzinnig zijn om dit werk te doen. Het heeft onwaarschijnlijk veel tijd gekost. Ik ben ook al het materiaal van Bijkerk nog eens doorgegaan. Omdat er tegenwoordig gewoon heel veel meer bronnen zijn. En de toegankelijkheid tot die bronnen is ook vele malen groter geworden. Dus ik heb het heel veel gemakkelijker gehad in die zin om dingen te kunnen controleren en te checken. Er wordt nog steeds door historici wordt er onderzoek gedaan naar wat er zich met name in de eerste edities van de Olympische Spelen heeft afgespeeld. En het werk van Bijkerk kun je dus ook voortdurend aanpassen, omdat er steeds nieuwe ontdekkingen worden gedaan. Recentelijk nog heeft bijvoorbeeld Jurrit van der Voren weer nieuwe vondsten gedaan over het Olympisch zeiltoernooi van 1920, wat hij mij berichtte. En wat weer wat nieuw licht werpt op een heel bijzonder verhaal. Want het zeilen in 1920 was echt heel bijzonder. Dat soort vondsten, voortdurend komt er nog wel eens een naam boven water. Ik ben nu recentelijk ook weer een nieuwe naam tegengekomen die ik nog nooit had gelezen. Iemand die in 1900 mee zou hebben gedaan aan de Spelen op het onderdeel schieten. En die Pim Ravenswaai heet. Als iemand die luistert het toevallig weet, dan mag die het aan mij melden. Want ik kan nergens Pim Ravenswaai terugvinden. Maar ik ga daar wel naar zoeken. En wie weet vind ik toch nog weer een onbekende Nederlandse deelnemer uit 1900.
1: Ja, dit zijn fantastische verhalen. Het lijkt me ook heel eervol om daarmee aan de slag te zijn. Nu had natuurlijk Tom Bijkerk natuurlijk al een fantastisch archief opgebouwd. Dat is niet alleen aangevuld met alle Nederlandse Olympiërs. Tot aan 2026. Dit boek is veel breder, hè? Dus je hebt ook de reserves, de coaches, de paarden, de scheidsrechters en noem maar op. En ook deelnemers aan de kunstcompetities. Hoeveel was daar eigenlijk over te vinden? Want dat is natuurlijk maar een beperkt deel geweest van alle Olympiades die we gehad hebben, natuurlijk tussen 1912 en 1948.
2: Ja, als ik toch heel even een stapje terug mag. Weet je, begon te zeggen dat het heel eervol is. Ik vind het ontzettend eervol om dit te mogen doen. Ik vind het ook ongelooflijk belangrijk, omdat het heel erg belangrijk is om te eren en te waarderen wat al die mensen, 3192 officiële deelnemers heeft Nederland ooit gehad, om al die mensen de eer te bewijzen die hen toekomt. En om op die kunstcompetitie door te gaan. Die kunstcompetitie, niet heel veel mensen weten dat die competitie parallel liep aan de Olympische Spelen, onder andere in 1928 in Amsterdam, was ook een kunstcompetitie waarbij de kunstwerken werden tentoongesteld in het Stedelijk Museum. Het waren overigens allemaal kunstwerken die iets met sport van doen moesten hebben. En dat was ingegeven door Pierre Baron de Coubertin, die een groot voorstander was van de combinatie van sport met kunst en cultuur. Een van de grappige anekdotes is dat hij zelf de kunstcompetitie startte, zijn eigen huisadres beschikbaar stelde voor alle inzendingen. Die moesten dus naar de voorzitter van het IOC zelf worden toegestuurd. Hij leverde ook een gedicht in dat hij zelf had geschreven. Hij was ook jurylid. En je raadt het al, het gedicht van de Coubertin werd door de Coubertin zelf met een gouden medaille onderscheiden. Die kunstcompetitie was zeker in het midden van die periode, dus zeg maar 1928 Amsterdam, 1936 Berlijn, was die echt heel omvangrijk. Daar deden echt honderden kunstenaars aan mee. En in de jury zaten ook buitengewoon aansprekende mensen die die kunst moesten waarderen. Het was niet alleen... schilderijen, medailles, beeldhouwwerken. Maar het Olympisch Stadion, ontworpen door Jan Wils, is bijvoorbeeld ook als architectonisch ontwerp in 1928 onderscheiden met de gouden medaille. En Wils was later de man die in de jury zat om andere architectonische ontwerpen te waarderen. En het Ajaxstadion De Meer, gemaakt door of ontworpen door Daan Rodenburg, is in 1936 ingezonden als onderwerp voor de kunstcompetitie. Daar is er best veel over te vinden, alleen het is een beetje in de vergetelheid geraakt, omdat ja, een kunstcompetitie niet wordt gezien als een sportwedstrijd. De hoge heren van het IOC hebben ook besloten om dat niet als officiële Olympische medailles te beschouwen. Er zijn daarnaast heel veel mensen naar de Spelen gegaan als bijvoorbeeld reserve of als coach of in een andere hoedanigheid. Die ook niet als Olympisch deelnemer in allerlei overzichten verschijnen. Nu in Olympisch Oranje wordt de Olympische familie van Nederland heel erg uitgebreid. Omdat heel veel van die mensen, ze zullen er vast niet allemaal in staan. Maar ik heb wel echt een hele serieuze poging gedaan om zoveel mogelijk te achterhalen. Zodat die hele grote Olympische familie nu eindelijk een platform heeft waar ze allemaal op geëtaleerd worden. En ik denk ik hoop dat dat voor de sporters met name als een... Ja, toch als een vorm van eerbetoon wordt beschouwd.
1: Ja, dat is natuurlijk prachtig dat eerbetoon geven wie ze toekomen. Maar het lijkt me, niet alleen de kunstcompetitie, maar vooral dus ook hè, de coaches, de reserves, de scheidsrechters, de jury. Daar lijkt me zo niet nog minder info over beschikbaar dan over de sporters die hebben deelgenomen. Hoe lastig was dat onderzoekswerk?
2: Ja, al dat onderzoekswerk is lastig, want zelfs nu probeer bijvoorbeeld maar eens de officials bij een Olympische wedstrijd van het shorttrack te achterhalen. In de officiële uitslagen zie je soms de scheidsrechters of de juryleden vermeld staan, maar bij shorttrack bijvoorbeeld kom je ze niet tegen. Dus dat is heel erg lastig. En in 1900 of 1906 of 1908, probeer het maar te achterhalen. Buitengewoon lastig. Dus ik heb ook niet de illusie dat ik nu iets gemaakt heb wat 100% compleet is. Zullen er nog toevoegingen zijn of vergeten mensen zijn, maar... laat ik zeggen, aan mijn inspanningen, aan mijn pogingen heeft het niet gelegen om het zo compleet mogelijk te maken. Want ik heb er heel veel tijd in geïnvesteerd om toch te proberen om al die mensen ook te achterhalen. En een van mijn drijfveren was de Nederlandse basketbalscheidsrechter Piet Leegwater. Die ik goed gekend heb, die helaas overleden is. En die in 1976 de Olympische finale in het basketbal heeft mogen fluiten in Montreal. En hij had mij een keer het verhaal verteld waarom dat hij volgens zijn eigen denken de finale kreeg toegewezen. En dat was omdat in 1972 bij de Olympische Spelen van München, toen Leegwater ook als basketbalscheidsrechter actief was, de bondsen van de Internationale Basketbalbond FIBA vlak bij de aanslag op de Israëlische ploeg zaten. En die moesten heel rap weg worden gebracht en in veiligheid worden gebracht. En Piet Leegwater, de Nederlandse basketbalscheidsrechter, heeft toen een auto geconfiskeerd. Heeft die hoge omens van de FIBA op de achterbank gezet. En is plankgast weggereden van de plaats waar de aanslag werd gepleegd. En hij dacht zelf altijd, het was een geweldig goede scheidsrechter. Hij dacht zelf altijd dat hij als een soort van eerbewijs voor wat hij in 1972 gedaan heeft, dat hem toen de finale in 76 ten deel is gevallen. En zo zijn er ook voor arbiters en juryleden allemaal hele bijzondere verhalen. En ook die mensen verdienen een plek op dat grote Olympische toneel. Vandaar.
1: Ja, absoluut. Daar sta ik helemaal achter die gedachte. Voordat we te veel prijs gaan geven natuurlijk. Binnenkort ben jij dus te gast. En dan gaan we hier uitgebreider over hebben. Voor de mensen die hem alvast willen pre-orderen. Want hij komt 1 juni komt hij dus uit. Waar kunnen mensen dat het beste doen?
2: Dan kan je het beste gaan naar de website www.olympischoranje.nl. En Olympisch Oranje is aan elkaar geschreven. Daar kan je het boek zien. Daar kan je zelfs het hoofdstuk over de Olympische Winterspelen van 1992 downloaden. En nog eens lezen hoe Bart Veldkamp daar zijn Olympisch goud op de 10 kilometer won. Kan je ook het verhaal lezen dat ik in 1992 samen met Bart een boekje heb gemaakt over zijn gouden medaille. En hoe hopeloos dat misliep met een uitgeverij die ineens van de aardbodem verdwenen was en alle ramen had dichtgeplakt met kranten. Kortom, daar kom je allemaal al heel veel grappen en rollen en Olympische historie tegen. Dus ga naar www.olympischoranje.nl en daar kan je bestellen, maar dan kan je ook alvast genieten van wat een geweldig mooi boek het geworden is. Want dat geloof ik echt.
1: Lijkt me een hartstikke strak plan. Jacob Bergsma, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En ik zie je snel genoeg weer.
2: Ja. Binnenkort gaan we verder. En samen met Nico Rinks, ik kijk er naar uit. All Sports Radio Live.

0: Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
3: Snowboarden.
4: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
5: Cricket.
6: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
5: Atletiek.
7: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik uiteraard niet in mijn eentje, want altijd praten we over alles. De man die het nieuws verzamelt, sportmarketeer Frank van der Welbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Nou, laten we beginnen bij een van de groten der aarde, PricewaterhouseCoopers. Die heeft onderzoek gedaan naar specifiek sport in Nederland. En daar waren een aantal opvallende conclusies uit te trekken.
2: Ja, het is overigens opvallend dat je van ze worden wel de Big Four genoemd, hè, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, EY en KPMG. Dat hoe langer hoe vaker zie je onderzoeken van deze vier grote accountantskantoren wereldwijd op het gebied van sport. En dat zegt iets over de plaats van sport in de samenleving. Maar dat even terzijde. PricewaterhouseCoopers heeft inderdaad een onderzoek gedaan. Global Sports Survey. En dan gaan ze in op de plaats van sport in de samenleving in allerlei landen. En ze hebben nu een specifiek rapport uitgebracht over Nederland. Nou, daar komen een aantal interessante conclusies uit. De Nederlandse sportbestuurders, om maar iets te noemen, verwachten in de komende 3 tot 5 jaar een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van 10,1%. En daarmee ligt de ambitie van die sportbestuurders aanzienlijk hoger dan het wereldwijde gemiddelde van 7,4%. Terwijl wereldwijd vooral team- of franchise-waardering en sportbetting, dus gokgerelateerde rechten, de groei bepalen, baseren Nederlandse sportbestuurders hun verwachtingen, dus van die 10,1%, op andere inkomstenbronnen, sponsoring natuurlijk, bijna te verwachten, ticketverkoop, dus ze verwachten nog vollere stadions, en ze verwachten veel te kunnen gaan verdienen aan hospitality. Nou, dat laatste, dat kan ik wel beamen, want het wordt hoe langer hoe meer in voor grote bedrijven om hun gasten te ontvangen tijdens en bij door het bedrijf gesponsorde sport. Maar wat ik toch mis is in dit verhaal, en dat valt me een beetje tegen, dat de groei natuurlijk ook zeer nadrukkelijk zit in het beter en meer etaleren door de sport van hun plaats in de sociaal-maatschappelijke functie van sport in de samenleving. En daar is nog ontzettend veel winst te boeken. Althans, dat is mijn mening. Dan een andere conclusie. Nederlandse sportfans blijven sterk verbonden met gevestigde competities en traditionele mediakanalen. Daarin spelen loyaliteit en herkenbaarheid zeer zwaar. Tegelijkertijd zetten sportorganisaties steeds nadrukkelijker in op digital first strategieën, nieuwe platforms en directe fanrelaties. En dat is natuurlijk inderdaad een soort samenvatting van wat AI kan bieden. De vraag is niet of, maar waar de spanning dan tussen de traditie in de sport, die belangrijk is, en de vernieuwing, die ook belangrijk is. Innovatie in de sport laat nog alles te wensen over. Wanneer dat echt zichtbaar wordt. Dan tenslotte nog een andere. Voor stadionexploitanten en clubs is de boodschap helder. Het op orde brengen van de basisvoorwaarden is belangrijker dan het najagen van innovatieve extra's. Er wordt inderdaad ook door mijzelf vaak geroepen, sport wordt wakker en doe wat aan innovatie. Tegelijkertijd weten we ook allemaal dat sport drijft op traditie. En het zou dan maar zomaar kunnen zijn dat sportbestuurders de neiging hebben om te veel op innovatie te gaan inzetten, omdat iedereen dat roept. En dat ze daardoor de traditionele aspecten uit het oog verliezen. En dat moeten we nooit doen, want de basis van de sport is toch de traditie. Dat voor zover dat PwC-onderzoek over de Nederlandse sportsituatie.
1: Nou ja, dan gaan we het uiteraard hebben over het wereldkampioenschap voetbal van deze aanstaande zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Want ja, nog een paar weken te gaan en het gaat natuurlijk beginnen. Dus nou ja, ik gok zo de komende 20 minuten zijn we daar wel even over aan het woord, Frank. Te beginnen met toch, je hebt er voor een rijtje, hoe het nou eigenlijk, als je niet naar Amerika gaat, nou eigenlijk vanuit Nederland gewoon het beste kan volgen.
2: Ja, natuurlijk. Het ideale plaatje is voor velen om in het vliegtuig te stappen en naar Amerika te gaan. Dan heb ik het niet even over de toegangsprijzen van de tickets en de verhoogde hotelkosten, et cetera. Maar goed, dat is het meest ideale plaatje voor de echte diehards. Maar als we in Nederland blijven, dan wil je het ook goed beleven. En ik moet zeggen dat NOS op NPO 1 vol gaat uithalen. Even het een en ander op een rij. Met 48 deelnemende landen, 104 wedstrijden verspreid over Canada, Noord-Amerika en Mexico, wordt dit het grootste wereldkampioenschap ooit. Want het is voor het eerst met 104 wedstrijden uit hoofden van 48 ploegen. Alle 104 wedstrijden zijn live te zien bij de NOS op NPO 1. De openingswedstrijd op 11 juni om 21:00 uur, dus 9 uur 's avonds, onze tijd. Mexico-Zuid-Afrika. En de finale, natuurlijk nog onbekend, is op zondag 19 juli om ook wederom 9 uur 's avonds. Nederlandse tijd. Alle avondwedstrijden zullen worden omlijst met een studioprogramma, presentator en analisten. Vanaf de achtste finale zal de omlijsting uit de stadions komen, maar voordien vanuit Hilversum. De volgende commentatoren zullen daarbij vanaf het begin aanwezig zijn. Dat zijn Frank Wielaert, Jeroen Gruter, Ragnar Niemeyer, Philip Koker, Anne de Jong, Jan Vincent van Zuiden, Richard van der Made en last but not least Arno Vermeulen. Verder voor interviews ter plaatse zullen aanwezig zijn Joep Schreuder, nou die kennen we natuurlijk allemaal, Martin Vriesema en Matthijs Weststraten. Daarnaast zal NOS een WK-avond introduceren. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met het avondetappenprogramma bij de Tour de France. En dat wordt vanuit Hilversum gedaan met onder andere de volgende analisten. En dat zal zeker de liefhebbers aanspreken. Rafael van der Vaart, Wim Kieft, Theo Jansen, Ibrahim Affelay, Pierre van Hooijdonk, Leone Stentler, Guus Hiddink en Juri Mulder. De presentatie van dat WK-avondprogramma is in handen van Sjoerd van Ransoort en Gert van het Hof. Ten slotte zal Jeroen Stekelenburg, ook geen onbekende, ter plekke in Amerika dus het laatste nieuws en de gesprekken met bondscoach Ronald Koeman voor zijn rekening nemen. Dat even, het is daar algemene informatie hoe we het kunnen gaan beleven als we het optimaal willen bijwonen van een afstand.
1: Ja, nou ja, dan moeten we het uiteraard even over de FIFA hebben. Je ontkomt er niet aan, Frank. Want ze hebben iets speciaals weer bedacht. Er komen namelijk voor alle speelsteden in een of andere deal samen met Adidas komen er een beperkte toelage, komen er speciale WK-shirts.
2: Ja, het is langzamerhand wordt het een beetje te gek voor woorden wat er allemaal verzonnen wordt door FIFA om maar meer geld te verdienen. Het voetbal lijkt echt secundair te worden en het geld staat op de prime position. Maar goed, om maar weer aan te geven hoe dus FIFA constant bezig is meer geld uit dat WK te halen deze zomer, heeft Akela Infantino besloten, ik neem aan dat hij hierbij betrokken is, want als het geld betreft is hij altijd betrokken. Hij heeft met een van de hoofdsponsors van het WK, Adidas, een trouwe partner van FIFA, specifieke WK-shirts op de markt te brengen van alle 16 gaststeden. Dus geen nationale shirts van teams, van landen, maar de gaststeden krijgen allemaal een eigen shirt. En van elke stad worden er 999 shirts gemaakt, door Adidas dus. En die kunnen via FIFA worden besteld voor $375 per shirt. Dit zou een extraatje opleveren voor FIFA van $6 miljoen. Want in totaal worden er dan dus 15.984 shirts gemaakt. Alle shirts zouden een eigen ontwerp hebben, dus 16 verschillende shirts. En zouden de opdruk dragen Football Unites the World. Ja, dat klinkt er allemachtig prachtig. Dat is weer typisch Infantino. Maar maak er dan in mijn ogen in ieder geval een voetbalshirt van. Met de kenmerken van voetbal. Maar helaas zien de shirts er, ja, ik zou bijna willen zeggen op zijn Amerikaans uit. Vol met bloemenmotieven en felle kleuren. En een soort mengelmoes van, je zou bijna zeggen, stillevensschilderijen. Maar hoe dan ook, die Football Unites the World zou bovenop die bloemen dan worden neergeschreven en per shirt. En dus een verschillende slogan van de betreffende stad op de linkermouw en het World Cup logo op de rug. Nou, vier shirts New York, Boston, Seattle en Kansas City zijn reeds gelanceerd. Maar het liep allesbehalve storm in de verkoop ervan. Dat was voorspeld. Dus er kan zeker nog niet gesproken worden over een succesvolle actie van meneer Infantino. En de reden zou mijn zinzien wel eens kunnen zijn dat, wat ik net al zei, dat de shirts allesbehalve voetbal uitstralen. Daarnaast maakte Infantino bekend dat tijdens de finale in New York er optredens zullen zijn van Madonna en Shakira. We hebben het er al wel eens vaker over gehad, Robert. Ik ben geen voorstander van grote sterren laten optreden in de rust of voorafgaand of na afloop van een wedstrijd. Dat vind ik een vorm minachting. Vorm van minachting naar je feitelijke product, tussen aanhalingstekens, het voetbal. We hebben sterren nodig om het publiek te amuseren. Het publiek komt voor het voetbal en that's it. En om daardoor wereldsterren die heel veel kosten, ongetwijfeld, bij te gaan betrekken, vind ik absolute waanzin. Maar hoe dan ook, Infantino vindt het kennelijk een goed idee, want hij denkt dat dat weer extra televisierechten zal opleveren. En hij zegt er bovendien bij dat dit de eerste keer is dat er een ster optreedt tijdens een WK-finale. Ik moet hem teleurstellen. Ik was zelf aanwezig in Pasadena in 1984. Toen Brazilië, Italië, in Californië de finale speelde van het WK. Dat toen ook in Amerika plaatsvond. En daar trad Whitney Houston op. Dus ook daar zit hij de boel weer gewoon te belazeren. Ten einde zijn eigen speeltje weer, om meer geld te verdienen, te onderschrijven.
1: Ja, maar ik moet wel zeggen, het is natuurlijk heel Amerikaans, een halftime show. Maar goed, we weten het uit de Super Bowl. Daar is zo'n rust is natuurlijk iets langer ook. Om dan zo'n hele halftime show, die waarschijnlijk dan ook nog gaat uitlopen, want je moet natuurlijk opbouwen, afbouwen, dat soort dingen. Ze komen echt niet één liedje zingen. Dan duurt de rust van zo'n WK-finale veel langer. Ik bedoel, die spelers zijn toch gewend dat ze even een kwartier thee gaan drinken en dan weer terug het veld opkomen. Dat doet misschien ook wel af aan zeg maar de concentratie van die spelers. Kijk, vooraf vind ik het een heel ander verhaal. Want we weten nog allemaal de opening van dat EK in Italië met Andrea Bocelli natuurlijk. Dat was fantastisch. Maar ja, Tijdens rust, ik weet niet of dat een goed idee is. Nee.
2: Nee, ik denk dat je hartstikke gelijk hebt. Ik denk dat gewoon niet goed is. Even los van het feit dat alle fans op de tribunes misschien in de rust even iets willen drinken of even willen plassen. Is het ook zo dat het is een traditie in het voetbal dat je dan met de buurman op de tribune of zo gaat overleggen, gaat praten, terwijl je de man of mevrouw totaal niet kent. Dit vind ik nou een typisch voorbeeld van de traditionele waarden van de sport voetbal. Dat je die in eerbied moet plaatsen. Dat je die moet behandelen als een onderdeel van de wedstrijd. En je ziet bepaalde spelers al warm lopen. Daar wil je over naar kijken, wil je over praten. Je wilt praten over wat er is gebeurd in de eerste helft. En we krijgen bovendien al 2 keer 3 minuten in elke helft een onderbreking voor zogenaamde drinkpauze. Maar dat is voor puur voor commerciële zenders om commercials te kunnen uitzenden tijdens die break. Kijk, het American voetbal, daar is men eraan gewend. Dat is een van de tradities van het American voetbal, dat er tussendoor commercials worden gedaan. Dus dat is een Amerikaanse sport, daar zijn de Amerikanen aan gewend. Dus de Amerikanen zullen wellicht minder klagen, maar de Europese zenders zijn toch een zeer belangrijk onderdeel van het WK voetbal. Want de meeste landen komen uit Europa die deelnemen en die ook ver komen. Plus misschien wat Zuid-Amerikaanse landen. Dus ik vind dit gewoon weer een extra voorbeeld van maximale uitbuiten van het WK voetbal op geldgebied en niet op sportgebied.
1: Nou ja, Frank, dat was hem alweer voor deze BV Sport update. Dank weer voor het verzamelen van alle nieuwtjes en het natuurlijk delen met ons. En wij spreken je volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Ja, tot volgende week, Robert.

0: Sport Radio Live.
1: Na een afwezigheid van 10 jaar keert in oktober de Eneco Tour als naam terug in het wielrennen. De energieleverancier neemt het naamsponsorschap van de NIBC Tour of Holland over. En daarnaast wordt ook de Simac Ladies Tour geïntegreerd. En daarmee is de toekomst van twee grote Nederlandse internationale koersen in één klap veiliggesteld. Goed nieuws dus voor de wielersport in Nederland. Maar wat kunnen we hiermee verwachten van de aanstaande editie van 13 tot en met 18 oktober? Ik ga erover in gesprek met koersdirecteur Roxane Kneteman. Roxane, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik denk allereerst toch wel felicitaties op zijn plek. Want dit is natuurlijk fantastisch nieuws voor de Nederlandse wielersport.
2: Ja, ik moest al een tijdje mijn mond dicht houden. Want we wilden het natuurlijk groot brengen dat Eneco weer terug is in wielrennen. Maar ik kan niet ontkennen dat sinds dat ik het hoorde dat we een nieuwe Eneco Tour in Nederland gaan krijgen met mij als koersdirecteur. Ja, dat ik natuurlijk poepie trots ben en een super grote glimlach op mijn gezicht. Dat is mijn persoonlijke gevoel hierbij, maar net wat je zegt voor het Nederlands wielrennen en de wielerfans die we natuurlijk in grote getalen hebben in Nederland, is het natuurlijk ook weer super mooi.
1: Ja, want er zijn heel veel verschillende dingen te bespreken rondom hier. Laten we beginnen met het eerste, de Tour of Holland. Die is natuurlijk vorig jaar weer teruggekeerd op de kalender, toen met NIBC als hoofdsponsor. Die blijven overigens wel als een sponsor betrokken, maar het naamgevend sponsorschap gaat nu naar Eneco. Daarin is dus al een kleine wijziging. Verandert er nog meer wat dat betreft aan de mannenkoers?
2: Aan de mannenkoers, we hebben gelukkig nog een aantal zelfde start- en finish locaties. Dat is natuurlijk altijd weer leuk om terug te komen in een warm bad, zoals je dat dan zegt. We hebben een aantal nieuwe start- en finish locaties. Dat is natuurlijk ook weer leuk, want dan geeft het toch weer net een andere show aan zo'n week. En we moeten natuurlijk ook niet ontkennen dat vorig jaar was onze eerste editie weer terug op de wielerkalender. Daar hebben we heel lang en goed en heel diepzinnig over geëvalueerd. Want we willen natuurlijk beter doen dan vorig jaar. Dus daarin, in de organisatie en de structuren daaromheen, gaan we natuurlijk weer heel erg ons best doen om het weer een stap beter te maken dan vorig jaar.
1: Ja, want wat deze wielerkoers natuurlijk kenmerkt is dat er ook dingen worden uitgeprobeerd. Er wordt geëxperimenteerd met zaken. Ja, dat kan natuurlijk twee kanten op. Hè. Of het is een line succes of er zijn nog wat verbeterpuntjes voor de volgende uitprobeerfase. Dat was in deze eerste editie vorig jaar natuurlijk niet anders.
2: Nee, absoluut niet. We zijn natuurlijk met het concept van start gegaan dat wij heel erg als organisatie omarmen de lokale rondes. En dat heeft met veiligheid te maken, maar ook zeker voor de fans, dat ze gewoon vaker de renners voorbij gaan zien komen. Nou ja, dat gaat ongewijzigd zijn, maar je vertelde net natuurlijk ook al iets unieks. We gaan een etappekoers zijn door Nederland, waar mannen en vrouwen op hetzelfde parcours gaan rijden. Nou ja, dat brengt natuurlijk wel gewoon weer andere dingen met zich mee en moeilijkheden met zich mee. Maar daar zitten we nu voor op de tekentafel, of aan de tekentafel moet ik natuurlijk zeggen. En dat is eigenlijk gewoon het uitdagendste voor aankomend jaar. Hoe gaan we dat schedule zo goed mogelijk fine-tunen, dat we geen last van elkaar hebben, maar juist heel erg elkaar gaan aanvullen. En ik geloof in dit concept. Ik geloof heel erg in het dubbel plezier hebben aan twee koersen op één dag. En ik kan niet ontkennen dat natuurlijk wel weer het grootste uitdagingspunt gaat zijn. Naast nog weer heel veel uitdagende dingen. Want een wielerkoers organiseren is al moeilijk. Maar een wielerkoers organiseren in Nederland. En dan ook nog eens twee op één dag op hetzelfde parcours. Ja, is gewoon uitdagend. Maar als het leven geen uitdagingen heeft, is het ook maar saai.
1: Dat is een hele goeie inderdaad. Want dat is natuurlijk het mooie, die combinatie. Daar wil ik het zo nog even met je over hebben. Want ja, het andere grote nieuws is natuurlijk dat, en dat moet jou natuurlijk ook heel erg aanspreken, is dat wat we tot vorig jaar kenden als de Simac Ladies Tour, dat eigenlijk die koers nu wordt geïntegreerd in de Tour of Holland. Gaat dus ook in het schema verwisselen vanuit september geloof ik naar oktober. En het wordt dan nu een 2.1 koers in plaats van een pro koers. Maar dat maakt de pret niet minder natuurlijk. Maar het is wel mooi dat een prachtige koers als de Simac Ladies Tour, wat dan nu de Eneco Tour gaat worden, dat ook die koers in ieder geval behouden blijft ook in de toekomst.
2: Nee, tuurlijk. Kijk, het wielrennen is al heel lang aan het streven naar eigenlijk de samen Of ja, het samenkomen van mannen en vrouwen wielrennen. Nou, daar zijn heel veel klassiekers heel goed mee bezig. Wij als Eneco Tour konden daar natuurlijk niet in achterblijven. En het is natuurlijk super mooi dat, dat de CIMAC Ladies Tour dat echt een hele prominente plek heeft op de wielerkalender van de vrouwen al heel veel jaren lang. Want dat moeten we zeker wel zeggen. Maar zijn doorstart kan maken met ons samen. Nou ja, samen eigenlijk, het is een beetje het kip en het ei, hè? Wie maakt nou een doorstart met wie? Maar in ieder geval samen in de Eneco Tour met de mannenkoers verder gaat. Zodat die mooie koers, die zoals ik al zei, echt een prominente en lange geschiedenis heeft in het vrouwenrennen doorgaat. Nou, je noemde het net al, het komt van World Tour status af. En nu gaan we wel in die label een stap terug. Maar ja, ik geloof wel heel erg in de organisatie. Gaan we echt een stap vooruit. En dat komt ook gewoon omdat je, ja, van beide kanten eigenlijk de handen ineens slaat. En ja, als ik één ding meeneem van vorig jaar, tig events die deze wedstrijd organiseert, is echt een kei in het organiseren van evenementen. En ja, ik denk dat daarmee de vrouwenkoers ook in hele goede handen gaat zijn. En we gaan gewoon weer bouwen naar een hoger label van deze twee wedstrijden.
1: Nou, want dat is natuurlijk wel even ja, wat er wel bij moeten zeggen. Hè. Het is een tijdelijke teruggaan in status, zeg
2: Ja.
1: maar. Uiteindelijk is de ambitie natuurlijk wel weer om een World Tour koers van te maken.
2: Zeker weten, ja, zeker weten. Uiteindelijk is dat ook de ambitie bij de mannenwedstrijd. Wat nu natuurlijk gewoon dezelfde naam heeft en in dezelfde week op dezelfde dag verreden gaat worden. Nee, wij denken groot. Wij willen natuurlijk dat stempeltje World Tour ook straks op onze wedstrijd hebben. Daar moet je gewoon de tijd voor nemen. Ik denk dat wij ambitieus genoeg zijn in wat we nu ook al laten zien. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat we die stap gaan zetten in de toekomst.
1: Ja, de reden van die stap terug vind ik eigenlijk nog wel interessant ook. Want eigenlijk komt dat omdat de UCI niet wil dat er concurrentie is voor de World
2: Ja.
1: Tour wedstrijden in China. Omdat ze dan bang zijn
2: Ja.
1: dat er niet World Tour waardige ploegen aan de start komen. Geeft eigenlijk
2: Ja.
1: stiekem aan de andere kant, als je hangt er vanaf hoe je hem leest, maar eigenlijk ook wel weer aan hoe groot de aantrekkingskracht is voor de teams om juist hier aan de start te verschijnen.
2: Nou, absoluut. En dat hebben wij natuurlijk ook wel in ons achterhoofd. De UCI wil natuurlijk dat wielrennen wereldwijd gedaan wordt. En daarom zijn die wereldbekers, of die World Tour wedstrijden bedoel ik, ook heel belangrijk in China. Alleen ja, we moeten ook niet onder stoelen en banken schuiven dat ploegen er eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten om in oktober nog met een hele delegatie naar wedstrijden in China te gaan. En inderdaad, met die verstandhouding hebben wij nu nog geen World Tour status. Maar goed, ik ben er heel erg heilig van overtuigd dat met de manier waarop wij de koers vormgeven, de manier waarop wij hem organiseren en daarin ook gewoon nog wat tijd voor onszelf winnen om te verbeteren op de vlakken waar dat ook nodig is. Want dat is gewoon zo. Wij zijn ambitieus en ik denk dat de spiegel voor onszelf omhoog houden eigenlijk het eerste is wat we hebben gedaan na de vorige editie. Waar kunnen wij en moeten wij nog verbeteren? Die tijd hebben we denk ik ook gewoon nog even nodig. Maar ik denk dat het een kwestie van tijd is totdat wij gewoon die stempel van World Tour op onze wedstrijd krijgen.
1: Nu hadden we het al even kort over die combinatie op dezelfde dag natuurlijk. Nu zien we al bij hele grote klassiekers, nou ja, ook in het buitenland natuurlijk. Hè, denk aan de grote Belgische voorjaarsklassiekers, de wielermonumenten, dat de mannen en vrouwen op dezelfde dag vaak hun koersen rijden. Dat kan misschien al uitdagend zijn. Hoe gaan jullie om met nou ja, een hele tour om dat elke dag op dezelfde dag te organiseren?
2: Ja, nou, dat zei ik net al. We zitten druk aan de tekentafel om alle tijdschema's en alle opties in ieder geval uit te schrijven en te doordenken. En vanuit dat gaan wij een zo goed mogelijk tijdschema neerleggen. En heb ik er wel vertrouwen in dat we daar goed en goed gaan uitkomen. Ja, de vraag is ook geweest, kijk, wat er gebeurt in die voorjaarsklassiekers, veelal finishen de vrouwen na de mannen. Kijk, daar moeten we één lijn in gaan trekken, want zeker in een etappekoers, het is natuurlijk wel wenselijk dat dat zeg maar, als je de ene dag laat finisht, is het niet echt wenselijk dat je de volgende dag als eerst begint. Dus daar een wisseling aanbrengen, wie er voor wie finisht op een dag. Ik denk dat we daar één lijn in moeten gaan trekken. Ja, en hoe dat vorm gaat geven, kijk, we hebben gelukkig nog een paar maanden, dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Want er is gewoon nog wel veel werk te verzetten, maar er is ook al heel veel denk en werk gedaan. Dus ja, hoe dat allemaal vorm gaat geven, je moet me eigenlijk gewoon terugbellen wanneer we ook weer van start gaan, want dan ga ik je alles haarfijn uitleggen.
1: Nou ja, dan lijkt me dat al de eerste afspraak. Dan gaan we dat zeker, zeker doen. Voor nu, ja, Roxane Kneteman. Gefeliciteerd natuurlijk met deze prachtige nieuwe stap. En we gaan met z'n allen denk ik al uitkijken naar de editie in, dus nogmaals gezegd, 13 tot en met 18 oktober aanstaande. Nogmaals, daar, dank voor je tijd en natuurlijk heel veel succes aan de tekentafel.
2: Ja, nou, er komen drukke maanden aan, maar het is alleen maar hartstikke leuk, want we doen het voor een goed doel. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
2: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
3: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
4: Tennis. Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurrissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst.

0: best, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
1: Hele goedemiddag.
0: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn, want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
1: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben en een heel goed moment inderdaad.
0: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpine skier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
1: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
0: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
1: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
0: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
1: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door. Maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationaal teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
0: Ja, dat is wel grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
1: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2. En dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
0: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
1: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
0: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we eens helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met de familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, skiën is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
1: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. Dat is natuurlijk optimaal, want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, het, En toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
0: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
1: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou, weet je wat, ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe, vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt, was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
0: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
1: 100%, ja, zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
0: Maar dan zit er een hele groot gat tussen, zeg maar, op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden, zei men van, goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
1: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
0: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van, hey, die kennen toch wel eens verschoppen?
1: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om het dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
0: Maar nu zit ik wel te bedenken, je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
1: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën, het is een hele leuke sport, maar een foutje zit in een klein hoekje, omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde, dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
0: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
1: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run.
0: Ja. Touché, ja, die snap ik wel. Die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt het nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
1: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel, ja, hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je maakt zoveel, je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel, ja, heel gaaf.
0: Nou, in wat voor een generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabauws, de Kiara Derksen van deze wereld?
1: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Kiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames, ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
0: Ja, want dat is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje, die groep zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meest contact mee. En dat is een beetje, ja, wat je, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
0: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
1: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen, ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpineskiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau dat ik weet dat er nog heel veel, dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen, ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben voor de jongere generaties. Maar dat is nog, ja, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
0: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kamer eens op te gaan.
1: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
0: En nu is in Oostenrijk is ook niet bepaald Hochdeutsch natuurlijk. Dus.
1: Nee, zeker, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus ja, je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want zoals ik net al eerder zei, het heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
0: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
1: Zeker, ja. Ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf, tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
0: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
1: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
0: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
1: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. Toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamers zit en je komt in het weekend thuis. Dan moet je weer even wennen dat ja, dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar ja, je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
0: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
1: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
0: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
1: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
0: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
1: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
0: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. Waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
1: Ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met fietswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
0: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo mooi heet.
1: Ja.
0: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
1: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk, dat zit wel iets hoor. Maar ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team The Edge, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
0: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
1: Zeker, ja. Dat is ook wel, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
0: Ja.
1: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. die wordt precies 29ste. Waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
0: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
1: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
0: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
1: Zeker, ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
0: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32, 30. 30. om in 30 daar aan de start te kunnen staan?
1: Er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een hele realistische, een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen al de nationaal teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
0: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen beter te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
1: Zeker, ja zeker omdat... je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24-7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat zorgt voor extra motivatie.
0: Ja, nu Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
1: Nee, klopt.
0: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
1: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaalteams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
0: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Gennep Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talent. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
1: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd WK in St. Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
0: Nou ja, beter dan andersom.
1: Ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
0: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
1: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik uiteraard niet in mijn eentje, want altijd praten we over alles. De man die het nieuws verzamelt, sportmarketeer Frank van der Welbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Nou ja, in de categorie Johnny Lacht, Johnny Held, de televisierechten. Er waren natuurlijk nog twee hele grote landen. Niet zomaar landen, China en India. Natuurlijk samen ongeveer goed voor, laten we zeggen, ongeveer een derde van de totale wereldbevolking. Best een belangrijke markt als je daar je sport uitgezonden wil hebben. Eén van die twee landen heeft hij inmiddels voor elkaar weten te krijgen. Hij heeft China weten te verleiden tot een deal. Maar goed, we kunnen wel allemaal invullen dat dat niet voor de hoofdprijs gegaan is.
2: Nee, het was al lang bekend dat China en India, hè, zoals je inderdaad zegt natuurlijk, als je het hebt over het promotie van het voetbal, zijn dat maar twee exact de landen, de enorme landen met enorme hoeveelheden mensen, waar FIFA zich op zou moeten concentreren ten aanzien van promotie maken voor het voetbal. Want dat zijn twee, ik zeg maar rustig, werelddelen waar het voetbal nog redelijk onbekend is en lang niet behoort tot de meest populaire sporten op aarde, zoals het elders wel doet. Maar goed, FIFA is er dus alsnog in geslaagd om die uitzendrechten van het WK in China aan de man te brengen. Er is een deal getekend met CCTV, dat is een van de grotere zenders van China, voor slechts, tussen aanhalingstekens, $60 miljoen. En dat is voor de omvang van het land een mager bedrag in de huidige wereld, waarin sportrechten meer en meer in de miljarden lopen dan in de miljoenen. FIFA had in eerste instantie China namelijk ingeschat voor ook al een beperkt bedrag van $300 miljoen. Nou, ze hebben er nu $60 miljoen voor gekregen. Dus dat is toch al een aderlating waar je u tegen zegt. Dan voor India is er nog steeds geen uitzendovereenkomst. Dus ook daar zal op het laatste moment ongetwijfeld wel een sterk gereduceerde deal op tafel komen. Vooraf heeft FIFA aangekondigd dat ze India hadden ingecalculeerd voor $100 miljoen inkomsten. Nou, er is nu een zender in India die heeft al geboden, maar niet meer dan $20 miljoen. Dus China en India doen overigens niet mee aan het WK, maar reken maar dat de fans die er talloos zijn, die toch zullen genieten van het voetbal en die zullen dus voor een zeer gereduceerd tarief het voetbal kunnen volgen.
1: Ik vind het eigenlijk wel heel erg sterk dat die twee landen dit gewoon doen. Hè? Eigenlijk zou je misschien moeten zeggen dat elk land eigenlijk tot zo lang had moeten wachten voor het verkoop van die rechten. En op die manier toch wel een beetje misschien een soort realiteitszin in de FIFA douwen in de vorm van druk.
2: Ja, daar heb je natuurlijk gelijk in, Robert. Maar het is natuurlijk zo dat in Europa elke zender wil het hebben. Dus zodra er concurrentie is, wordt de prijs opgedreven. En dat weet meneer Infantino natuurlijk beter dan wie dan ook. Dus je hebt natuurlijk hartstikke gelijk. Het zou helpen als alle zenders in Europa zouden zeggen van we bieden niet. Maar dat doen ze niet, want ze zijn in concurrentie met elkaar. En in India en China, gezien het feit dat voetbal nog niet zo populair is, daar heb je er misschien maar één of twee zenders. En die maken waarschijnlijk met elkaar afspraken van we gaan niet bieden, laat die eerst maar zakken met zijn prijs.
1: Ja, sterker nog, CCTV is natuurlijk gewoon de staatsomroep van China. Dus ja, die hebben weinig concurrentie. Het WK voetbal heeft natuurlijk ook heel veel sponsoren. De FIFA heeft heel veel sponsoren. Eentje daar uitlichtend, Visa, natuurlijk de creditcardmaatschappij. Die heeft namelijk best wel gekozen voor een spraakmakende activatie van hun WK-sponsorship.
2: Ja, ze hebben ze zullen allerlei dingen doen natuurlijk die ik nog niet kan opzommen, van ontvangen van gasten tot natuurlijk reclameboarding en whatever. En natuurlijk betaalmethodes tijdens de wedstrijden en rondom de stadions. Maar ze hebben een televisiecommercial is in productie of is al klaar, dat weet ik niet. Maar daarin spelen als hoofdpersonen Erling Haaland, niet de eerste, de beste natuurlijk, de veelscorende spits van Noorwegen en van Manchester City. En het Barcelona en Spanje wonderkind Lamine Yamal. Nou, dat zijn ongeveer de twee meest grote smaakmakers van het aanstaande WK, denk ik. Dus dat zal het nodige gekost hebben, want het zijn wel nogmaals de twee vooraanstaande sterren waar alle fans naar zullen uitkijken. Ik vermoed dat het onderdeel van het contract ook zo met beide spelers zal zijn. Geen deal met andere sponsors, want kijk, als Visa daar een hele leuke commercial heeft staan en diezelfde twee spelers komen ook in andere commercials voor andere merken, dan mist Visa voor een zeer belangrijk deel de doelstelling die ze voor ogen hebben met die commercial. Dus dat zal een onderdeel van het contract zijn en dat soort onderdelen kosten ook weer veel geld. Nou, dus Visa gaat er stevig tegenaan. Naast het $150 miljoen kostende sponsorschap zal dit toch ook nog ettelijke miljoenen kosten, zo niet 10 miljoen. Dus Visa, ja, die haalt goed uit.
1: Tot slot, wat het wereldkampioenschap voetbal betreft, moeten we nog even hebben over Iran. En in dit geval het hebben over de vlag van Iran. Want ja, we hebben natuurlijk de afgelopen tijd er twee varianten van gezien. Natuurlijk de Iraanse revolutievlag. Dus eigenlijk de vlag zoals die nu is, hè, van het huidige regime van Iran. En je hebt de vlag uit de tijd van de Shah, voordat de revolutie daar plaatsvond. De FIFA heeft nu gezegd, ja, die vlag, die van de Shah, die is strengst verboden tijdens het wereldkampioenschap.
2: Ja, uit slechts de traditionele vlag, de groen-wit-rood horizontaal, dus niet verticaal zoals de Italiaanse vlag, maar de horizontale groen-wit-rood vlag, die mag getoond worden op de tribunes. Hè, want we weten allemaal dat heel veel fans gebruiken de nationale vlag om hun ploeg te ondersteunen. Maar bij het zien van de vlag met dat logo in het midden van leeuwen en een zon, is nogal een ingewikkeld logo, moet ik eerlijk zeggen, dan wordt er onmiddellijk ingegrepen door de instanties. Nou, Iran speelt zijn eerste drie poolwedstrijden en veel verder zullen ze waarschijnlijk niet komen. Maar goed, dat is natuurlijk toch koffiedik kijken. Spelen alle drie de wedstrijden in de Verenigde Staten. En dat leidt mij toch weer tot de vraag waarom om dit soort mogelijke conflicten te vermijden. Waarom hebben ze dan niet die wedstrijden van Iran gepland in Mexico of in Canada? Iran is in oorlog met Amerika en dit is toch een vorm van provoceren die makkelijk had kunnen worden vermeden in mijn ogen. Maar goed, wie ben ik?
1: Ja, dat klinkt bijna als een beetje een soort expres gedaan hebben. Want af en toe heb ik het wel het idee dat Amerika wel heel erg veel invloed heeft op de gang van zaken van het wereldkampioenschap.
2: Ja, absoluut.
1: Dan iets heel anders. Nou ja, we gaan het eigenlijk nog steeds hebben over een conflict, over een oorlog. Er is namelijk de zware druk op de Britse regering. En dat heeft allemaal te maken vanwege de rol die de eigenaar van Manchester City speelt in het conflict in Soedan.
2: Ja, het is bijna dat je zou zeggen, wat is dit vergezocht? Maar goed, het speelt. En de publieke opinie vandaag de dag is belangrijk. En de Britse regering staat dus inderdaad onder druk van human rights organisaties om de rol te onderzoeken en indien mogelijk met strafmaatregelen tegen Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Hele ingewikkelde naam natuurlijk, dus zo gaat dat in het Midden-Oosten. Hij is de eigenaar van Manchester City en vicepremier van Abu Dhabi. Nou, Abu Dhabi steunt de militaire groeperingen in Soedan, die daar nogal huishouden met geld en met wapens. En de erbarmelijke omstandigheden in het Afrikaanse land, waarin de afgelopen twee jaar minstens 120.000 doden zijn gevallen. Nou, verwezen wordt naar de situatie toen Rusland Oekraïne binnenviel. De Londense club Chelsea, eigendom van de Russische oligarch en persoonlijke vriend van Poetin, Roman Abramovich, die werd gedwongen onmiddellijk de club Chelsea te verkopen. En hij moest het land verlaten. Nou, ze vergelijken, die human rights organisaties vergelijken nu de situatie met Rusland en Oekraïne en Abu Dhabi en Soedan. Dus ergens is dat wel te begrijpen, maar ik vind dat, ja, dat als je daar nu een sportclub. Ja, ik begrijp wel waarom ze een sport eruit kiezen. Want sport haalt onmiddellijk de voorpagina's als dit soort dingen gebeuren. En dus krijgt het onmiddellijk aandacht. Maar Ik vermoed toch dat dit een storm in een glas water zal zijn. Want, maar ja, je weet het vandaag de dag maar nooit. Want we staan voor gekkere situaties op dit moment.
1: Dan over tot wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, een best wel leuk vind ik. Een sensationeel incident deed zich voor in de Engelse tweede divisie. Toen met net onder de Premier League, die tweede divisie, Southampton stond geprogrammeerd te spelen in de playoffs tegen Middlesbrough. Nou, Southampton stuurde een videoman om de niet openbare training van Middlesbrough te filmen. De videoman, verdekt opgesteld achter een boom met een camera, werd betrapt en gefotografeerd. Nou, Southampton won een dag later de wedstrijd. En nu presenteert Middlesbrough, die de wedstrijd dus verloor, de foto bij de Engelse Football League en eist dat Southampton wordt uitgesloten van de playoffs. Hetgeen inmiddels is gebeurd. Dus de Football League heeft ingestemd en die heeft Southampton bestraft. En Middlesbrough speelt nu de finale van de playoffs tegen Hull City voor promotie naar de Premier League. Dat scheelt toch wel wat ponden, kan ik je vertellen. Dus Southampton gaat nu weer in hoger beroep tegen deze maatregel. Maar ik vind het een koddige situatie, want ik heb die foto ook gezien. Zie je een cameraman stiekem achter een boom met een net die lens om de hoek van die boom die een training filmt. Maar goed.
1: En dat was nog een stagiair ook, hè, van de club. Dus het was niet eens nog een werknemer, het was een stagiair ook.
2: Ja, krankzinnig, maar heel leuk vind ik. Dan de aanstaande finale van die Champions League op 30 mei in Budapest is niet alleen een Adidas Nike finale, maar mijn opmerkbare zin. Of ja, opmerkzaamheid moet ik zeggen. Het is ook een finale van twee airlines uit het Midden-Oosten. Want Arsenal is zowel Adidas als Emirates. En Paris Saint-Germain is Nike en Qatar Airways. Dus het is tussen twee clubs, het is tussen twee kledingmerken en het is tussen twee airlines. Nou, dat maakt het wellicht voor sommigen extra interessant. Dan eventjes iets uit de Formule 1 wereld. Het is een andere stap richting het autoracen. De omzet in het Formule 1 circus steeg in het eerste kwartaal 2026 met 53% naar $617 miljoen. Ik moet er wel direct bij zeggen dat het cancelen van de races in Bahrein en Jeddah pas gaat meewegen in het tweede kwartaal. Dus in het tweede kwartaal zal de omzet ongetwijfeld wat lager zijn en waarschijnlijk minder dan vorig jaar. Dan, ik blijf nog eventjes weer in Engeland. Arsenal heeft het Visit Rwanda, waarover veel discussie is geweest, een mouse-sponsorschap met die tekst Visit Rwanda ter waarde van $13,5 miljoen per jaar vervangen door een deal met het softwarebedrijf Dell. Het bedrag dat hiermee is gemoeid is niet onthuld. Maar nogmaals, ze kregen $13,5 miljoen. Dus ik denk dat ongeveer wel hetzelfde zullen zijn. Ter vergelijking, Manchester City en Manchester United, die krijgen beide $27 miljoen voor hun linkermouwtje. Dus dat zijn toch wel weer aanzienlijke bedragen die het Engelse voetbal oplevert, gezien het feit dat die Premier League door de hele wereld wordt uitgezonden. Dan tenslotte, als nieuwtje, voor het eerst sinds 1992 zal de finale van de UEFA Champions League in het Verenigd Koninkrijk niet op een open net te zien zijn. Die finale is op 30 mei aanstaande, zoals ik net al zei, in Budapest. TNT Sports streamingdienst heeft de exclusieve rechten. En datzelfde geldt voor de Europa League en de Conference League. Alle drie deze finales hebben een Britse club in die finale. Dus dat is in Engeland best wel een opmerkelijk iets, dat het nu niet meer op een open net zijn. Nu zit het achter een kastje, dus een betaaltelevisiesituatie. En drie Engelse clubs in die finales. Dus dat is voor de Engelse voetballiefhebber extra kosten.
1: Nou, dan sluiten we af met het aan de ene kant waarschuwen van mensen, aan de andere kant het prijzen van mensen. De gele en de groene kaart, Frank. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
2: De gele kaart die gaat wat mij betreft deze week naar het wegwielrennen. We kijken allemaal, de liefhebbers althans, naar de Giro op dit moment. Is best wel spannend. Mooie etappes gezien met heel veel regen. Nou, dat maakt het spannend. Veel valpartijen. Maar in die regen trekken de renners veelal regenjasjes aan. Al die regenjasjes zijn zwart. Daar zitten dan wel waar witte logo's op. Maar je herkent de renners niet meer. Dus waarom in hemelsnaam niet die jasjes ook in de kleuren maken van je je ploegtenue. Dat moet toch mogelijk zijn en dat moet toch eenvoudig zijn. En de wielerwereld die klaagt nogal over het gebrek aan inkomsten omdat ze geen recettes kunnen heffen. Nou, hiermee kunnen ze hun sponsors extra tevreden stellen. Bovendien is het veel eenvoudiger voor de media om verslag te doen bij een regenetappe over waar zitten de renners. En natuurlijk niet in het minste, ook voor de fans die voor de televisie zitten. Die willen graag zien waar zit mijn favoriet. Nou, als ze allemaal zwarte jasjes aan hebben, dan kan je hem nergens vinden. Dus ik vind dat een gele kaart waard, vooral wat ik net al zei, omdat de wielerwereld klaagde over dat ze geen recettengelders hebben en dat ze maar te weinig geld innen. Dus hier laten ze gewoon een kans mee lopen. Dan de groene kaart. Die gaat, naar, wat mij betreft, dat vond ik gewoon heel erg leuk. Dat gaat naar Ronald Koeman, niet onze bondcoach, maar zijn zoon, de keeper van Telstar. Hij nam de verantwoordelijkheid op zich om de penalty in bijna blessuretijd van de wedstrijd tegen Volendam voor zijn club Telstar. Die is zeer belangrijk voor handhaving in de Eredivisie. Hij nam de verantwoordelijkheid, en dat doen keepers toch niet vaak, om die penalty te nemen. En hij nam hem feilloos, net als zijn vader dat altijd deed, in de hoek. De Volendam keeper had geen enkele kans. Ik vind dit moedig en paste eigenlijk wel bij de Koeman familie.
1: Ja, absoluut. Ik moet zeggen, ik stond te schreeuwen op de bank. Ik was daarna gewoon even mijn stem bijna kwijt toen ik het zag gebeuren. Ik dacht, dat is toch wel apart inderdaad. Dat is zo'n beslissend moment dat de keeper zegt van goh, laat mij hem maar nemen. Maar ja, dan blijkt ook dat hij eigenlijk gewoon de nummer 1 op de lijst is. En hij heeft natuurlijk de befaamde Koeman traptechniek. Dus dat zit wel snor.
2: Ja, en het is leuk dat de club Telstar ligt ook goed in het land. Die hebben natuurlijk als een klein clubje heel snel dat het stadion moeten veranderen. En hebben eigenlijk zeer aantrekkelijk voetbal gespeeld voor een club met een budget van, ik denk, om en nabij de 10 miljoen maximaal. Waarschijnlijk nog minder. En winnen toch ook 2 keer van PSV. Dat zegt toch iets in de afgelopen competitie. Dus ik gun het ook zo'n club dat zo'n keeper dit dan doet. Dat voegt alleen maar weer toe aan de sympathiefactor voor die club in het hele land.
1: Absoluut. Frank, dat was hem alweer voor deze BV Sport update. Dank weer voor het verzamelen van alle nieuwtjes en het natuurlijk delen met ons. En wij spreken je volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Ja. Tot volgende week, Robert.

0: All Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
1: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
0: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
7: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
8: Hockey.
9: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
7: Darts.
10: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Nog minder dan een maand te gaan en dan gaat het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico van start. En zo'n groot toernooi vraagt natuurlijk om een hoop voorbereiding, maar ook bij onze eigen voetbalbond. Ik ga erover in gesprek met Rosella Passier, captain of marketing bij de KNVB. Ze houdt zich onder meer bezig met de fan- en gastbeleving en met de verschillende campagnes die rondom het WK voetbal gaan worden opgezet. Rosella, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Ja, ik vind het wel heel erg leuk om dit gesprek zo te doen. Want we gaan het eigenlijk hebben over een kant van zo'n eindtoernooi van het voetbal die de meeste Oranje-fans misschien niet kennen. Of het overkomt ze als ze er zijn, maar misschien niet doorhebben dat er een hele grote voorbereiding achter zit.
2: Ja, dat denk ik ook. En dat is ook helemaal niet erg, want het is voor ons helemaal goed dat wij lekker voorbereiden. En dat als het dan zover is, iedereen vooral heerlijk kan genieten. En weer de mooiste oranje dag gaat meemaken die er is. Met natuurlijk de iconische fanwalk die iedereen denk ik wel kent. Maar het klopt dat daar wel een hoop aan voorbereiding aan vooraf gaat.
1: Ja, want voor zo'n organisatie van zo'n WK kijkt men uiteraard naar in dit geval de organiserende gastlanden. Maar wat zijn nu eigenlijk zaken die bij een eindtoernooi komen kijken die misschien niet bij de organisatie ligt, maar wat vanuit jullie bij de KNVB wordt geregeld?
2: Ja, wij beginnen eigenlijk altijd al voordat we geplaatst zijn. Dus dat is ook altijd wel een beetje gek natuurlijk, hè? Maar dat heb je wel nodig in tijd. Waarbij we dan echt wel gaan kijken, oké, als wij hier komen te spelen, wat kunnen we dan doen? En als bond zijn wij dan verantwoordelijk voor de hele beleving voor de Oranje fan. En dat doe je natuurlijk echt in samenspraak met de host city en in dit geval natuurlijk voor het WK met FIFA. Dus wij zijn een jaar geleden al naar de WK clubs gegaan. New York, Miami, om al eens even te kijken van oké, hoe werkt het daar in de stadions? Hoe gaat daar de voetbalbeleving straks zijn? En dan start je de eerste gesprekken natuurlijk met FIFA, met de host cities. Wat als we hier gaan komen? Wat is er dan mogelijk? Want wij willen eigenlijk altijd de stad een soort van overnemen. Hè? Wij zeggen altijd, de Dutchies are coming to town. We willen eigenlijk iedereen meenemen in het oranje gevoel. En zeggen ook altijd van, doe gewoon een oranje shirt aan en wees er onderdeel van. Wees welkom. Dat doen we natuurlijk voor onze fans die gaan afreizen. Maar we nodigen ook altijd wel iedereen uit om juist onderdeel van te zijn. Dus ook local communities, fans, mensen die het tof vinden om gewoon het oranje gevoel te ervaren. Die willen we ook aanspreken. En wat we dan eigenlijk altijd doen is of op matchday of op matchday min 1 organiseren we een pre-party. Komen we vast in de stemming, krijgen we vast het gevoel. Fans verzamelen, bouwen vast het feestje. En dan op matchday zelf, dan wil je natuurlijk onderdeel zijn van de fanwalk. Om eigenlijk maximaal natuurlijk het oranje gevoel te ervaren. Maar ook wel echt te laten zien van, hé, wij komen eraan, het gaat beginnen. Klaar voor de wedstrijd. Idealiter eindigt de fanwalk bij het stadion. En dan brengen wij letterlijk de fans met natuurlijk de iconische oranje bus naar het stadion, als dat even kan. En kunnen ze vanuit daar natuurlijk de wedstrijd gaan ervaren.
1: Ja, nu ben ik alleen wel benieuwd, want dat was ook wat je ziet als reacties onder social posts van Amerikaanse media, hè, die fanwalk. Iedereen spreekt er lovend over, alleen het is wel zo met Amerikaanse stadions. Tegenstelling tot hun counterparts in Europa. Het ligt niet echt lekker in een stadcentrum, zeg maar. Maar soms gewoon naast de snelweg en dergelijke. Hoe organiseren jullie dat dan met die fanwalks? Want je hebt het al over die iconische oranjebus. Die is toevallig deze week daar aangekomen in Texas. Ja. Wordt dat dan weer een soort pendelbus? Of wordt er wel gewoon gelopen naar het stadion?
2: Ja, dit is precies waar we dus dan ook echt de gesprekken met de host cities inderdaad en FIFA op hebben. Hè. We proberen natuurlijk die journey, zoals we dat dan noemen, zo makkelijk mogelijk te maken. Inderdaad, in de groepsfase is het zeker waar dat het niet per se heel dichtbij is waar de stadions liggen. Dus dan ga je kijken naar wat zijn dan de mogelijkheden en hoe kunnen we toch zo goed en zo makkelijk mogelijk voor de fan inrichten. Nou, bijvoorbeeld voor Kansas, hè, de laatste stad waar we spelen, dan kunnen we wel echt vanuit de stad starten. Dus daar heb je Power and Light District. Daar hebben we dan een party. Dan gaan we bij elkaar komen. Dan hebben we echt een fanwalk door de stad. Dan eindigen we weer bij de fanzone. Dat is echt een hele mooie grote fanzone in Kansas City zelf. En vervolgens moet je dan als fan nog zo'n 25 minuten met een pendelbus naar het stadion. Ja, het is eigenlijk per iedere speelstad altijd wel weer anders, hè? Dus de laatste keer in Duitsland bijvoorbeeld, de eerste wedstrijd speelden we in Hamburg. Toen hebben we ook echt in het centrum hebben we een fanwalk gedaan. En vanuit daar moest de fan toch nog met openbaar vervoer naar het stadion. Ja, daar heb je soms mee te dealen. Het mooiste is natuurlijk wel als je vanuit de stad naar een stadion of als je bij een stadion kunt eindigen. Maar in ons geval is dat niet altijd mogelijk voor de groeps. Dus dan kijk je even naar andere mogelijkheden om het wel zo leuk en zo makkelijk mogelijk voor de fan te maken.
1: Nou, nu zei je al, jullie zijn ruimschoots van tevoren, al een jaar geleden, dat je dan ook al contact hebt met host cities en dergelijke. Op een gegeven moment is dan natuurlijk de loting en weet je pas waar je daadwerkelijk gaat spelen. Is het dan ook niet misschien een beetje gek om dan al het werk wat je misschien in andere speelsteden hebt gestoken, om daar dan gewoon afscheid van te moeten nemen, omdat het niet de speelsteden zijn waar Oranje gaat spelen?
2: Ja, ik snap je vraag. Ja, dat klopt. Kijk, natuurlijk probeer je aan de voorkant dat wat te beperken. Dus dat je natuurlijk al wel de contacten legt. Maar nou niet tot alles, hè, dat alles al in detail is uitgewerkt. Dus in dit geval ben ik naar de loting gegaan. Washington met een koffer mee en zomerkleding. En kleding voor als het koud zou zijn. Want we zouden daar natuurlijk pas horen waar we zouden gaan spelen. En vanuit daar zijn we dus meteen doorgevlogen naar de desbetreffende speelsteden en de groeps. Dat ga je dan doen. En hetzelfde geldt nu natuurlijk ook voor de knock-out. Kijk, scenario 1 en 2, die bereiden we voor als we eerst of tweede worden in de groep. Ja, als je derde onverhoopt wordt in de groep, dan zijn er ook weer meerdere routes. Ja, dat is bijna niet te doen om die allemaal van tevoren en te bezoeken. Stadion, fanwalk, afstemming, politie, gemeente, nou, noem maar op. Dus wat we dan doen is wel gewoon de gesprekken aangaan en digitaal kijken wat je vast kunt voorbereiden, zodat als je er komt, je wel al wat op tafel hebt liggen. En kijk, dat was het laatste EK, was dat ook aan de hand. Toen werden wij onverwacht toch wel derde in de groepspool. Dus toen gingen we een andere route in dan dat we hadden voorbereid. Dan moet je op dat moment in een paar dagen moet je schakelen. Dus dan is het al wel lekker dat je natuurlijk al wel iets hebt liggen om op door te pakken. Maar dan zijn het wel korte nachten, kan ik je vertellen, om dan alles voor elkaar te boksen. Zeker Dortmund, waarin we natuurlijk een paar dagen hadden en we echt wel wisten dat er heel veel fans zouden gaan afreizen. Nou, uiteindelijk waren dat er meer dan 100.000. Dan heb je weinig slaap in die dagen.
1: Ja, want dat wilde ik eigenlijk net zeggen. Want ja, je bereidt een aantal dingen natuurlijk heel goed voor. Een aantal scenario's. Ja. Maar mocht er onverhoopt een ander scenario zijn, dan wil je natuurlijk wel dat de kwaliteit van je werk wel ongeveer hetzelfde blijft. Of van even hoog niveau als van zeg maar echt in de puntjes voorbereiden aan het begin.
2: Klopt, ja. Kijk, weet je, het helpt natuurlijk wel echt dat we met heel veel ervaren mensen dit doen. Dus we hebben al heel vaak dit gedaan. Ook de mensen van de bus, die zijn hierin ervaren. En wat je ook wel echt merkt in zo'n toernooi is dat iedereen wil heel graag dat wij komen. Iedereen vindt het geweldig als Oranje komt, als die fanwalk komt. Prachtige plaatjes, dat zagen we in Duitsland ook. Dus ja, als je weet dat je een paar dagen later in een stad bent, dan gaat iedereen daar gewoon achter staan. En dan gaat iedereen meehelpen. En ik moet zeggen, ook voor dit toernooi, zoveel enthousiasme, zoveel energie. En iedereen heeft er zoveel zin in. Dat is wel echt geweldig om nu ook bij de host cities te merken. Dus ja, wij gaan echt wel weer voor een iconische fanwalk. En we gaan echt wel weer voor een onvergetelijke Oranje ervaring. En hopelijk ook wel weer plaatjes die echt de wereld overgaan.
1: Ja, dus dan voor die speelsteden, de oranje loper gaat dan zeg maar wel uit. Dan zijn ze enthousiast dat jullie langskomen. En ja. Nu moeten we natuurlijk ook, ja, eerlijk is eerlijk, toch een beetje kleiner de roze olifant in de kamer benoemen. En dat is dat, geopolitiek gezien is het natuurlijk onrustig, de VS. En dan druk ik me nog op dit moment zacht uit. Wat merk je daar vanuit de bond van, in dit geval van bijvoorbeeld de hoeveelheid fans die bijvoorbeeld willen gaan afreizen of die misschien juist niet. Die ticketprijzen, dat is natuurlijk ook wat nodig overgeroepen. Wat merken jullie vanuit de fanbase qua enthousiasme voor dat aanstaande WK?
2: Dat is natuurlijk eigenlijk ook al een tijd geleden wel gestart. Hè? Dus in december konden de fans tickets via ons gaan aanvragen. De fans die dan bij ons in de database zitten. En daarnaast heb je natuurlijk de fans die via FIFA zelf ticket aanvragen. En je hebt natuurlijk ook gewoon locals die via FIFA tickets hebben aangevraagd. Wij weten dat er een aantal duizenden fans vanuit Nederland gaan afreizen. Dat is natuurlijk minder dan in Duitsland. Maar ik denk ook heel logisch gezien afstand, periode en natuurlijk ook kosten. Want het is inderdaad hartstikke kostbaar. Dus daar houden wij nu rekening mee. En dan daarnaast weten we dat er natuurlijk ook gewoon heel veel locals gaan zijn die erbij willen horen. En natuurlijk ook gewoon mensen, fans in Amerika die Oranje gaan supporten. Dus we zijn nog een beetje aan het puzzelen met de aantallen. Volgende week weten we dat beter, maar... Nou, dat gaan in ieder geval weer duizenden zijn die in de fanwalk en op matchday bij Oranje zullen aansluiten. Dus dat is hartstikke mooi. En verder, ik snap je punt en je vraagt natuurlijk over die geopolitieke situatie. Hè, want die is er natuurlijk. Ik denk dat wij als KNVB natuurlijk heel duidelijk hebben gezegd van... we gaan ons echt richten op het voetbal. We gaan echt zorgen dat voor de fans die daar gaan zijn, we een mooie voetbalbeleving gaan creëren. En persoonlijk vanuit mijn rol vind ik dat ook heel mooi om juist ook met toernooien te zien dat met voetbal die verbindende kracht altijd weer naar boven komt. En dat is ook echt wel weer wat we willen neerzetten. Van een heel mooi voetbalfeest dat verbindt.
1: Ja, maar dat is meer het punt. Ja, je kunt natuurlijk, het is iets anders denk ik voorbereiden voor 100.000 man dan voor zeg maar 10.000 man. Ik bedoel, daar zit wel een verschil in.
2: Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk vanaf een paar duizend moet je het gewoon goed geregeld hebben. Of er dan een paar duizend of tienduizenden bewijs van aan meedoen. Maar de schaalgrootte is natuurlijk wel anders. We hebben daarom ook wel echt gezegd van nou laten we wel kijken hoe we het toernooi zo goed mogelijk ook wel naar de fans in Nederland toe kunnen krijgen. En dat zij echt wel het gevoel hebben er onderdeel van te zijn en zoveel mogelijk van mee kunnen krijgen. We gaan een morningshow produceren. Dat hebben we het laatste window in maart ook al bekendgemaakt. Met Appie en met Max. Waarin we eigenlijk alle leuke dingen, interessante dingen. Wat is er in Basecamp gebeurd? Wat gebeurt in de speelsteden? Hoe gaat het met het team, de spelers? Nou, noem maar op dat we dat eigenlijk via de morning show, als jij 's ochtends wakker wordt in Nederland, meteen tot je krijgt. En op die manier ook wel echt proberen om Oranje richting Nederland te brengen.
1: Tot slot, ja, die voorbereiding op een gegeven moment wil je natuurlijk ook feet on the ground, ook ter plekke alles goed geregeld hebben. Jij vertrekt volgens mij ook toch al redelijk ver voor het WK die kant op, hè?
2: Ja, dus in ieder geval ergens 9 juni zal ik wel die kant op gaan met een projectteam. Dus dan moet je denken aan collega's die content maken van het team, van de speelstad. Collega's die natuurlijk bezig zijn met de productie van de fanzone, van de fanwalk. We hebben naast de oranje bus die door fans... of die van fans is, hebben ook een eigen tweede bus voor influencers, voor artiesten, voor legends, voor belangrijke gasten die we meenemen. Dus daar moet veel mee geregeld worden. Zo nog een aantal collega's. Dus we zijn wel met een mooi projectteam die kant op. En je weet niet hoe lang je daar gaat zijn. Hè? Dus in ieder geval de groep. En hopelijk natuurlijk tot en met 19 juli New York zal ik bij het toernooi zijn.
1: Nou ja, laten we hopen dat we inderdaad zover komen. Ja. Dat zou fantastisch zijn. Rosella Passier, ja. Captain of Marketing van de KNVB. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met de voorbereidingen die nog komen gaan.
2: Nou, heel graag gedaan. Dankjewel. All Sport Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Afgelopen zaterdag stond de Team NL Paralympische Talentdag weer op het programma. Ruim 60 sporters met een beperking kwamen vanuit heel Nederland naar Papendal om daar kennis te maken met verschillende sporten. En ja, tijdens zo'n dag worden ze getest door coaches en krijgen ze ook gericht advies over hun mogelijkheden. Sterker nog, misschien zijn er wel atleten geweest die we straks op de Paralympische Spelen van zeg LA 2028 of misschien wel Brisbane in 2032 gaan zien. Ik ga erover in gesprek met Luus Roefs, die projectleider is vanuit NOC-NSF. Luus, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is natuurlijk wel het leuke. Het zou niet de eerste keer zijn dat op een Paralympische Talentdag gescoute sporter zich een paar dagen later weer op de Spelen bevindt.
2: Nee, zeker niet inderdaad. Je noemt net al mooi, we gaan natuurlijk richting LA en Brisbane. Dus we hopen dat de talenten die op deze dag zijn geweest daar ook weer te zien zijn. Maar we kunnen inderdaad de mooie cijfers noemen dat van het Team NL-team dat naar de Paralympische Spelen van Parijs is geweest, was 40% afkomstig van een talentdag. Dus dat is zeker heel mooi en dat laat maar weer zien hoe belangrijk deze dag voor de Paralympische sport van Nederland ook is.
1: Ja, ik wou zeggen, dat geeft eigenlijk al wel voldoende weer waarom we dit moeten organiseren. Maar toch even, zo'n Paralympische Talentdag. Waarom is het nou zo belangrijk dat dat er is?
2: Nou, het is heel belangrijk omdat het in de Paralympische sport nog niet vanzelfsprekend is dat mensen met een handicap überhaupt in aanmerking komen met een sport. Dus wat je ook eigenlijk zelf al noemde, de Paralympische Talentdag is soms ook gewoon voor sommige sporters een eerste in aanmerking komen met een sport. Vaak doen ze wel al een sport, maar zijn ze er ook niet bekend mee welke sporten er eigenlijk nog meer met een handicap kunnen. Dus waar je inderdaad in de reguliere sport ziet, waar mensen gewoon een sport gaan doen en dan komen ze er zelf achter dat ze talent hebben en dan worden ze vanzelf gescout door een talentcoach, is dat bij Paralympisch iets anders. Ze komen door onder andere een Paralympische Talentdag in aanmerking met de sport. Gaan hier dan verder in ontwikkelen en stromen zo door in een talentprogramma. Dus Paralympisch en reguliere sport zit er toch nog iets anders in elkaar. Dus op deze manier zorgen wij dat de sporters in aanmerking komen met.
1: Ja, plus het lijkt me sowieso natuurlijk anders dan anders. Want je hebt natuurlijk ook eigenlijk twee categorieën sporters. Je hebt sporters die een aangeboren handicap hebben. En sporters die door wat voor omstandigheden ook op latere leeftijd natuurlijk een aanpassing mee te maken krijgen. Dus dat is natuurlijk ook weer dat het niet vanzelfsprekend is dat mensen hiervan weten of in aanraking komen met de juiste sport.
2: Ja, zeker. Klopt inderdaad. Dus je ziet inderdaad vaak dat mensen bijvoorbeeld een ongeluk hebben gehad. Ze hebben bijvoorbeeld altijd al aan atletiek gedaan en zien eigenlijk daarin hun droom in duigen vallen. Terwijl er bestaat natuurlijk ook gewoon atletiek voor mensen met een beperking. En dat geldt natuurlijk voor heel veel sporten zo. Dus klopt eigenlijk precies wat je zegt. Het is heel belangrijk dat wij dit nog kenbaar maken.
1: Want in hoeverre is het nog onbekend dat er mogelijkheden zijn om als sporter met een beperking gewoon op topniveau te kunnen sporten? Want ja, misschien ben ik heel erg bevooroordeeld omdat ik al jaren in de sport zit en ook veel bezig ben met bijvoorbeeld de Paralympische Spelen. Maar merk je dat er echt nog wel een vorm is van onbekendheid, ondanks alle media-aandacht de laatste jaren voor bijvoorbeeld de Paralympische Spelen?
2: Ja, zeker. Die onbekendheid is er wel nog. Ik durf ook zeker wel te zeggen dat dat ten opzichte van de afgelopen jaren al een hele verbetering verslag in zit. Maar ik denk wat het vooral nog het onbekende is, is hoe breed het eigenlijk is. Er zijn mensen die bijvoorbeeld denken dat het alleen over lichamelijke beperkingen gaat, maar het gaat ook over verstandelijke en visuele beperkingen. Het zou ook nog kunnen dat mensen bijvoorbeeld denken van hey, dit gaat alleen over mensen die in een rolstoel zitten. Dus echt dusdanig beperkt zijn dat ze zelf niet meer kunnen lopen. Maar ook dat is niet het geval. Dus ik denk dat het niet per se om de onbekendheid gaat dat de Paralympische Spelen en de Paralympische sport er is. Maar dat het meer om de onbekendheid gaat voor wie is dat allemaal dan?
1: Ja, en dus komen ze allemaal bij elkaar. Afgelopen zaterdag was er dus weer zo'n Team NL Paralympische Talentdag. Neem ons even mee naar die dag. Hoe was het?
2: Ja, het was weer echt een fantastische dag. Waar we eigenlijk vooral heel veel lachende gezichten op ieders gezicht hebben gezien. Zowel van de 60 deelnemers die aanwezig waren. Als ook van de talentcoaches die echt wel veel talenten rond hebben zien lopen. Ja, het gaat natuurlijk twee kanten op. Enerzijds komen er allemaal deelnemers die bijvoorbeeld helemaal een visie hebben van hey, zit volleybal, daar wil ik voor gescout worden. Dus die gaan daar helemaal voor en die zijn blij dat ze zich eindelijk aan de talentcoach kunnen laten zien. Anderzijds komen de sporters nou die inderdaad, ze komen de eerste keer in aanmerking met deze sport en denken, oh, dit is eigenlijk gaaf en dit kan ik ook met mijn beperking doen. Hier kan ik in doorgroeien. Dus het is eigenlijk op alle vlakken een supermooie dag. Waarin ik echt alleen maar superveel lachende gezichten heb gezien.
1: Want wat voor sporten zijn er eigenlijk allemaal uit te proberen op zo'n dag voor de sporters?
2: Nou, er zijn 17 verschillende sporten aanwezig. Maar wij vanuit NOC NSF bepalen wel al op voorhand welke sporten welke deelnemer gaat doen. Een deelnemer doet 3 of 4 sporten op de talentdag. En wij gaan op voorhand al kijken van hey, welke sport mag je überhaupt met jouw beperking doen? Waar kun je voor geclassificeerd worden? En anderzijds kijken we natuurlijk ook gewoon wat de sporter zelf graag wil doen. Dus ik krijg al een programma vooraf aangewezen welke sporten zij op die dag mogen gaan doen. En het bestaat dus uit 4 sportclinics van 50 minuten. En daar gaan ze vooral kijken wat kan ik allemaal en waar heb ik talent.
1: En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, wat is nou lastiger of makkelijker in te vullen? Zijn dat echt sporters die zich helemaal focussen op 1 sport en per se dat willen doen? Of zijn het juist, of zijn de lastige klanten tussen haakjes juist degene die eigenlijk helemaal nog geen idee hebben voor wie het 1 grote speeltuin is? En gewoon denken van, stop me maar bij een sport en ik zie het wel.
2: Nou, het lastige aan dit verhaal is dat we dus te maken hebben met klassificatie. Dus het is inderdaad zo, wij gaan kijken met welke beperking kom je in aanmerking om deze sport ook op internationaal niveau te kunnen doen. En soms is het dus heel lastig, omdat er sporters zijn die zich helemaal richten op 1 sport en dat wij ze het slechte nieuws moeten brengen dat ze voor die sport niet in aanmerking komen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze die sport dan niet kunnen blijven doen, maar dat is vaak wel alleen op nationaal niveau. Dus voor mensen die echt een visie hebben op 1 sport en ook nog een internationale droom hebben, is het soms heel moeilijk en moeten wij soms het nieuws brengen dat die sport het helaas niet gaan worden. En anderzijds is dat ook weer super mooi, want dan hebben we een talentdag waarop we ze wel kunnen laten zien welke sporten wel allemaal mogelijk zijn. En dat is eigenlijk denk ik ook precies waar het om gaat en wat ons doel is, laten zien wat er wel allemaal kan. Omdat ze natuurlijk ook vaak tegen het feit aanlopen dat er heel vaak gaat om wat lukt allemaal niet en hoe gaan we het dan doen. Dus dat is zeker wel een doel wat wij meedragen deze dag.
1: Het leuke is, je noemt natuurlijk al de talentcoaches die natuurlijk kijken naar, joh, is iemand een talent, ja of nee? Of nou ja, hoe zit het met eventueel wat ze hierna kunnen doen? Maar ook een aantal bekende paratleten, die waren ook aanwezig op die dag. Dat is misschien wel extra leuk ook voor die sporters om nou ja, toch wel dicht bij de helden te zijn die het nou ja, op grote podia laten zien.
2: Ja, zeker. En ze hebben natuurlijk een supermooie voorbeeldrol. Dus het was mooi dat Jeroen Kampschuur en Niels de Lange kwamen ook langs met de mooie medailles die ze in Milaan Cortina afgelopen winterspelen hebben verdiend. Maar inderdaad, het is gewoon mooi om te horen hoe zijn zij gekomen waar ze nu staan. En zo komen er best wel veel vergelijkingen uit. De sporters kunnen daar ook wel een echte motivatie uithalen. Dus dat is ook al super mooi. De talentcoaches zijn altijd aanwezig, maar die zorgen ook dat ze bij de kliniek altijd wel enkele sporters mee hebben, zodat ze samen met de sporters en de deelnemers in gesprek kunnen gaan van hey, hoe kom je daar nou waar jullie heel graag naartoe willen en waar deze sporter zal zijn. Dus dat is zeker een super mooie toevoeging aan de talentdag.
1: En nu zei je al, hè, er waren 17 sporten om uit te proberen. Wat zijn nou echt zeg maar de populaire sporten waar misschien de meeste toch naar kijken?
2: Atletiek is een super populaire sport. Is misschien ook wel het meest bekend. Wielrennen is super, super mooi om te zien hoeveel sporters daar naartoe willen. Zitvolleybal, rolstoelbasketbal. Maar eigenlijk vinden we altijd voor elke sport wel een heel aantal matches. Dus dat komt enerzijds zodat sporten bekend worden op de talentweek. Dat ze denken, oh, dit is echt wel heel gaaf. Maar je hebt inderdaad sporten zoals atletiek. Die zijn nou eenmaal al iets bekender in Nederland. Dus dat is ook wel waar je ziet dat heel veel sporten in ieder geval op voorhand heel graag naartoe willen.
1: En nu bevinden we ons momenteel, als we elkaar spreken, toch in een interessante periode. Want nu is het moment aangebroken dat ook daadwerkelijk de evaluaties gaan plaatsvinden. Waar kijken jullie dan met z'n allen naar eigenlijk?
2: Nou, de talentcoaches hebben op de dag zelf een selectieformulier mogen invullen. Dus zij beoordelen eigenlijk de sporters om te kijken van hey, Wie is nou interessant voor ons? Daar gaan we vanuit naar wie is er heel interessant voor de breedte sport? Wie is misschien echt al een talent en kan zich echt doorontwikkelen richting topsport? En wie is misschien eigenlijk nu al de topperige die we de afgelopen jaren gemist hebben en die ons team compleet kan maken? Dus die kan meteen instromen. Per sport wordt er echt wel anders gekeken naar wat is nou heel belangrijk. Sommige talentcoaches kijken echt naar inzet, anderen kijken wel al naar ervaring, omdat dat soms heel belangrijk is. Maar anderen kijken ook van, hey, hoe snel pak jij tips op? Dus dat is eigenlijk wel per sport verschillend.
1: Ja, en het leuke om te melden is, kijk, je zei al, hè, 40% van het huidige Paralympisch Team NL is ooit ontdekt op zo'n talentdag. Maar als we bijvoorbeeld naar de vorige dag kijken, ruim een derde is doorgestroomd naar een officieel talentprogramma. Nog eens 40% daarnaast is actief gebleven in een vervolgtraject. En alle deelnemers zijn uiteindelijk blijven sporten. Dus het heeft wel best wel een aardig, zeg maar, succespercentage vandaag.
2: Ja, absoluut. En dat is ook zeker een doel. Uiteindelijk is natuurlijk ons doel dat iedereen gewoon aan het sporten komt. Het belangrijkste doel van de Paralympische Talentdag is echt de toppers eruit halen. Dus echt de mensen die de topsport in kunnen. Maar ook de mensen die er of nu nog niet klaar voor zijn. Of nog wat extra begeleiding en training nodig hebben. Ook die plaatsen we ergens of bij een vereniging. Of verbinden we aan Uniek Sport of de Esther Vergeer Foundation. Dus eigenlijk zorgen we dat elke deelnemer die op de talentdag komt op een manier wel in de sport terechtkomt. Dus dat is ook wel inderdaad waarom een succesfactor zo goed is. En als mensen nog op breed sport worden geplaatst eerst, dan zijn ze natuurlijk ook altijd de volgende editie weer van harte welkom om hun opnieuw te kunnen laten zien bij de talentcoaches. Dus zo maken we elke keer opnieuw weer een super mooie dag van.
1: Ja, tot slot, ja, deelnemen aan de afgelopen editie wordt lastig, want die is natuurlijk al geweest de afgelopen zaterdag. Hoe zit het met de mensen die misschien afgelopen zaterdag gemist hebben, maar wel interesse hebben in zo'n Paralympisch talentdag? Waar kunnen ze zich melden? Waar kunnen ze naar kijken? Wanneer is die bijvoorbeeld? Waar moeten ze aan voldoen?
2: Ja, zeker. Nou, de talentdag is voor sporters tussen de 12 en 35 jaar oud, met dus een of lichamelijke, visuele of verstandelijke beperking. De aanmeldingen voor de volgende editie zijn al geopend, dus dat kan via de Team NL website. En de volgende zal plaatsvinden op zaterdag 24 oktober. En deze keer is hij niet op Papendal, maar zal die plaatsvinden bij Topsportcentrum Rotterdam. Dus dat is nieuw. Dus we gaan een keer een andere regio opzoeken met de talentdag, maar de invulling zal hetzelfde zijn. Dus we zouden zeker iedereen willen oproepen om zich aan te melden voor deze leuke dag.
1: Nou, dat zou ik ook zeker aanraden om te doen. Luus Roefs, projectleider vanuit NOC-NSF, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met de aankomende talentdag.
2: Zeker, dankjewel. Fijn dat we hier even aanwezig mochten zijn.
0: All Sports Radio Live.

Sport Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sport Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sport Radio.

0: All Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
1: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
0: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
1: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
2: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
3: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
4: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Voetbal.
6: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
7: Volleybal.
8: Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
9: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Oh.

0: Sports Radio Live.
1: Het was do or die voor onze Team NL handbalmannen in het tweeluik tegen de Grieken voor een WK-ticket. Helaas was het geen herhaling van 2 jaar geleden toen we ons ten koste van de Grieken wisten te plaatsen. Afgelopen woensdag was het resultaat in de heenwedstrijd in Griekenland weliswaar beter dan destijds. Maar zondag vonden onze oranje mannen hun waterloo in Rotterdam door in eigen huis ook met ruime cijfers te verliezen. Ik ga erop terugblikken met handbalcommentator Raymond Koning bij onder meer Ziggo Sport. Raymond, hele goedemiddag.
2: Hi Robert.
1: Ja, wat ontzettend zuur. Vooral ook omdat op voorhand eigenlijk iedereen zei, ja, als we dit gaan verliezen, dan weten we het ook niet meer. Nou, het gebeurde wel.
2: Ja, ik denk dat ik ook in dat groepje was die dat heeft gezegd. Ook wel wetende dat we natuurlijk een paar jaar geleden ook al tegen de Grieken speelden en toen enigszins met de hakken over de sloot wel voor dat examen slaagden. Maar nu niet. Ja, weet je, Luc Steins die heeft natuurlijk al langer gewaarschuwd, hè, over de terugval van de Nederlandse handballers. De spoeling is heel dun, et cetera, et cetera. Hij zei onder andere ook bij Ziggo Sport, maar ook bij de NOS, dat hij echt wel bezorgd was over de ontwikkeling van met name de mannenkant in het handbal. Die zorgen die zijn er wel uitgekomen. De afgelopen 2 jaar wisten de mannen zich wel voor de eindtoernooien te kwalificeren. En nu dus niet. Waardoor Nederland niet op de WK staat volgend jaar. En daardoor zich eigenlijk niet echt kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Althans, niet via het WK. Er is natuurlijk nog wel theoretische kans. Je kan ook nog een EK van 2028 aangrijpen. Om daar bijvoorbeeld een plek op een OKT te bemachtigen. Maar dat is echt een hele lastige route hoor. Dus de Nederlandse mannen hebben zichzelf behoorlijk in de voet geschoten.
1: Ja, en dat is natuurlijk helemaal zuur, omdat we nu ook eigenlijk de groep bij elkaar hadden in, ja, eigenlijk op volle, redelijk volle sterkte, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, maar ik vind toch ook wel dat over de hele linie gezien die topspelers niet allemaal hebben geleverd hoor, in het tweeluik met Griekenland. Luc die kon eigenlijk zijn stempel niet goed drukken. Ook wel omdat hij heel fel geattaqueerd werd in de defensie. Grieken hadden het echt op de Nederlandse spelmaker gemunt. Ik heb weinig momenten gezien van Kai Smits. Bobby Schagen nog steeds geblesseerd. Eigenlijk deed, en dat zag je gisteren ook, Robin Nachtegaal, notabene een speler uit de Nederlandse competitie, het goed. Ik denk dat Jorik Pol af en toe verdienstelijk inviel in de goal. Matthias Dorgelo zakte veel te vaak door het ijs, de keeper. Het was over de hele linie gewoon echt simpelweg niet goed genoeg. En ik las ook wel en ik hoorde ook wel veel commentaar op dat de Grieken zo hard speelden en dat ze daartoe door de Noord-Macedonische scheidsrechters in de gelegenheid werden gesteld. Hè, en ik zei het ook, hè, daar had met name Luc Steins, onze spelmaker, veel last van. Die kreeg veel tikken. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Dat is ook, daar kun je ook in meegaan. Hè. Het is niet zo dat Griekenland het hardste spel van Europa heeft of zo. Op het moment dat je weet dat scheidsrechters meer toelaten, kun je daar zelf ook in meegaan. En Nederland heeft dat onvoldoende kunnen doen. En dat is jammer. Het is ongelooflijk jammer voor de Nederlandse handbalmannen.
1: Ja, en eigenlijk, ja, het klinkt heel raar, want ik zei in de intro, ja, de heenwedstrijd in Griekenland werd met een beter resultaat afgesloten dan 2 jaar geleden. Is het nog steeds, was het een verlies, maar slechts met 2 punten. Dat was uiteindelijk, nou ja, nog niet eens een hele gekke uitgangspositie voor die return. Maar dan is het uitgerekend eigenlijk in eigen huis, in Rotterdam, dat het dan weer misgaat.
2: Ja, dat is dan ook toch ook wel spanning. Hè? Het moeten presteren en je daar dan eigenlijk net niet klaar genoeg voor zijn. Ik denk wel dat echt van groot belang is geweest. Dat ontzettend lastig is geweest voor Nederland. De druk van die volle hal. Zijn de handbalmannen. Hè, natuurlijk kwamen de laatste jaren steeds meer mensen kijken. Ook bij de mannen. Maar die waren niet altijd gewend om echt voor volle hallen te spelen. Rotterdam was echt uitverkocht. Was echt helemaal vol. Maar Nederland heeft het serieus zelf weggegooid. Ook in Griekenland afgelopen week, midweek, stond Nederland 5 goals voor. Gisteren in het begin was er niks aan de hand. Nederland stond op 9-5. En opeens kwam er een soort van 2 10 run of zo van de Grieken overheen, waar Nederland opeens weer achter stond. Ja, en vanaf dat moment leek wel alsof het hele geloof in het team weg was. Dus ja, het is echt zo enorm jammer voor de ontwikkeling van de sport in Nederland. En nu een toernooi, veel zichtbaarheid in januari volgend jaar in Duitsland. Het Walhalla voor de handballers. Ja, daar had Nederland zichzelf echt weer kunnen gaan presenteren aan de wereld. En die mogelijkheid heeft Oranje echt zelf laten lopen.
1: Wat is nou de beslissing geweest in dit tweeluik? Is dat die run tussen zeg maar de 9-5 voorsprong en de rust geweest van de Grieken?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat Nederland bij rust stonden ze er 6 achter. Hè? Was het 2014? En dan weet je, je moet er 9 meer maken dan Griekenland. Terwijl Nederland er dus maar 14 maakte in de eerste helft. En er wel 20 tegen kreeg. Ja, dan weet je ook wel, het is ontzettend lastig. Je gaat die Grieken niet in de vorm waarin Nederland toen verkeerde. Opeens in die tweede helft wegspelen. Daar was het de wedstrijd niet naar. Maar het begint al in die wedstrijd in Griekenland. Nederland had daar gewoon moeten finishen. Ik weet, het is allemaal theorie, maar als Nederland daar die overwinning met 4-5 goals verschil uit het vuur had gesleept, was er niet zoveel aan de hand geweest. Ja, dan was de druk volledig bij de Grieken neergelegd. En nu moest Nederland. Ja, dat is wel een lekkere positie voor die Grieken natuurlijk.
1: Ja, en nou ja, dat cadeautje hebben ze ook wat dat betreft gewoon uitgepakt. Want de Grieken gaan nu door naar het WK. Is natuurlijk de belangrijkste vraag voor de Team NL handbalmannen. Ja, wat nu? Wat gebeurt er met Staffan Olsson als coach? Wat gebeurt er met de selectie? Gaan daar veel wisselingen plaatsvinden?
2: Ja. Eigenlijk zijn dat drie vragen in één. Wat nu? Waar nu naartoe? Vraag 2, met wie? En vraag 3, met wie qua spelers? Want natuurlijk zullen er ook wat spelers weggaan. Ik vond het wel opvallend. Ik hoorde gisteren en ook vandaag eigenlijk nauwelijks de vraag over welke bondscoach gaat Nederland begeleiden. Hè? Want wat nu? Nou, vooral die vraag eerst dan maar. De focus moet nu op het EK van 2028. Dat duurt nog anderhalf jaar. Na de zomer beginnen de kwalificaties. Dat toernooi wordt in januari 2028 in Spanje, Portugal en Zwitserland gespeeld. Nederland heeft daar een pittige pool gelood met Kroatië. Ook dit jaar op het EK de tegenstander geweest. Litouwen, Finland. Maar het zou een ploeg van de statuur van Nederland gewoon wel moeten kunnen redden. In ieder geval in het overleven in die eerste ronde. De vraag daarna is natuurlijk, wie gaat Nederland begeleiden richting dit Europees kampioenschap? Staffan Olsson is een enorme naam, maar heeft de ploeg qua resultaten eigenlijk niet heel veel verder gebracht. Misschien was dat ook wel niet mogelijk gezien de dunne spoeling aan de mannenkant van het Nederlandse handbal. Maar goed, zijn contract loopt af in september. Dit is een evaluatiemoment, dus een behoorlijk grote kans dat Nederland op zoek gaat naar een nieuwe bondscoach. Misschien wel op zoek moet. Hij kan er natuurlijk ook zelf ook mee stoppen. Hè? Dat hebben we met Per Johansson gezien, de bondscoach bij de vrouwen. Uh-huh. Die uiteindelijk naar Gierkon en tegen Nederland zei, ik vind het mooi geweest. Ja, en je hebt natuurlijk ook al een aantal spelers die wat ouder zijn. De aanvoerder, Bobby Schagen bijvoorbeeld. Ja, voor hem was dit eigenlijk wel een beetje de laatste kans op een WK. Natuurlijk is hij van groot belang. Maar je zag het wel. Hij kon natuurlijk ook niet gisteren in actie komen. Vanwege blessures. Ja, oudere spelers zijn nou eenmaal wel eens wat vaker geblesseerd op dat vlak. Nederland zal echt in de selectie ook moeten kijken. Met welke spelers gaan we de toekomst in? Gaan we kijken naar dat EK? Gaan we kijken naar de mogelijke kwalificatie voor... Ja, je kan het nog wel hebben over de Olympische Spelen 2028. Maar misschien moet de focus wel veel meer als stip op de horizon naar 2032. Ja, en dan zijn er al een hoop mannen die er nu bij zijn bij Nederland, die echt al wat ouder zijn of misschien zelfs wel niet meer spelen. Dus ja, het is echt wel weer een moment in het Nederlandse mannenhandbal om te gaan herijken.
1: Ja, wanneer verwacht jij tot slot dat we misschien antwoorden gaan krijgen op die eerste vragen?
2: Ik denk dat de positie van de bondscoach ergens in de komende weken, laten we zeggen voor de zomer, gaat dat echt natuurlijk wel duidelijk worden. Want er staan natuurlijk ook weer wedstrijden gepland in die kwalificatie. Dat duurt allemaal nog wel langer. Hè. Nederland begint met een thuiswedstrijd tegen Finland ergens in de eerste week van november. Dus er is wel wat tijd. Maar je wilt natuurlijk ook wat mogelijkheden hebben als nieuwe bondscoach, als het een nieuwe bondscoach wordt, om je voor te bereiden met die ploeg. Daarnaast, ja, weet je, Olsen die hoeft het niet per se te doen. Maar als hij het wil, dan moet hij ook wel weer kijken met wie ga ik die strijd in de toekomst aan. Dus ik verwacht dat daar voor de zomer eigenlijk wel wat duidelijkheid in gaat komen. Zowel qua wie dat gaat doen aan de spelerskant als wie dat gaat doen op de bank.
1: Nou, helaas weten we al wel antwoord op één vraag. En dat is, gaat Nederland naar het WK? Dat antwoord is helaas nee. Handbalcommentator Raymond Koning, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Tot je dienst.
0: All Sports Radio Live.

Dit is All Sports Radio, het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen, tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter, @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Op 8 juni aanstaande verschijnt misschien wel het meest complete boekwerk van haar soort ter wereld. In Olympisch Oranje worden alle Nederlandse Olympische deelnemers, dat is van 1896 tot en met 2026, met al hun prestaties vermeld. En daarnaast is er voor het eerst ook aandacht voor de reserves, de coaches, de paarden, scheidsrechters, juryleden, maar ook de deelnemers aan de kunstcompetities die tussen 1912 en 1948 onderdeel waren van de Spelen. Het is een voortzetting op een boek dat er al was, met het onvolprezen speurwerk van Wijlen Tom Bijkerk uit 1996. En ik ga erover in gesprek met Jacob Bergsma. Hij is de schrijver van deze editie en ook manager topsportevenementen bij Topsport Amsterdam. Jacob, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, we gaan het fantastisch even over dat boek hebben. Maar aan ons wel een hele moeilijke uitdaging. Want binnenkort ben je bij ons te gast in de studio. Dan gaan we een uur lang over het boek hebben. Dus ja, we moeten eigenlijk niet te veel gras voor onze voeten wegmaaien, Jacob.
2: Nee, maar bij de volgende uitzending schuift Nico Rinks aan. En ik beloof je dat we dan uit de Olympische historie van Nico een heleboel bijzondere momenten kunnen bespreken. En dat zal ongetwijfeld een heel ander gesprek gaan worden.
1: Ik heb nu al het idee dat we aan een uur tekort gaan hebben, Jacob.
2: Dat zou best eens kunnen, ja. Dat zou best eens kunnen. Ik weet dat Nico een hele bijzondere carrière heeft met een heel bijzonder gezin, waar ze ook allemaal Olympiër zijn. Want ook zijn vrouw en ook zijn twee zoons hebben deelgenomen aan de Olympische Spelen. En ik heb het genoegen gehad dat ik Nico al voor de Spelen van 1988 in Seoul mocht volgen. Op weg naar de gouden medaille die hij toen samen met Ronald Florijn won. En altijd contact gehouden. Een heel prettig en plezierig contact en een hele bijzondere Olympische sportman. Overigens komt het boek, je zei net 8 juni, maar is op 1 juni wordt het al gepresenteerd bij de jaarvergadering van NOC-NSF.
1: Kijk, dus we hoeven een week minder lang te wachten totdat hij uitkomt. Dus dat is al wel heel erg fijn.
2: Ja, ik ook. Want ik wil hem ook heel graag in handen hebben.
1: Kan ik me goed voorstellen. Laten we het over het boek hebben. Want allereerst, ja, eigenlijk het is een soort voortzetting op iets wat er al was. Een boek uit 1996. Tom Bijkerk, die daar heel veel onderzoek naar heeft gedaan. Leg even toch even die link uit met dat boek en wat dit boek nu eigenlijk is, Jacob.
2: Ja, eigenlijk was 1996 was een initiatief van Tom Bijkerk samen met Ruud Pauw van het Leids Dagblad. Dat waren twee buitengewoon eminente onderzoekers als het ging om de Olympische historie. Bijkerk is in de jaren 60 van de vorige eeuw begonnen in een periode waarin je nog niet de toegang had tot allerlei internetarchieven en weet ik wat. Dus wat die man gepresteerd heeft en wat hij over Olympische deelnemers boven water heeft gehaald. Niets anders dan een ongelooflijk diepe buiging daarvoor. Olympisch Oranje is in 2004, 2008 en 2012 opnieuw uitgegeven. Telkens met geactualiseerde edities. En daar is het bij gebleven. Bijkerk overleed in 2017 en heeft zijn archief overgedragen aan NOC-NSF. Zo langzamerhand was het wel weer eens tijd voor een nieuwe uitgave. Nou deed Bijkerk iets wat hij echt met een ongelooflijke precisie en passie deed. Dat was heel nauwkeurig alles bijhouden. Maar dat betekende dat hij bijvoorbeeld bij een hockeywedstrijd, en hockeyers hebben nog wel eens de gewoonte om meer dan één voornaam te hebben, bij het schrijven van een opstelling, alle namen, ook alle voornamen van alle spelers in de ploeg noemde. En dat herhaalde hij voortdurend. Dus het boek uit 2012 was een fantastische verzameling, maar was er was bijna niet doorheen te komen. Dus wat ik nu gedaan heb is met alle respect en eerbied gezorgd dat wat Bijkerk ooit heeft aangelegd in stand is gebleven. De autoriteit van die gegevens is niet aangetast. Maar het is nu veel meer een publieksboek geworden, omdat er ook heel veel verhalen in staan over alle edities van de Spelen. Dat stond niet in de oude, in het oude Olympisch Oranje. Er staan bijna 700 foto's in. Er stonden maar een paar foto's in het oude Olympisch Oranje. Er staan grafieken, staatjes, overzichten in. Die kwam je niet tegen in het oude Olympisch Oranje. Er is door Rogier Hendricks een prachtige vormgeving op losgelaten. Dus ik durf nu wel zo arrogant te zijn om te zeggen dat het echt een schitterend boek is geworden, waar je heel veel in kan lezen, waar heel veel anekdotes in staan, waar al die gegevens die Bijkerk ooit heeft verzameld, aangevuld tot en met de Spelen van 2026, nu ook allemaal in staan, ook allemaal getotaliseerd en weet ik wat. Het is een, ja, het is gewoon een feest. Dat hele boek is een feest.
1: Maar ik hoor nu een heel archief. Ik hoor alles wat al verzameld is. Dat moet een monnikenwerk geweest zijn. Maar het is iets waar jij dan onder meer mee verder gaat. Iets zegt mij dat ook nog wel een behoorlijk werkje geweest is om toch dat archief ook weer door te spitten en dat aan te vullen met de nieuwe verhalen.
2: Ja, dat eerlijk gezegd moet je krankzinnig zijn om dit werk te doen. Het heeft onwaarschijnlijk veel tijd gekost. Ik ben ook al het materiaal van Bijkerk nog eens doorgegaan. Omdat er tegenwoordig gewoon heel veel meer bronnen zijn. En de toegankelijkheid tot die bronnen is ook vele malen groter geworden. Dus ik heb het heel veel gemakkelijker gehad in die zin om dingen te kunnen controleren en te checken. Er wordt nog steeds door historici wordt er onderzoek gedaan naar wat er zich met name in de eerste edities van de Olympische Spelen heeft afgespeeld. En het werk van Bijkerk kun je dus ook voortdurend aanpassen, omdat er steeds nieuwe ontdekkingen worden gedaan. Recentelijk nog heeft bijvoorbeeld Jurrit van der Voren weer nieuwe vondsten gedaan over het Olympisch zeiltoernooi van 1920, wat hij mij berichtte. En wat weer wat nieuw licht werpt op een heel bijzonder verhaal. Want het zeilen in 1920 was echt heel bijzonder. Dat soort vondsten. Komt er nog wel eens een naam boven water. Ik ben nu recentelijk ook weer een nieuwe naam tegengekomen die ik nog nooit had gelezen. Iemand die in 1900 mee zou hebben gedaan aan de Spelen op het onderdeel schieten. En die Pim Ravenswaai heet. Als iemand die luistert het toevallig weet, dan mag die het aan mij melden. Want ik kan nergens Pim Ravenswaai terugvinden. Maar ik ga daar wel naar zoeken. En wie weet vind ik toch nog weer een onbekende Nederlandse deelnemer uit 1900.
1: Ja, dit zijn fantastische verhalen. Het lijkt me ook heel eervol om daarmee aan de slag te zijn. Nu had natuurlijk Tom Bijkerk natuurlijk al een fantastisch archief opgebouwd. Dat is niet alleen aangevuld met alle Nederlandse Olympiërs. Tot aan 2026. Dit boek is veel breder, hè? Dus je hebt ook de reserves, de coaches, de paarden, de scheidsrechters en noem maar op. En ook deelnemers aan de kunstcompetities. Hoeveel was daar eigenlijk over te vinden? Want dat is natuurlijk maar een beperkt deel geweest van alle Olympiades die we gehad hebben. Natuurlijk tussen 1912 en 1948.
2: Ja, als ik toch heel even een stapje terug mag. Want je begon te zeggen dat het heel eervol is. Ik vind het ontzettend eervol om dit te mogen doen. Ik vind het ook ongelooflijk belangrijk, omdat het heel erg belangrijk is om te eren en te waarderen wat al die mensen, 3192 officiële deelnemers heeft Nederland ooit gehad, om al die mensen de eer te bewijzen die hun toekomt. En om op die kunstcompetitie door te gaan. Die kunstcompetitie, niet heel veel mensen weten dat die competitie parallel liep aan de Olympische Spelen, onder andere in 1928 in Amsterdam, was ook een kunstcompetitie waarbij de kunstwerken werden tentoongesteld in het Stedelijk Museum. Het waren overigens allemaal kunstwerken die iets met sport van doen moesten hebben. En dat was ingegeven door Pierre Baron de Coubertin, die een groot voorstander was van de combinatie van sport met kunst en cultuur. Een van de grappige anekdotes is dat hij zelf de kunstcompetitie startte, zijn eigen huisadres beschikbaar stelde voor alle inzendingen. Die moesten dus naar de voorzitter van het IOC zelf worden toegestuurd. Hij leverde ook een gedicht in dat hij zelf had geschreven. Hij was ook jurylid. En je raadt het al, het gedicht van de Coubertin werd door de Coubertin zelf met een gouden medaille onderscheiden. Die kunstcompetitie was zeker in het midden van die periode, dus zeg maar 1928 Amsterdam, 1936 Berlijn, was die echt heel omvangrijk. Daar deden echt honderden kunstenaars aan mee. En in de jury zaten ook buitengewoon aansprekende mensen die die kunst moesten waarderen. Het was niet alleen... schilderijen, medailles, beeldhouwwerken. Maar het Olympisch Stadion, ontworpen door Jan Wils, is bijvoorbeeld ook als architectonisch ontwerp in 1928 onderscheiden met de gouden medaille. En Wils was later de man die in de jury zat om andere architectonische ontwerpen te waarderen. En het Ajaxstadion De Meer, gemaakt door of ontworpen door Daan Rodenburg, is in 1936 ingezonden als onderwerp voor de kunstcompetitie. Daar is er best veel over te vinden, alleen het is een beetje in de vergetelheid geraakt, omdat een kunstcompetitie niet wordt gezien als een sportwedstrijd. De hoge heren van het IOC hebben ook besloten om dat niet als officiële Olympische medailles te beschouwen. Er zijn daarnaast heel veel mensen naar de Spelen gegaan als bijvoorbeeld reserve of als coach of in een andere hoedanigheid. Die ook niet als Olympisch deelnemer in allerlei overzichten verschijnen. Nu in Olympisch Oranje wordt de Olympische familie van Nederland heel erg uitgebreid. Omdat heel veel van die mensen, ze zullen er vast niet allemaal in staan. Maar ik heb wel echt een hele serieuze poging gedaan om zoveel mogelijk te achterhalen. Zodat die hele grote Olympische familie nu eindelijk een platform heeft waar ze allemaal op geëtaleerd worden. En ik denk ik hoop dat dat voor de sporters met name als een... Ja, toch als een vorm van eerbetoon wordt beschouwd.
1: Nou, dat is natuurlijk prachtig dat eerbetoon geven wie ze toekomen. Maar het lijkt me, niet alleen de kunstcompetitie, maar vooral dus ook hè, de coaches, de reserves, de scheidsrechters, de jury. Daar lijkt me zo niet nog minder info over beschikbaar dan over de sporters die hebben deelgenomen. Hoe lastig was dat onderzoekswerk?
2: Al dat onderzoekswerk is lastig, want zelfs nu proberen we bijvoorbeeld maar eens de officials bij een Olympische wedstrijd van het short track te achterhalen. In de officiële uitslagen zie je soms de scheidsrechters of de juryleden vermeld staan, maar bij short track bijvoorbeeld kom je ze niet tegen. Dus dat is heel erg lastig. En in 1900 of 1906 of 1908, probeer het maar te achterhalen. Buitengewoon lastig. Dus ik heb ook niet de illusie dat ik nu iets gemaakt heb wat 100% compleet is. Zullen er nog toevoegingen zijn of vergeten mensen zijn, maar... aan mijn inspanningen, aan mijn pogingen heeft het niet gelegen om het zo compleet mogelijk te maken. Want ik heb er heel veel tijd in geïnvesteerd om toch te proberen om al die mensen ook te achterhalen. En een van mijn drijfveren was de Nederlandse basketbalscheidsrechter Piet Leegwater. Die ik goed gekend heb, die helaas overleden is. En die in 1976 de Olympische finale in het basketbal heeft mogen fluiten in Montreal. En hij had mij een keer het verhaal verteld waarom dat hij volgens zijn eigen denken de finale kreeg toegewezen. En dat was omdat in 1972 bij de Olympische Spelen van München, toen Leegwater ook als basketbalscheidsrechter actief was, de bondsen van de internationale basketbalbond FIBA vlak bij de aanslag op de Israëlische ploeg zaten. En die moesten heel rap weg worden gebracht en in veiligheid worden gebracht. En Piet Leegwater, de Nederlandse basketbalscheidsrechter, heeft toen een auto geconfiskeerd. Heeft die hoge omens van de FIBA op de achterbank gezet. En is plankgast weggereden van de plaats waar de aanslag werd gepleegd. En hij dacht zelf altijd, het was een geweldig goede scheidsrechter. Hij dacht zelf altijd dat hij als een soort van eerbewijs voor wat hij in 1972 gedaan heeft, dat hem toen de finale in 76 ten deel is gevallen. En zo zijn er ook voor arbiters en juryleden allemaal hele bijzondere verhalen. En ook die mensen verdienen een plek op dat grote Olympische toneel. Vandaar.
1: Ja, absoluut. Daar sta ik helemaal achter die gedachte. Voordat we te veel prijs gaan geven natuurlijk. Binnenkort ben jij dus te gast. En dan gaan we hier uitgebreider over hebben. Voor de mensen die hem alvast willen pre-orderen. Want hij komt 1 juni komt hij dus uit. Waar kunnen mensen dat het beste doen?
2: Dan kan je het beste gaan naar de website www.olympischoranje.nl. En Olympisch Oranje is aan elkaar geschreven. Daar kan je het boek zien. Daar kan je zelfs het hoofdstuk over de Olympische Winterspelen van 1992 downloaden. En nog eens lezen hoe Bart Veldkamp daar zijn Olympisch goud op de 10 kilometer won. Kan je ook het verhaal lezen dat ik in 1992 samen met Bart een boekje heb gemaakt over zijn gouden medaille. En hoe hopeloos dat misliep met een uitgeverij die ineens van de aardbodem verdwenen was en alle ramen had dichtgeplakt met kranten. Kortom, daar kom je allemaal al heel veel grappen en rollen en Olympische historie tegen. Dus ga naar www.olympischoranje.nl en daar kan je bestellen, maar dan kan je ook alvast genieten van wat een geweldig mooi boek het geworden is. Want dat geloof ik echt.
1: Lijkt me een hartstikke strak plan. Jacob Bergsma, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En ik zie je snel genoeg weer.
2: Ja. Binnenkort gaan we verder. En samen met Nico Rinks, ik kijk er naar uit. All Sport Radio Live.

0: thuis, tijdens je training, in de sportkantine of uit? Dit is All Sports Radio. All Sports Radio.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekker.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik uiteraard niet in mijn eentje, want altijd praten we over alles. De man die het nieuws verzamelt, sportmarketeer Frank van der Welbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Nou, laten we beginnen bij een van de groten der aarde, PricewaterhouseCoopers. Die heeft onderzoek gedaan naar specifiek sport in Nederland. En daar waren een aantal opvallende conclusies uit te trekken.
2: Ja, het is overigens opvallend dat je van ze worden wel de Big Four genoemd. Hè? PricewaterhouseCoopers, Deloitte, EY en KPMG. Dat hoe langer hoe vaker zie je onderzoeken van deze vier grote accountantskantoren wereldwijd op het gebied van sport. En dat zegt iets over de plaats van sport in de samenleving. Maar dat even terzijde. PricewaterhouseCoopers heeft inderdaad een onderzoek gedaan. Global Sports Survey. En dan gaan ze in op de plaats van sport in de samenleving in allerlei landen. En ze hebben nu een specifiek rapport uitgebracht over Nederland. Nou, daar komen een aantal interessante conclusies uit. De Nederlandse sportbestuurders, om maar iets te noemen, verwachten in de komende 3 tot 5 jaar een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van 10,1%. En daarmee ligt de ambitie van die sportbestuurders aanzienlijk hoger dan het wereldwijde gemiddelde van 7,4%. Terwijl wereldwijd vooral team- of franchise-waardering en sportbetting, dus gokgerelateerde rechten, de groei.

0: je bepalen. Baseren Nederlandse sportbestuurders hun verwachtingen, hè, dus van die 10,1%, op andere inkomstenbronnen, sponsoring natuurlijk, bijna te verwachten. Ticketverkoop, dus ze verwachten nog vollere stadions. En ze verwachten veel te kunnen gaan verdienen aan hospitality. Nou, dat laatste, dat kan ik wel beamen, want het wordt hoe langer hoe meer in voor grote bedrijven om hun gasten te ontvangen bij tijdens en bij door het bedrijf gesponsorde sport. Maar wat ik toch mis is in dit verhaal, en dat valt me een beetje tegen, dat de groei natuurlijk ook zeer nadrukkelijk zit in het beter en meer etaleren door de sport van hun plaats in de sociaal-maatschappelijke functie van sport in de samenleving. En daar is nog ontzettend veel winst te boeken. Althans, dat is mijn mening. Dan een andere conclusie. Nederlandse sportfans blijven sterk verbonden met gevestigde competities en traditionele mediakanalen. Daarin spelen loyaliteit en herkenbaarheid zeer zwaar. Tegelijkertijd zetten sportorganisaties steeds nadrukkelijk in op digital first strategieën, nieuwe platforms en directe fanrelaties. En dat is natuurlijk inderdaad een soort samenvatting van wat AI kan bieden. De vraag is niet of, maar waar de spanning dan tussen de traditie in de sport, die belangrijk is, en de vernieuwing, die ook belangrijk is, innovatie in de sport, laat nog alles te wensen over, wanneer dat echt zichtbaar wordt. Dan tenslotte nog een andere. Voor stadionexploitanten en clubs is de boodschap helder. Het op orde brengen van de basisvoorwaarden is belangrijker dan het najagen van innovatieve extra's. Er wordt inderdaad ook door mijzelf vaak geroepen, sport wordt wakker en doe wat aan innovatie. Tegelijkertijd weten we ook allemaal dat sport drijft op traditie. En het zou dan maar zomaar kunnen zijn dat sportbestuurders de neiging hebben om te veel op innovatie te gaan inzetten, omdat iedereen dat roept. En dat ze daardoor de traditionele aspecten uit het oog verliezen. En dat moeten we nooit doen, want de basis van de sport is toch de traditie. Dat voor zover dat PwC-onderzoek over de Nederlandse sportsituatie.
1: Nou ja, dan gaan we het uiteraard hebben over het wereldkampioenschap voetbal van deze aanstaande zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Want ja, nog een paar weken te gaan en het gaat natuurlijk beginnen. Dus nou ja, ik gok zo de komende 20 minuten zijn we daar wel even over aan het woord, Frank. Te beginnen met toch, je hebt er voor een rijtje hoe het nou eigenlijk, als je niet naar Amerika gaat, nou eigenlijk vanuit Nederland gewoon het beste kan volgen.
0: Ja, natuurlijk. Het ideale plaatje is voor velen om in het vliegtuig te stappen en naar Amerika te gaan. Dan heb ik het niet even over de toegangsprijzen van de tickets en de verhoogde hotelkosten, et cetera. Maar goed, dat is het meest ideale plaatje voor de echte diehards. Maar als we in Nederland blijven, dan wil je het ook goed beleven. En ik moet zeggen dat NOS op NPO 1 vol gaat uithalen. Even het een en ander op een rij met 48 deelnemende landen, 104 wedstrijden verspreid over Canada, Noord-Amerika en Mexico wordt dit het grootste wereldkampioenschap ooit. Want het is voor het eerst met 104 wedstrijden uit hoofd van 48 ploegen. Alle 104 wedstrijden zijn live te zien bij de NOS op NPO 1. De openingswedstrijd op 11 juni om 2100 uur, dus 9 uur 's avonds, onze tijd. Mexico-Zuid-Afrika en de finale, natuurlijk nog onbekend, is op zondag 19 juli om ook wederom 9 uur 's avonds. Nederlandse tijd. Alle avondwedstrijden zullen worden omlijst met een studioprogramma, presentator en analisten. Vanaf de achtste finale zal de omlijsting uit de stadions komen, maar voordien vanuit Hilversum. De volgende commentatoren zullen daarbij vanaf het begin aanwezig zijn. Dat zijn Frank Wielaert, Jeroen Gruter, Ragnar Niemeyer, Philip Koker, Anne de Jong, Jan Vincent van Zuiden, Richard van der Made en last but not least Arno Vermeulen. Verder voor interviews ter plaatse zullen aanwezig zijn Joep Schreuder, nou die kennen we natuurlijk allemaal, Martin Vriesema en Matthijs Weststraten. Daarnaast zal NOS een WK-avond introduceren. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met het avondetappenprogramma bij de Tour de France. En dat wordt vanuit Hilversum gedaan met onder andere de volgende analisten. En dat zal zeker de liefhebbers aanspreken. Rafael van der Vaart, Wim Kieft, Theo Jansen, Ibrahim Afellay, Pierre van Hooijdonk, Leone Stentler, Guus Hiddink en Juri Mulder. De presentatie van dat WK-avondprogramma is in handen van Sjoerd van Ransoort en Gert van het Hof. Ten slotte zal Jeroen Stekelenburg, ook geen onbekende, ter plekke in Amerika dus het laatste nieuws en de gesprekken met bondscoach Ronald Koeman voor zijn rekening nemen. Dat even, het is daar algemene informatie hoe we het kunnen gaan beleven als we het optimaal willen bijwonen van een afstand.
1: Ja, nou ja, dan moeten we het uiteraard even over de FIFA hebben. Je ontkomt er niet aan, Frank. Want ze hebben iets speciaals weer bedacht. Er komen namelijk voor alle speelsteden in een of andere deal samen met Adidas. Komen een beperkte toelage, komen er speciale WK-shirts.
0: Ja, het is zo langzamerhand wordt het een beetje te gek voor woorden wat er allemaal verzonnen wordt door FIFA om maar meer geld te verdienen. Het voetbal lijkt echt secundair te worden en het geld staat op de prime position. Maar goed, om maar weer aan te geven hoe dus FIFA constant bezig is meer geld uit dat WK te halen deze zomer, heeft Akela Infantino besloten, ik neem aan dat hij hierbij betrokken is, want als het geld betreft is hij altijd betrokken. Hij heeft met een van de hoofdsponsors van het WK, Adidas, een trouwe partner van FIFA, specifieke WK-shirts op de markt te brengen van alle 16 gaststeden. Dus geen nationale shirts van teams, van landen, maar de gaststeden krijgen allemaal een eigen shirt. En van elke stad worden er 999 shirts gemaakt, door Adidas dus. En die kunnen via FIFA worden besteld voor $375 per shirt. Dit zou een extraatje opleveren voor FIFA van $6 miljoen. Want in totaal worden er dan dus 15.984 shirts gemaakt. Alle shirts zouden een eigen ontwerp hebben, dus 16 verschillende shirts. En zouden de opdruk dragen Football Unites the World. Ja, dat klinkt er allemachtig prachtig. Dat is weer typisch Infantino. Maar maak er dan in mijn ogen in ieder geval een voetbalshirt van. Met de kenmerken van voetbal. Maar helaas zien de shirts er, ja, ik zou bijna willen zeggen op zijn Amerikaans uit. Vol met bloemenmotieven en felle kleuren. En een soort mengelmoes van, je zou bijna zeggen, stillevensschilderijen. Maar hoe dan ook, die Football Unites the World zou bovenop die bloemen dan worden neergeschreven en per shirt. Dus een verschillende slogan van de betreffende stad op de linkermouw en het World Cup logo op de rug. Nou, 4 shirts, New York, Boston, Seattle en Kansas City, zijn reeds gelanceerd. Maar het liep allesbehalve storm in de verkoop ervan. Dat was voorspeld. Dus er kan zeker nog niet gesproken worden over een succesvolle actie van meneer Infantino. En de reden zou mijn zinsies wel eens kunnen zijn dat, wat ik net al zei, dat de shirts allesbehalve voetbal uitstralen. Daarnaast maakte Infantino bekend dat tijdens de finale in New York er optredens zullen zijn van Madonna en Shakira. Nou, we hebben het er al wel eens vaker over gehad, Robert. Ik ben geen voorstander van grote sterren laten optreden in de rust of voorafgaand of na afloop van een wedstrijd. Dat vind ik een vorm van minachting naar je feitelijke product, tussen aanhalingstekens het voetbal. We hebben sterren nodig om het publiek te amuseren. Nou, het publiek komt voor het voetbal en that's it. En om daardoor wereldsterren die heel veel kosten ongetwijfeld bij te gaan betrekken, vind ik absolute waanzin. Maar hoe dan ook, Infantino vindt het kennelijk een goed idee, want hij denkt dat dat weer extra televisierechten zal opleveren. En hij zegt er bovendien bij dat dit de eerste keer is dat er een ster optreedt tijdens een WK-finale. Nou, ik moet hem teleurstellen. Ik was zelf aanwezig in Pasadena in 1984, toen Brazilië, Italië, in dus Californië de finale speelde van het WK, dat toen ook in Amerika plaatsvond. En daar trad Whitney Houston op. Dus ook daar zit hij de boel weer gewoon te belazeren. Ten einde zijn eigen speeltje weer, om meer geld te verdienen, te onderschrijven.
1: Ja, maar ik moet wel zeggen, het is natuurlijk heel Amerikaans, zo'n halftime show. Maar goed, we weten het uit de Super Bowl. Maar ja, daar is zo'n rust is natuurlijk iets langer ook. Om dan zo'n hele halftime show, die waarschijnlijk dan ook nog gaat uitlopen, want je moet natuurlijk opbouwen, afbouwen, dat soort dingen. Ze komen echt niet één liedje zingen. Dan duurt de rust van zo'n WK-finale veel langer. Ik bedoel, die spelers zijn toch gewend dat ze even een kwartier thee gaan drinken en dan weer terug het veld opkomen. Dat doet misschien ook wel af aan zeg maar de concentratie van die spelers. Kijk, vooraf vind ik het een heel ander verhaal. Want nou ja, we weten nog allemaal de opening van dat EK in Italië met Andrea Bocelli natuurlijk. Dat was fantastisch. Maar ja, tijdens rust, ja, ik weet niet of dat een goed idee is. Nee.
0: Nee, ik denk dat je hartstikke gelijk hebt. Ik denk dat gewoon niet goed is. Even los van het feit dat alle fans op de tribunes misschien in de rust even iets willen drinken of even willen plassen. Is het ook zo dat het is een traditie in het voetbal dat je dan met de buurman op de tribune of zo gaat overleggen, gaat praten, terwijl je de man of mevrouw totaal niet kent. Dit vind ik nou een typisch voorbeeld van de traditionele waarden van de sport voetbal. Dat je die in eerbied moet plaatsen. Dat je die moet behandelen als een onderdeel van de wedstrijd. En je ziet bepaalde spelers al warm lopen. Daar wil je over naar kijken, wil je over praten. Je wilt praten over wat er is gebeurd in de eerste helft. En we krijgen bovendien al 2 keer 3 minuten in elke helft een onderbreking voor zogenaamde drinkpauze. Maar dat is puur voor commerciële zenders om commercials te kunnen uitzenden tijdens die break. Kijk, het Amerikaanse voetbal, daar is men eraan gewend. Dat is een van de tradities van het Amerikaanse voetbal, dat er tussendoor commercials worden gedaan. Dus dat is een Amerikaanse sport, daar zijn de Amerikanen aan gewend. Dus de Amerikanen zullen wellicht minder klagen, maar de Europese zenders zijn toch een zeer belangrijk onderdeel van het WK voetbal. Want de meeste landen komen uit Europa die deelnemen en die ook ver komen. Plus misschien wat Zuid-Amerikaanse landen. Dus ik vind dit gewoon weer een extra voorbeeld van maximale uitbuiten van het WK voetbal op geldgebied en niet op sportgebied.
1: Nou ja, Frank, dat was hem alweer voor deze BV Sport update. Dank weer voor het verzamelen van alle nieuwtjes en het natuurlijk delen met ons. En wij spreken je volgende week weer in een nieuwe editie.
0: Ja, tot volgende week, Robert.

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Na een afwezigheid van 10 jaar keert in oktober de Eneco Tour als naam terug in het wielrennen. De energieleverancier neemt het naamsponsorschap van de NIBC Tour of Holland over. En daarnaast wordt ook de Simac Ladies Tour geïntegreerd. En daarmee is de toekomst van twee grote Nederlandse internationale koersen in één klap veiliggesteld. Goed nieuws dus voor de wielersport in Nederland. Maar wat kunnen we hiermee verwachten van de aanstaande editie van 13 tot en met 18 oktober? Ik ga erover in gesprek met koersdirecteur Roxane Kneteman. Roxane, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik denk allereerst toch wel felicitaties op zijn plek. Want dit is natuurlijk fantastisch nieuws voor de Nederlandse wielersport.
2: Ja, ik moest al een tijdje mijn mond dicht houden. Want we wilden het natuurlijk groot brengen dat Eneco weer terug is in wielrennen. Maar ik kan niet ontkennen dat sinds dat ik het hoorde dat we een nieuwe Eneco Tour in Nederland gaan krijgen met mij als koersdirecteur. Ja, dat ik natuurlijk poepie trots ben en een super grote glimlach op mijn gezicht. Dat is mijn persoonlijke gevoel hierbij, maar net wat je zegt voor het Nederlands wielrennen en de wielenfans die we natuurlijk in grote getale hebben in Nederland, is het natuurlijk ook weer super mooi.
1: Ja, want er zijn heel veel verschillende dingen te bespreken rondom hier. Laten we beginnen met het eerste, de Tour of Holland. Die is natuurlijk vorig jaar weer teruggekeerd op de kalender, toen met NIBC als hoofdsponsor. Die blijven overigens wel als een sponsor betrokken, maar het naamgevend sponsorschap gaat nu naar Eneco. Daarin is dus al een kleine wijziging. Verandert er nog meer wat dat betreft aan de mannenkoers?
2: Aan de mannenkoers, we hebben gelukkig nog een aantal zelfde start- en finish locaties. Het is natuurlijk altijd weer leuk om terug te komen in een warm bad, zoals je dat dan zegt. We hebben een aantal nieuwe start- en finish locaties. Dat is natuurlijk ook weer leuk, want dan geeft het toch weer net een andere show aan zo'n week. En we moeten natuurlijk ook niet ontkennen dat vorig jaar was onze eerste editie weer terug op de wielerkalender. Daar hebben we heel lang en goed en heel diepzinnig over geëvalueerd, want we willen natuurlijk beter doen dan vorig jaar. Dus daarin, in de organisatie en de structuren daaromheen, gaan we natuurlijk weer heel erg ons best doen om het weer een stap beter te maken dan vorig jaar.
1: Ja, want wat deze wielerkoers natuurlijk kenmerkt is dat er ook dingen worden uitgeprobeerd. Er wordt geëxperimenteerd met zaken. Ja, dat kan natuurlijk twee kanten op. Hè. Of het is een line succes of er zijn nog wat verbeterpuntjes voor de volgende uitprobeerfase. Dat was in deze eerste editie vorig jaar natuurlijk niet anders.
2: Nee, absoluut niet. We zijn natuurlijk met het concept van start gegaan dat wij heel erg als organisatie omarmen de lokale rondes. En dat heeft met veiligheid te maken, maar ook zeker voor de fans, dat ze gewoon vaker de renners voorbij gaan zien komen. Nou ja, dat gaat ongewijzigd zijn, maar je vertelde net natuurlijk ook al iets unieks. We gaan een etappekoers zijn door Nederland, waar mannen en vrouwen op hetzelfde parcours gaan rijden. Nou ja, dat brengt natuurlijk wel gewoon weer andere dingen met zich mee en moeilijkheden met zich mee. Maar daar zitten we nu voor op de tekentafel, of aan de tekentafel moet ik natuurlijk zeggen. En dat is eigenlijk gewoon het uitdagendste voor aankomend jaar. Hoe gaan we dat time schedule zo goed mogelijk fine-tunen, dat we geen last van elkaar hebben, maar juist heel erg elkaar gaan aanvullen. En ik geloof in dit concept. Ik geloof heel erg in het dubbel plezier hebben aan twee koersen op één dag. En ik kan niet ontkennen dat natuurlijk wel weer het grootste uitdagingspunt gaat zijn. Naast nog weer heel veel uitdagende dingen. Want een wielerkoers organiseren is al moeilijk. Maar een wielerkoers organiseren in Nederland. En dan ook nog eens twee op één dag op hetzelfde parcours. Ja, is gewoon uitdagend. Maar als het leven geen uitdagingen heeft, is het ook maar saai.
1: Dat is een hele goeie inderdaad. Want dat is natuurlijk het mooie. Die combinatie. Daar wil ik het zo nog even met je over hebben. Want ja, het andere grote nieuws is natuurlijk dat, en dat moet jou natuurlijk ook heel erg aanspreken, is dat wat we tot vorig jaar kenden als de Simac Ladies Tour, dat eigenlijk die koers nu wordt geïntegreerd in de Tour of Holland. Gaat dus ook in het schema verwisselen vanuit september geloof ik naar oktober. En het wordt dan nu een 2.1 koers in plaats van een pro koers. Maar dat maakt de pret niet minder natuurlijk. Maar het is wel mooi dat een prachtige koers als de Simac Ladies Tour, wat dan nu de Eneco Tour gaat worden, dat ook die koers in ieder geval behouden blijft ook in de toekomst.
2: Nee, tuurlijk. Kijk, het wielrennen is al heel lang aan het streven naar eigenlijk de samen Of ja, het samenkomen van mannen en vrouwen wielrennen. Nou, daar zijn heel veel klassiekers heel goed mee bezig. Wij als Eneco Tour konden daar natuurlijk niet in achterblijven. En het is natuurlijk super mooi dat, dat de CIMAC Ladies Tour dat echt een hele prominente plek heeft op de wielerkalender van de vrouwen al heel veel jaren lang. Want dat moeten we zeker wel zeggen. Maar zijn doorstart kan maken met ons samen. Nou ja, samen eigenlijk, het is een beetje het kip en het ei, hè? Wie maakt nou een doorstart met wie? Maar in ieder geval samen in de Eneco Tour met de mannenkoers verder gaat. Zodat die mooie koers, die zoals ik al zei, echt een prominente en lange geschiedenis heeft in het vrouwenrennen doorgaat. Nou, je noemde het net al, het komt van World Tour status af. En nu gaan we wel in die label een stap terug. Maar ja, ik geloof wel heel erg in de organisatie. Gaan we echt een stap vooruit. En dat komt ook gewoon omdat je ja, van beide kanten eigenlijk de handen ineens slaat. En ja, als ik één ding meeneem van vorig jaar, TIG Event die deze wedstrijd organiseert, is echt een kei in het organiseren van evenementen. En ja, ik denk dat, dat daarmee de vrouwenkoers ook in hele goede handen gaat zijn. En we gaan gewoon weer bouwen naar een hogere label van deze twee wedstrijden.
1: Nou, ja, dat is natuurlijk wel even de ja, wat er wel bij moeten zeggen. Hè. Het is een tijdelijke teruggaan in status, zeg ja. Maar. Uiteindelijk is de ambitie natuurlijk wel weer om een World Tour koers van te maken.
2: Zeker weten, ja, zeker weten. Uiteindelijk is dat ook de ambitie bij de mannenwedstrijd. Wat nu natuurlijk gewoon dezelfde naam heeft en in dezelfde week op dezelfde dag verreden gaat worden. Nee, wij denken groot. Wij willen natuurlijk dat stempeltje World Tour ook straks op onze wedstrijd hebben. Daar moet je gewoon de tijd voor nemen. Ik denk dat wij ambitieus genoeg zijn in wat we nu ook al laten zien. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat we die stap gaan zetten in de toekomst.
1: Ja, de reden van die stap terug vind ik eigenlijk nog wel interessant ook. Want eigenlijk komt dat omdat de UCI niet wil dat er concurrentie is voor de World Tour wedstrijden in China. Omdat ze dan bang zijn dat er niet World Tour waardige ploegen aan de start komen. Geeft eigenlijk stiekem aan de andere kant, als je hangt er vanaf hoe je hem leest, maar eigenlijk ook wel weer aan hoe groot de aantrekkingskracht is voor de teams om juist hier aan de start te verschijnen.
2: Nou, absoluut. En dat hebben wij natuurlijk ook wel in ons achterhoofd. De UCI wil natuurlijk dat wielrennen wereldwijd gedaan wordt. En daarom zijn die wereldbekers, of die World Tour wedstrijden bedoel ik, ook heel belangrijk in China. Alleen ja, we moeten ook niet onder stoelen en banken schuiven dat ploegen er eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten om in oktober nog met een hele delegatie naar wedstrijden in China te gaan. En inderdaad, met die verstandhouding hebben wij nu nog geen World Tour status. Maar goed, ik ben er heel erg heilig van overtuigd dat met de manier waarop wij de koers vormgeven, de manier waarop wij hem organiseren en daarin ook gewoon nog wat tijd voor onszelf winnen om te verbeteren op de vlakken waar dat ook nodig is. Want dat is gewoon zo. Wij zijn ambitieus en ik denk dat de spiegel voor onszelf omhoog houden eigenlijk het eerste is wat we hebben gedaan na de vorige editie. Waar kunnen wij en moeten wij nog verbeteren? Die tijd hebben we denk ik ook gewoon nog even nodig. Maar ik denk dat het een kwestie van tijd is totdat wij gewoon die stempel van World Tour op onze wedstrijd krijgen.
1: Nu hadden we het al even kort over die combinatie op dezelfde dag natuurlijk. Nu zien we al bij hele grote klassiekers, nou ja, ook in het buitenland natuurlijk. Hè, denk aan de grote Belgische voorjaarsklassiekers, de wielermonumenten. Mm-hmm. Dat de mannen en vrouwen op dezelfde dag vaak hun koersen rijden. Dat kan misschien al uitdagend zijn. Hoe gaan jullie om met nou ja, een hele tour om dat elke dag op dezelfde dag te organiseren?
2: Ja. Ja, nou, dat zei ik net al. We zitten druk aan de tekentafel om alle tijdschema's en alle opties in ieder geval uit te schrijven en te doordenken. En vanuit dat gaan wij een zo goed mogelijk tijdschema neerleggen. En heb ik er wel vertrouwen in dat we daar goed en goed gaan uitkomen. Ja, de vraag is ook geweest, kijk, wat er gebeurt in die voorjaarsklassiekers, veelal finishen de vrouwen na de mannen. Kijk, daar moeten we één lijn in gaan trekken, want zeker in een etappekoers, het is natuurlijk wel wenselijk dat dat zeg maar, als je de ene dag laat finisht, is het niet echt wenselijk dat je de volgende dag als eerst begint. Dus daar een wisseling aanbrengen, wie er voor wie finisht op een dag. Ik denk dat we daar één lijn in moeten gaan trekken. En hoe dat vorm gaat geven, kijk, we hebben gelukkig nog een paar maanden, dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Want er is gewoon nog wel veel werk te verzetten, maar er is ook al heel veel denk en werk gedaan. Dus ja, hoe dat allemaal vorm gaat geven, dat moet je me eigenlijk gewoon terugbellen wanneer we ook weer van start gaan, want dan ga ik je alles haarfijn uitleggen.
1: Nou ja, dan lijkt me dat al de eerste afspraak. Dan gaan we dat zeker, ja. Zeker doen. Voor nu, ja, Roxane Kneteman. Gefeliciteerd natuurlijk met deze prachtige nieuwe stap. En we gaan met z'n allen denk ik al uitkijken naar de editie in, dus nogmaals gezegd, 13 tot en met 18 oktober aanstaande. Nogmaals, daar dank voor je tijd en natuurlijk heel veel succes aan de tekentafel.
2: Ja, nou, er komen drukke maanden aan, maar het is alleen maar hartstikke leuk, want we doen het voor een goed doel. All Sports Radio Live. Get out.

0: Sports Radio. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
1: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
2: Schaatsen.
3: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
2: Autosport.
4: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Peel Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. En betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door. Maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië. Want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationaal teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, het is wel grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2 en dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter komen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen zeg maar op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersport vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden zei men van goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van hé, die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken. Je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën. Het is een hele leuke sport. Maar een foutje zit in een klein hoekje. Omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde. Dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run.
1: Ja. Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt een nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen het Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel, ja, hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor een generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabauws, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje de, ja, dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt, ja, samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje... Die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linze. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, ja, wat je, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen, ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau dat ik weet dat er nog heel veel, dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen, ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben voor de jongere generaties. Maar het is nog, ja, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name, weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu is in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus ja, je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want ja, zoals ik net al eerder zei, dat heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel, daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor een route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog vol voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamers zit en je komt in het weekend thuis, dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. En waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Nooren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Nooren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
2: ja,
1: mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk, nou. Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. die wordt precies 29ste. Waardoor die in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32, 30. 30. om in 30 daar aan de start te kunnen staan?
2: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een hele realistische, een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen alle nationaal teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen beter te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
2: Zeker, ja. Zeker omdat je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24-7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat ja, achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
2: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
2: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaal teams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon, of we gaan op Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talenten. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
2: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op een soort verrassing, vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in Sankt Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
2: Ja, ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
2: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik uiteraard niet in mijn eentje, want altijd praten we over alles. De man die het nieuws verzamelt, sportmarketeer Frank van der Welbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Nou ja, in de categorie Johnny Lacht, Johnny Held, de televisierechten. Er waren natuurlijk nog twee hele grote landen. Niet zomaar landen, China en India. Natuurlijk samen ongeveer goed voor, laten we zeggen, ongeveer een derde van de totale wereldbevolking. Best een belangrijke markt als je daar je sport uitgezonden wil hebben. Eén van die twee landen heeft hij inmiddels voor elkaar weten te krijgen. Hij heeft China weten te verleiden tot een deal. Maar goed, we kunnen wel allemaal invullen dat niet voor de hoofdprijs gegaan is.
2: Nee, het was al lang bekend dat China en India, hè, zoals je inderdaad zegt natuurlijk, als je het hebt over promotie van het voetbal, zijn dat maar twee exact de landen, de enorme landen met enorme hoeveelheden mensen, waar FIFA zich op zou moeten concentreren ten aanzien van promotie maken voor het voetbal. Want dat zijn twee, ik zeg maar rustig, werelddelen waar het voetbal nog redelijk onbekend is en lang niet behoort tot de meest populaire sporten op aarde, zoals het elders wel doet. Maar goed, FIFA is er dus alsnog in geslaagd om die uitzendrechten van het WK in China aan de man te brengen. Er is een deal getekend met CCTV, dat is een van de grotere zenders van China, voor slechts, tussen aanhalingstekens, $60 miljoen. En dat is voor de omvang van het land een mager bedrag in de huidige wereld, waarin sportrechten meer en meer in de miljarden lopen dan in de miljoenen. FIFA had in eerste instantie China namelijk ingeschat voor ook al een beperkt bedrag van $300 miljoen. Nou, ze hebben er nu $60 miljoen voor gekregen. Dus dat is toch al een aderlating waar je u tegen zegt. Dan voor India is er nog steeds geen uitzendovereenkomst. Dus ook daar zal op het laatste moment ongetwijfeld wel een sterk gereduceerde deal op tafel komen. Vooraf heeft FIFA aangekondigd dat ze India hadden ingecalculeerd voor $100 miljoen inkomsten. Nou, er is nu een zender in India die heeft al geboden, maar niet meer dan $20 miljoen. Dus China en India doen overigens niet mee aan het WK. Maar reken maar dat de fans die er talloos zijn, die toch zullen genieten van het voetbal. En die zullen dus voor een zeer gereduceerd tarief het voetbal kunnen volgen.
1: Ik vind het eigenlijk wel heel erg sterk dat die twee landen dit gewoon doen. Hè? Eigenlijk zou je misschien moeten zeggen dat elk land eigenlijk tot zo lang had moeten wachten voor het verkoop van die rechten. En op die manier toch wel een beetje misschien een soort realiteitszin in de FIFA douwen in de vorm van druk.
2: Ja, daar heb je natuurlijk gelijk in, Robert. Maar het is natuurlijk zo dat in Europa elke zender wil het hebben. Dus zodra er concurrentie is, wordt de prijs opgedreven. En dat weet meneer Infantino natuurlijk beter dan wie dan ook. Dus je hebt natuurlijk hartstikke gelijk. Het zou helpen als alle zenders in Europa zouden zeggen van we bieden niet. Maar dat doen ze niet, want ze zijn in concurrentie met elkaar. En in India en China, gezien het feit dat voetbal nog niet zo populair is, daar heb je er misschien maar één of twee zenders. En die maken waarschijnlijk met elkaar afspraken van we gaan niet bieden, laat die eerst maar zakken met zijn prijs.
1: Ja, sterker nog, CCTV is natuurlijk gewoon de staatsomroep van China. Dus ja, die hebben weinig concurrentie. Het WK voetbal heeft natuurlijk ook heel veel sponsoren. De FIFA heeft heel veel sponsoren. Eentje daar uitlichtend, Visa, natuurlijk de creditcardmaatschappij. Die heeft namelijk best wel gekozen voor een spraakmakende activatie van hun WK-sponsorship.
2: Ja, ze hebben ze zullen allerlei dingen doen natuurlijk die ik nog niet kan opzommen, van ontvangen van gasten tot natuurlijk reclameboarding en whatever. En natuurlijk betaalmethodes tijdens de wedstrijden en rondom de stadions. Maar ze hebben een televisiecommercial is in productie of is al klaar, dat weet ik niet. Maar daarin spelen als hoofdpersonen Erling Haaland, niet de eerste, de beste natuurlijk, de veelscorende spits van Noorwegen en van Manchester City. En het Barcelona en Spanje wonderkind Lamine Yamal. Nou, dat zijn ongeveer de twee meest grote smaakmakers van het aanstaande WK, denk ik. Dus dat zal het nodige gekost hebben, want het zijn wel nogmaals de twee vooraanstaande sterren waar alle fans naar zullen uitkijken. Ik vermoed dat het onderdeel van het contract ook zal, met beide spelers zal zijn. Geen deal met andere sponsors. Want kijk, als Visa daar een hele leuke commercial heeft staan en diezelfde twee spelers komen ook in andere commercials voor andere merken. Dan mist Visa voor een zeer belangrijk deel de doelstelling die ze voor ogen hebben met die commercial. Dus dat zal een onderdeel van het contract zijn. En dat soort onderdelen kosten ook weer veel geld. Nou, dus Visa gaat er stevig tegenaan. Naast het $150 miljoen kostende sponsorschap zal dit toch ook nog ettelijke miljoenen kosten. Zo niet 10 miljoen. Dus Visa, ja, die haalt goed uit.
1: Tot slot wat het wereldkampioenschap voetbal betreft. Moeten we nog even hebben over Iran. En in dit geval het hebben over de vlag van Iran. Want ja, we hebben natuurlijk de afgelopen tijd er twee varianten van gezien. Natuurlijk de Iraanse revolutievlag. Dus eigenlijk de vlag zoals die nu is. Hè, van het huidige regime van Iran. En je hebt de vlag uit de tijd van de Shah. Voordat de revolutie daar plaatsvond. De FIFA heeft nu gezegd, ja, die vlag, die van de Shah, die is strengst verboden tijdens het wereldkampioenschap.
2: Ja, uit slechts de traditionele vlag, de groen-wit-rood horizontaal, dat is niet verticaal zoals de Italiaanse vlag, maar de horizontale groen-wit-rood vlag, die mag getoond worden op de tribunes. Hè, want we weten allemaal dat heel veel fans gebruiken de nationale vlag om hun ploeg te ondersteunen. Maar bij het zien van de vlag met dat logo in het midden van leeuwen en een zon, is nogal een ingewikkeld logo, moet ik eerlijk zeggen, dan wordt er onmiddellijk ingegrepen door de instanties. Nou, Iran speelt zijn eerste drie poolwedstrijden en veel verder zullen ze waarschijnlijk niet komen. Maar goed, dat is natuurlijk toch koffiedik kijken. Spelen alle drie de wedstrijden in de Verenigde Staten. En dat leidt mij toch weer tot de vraag waarom om dit soort mogelijke conflicten te vermijden. Waarom hebben ze dan niet die wedstrijden van Iran gepland in Mexico of in Canada? Iran is in oorlog met Amerika en dit is toch een vorm van provoceren die makkelijk had kunnen worden vermeden in mijn ogen. Maar goed, wie ben ik?
1: Ja, dat klinkt bijna als een beetje een soort expres gedaan hebben. Want af en toe heb ik het wel idee dat Amerika wel heel erg veel invloed heeft op de gang van zaken van het wereldkampioenschap.
2: Ja, absoluut.
1: Dan iets heel anders. Nou ja, we gaan het eigenlijk nog steeds hebben over een conflict, over een oorlog. Er is namelijk de zware druk op de Britse regering. En dat heeft allemaal te maken vanwege de rol die de eigenaar van Manchester City speelt in het conflict in Soedan.
2: Ja, het is bijna dat je zou zeggen, wat is dit vergezocht? Maar goed, het speelt. En de publieke opinie vandaag de dag is belangrijk. En de Britse regering staat dus inderdaad onder druk van human rights organisaties om de rol te onderzoeken en indien mogelijk met strafmaatregelen tegen Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Hele ingewikkelde naam natuurlijk. Proost. Maar zo gaat dat in het Midden-Oosten. Hij is de eigenaar van Manchester City en vicepremier van Abu Dhabi. Nou, Abu Dhabi steunt de militaire groeperingen in Soedan die daar nogal huishouden met geld en met wapens. En de erbarmelijke omstandigheden in het Afrikaanse land, waarin de afgelopen 2 jaar minstens 120.000 doden zijn gevallen. Nou, verwezen wordt naar de situatie toen Rusland Oekraïne binnenviel. De Londense club Chelsea, eigendom van de Russische oligarch en persoonlijke vriend van Poetin, Roman Abramovich, die werd gedwongen onmiddellijk de club Chelsea te verkopen. En hij moest het land verlaten. Nou, ze vergelijken, die human rights organisaties vergelijken nu de situatie met Rusland en Oekraïne en Abu Dhabi en Soedan. Dus ergens is dat wel te begrijpen, maar ik vind dat, ja, dat als je daar nu een sportclub. Ja, ik begrijp wel waarom ze een sporter uitkiezen. Want sport haalt onmiddellijk de voorpagina's als dit soort dingen gebeuren. En dus krijgt het onmiddellijk aandacht. Maar Ik vermoed toch dat dit een storm in een glas water zal zijn. Want, maar ja, je weet het vandaag de dag maar nooit. Want we staan voor gekkere situaties op dit moment.
1: Dan over tot wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, een best wel leuk vind ik. Een sensationeel incident deed zich voor in de Engelse tweede divisie. Toen met net onder de Premier League, die tweede divisie, Southampton stond geprogrammeerd te spelen in de playoffs tegen Middlesbrough. Nou, Southampton stuurde een videoman om de niet openbare training van Middlesbrough te filmen. De videoman, verdekt opgesteld achter een boom met een camera, werd betrapt en gefotografeerd. Nou, Southampton won een dag later de wedstrijd. En nu presenteert Middlesbrough, die de wedstrijd dus verloor, de foto bij de Engelse Football League en eist dat Southampton wordt uitgesloten van de playoffs. Hetgeen inmiddels is gebeurd. Dus de Football League heeft ingestemd en die heeft Southampton bestraft. En Middlesbrough speelt nu de finale van de playoffs tegen Hull City voor promotie naar de Premier League. Dat scheelt nog wel wat ponden, kan ik je vertellen. Dus Southampton gaat nu weer in hoger beroep tegen deze maatregel. Maar ik vind het een koddige situatie, want ik heb die foto ook gezien. Zie je een cameraman stiekem achter een boom met een net die lens om de hoek van die boom die een training filmt. Maar goed.
1: En dat was nog een stagiair ook, hè, van de club. Dus het was niet eens nog een werknemer, het was een stagiair ook.
2: Ja, krankzinnig. Maar heel leuk, vind ik. Dan, de aanstaande finale van die Champions League op 30 mei in Budapest is niet alleen een Adidas Nike finale, maar mijn opmerkbare zin, of ja, opmerkzaamheid moet ik zeggen. Het is ook een finale van twee airlines uit het Midden-Oosten, want Arsenal is zowel Adidas als Emirates. En Paris Saint-Germain is Nike en Qatar Airways. Dus het is tussen twee clubs, het is tussen twee kledingmerken en het is tussen twee airlines. Nou, dat maakt het wellicht voor sommigen extra interessant. Dan eventjes iets uit de Formule 1-wereld. Het is een andere stap richting het autoracen. De omzet in het Formule 1-circus steeg in het eerste kwartaal 2026 met 53% naar $617 miljoen. Ik moet er wel direct bij zeggen dat het cancelen van de races in Bahrein en Jeddah pas gaat meewegen in het tweede kwartaal. Dus in het tweede kwartaal zal de omzet ongetwijfeld wat lager zijn en waarschijnlijk minder dan vorig jaar. Dan, ik blijf nog eventjes weer in Engeland. Arsenal heeft het Visit Rwanda, waarover veel discussie is geweest, een mouse-sponsorschap met die tekst Visit Rwanda, ter waarde van $13,5 miljoen per jaar, vervangen door een deal met het softwarebedrijf Dell. Het bedrag dat hiermee is gemoeid is niet onthuld. Maar nogmaals, ze kregen 13,5 miljoen. Dus ik denk dat ongeveer wel hetzelfde zullen zijn. Ter vergelijking, Manchester City en Manchester United, die krijgen beide $27 miljoen voor hun linkermouwtje. Dus dat zijn toch wel weer aanzienlijke bedragen die het Engelse voetbal oplevert, gezien het feit dat die Premier League door de hele wereld wordt uitgezonden. Dan tenslotte, als nieuwtje, voor het eerst sinds 1992 zal de finale van de UEFA Champions League in het Verenigd Koninkrijk niet op een open net te zien zijn. Die finale is op 30 mei aanstaande, zoals ik net al zei, in Budapest. TNT Sports streamingdienst heeft de exclusieve rechten. En datzelfde geldt voor de Europa League en de Conference League. Alle drie deze finales hebben een Britse club in die finale. Dus dat is in Engeland best wel een opmerkelijk iets, dat het nu niet meer op een open net zijn. Nu zit het achter een kastje, dus een betaaltelevisiesituatie. En drie Engelse clubs in die finales. Dus dat is voor de Engelse voetballiefhebber extra kosten.
1: Nou, dan sluiten we af met het aan de ene kant waarschuwen van mensen, aan de andere kant het prijzen van mensen. De gele en de groene kaart, Frank. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
2: De gele kaart die gaat wat mij betreft deze week naar het wegwielrennen. We kijken allemaal, de liefhebbers althans, naar de Giro op dit moment. Is best wel spannend. Mooie etappes gezien met heel veel regen. Nou, dat maakt het spannend. Veel valpartijen. Maar in die regen trekken de renners veelal regenjasjes aan. Al die regenjasjes zijn zwart. Daar zitten dan wel waar witte logo's op. Maar je herkent de renners niet meer. Dus waarom in hemelsnaam niet die jasjes ook in de kleuren maken van je je ploegtenue. He, dat moet toch mogelijk zijn en dat moet toch eenvoudig zijn. En de wielerwereld die klaagt nogal over het gebrek aan inkomsten omdat ze geen recettes kunnen heffen. Nou, hiermee kunnen ze hun sponsors extra tevreden stellen. Bovendien is het veel eenvoudiger voor de media om verslag te doen bij een regenetappe over waar zitten de renners. En natuurlijk niet in het minst, ook voor de fans die voor de televisie zitten. Die willen graag zien waar zit mijn favoriet. Nou, als ze allemaal zwarte jasjes aan hebben, dan kan je hem nergens vinden. Dus ik vind dat de gele kaart waard, vooral wat ik net al zei, omdat de wielerwereld klaagde over dat ze geen recettengelden hebben en dat ze maar te weinig geld innen. Dus hier laten ze gewoon een kans mee lopen. Dan de groene kaart. Die gaat, naar, wat mij betreft, dat vond ik gewoon heel erg leuk. Dat gaat naar Ronald Koeman, niet onze bondcoach, maar zijn zoon, de keeper van Telstar. Hij nam de verantwoordelijkheid op zich om de penalty in bijna blessuretijd van de wedstrijd tegen Volendam voor zijn club Telstar. Die is zeer belangrijk voor handhaving in de Eredivisie. Hij nam de verantwoordelijkheid, en dat doen keepers toch niet vaak, om die penalty te nemen. En hij nam hem feilloos, net als zijn vader dat altijd deed, in de hoek. De Volendam keeper had geen enkele kans. Ik vind dit moedig en paste eigenlijk wel bij bij de Koeman familie.
1: Ja, absoluut. Ik moet zeggen, ik stond te schreeuwen op de bank. Ik was daarna gewoon even mijn stem bijna kwijt toen ik het zag gebeuren. Ik dacht, dat is toch wel apart inderdaad. Dat is zo'n beslissend moment dat de keeper zegt van goh, laat mij hem maar nemen. Maar ja, dan blijkt ook dat hij eigenlijk gewoon de nummer 1 op de lijst is. En hij heeft natuurlijk de befaamde Koeman traptechniek. Dus dat zit wel snor.
2: Ja, en het is leuk dat de club Telstar ligt ook goed in het land. He, die hebben natuurlijk als een klein clubje heel snel dat het stadion moeten veranderen. En hebben eigenlijk zeer aantrekkelijk voetbal gespeeld voor een club met een budget van, ik denk, om en nabij de 10 miljoen maximaal. En waarschijnlijk nog minder. En winnen toch ook 2 keer van PSV. Dat zegt toch iets in de afgelopen competitie. Dus ik gun het ook zo'n club dat zo'n keeper dit dan doet. Dat voegt alleen maar weer toe aan de sympathiefactor voor die club in het hele land.
1: Absoluut. Frank, dat was hem alweer voor deze BV Sport update. Dank weer voor het verzamelen van alle nieuwtjes en het natuurlijk delen met ons. En wij spreken je volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Ja, tot volgende week, Robert.

0: All Sports Radio.
1: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
2: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
1: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.

0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
1: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
2: De Radiofabriek.
3: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. Voetbal.
4: Mijn naam is Jure Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
5: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
6: Autosport.
7: Hallo, ik ben Jeroen Blekemolen, autocoureur van beroep.
8: En je luistert naar All Sports Radio.
3: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Nog minder dan een maand te gaan en dan gaat het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico van start. En zo'n groot toernooi vraagt natuurlijk om een hoop voorbereiding, maar ook bij onze eigen voetbalbond. Ik ga erover in gesprek met Rosella Passier, captain of marketing bij de KNVB. Ze houdt zich onder meer bezig met de fan- en gastbeleving en met de verschillende campagnes die rondom het WK voetbal gaan worden opgezet. Rosella, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Ja, ik vind het wel heel erg leuk om dit gesprek zo te doen. Want we gaan het eigenlijk hebben over een kant van zo'n eindtoernooi van het voetbal die de meeste Oranje-fans misschien niet kennen. Of het overkomt ze als ze er zijn, maar misschien niet doorhebben dat er een hele grote voorbereiding achter zit.
2: Ja, dat denk ik ook. En dat is ook helemaal niet erg, want het is voor ons helemaal goed dat wij lekker voorbereiden. En dat als het dan zover is, iedereen vooral heerlijk kan genieten. En weer de mooiste oranje dag gaat meemaken die er is. Met natuurlijk de iconische fanwalk die iedereen denk ik wel kent. Maar het klopt dat daar wel een hoop aan voorbereiding aan vooraf gaat.
1: Ja, want voor zo'n organisatie van zo'n WK kijkt men uiteraard naar in dit geval de organiserende gastlanden. Maar wat zijn nu eigenlijk zaken die bij een eindtoernooi komen kijken die misschien niet bij de organisatie ligt, maar wat vanuit jullie bij de KNVB wordt geregeld?
2: Ja, wij beginnen eigenlijk altijd al voordat we geplaatst zijn. Dus dat is ook altijd wel een beetje gek natuurlijk, hè? Maar dat heb je wel nodig in tijd.

0: tijd. Waarbij we dan echt wel gaan kijken, oké, als wij hier komen te spelen, wat kunnen we dan doen? En nou, als bond zijn wij dan verantwoordelijk voor de hele beleving voor de Oranje-fan. En dat doe je natuurlijk echt in samenspraak met de host city en in dit geval natuurlijk voor het WK met FIFA. Dus wij zijn nou, een jaar geleden al naar de WK-clubs gegaan. New York, Miami, om al eens even te kijken van oké, hoe werkt het daar in de stadions? Hoe gaat daar de voetbalbeleving straks zijn? En dan start je de eerste gesprekken natuurlijk met FIFA, met de host cities. Wat als we hier gaan komen, wat is er dan mogelijk? Want wij willen eigenlijk altijd de stad een soort van overnemen. Hè? Wij zeggen altijd, nou, the Dutchies are coming to town. We willen eigenlijk iedereen meenemen in het oranje gevoel. En zeggen ook altijd van, nou, doe gewoon een oranje shirt aan en wees er onderdeel van, wees welkom. Dat doen we natuurlijk voor onze fans die gaan afreizen. Maar we nodigen ook altijd wel iedereen uit om juist onderdeel van te zijn. Dus ook local communities, fans, mensen die het tof vinden om gewoon het oranje gevoel te ervaren. Die willen we ook aanspreken. En wat we dan eigenlijk altijd doen is of op matchday of op matchday min 1 organiseren we een pre-party. Komen we vast in de stemming, krijgen we vast het gevoel. Fans verzamelen, nou, bouwen vast het feestje. En dan op matchday zelf, ja, dan wil je natuurlijk onderdeel zijn van de fanwalk. Om eigenlijk maximaal natuurlijk het oranje gevoel te ervaren. Maar ook wel echt te laten zien van, hé, wij komen eraan, het gaat beginnen. Klaar voor de wedstrijd. Idealiter eindigt de fanwalk bij het stadion. Nou, en dan brengen wij letterlijk de fans met natuurlijk de iconische oranje bus naar het stadion, als dat even kan. En kunnen ze vanuit daar natuurlijk de wedstrijd gaan ervaren.
1: Ja, en nu ben ik alleen wel benieuwd, want dat was, nou ja, ook wat je ziet als reacties onder social posts van Amerikaanse media, hè, die fanwalk. Iedereen spreekt er lovend over. Alleen, ja, het is wel zo met Amerikaanse stadions, tegenstelling tot hun counterparts in Europa. Het ligt niet echt lekker in een stadcentrum, zeg maar soms gewoon naast de snelweg en dergelijke. Hoe organiseren jullie dat dan met die fanwalks? Want je hebt het al over die iconische oranjebus. Die is toevallig deze week daar aangekomen in Texas. Ja. Wordt dat dan weer een soort pendelbus of wordt er wel gewoon gelopen naar het stadion?
0: Ja, nou, dit is precies waar we dus dan ook echt de gesprekken met de host cities inderdaad en FIFA op hebben. Hè. We proberen natuurlijk die journey, zoals we dat dan noemen, ja, zo makkelijk mogelijk te maken. En inderdaad, in de groepsfase is het zeker waar dat het niet per se heel dichtbij is waar de stadions liggen. Dus dan ga je kijken naar wat zijn dan de mogelijkheden en hoe kunnen we toch zo goed en zo makkelijk mogelijk voor de fan inrichten. Nou, bijvoorbeeld voor Kansas, hè, de laatste stad waar we spelen. Dan kunnen we wel echt vanuit de stad starten. Dus dan daar heb je Power and Light District. Daar hebben we dan een party. Dan gaan we bij elkaar komen. Dan hebben we echt een fanwalk door de stad. Dan eindigen we weer bij de fanzone. Dat is echt een hele mooie grote fanzone in Kansas City zelf. En vervolgens moet je dan als fan nog zo'n 25 minuten met een pendelbus naar het stadion. Ja, het is eigenlijk per iedere speelstad altijd wel weer anders. Hè? Dus de laatste keer in Duitsland bijvoorbeeld, de eerste wedstrijd speelden we in Hamburg. Toen hebben we ook echt in het centrum hebben we een fanwalk gedaan. En vanuit daar moest de fan toch nog met openbaar vervoer naar het stadion. Ja, daar heb je soms mee te dealen. Het mooiste is natuurlijk wel als je vanuit de stad naar een stadion of als je bij een stadion kunt eindigen. Maar in ons geval is dat niet altijd mogelijk voor de groeps. Dus dan kijk je even naar andere mogelijkheden om het wel zo leuk en zo makkelijk mogelijk voor de fan te maken.
1: Nou, nu zei je al, jullie zijn ruimschoots van tevoren, al een jaar geleden, dat je dan ook contact hebt met host cities en dergelijke. Op een gegeven moment is dan natuurlijk de loting en weet je pas waar je daadwerkelijk gaat spelen. Is het dan ook niet misschien een beetje gek om dan al het werk wat je misschien in andere speelsteden hebt gestoken, om daar dan gewoon afscheid van te moeten nemen, omdat het niet de speelsteden zijn waar Oranje gaat spelen?
0: Ja, ik snap je vraag. Ja, dat klopt. Kijk, natuurlijk probeer je aan de voorkant dat wat te beperken. Dus dat je natuurlijk al wel de contacten legt. Maar nou niet tot alles, hè, dat alles al in detail is uitgewerkt. Dus in dit geval ben ik naar de loting gegaan, Washington, met een koffer mee met en zomerkleding en kleding voor als het koud zou zijn. Want we zouden daar natuurlijk pas horen waar we zouden gaan spelen. En vanuit daar zijn we dus meteen doorgevlogen naar de desbetreffende speelsteden en de groeps. Dat ga je dan doen. En hetzelfde geldt nu natuurlijk ook voor de knock-out. Kijk, scenario 1 en 2, die bereiden we voor. Voor als we eerst of tweede worden in de groep. Ja, als je derde onverhoopt wordt in de groep. Ja, dan zijn er ook weer meerdere routes. Ja, dat is bijna niet te doen om die allemaal van tevoren en te bezoeken. Stadion, fanwalk, afstemming, politie, gemeente, nou, noem maar op. Dus wat we dan doen is wel gewoon de gesprekken aangaan en digitaal kijken wat je vast kunt voorbereiden. Zodat als je er komt, je wel al wat op tafel hebt liggen. En kijk, dat was het laatste EK, was dat ook aan de hand. Toen werden wij onverwacht toch wel derde in de groepspool. Dus toen, ja, toen gingen we een andere route in dan dat we hadden voorbereid. Ja, dan moet je op dat moment in een paar dagen moet je schakelen. Dus dan is het al wel lekker dat je natuurlijk al wel iets hebt liggen om op door te pakken. Maar dan zijn het wel korte nachten, kan ik je vertellen, om dan alles voor elkaar te boksen. Zeker Dortmund, waarin we natuurlijk een paar dagen hadden en we echt wel wisten dat er heel veel fans zouden gaan afreizen. Nou, uiteindelijk waren dat er meer dan 100.000. Ja, dan heb je weinig slaap in die dagen.
1: Ja, want dat wilde ik eigenlijk net zeggen. Want ja, je bereidt een aantal dingen natuurlijk heel goed voor, een aantal scenario's. Maar mocht er onverhoopt een ander scenario zijn, dan wil je natuurlijk wel dat de kwaliteit van je werk wel ja, ongeveer hetzelfde blijft of van even hoog niveau als van zeg maar de echt in de puntjes voorbereiden aan het begin.
0: Klopt, ja. Kijk, weet je, het helpt natuurlijk wel echt dat we met heel veel ervaren mensen dit doen. Dus we hebben al heel vaak dit gedaan. Ook de mensen van de bus, die zijn hierin ervaren. En wat je ook wel echt merkt in zo'n toernooi is dat iedereen wil heel graag dat wij komen. Iedereen vindt het geweldig als Oranje komt, als die fanwalk komt. Prachtige plaatjes. Dat zagen we in Duitsland ook. Dus ja, als je weet dat je een paar dagen later in een stad bent, ja, dan gaat iedereen daar gewoon achter staan. En dan gaat iedereen meehelpen. En nou, ik moet zeggen, ook voor dit toernooi zoveel enthousiasme, zoveel energie. En iedereen heeft er zoveel zin in. Dat is wel echt geweldig om nu ook bij de host cities te merken. Dus ja, wij gaan echt wel weer voor een iconische fanwalk. En we gaan echt wel weer voor een onvergetelijke Oranje ervaring. En hopelijk ook wel weer plaatjes die echt de wereld overgaan.
1: Ja, dus dan voor die speelsteden, de oranje loper gaat dan zeg maar wel uit. Dan zijn ze enthousiast dat jullie langskomen. En dan moeten we natuurlijk ook, ja, eerlijk is eerlijk, toch een beetje kleiner de roze olifant in de kamer benoemen. En dat is dat, nou ja, geopolitiek gezien is het natuurlijk onrustig, de VS. En dan druk ik me nog op dit moment zacht uit. Wat merk je daar vanuit de bond van, in dit geval van bijvoorbeeld, nou ja, de hoeveelheid fans die bijvoorbeeld willen gaan afreizen of die misschien juist niet. Nou ja, die ticketprijzen, dat is natuurlijk ook wat nodig overgeroepen. Maar wat merken jullie vanuit de fanbase qua enthousiasme voor dat aanstaande WK?
0: Ja, nou, dat is natuurlijk eigenlijk ook al een tijd geleden al wel gestart, hè? Dus in december konden de fans tickets via ons gaan aanvragen. De fans die dan bij ons in de database zitten. En daarnaast heb je natuurlijk de fans die via FIFA zelf ticket aanvragen. En je hebt natuurlijk ook gewoon locals die via FIFA tickets hebben aangevraagd. Nou, wij weten dat er een aantal duizenden fans vanuit Nederland gaan afreizen. Dat is natuurlijk minder dan in Duitsland. Maar ik denk ook heel logisch gezien afstand, periode en natuurlijk ook kosten, want het is inderdaad hartstikke kostbaar. Dus daar houden wij nu rekening mee. En dan daarnaast weten we dat er natuurlijk ook gewoon heel veel locals gaan zijn die erbij willen horen. En natuurlijk ook gewoon mensen, fans in Amerika die Oranje gaan supporten. Dus nou, we zijn nog een beetje aan het puzzelen met de aantallen. Volgende week weten we dat beter, maar nou, dat gaan er in ieder geval weer duizenden zijn die in de fanwalk en op matchday bij Oranje zullen aansluiten. Dus dat is hartstikke mooi. Ja, en verder, ik snap je punt en je vraagt natuurlijk over die geopolitieke situatie, hè, want die is er natuurlijk. Ja, ik denk dat wij als KNVB natuurlijk heel duidelijk hebben gezegd van we gaan ons echt richten op het voetbal. We gaan echt zorgen dat voor de fans die daar gaan zijn, we een mooie voetbalbeleving gaan creëren. Ja, en persoonlijk vanuit mijn rol vind ik dat ook heel mooi om juist ook met toernooien te zien dat met voetbal die verbindende kracht altijd weer naar boven komt. En dat is ook echt wel weer wat we willen neerzetten van een heel mooi voetbalfeest dat verbindt.
1: Ja, maar dat is meer het punt. Ja, je kunt natuurlijk, het is iets anders denk ik voorbereiden voor 100.000 man dan voor zeg maar 10.000 man. Ik bedoel,
0: ja,
1: daar zit wel verschil in.
0: Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk vanaf een paar duizend moet je het gewoon goed geregeld hebben. Of er dan een paar duizend of tienduizenden bewijs van aan meedoen. Maar de schaalgrootte is natuurlijk wel anders. We hebben daarom ook wel echt gezegd van nou, laten we wel kijken hoe we het toernooi zo goed mogelijk ook wel naar de fans in Nederland toe kunnen krijgen. En dat zij echt wel het gevoel hebben er onderdeel van te zijn en zoveel mogelijk van mee kunnen krijgen. Dus we gaan een morningshow produceren. Dat hebben we het laatste window in maart ook al bekendgemaakt. Met Appie en met Max. Waarin we nou, eigenlijk alle leuke dingen, interessante dingen. Wat is er in Basecamp gebeurd? Wat gebeurt in de speelsteden? Hoe gaat het met het team, de spelers? Nou, noem maar op dat we dat eigenlijk via de morning show, als jij 's ochtends wakker wordt in Nederland, meteen tot je krijgt. En op die manier ook wel echt proberen om Oranje richting Nederland te brengen.
1: Tot slot, ja, die voorbereiding op een gegeven moment wil je natuurlijk ook feet on the ground, ook ter plekke alles goed geregeld hebben. Jij vertrekt volgens mij ook toch wel redelijk ver voor het WK die kant op, hè?
0: Ja, dus in ieder geval ergens 9 juni zal ik wel die kant op gaan met een projectteam. Dus dan moet je denken aan collega's die content maken van het team, van de speelstad. Collega's die natuurlijk bezig zijn met de productie van de fanzone, van de fanwalk. We hebben naast de oranje bus die door fans of die van fans is, hebben ook een eigen tweede bus voor influencers, voor artiesten, voor legends, voor belangrijke gasten die we meenemen. Dus daar moet veel mee geregeld worden. Zo nog een aantal collega's. Dus we zijn wel met een mooi projectteam die kant op. En je weet niet hoe lang je daar gaat zijn, hè? Dus in ieder geval de groep. En hopelijk natuurlijk tot en met 19 juli New York zal ik bij het toernooi zijn.
1: Nou ja, laten we hopen dat we inderdaad zover komen.
0: Ja.
1: Dat zou fantastisch zijn. Rosella Passier, ja. Captain of Marketing van de KNVB. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met de voorbereidingen die nog komen gaan.
0: Nou, heel graag gedaan. Dankjewel. All Sports Radio Live.

Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Afgelopen zaterdag stond de Team NL Paralympische Talentdag weer op het programma. Ruim 60 sporters met een beperking kwamen vanuit heel Nederland naar Papendal om daar kennis te maken met verschillende sporten. En ja, tijdens zo'n dag worden ze getest door coaches en krijgen ze ook gericht advies over hun mogelijkheden. Sterker nog, misschien zijn er wel atleten geweest die we straks op de Paralympische Spelen van zeg LA 2028 of misschien wel Brisbane in 2032 gaan zien. Ik ga over gesprek met Luus Roefs, die projectleider is vanuit NOC-NSF. Luus, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is natuurlijk wel het leuke. Het zou niet de eerste keer zijn dat op een Paralympische Talentdag gescoute sporter zich een paar dagen later weer op de Spelen bevindt.
2: Nee, zeker niet inderdaad. Je noemt net al mooi, we gaan natuurlijk richting LA en Brisbane. Dus we hopen dat de talenten die op deze dag zijn geweest daar ook weer te zien zijn. Maar we kunnen inderdaad de mooie cijfers noemen dat van het Team NL-team dat naar de Paralympische, of naar de Paralympische Spelen van Parijs is geweest, was 40% afkomstig van een talentdag. Dus dat is zeker heel mooi en dat laat maar weer zien hoe belangrijk deze dag voor de Paralympische sport van Nederland ook is.
1: Ja, ik wou zeggen, dat geeft eigenlijk al wel voldoende weer waarom we dit moeten organiseren. Maar toch even, zo'n Paralympische Talentdag. Waarom is het nou zo belangrijk dat dat er is?
2: Nou, het is heel belangrijk omdat het in de Paralympische sport nog niet vanzelfsprekend is dat mensen met een handicap überhaupt in aanmerking komen met een sport. Dus wat je ook eigenlijk zelf al noemde, de Paralympische Talentdag is soms ook gewoon voor sommige sporters een eerste in aanmerking komen met een sport. Vaak doen ze wel al een sport, maar zijn ze er ook niet bekend mee welke sporten er eigenlijk nog meer met een handicap kunnen. Dus waar je inderdaad in de reguliere sport ziet, waar mensen gewoon een sport gaan doen en dan komen ze zelf achter dat ze talent hebben en dan worden ze vanzelf gescout door een talentcoach, is dat bij Paralympisch iets anders. Ze komen door onder andere een Paralympische Talentdag in aanmerking met de sport. Gaan hier dan verder in ontwikkelen en stromen zo door in een talentprogramma. Dus Paralympisch en reguliere sport zit er toch nog iets anders in elkaar. Dus op deze manier zorgen wij dat de sporters in aanmerking komen met.
1: Ja, plus het lijkt me sowieso natuurlijk anders dan anders. Want je hebt natuurlijk ook eigenlijk twee categorieën sporters. Je hebt sporters die een aangeboren handicap hebben. En sporters die door wat voor omstandigheden ook op latere leeftijd natuurlijk een aanpassing mee te maken krijgen. Dus dat is natuurlijk ook weer dat het niet vanzelfsprekend is dat mensen hiervan weten of in aanraking komen met de juiste sport.
2: Ja, zeker. Klopt inderdaad. Dus je ziet inderdaad vaak dat mensen bijvoorbeeld een ongeluk hebben gehad. Ze hebben bijvoorbeeld altijd al aan atletiek gedaan en zien eigenlijk daarin hun droom in duigen vallen. Terwijl er bestaat natuurlijk ook gewoon atletiek voor mensen met een beperking. En dat geldt natuurlijk voor heel veel sporten zo. Dus klopt eigenlijk precies wat je zegt. Het is heel belangrijk dat wij dit nog kenbaar maken.
1: Want in hoeverre is het nog onbekend dat er mogelijkheden zijn om als sporter met een beperking gewoon op topniveau te kunnen sporten? Want ja, misschien ben ik heel erg bevooroordeeld omdat ik al jaren in de sport zit en ook veel bezig ben met bijvoorbeeld de Paralympische Spelen. Maar merk je dat er echt nog wel een vorm is van onbekendheid, ondanks alle media-aandacht de laatste jaren voor bijvoorbeeld de Paralympische Spelen?
2: Ja, zeker. Die onbekendheid is er wel nog. Ik durf ook zeker wel te zeggen dat dat ten opzichte van de afgelopen jaren al een hele verbetering verslag in zit. Maar ik denk wat het vooral nog het onbekende is, is hoe breed het eigenlijk is. Er zijn mensen die bijvoorbeeld denken dat het alleen over lichamelijke beperkingen gaat, maar het gaat ook over verstandelijke en visuele beperkingen. Het zou ook nog kunnen dat mensen bijvoorbeeld denken van, dit gaat alleen over mensen die in een rolstoel zitten, dus echt dusdanig beperkt zijn dat ze zelf niet meer kunnen lopen. Maar ook dat is niet het geval. Dus ik denk dat het niet per se om de onbekendheid gaat dat de Paralympische Spelen en de Paralympische sport er is, maar dat het meer om de onbekendheid gaat voor wie is dat allemaal dan?
1: Ja, en dus komen ze allemaal bij elkaar. Afgelopen zaterdag was er dus weer zo'n Team NL Paralympische Talentdag. Neem ons even mee naar die dag. Hoe was het?
2: Ja, het was weer echt een fantastische dag. Waar we eigenlijk vooral heel veel lachende gezichten op ieders gezicht hebben gezien. Zowel van de 60 deelnemers die aanwezig waren. Als ook van de talentcoaches die echt wel veel talenten rond hebben zien lopen. Ja, het gaat natuurlijk twee kanten op. Enerzijds komen er allemaal deelnemers die bijvoorbeeld helemaal een visie hebben van hey, zit volleybal, daar wil ik voor gescout worden. Dus die gaan daar helemaal voor en die zijn blij dat ze zich eindelijk aan de talentcoach kunnen laten zien. Anderzijds komen de sporters nou, die inderdaad komen de eerste keer in aanmerking met deze sport en denken, oh, dit is eigenlijk gaaf en dit kan ik ook met mijn beperking doen. Hier kan ik in doorgroeien. Dus het is eigenlijk op alle vlakken een super mooie dag. Waarin ik echt alleen maar superveel lachende gezichten heb gezien.
1: Want wat voor sporten zijn er eigenlijk allemaal uit te proberen op zo'n dag voor de sporters?
2: Nou, er zijn 17 verschillende sporten aanwezig. Wij vanuit NOC-NSF bepalen wel al op voorhand welke sporten welke deelnemer gaat doen. Een deelnemer doet 3 of 4 sporten op de talentdag. En wij gaan op voorhand al kijken van hey, welke sport mag je überhaupt met jouw beperking doen? Waar kun je voor geclassificeerd worden? En anderzijds kijken we natuurlijk ook gewoon wat de sporter zelf graag wil doen. Dus ze krijgen al een programma vooraf aangewezen welke sporten zij op die dag mogen gaan doen. En het bestaat dus uit 4 sportclinics van 50 minuten. Daar gaan ze vooral kijken wat kan ik allemaal en waar heb ik talent.
1: En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, wat is nou lastiger of makkelijker in te vullen? Zijn dat echt sporters die zich helemaal focussen op 1 sport en per se dat willen doen? Of zijn het juist, of zijn de lastige klanten tussen haakjes juist degene die eigenlijk helemaal nog geen idee hebben voor wie het 1 grote speeltuin is? En gewoon denken van, goh, stop me maar bij een sport en ik zie het wel.
2: Nou, het lastige aan dit verhaal is dat we dus te maken hebben met klassificatie. Dus het is inderdaad zo, wij gaan kijken met welke beperking kom je in aanmerking om deze sport ook op internationaal niveau te kunnen doen. En soms is het dus heel lastig, omdat er sporters zijn die zich helemaal richten op 1 sport en dat wij ze het slechte nieuws moeten brengen dat ze voor die sport niet in aanmerking komen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze die sport dan niet kunnen blijven doen, maar dat is vaak wel alleen op nationaal niveau. Dus voor mensen die echt een visie hebben op 1 sport en ook nog een internationale droom hebben, is het soms heel moeilijk en moeten wij soms het nieuws brengen dat die sport het helaas niet gaan worden. En anderzijds is dat ook weer super mooi, want dan hebben we een talentdag waarop we ze wel kunnen laten zien welke sporten wel allemaal mogelijk zijn. En dat is eigenlijk denk ik ook precies waar het om gaat en wat ons doel is, laten zien wat er wel allemaal kan. Omdat ze natuurlijk ook vaak tegen het feit aanlopen dat er heel vaak gaat om wat lukt allemaal niet en hoe gaan we het dan doen. Dus dat is zeker wel een doel wat wij meedragen deze dag.
1: Nou, het leuke is, je noemt natuurlijk al de talentcoaches die natuurlijk kijken naar, joh, is iemand een talent, ja of nee? Of nou ja, hoe zit het met eventueel wat ze hierna kunnen doen? Maar ook een aantal bekende paratleten, die waren ook aanwezig op die dag. Dat is misschien wel extra leuk ook voor die sporters om nou ja, toch wel dicht bij de helden te zijn die het nou ja, op grote podia laten zien.
2: Ja, zeker. En ze hebben natuurlijk een supermooie voorbeeldrol. Dus het was mooi dat Jeroen Kamschuur en Niels de Lange kwamen ook langs met de mooie medailles die ze in Milaan Cortina afgelopen winterspelen hebben verdiend. Maar inderdaad, het is gewoon mooi om te horen hoe zijn zij gekomen waar ze nu staan. En zo komen er best wel veel vergelijkingen uit. De sporters kunnen daar ook wel een echte motivatie uithalen. Dus dat is ook wel super mooi. De talentcoaches zijn altijd aanwezig, maar die zorgen ook dat ze bij de kliniek altijd wel enkele sporters mee hebben, zodat ze samen met de sporters en de deelnemers in gesprek kunnen gaan van hey, hoe kom je daar nou waar jullie heel graag naartoe willen en waar deze sporter zal zijn. Dus dat is zeker een super mooie toevoeging aan de talentdag.
1: En nu zei je al, hè, er waren 17 sporten om uit te proberen. Wat zijn nou echt zeg maar de populaire sporten waar misschien de meeste toch naar kijken?
2: Atletiek is een super populaire sport. Is misschien ook wel het meest bekend. Wielrennen is super, super mooi om te zien hoeveel sporters daar naartoe willen. Zitvolleybal, rolstoelbasketbal. Maar eigenlijk vinden we altijd voor elke sport wel een heel aantal matches. Dus dat komt enerzijds zodat sporten bekend worden op de talentweek. Dat ze denken, oh, dit is echt wel heel gaaf. Maar je hebt inderdaad sporten zoals atletiek. Die zijn nou eenmaal al iets bekender in Nederland. Dus dat is ook wel waar je ziet dat heel veel sporten in ieder geval op voorhand heel graag naartoe willen.
1: En nu bevinden we ons momenteel, als we elkaar spreken, toch in een interessante periode. Want nu is het moment aangebroken dat ook daadwerkelijk de evaluaties gaan plaatsvinden. Waar kijken jullie dan met z'n allen naar eigenlijk?
2: Nou, de talentcoaches hebben op de dag zelf een selectieformulier mogen invullen. Dus zij beoordelen eigenlijk de sporters om te kijken van hey, Wie is nou interessant voor ons? Daar gaan we vanuit naar wie is er heel interessant voor de breedte sport? Wie is misschien echt al een talent en kan zich echt doorontwikkelen richting topsport? En wie is misschien eigenlijk nu al de topperige die we de afgelopen jaren gemist hebben en die ons team compleet kan maken? Dus die kan meteen instromen. Per sport wordt er echt wel anders gekeken naar wat is nou heel belangrijk. Sommige talentcoaches kijken echt naar inzet. Anderen kijken wel al naar ervaring, omdat dat soms heel belangrijk is. Maar anderen kijken ook van, hey, hoe snel pak jij tips op? Dus dat is eigenlijk wel per sport verschillend.
1: Ja, en het leuke om te melden is, kijk, je zei al, hè, 40% van het huidige Paralympisch Team NL is ooit ontdekt op zo'n talentdag. Maar als we bijvoorbeeld naar de vorige dag kijken, ruim een derde is doorgestroomd naar een officieel talentprogramma. Nog eens 40% daarnaast is actief gebleven in een vervolgtraject. En alle deelnemers zijn uiteindelijk blijven sporten. Dus het heeft wel best wel een aardig, zeg maar, succespercentage vandaag.
2: Ja, absoluut. En dat is ook zeker een doel. Uiteindelijk is natuurlijk ons doel dat iedereen gewoon aan het sporten komt. Het belangrijkste doel van de Paralympische Talentdag is echt de toppers eruit halen. Dus echt de mensen die de topsport in kunnen. Maar ook de mensen die daar of nu nog niet klaar voor zijn. Of nog wat extra begeleiding en training nodig hebben. Ook die plaatsen we ergens of bij een vereniging. Of verbinden we aan Uniek Sport of de Esther Vergeer Foundation. Dus eigenlijk zorgen we dat elke deelnemer die op de talenten komt op een manier wel in de sport terecht komt. Dus dat is ook wel inderdaad waarom de succesfactor zo goed is. En als mensen nog op breed sporten worden geplaatst eerst, dan zijn ze natuurlijk ook altijd de volgende editie weer van harte welkom om hun opnieuw te kunnen laten zien bij de talentcoaches. Dus zo maken we er elke keer opnieuw weer een super mooie dag van.
1: Ja, tot slot, ja, deelnemen aan de afgelopen editie wordt lastig, want die is natuurlijk al geweest de afgelopen zaterdag. Hoe zit het met de mensen die misschien afgelopen zaterdag gemist hebben, maar wel interesse hebben in zo'n Paralympische talentdag? Waar kunnen ze zich melden? Waar kunnen ze naar kijken? Wanneer is die bijvoorbeeld? Waar moeten ze aan voldoen?
2: Ja, zeker. Nou, de talentdag is voor sporters tussen de 12 en 35 jaar oud, met dus een of lichamelijke, visuele of verstandelijke beperking. De aanmeldingen voor de volgende editie zijn al geopend, dus dat kan via de Team NL website. En de volgende zal plaatsvinden op zaterdag 24 oktober. En deze keer is die niet op Papendal, maar zal die plaatsvinden bij Topsportcentrum Rotterdam. Dus dat is nieuw. Dus we gaan een keer een andere regio opzoeken met de talentdag, maar de invulling zal hetzelfde zijn. Dus we zouden zeker iedereen willen oproepen om zich aan te melden voor deze leuke dag.
1: Nou, dat zou ik ook zeker aanraden om te doen. Luus Roefs, projectleider vanuit NOC-NSF, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met de aankomende talentdag.
2: Zeker, dankjewel. Fijn dat we hier even aanwezig mochten zijn.
0: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
1: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
0: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
1: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
2: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
3: Snowboarden.
4: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
5: Cricket.
6: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
5: Atletiek.
7: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Dit is tot 2 uur Uniek Sporten Vandaag. Met Robert Denneman en Nick Boer. All Sports Radio.
8: Een hele goede middag. Je luistert weer naar een nieuwe editie van Uniek Sporten Vandaag. Hier op All Sports Radio. Mijn naam is Robert Denneman en bij mij natuurlijk, zoals altijd in de studio, de directeur van Fonds Gending Sport himself, Nick Boer. Nick, welkom.
9: Ja, goedemiddag Robin.
8: Die gaan we zo meteen bellen.
9: Ja, die gaan we bellen, Robert.
8: Nou ja, dan hebben we één gast alvast verklapt vandaag. Robin Wubbe, daar gaan we zo meteen met hem over hebben. Over zijn nieuwe boek die hij heeft gemaakt. Ja. Terugblikkend op de Paralympische Winterspelen van afgelopen winter. Dus Milaan, Cortina, d'Ampezzo.
9: Eigenlijk hebben we een primeur hier. Hè? Want vanmiddag om 4:30 is pas de presentatie van het nieuwe boek.
8: Oh, kijk, nou, dat is extra spannend. Daar gaan we zo meteen uitgebreid met hem over hebben. Maar we hebben ook nog wat gasten in de studio. Vertel Nick, wie hebben jullie uitgenodigd?
9: Ja, we hebben

0: de actualiteit in.
1: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
0: En vertel Nieke, hoe zit het met de parasporten de afgelopen weken?
2: Ja, er gebeurt natuurlijk van alles. Het is ook wel het seizoen. Maar toch wel opvallend is Lizzie de Greef die het toernooi in Rome heeft gewonnen. En ze heeft daar de nummer 1 Kamei en ook de nummer 4 Diede de Grote en Aniek Verkoot verslagen. En dat is toch wel een hele bijzondere prestatie. Dus wie weet wat dat allemaal in de toekomst nog gaat brengen. Maar heel mooi resultaat voor Lissy. Boccia speelster Chantal van Engelen heeft de World Boccia Challenger in Finland gewonnen. Dat is ook fantastisch. Ook een mooie sport. Paralympische sport. En het is allemaal goed om te zien dat zich ontwikkelt. Maar een hele andere sport is paraklimmers. Ja, voor mij nieuw. Voor iedereen nieuw. Want volgens mij is het de eerste keer dat het... ik weet niet eens of het bij de spelen, Paralympische Spelen in Los Angeles op het programma staat. Maar ik denk het wel. Maar Eva Mol en Jamie Barendrecht hebben daar zilver gewonnen. Dus ja, dat is ook een leuk dat er een nieuwe sport is. En dat daar ook meteen ook een resultaat is gehaald. Ja, even gezien alle andere uitslagen, want het zijn er heel veel. Ga ik even een keus maken. Nou, ook wel een belangrijk tandem duo Tristan Bangma en Patrick Bos. Die hebben daar meegedaan aan de World Cup in het Italiaanse Abruzzo. En ze kwamen solo over de finish. Goud was in Italië ook voor hen bij Ker, Chantal, Hane en Wieler en Martin van der Pol.
0: Nou ja, en, er zijn nog veel meer dingen gebeurd, maar daar zullen we het een andere keer over hebben. Zometeen gaan we eerst namelijk in gesprek met Robin Wubbe. En met hem gaan we dus hebben over zijn nieuwe boek.
1: Thuis, tijdens je training, in de sportkantine of uit. Dit is All Sports Radio.

0: Osa en Magnetic.
1: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
0: Ja, het is een bijzondere dag, want het nieuwe boek van Robin Wubbe gaat gelanceerd worden. Het is een boek wat volledig gaat over de afgelopen Paralympische

0: Winterspelen in Milano en Cortina d'Ampezzo. En nou, dat is toevallig ook het titel van het nieuwe boek Milano Cortina 2026. We gaan het er met Robin erover hebben. Robin, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag, Robert.
0: Voor jou denk ik een beetje een spannende dag vandaag.
1: Ja, dat is het wel. Ja, dat is, het is altijd het is mooi als zo'n boek uitkomt, maar het is ook altijd dat je denkt, oeh, dan gaan mensen er ook iets van vinden, hè?
0: Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog zo'n presentatie. Is dat ook vaak het meest spannende deel van, nou ja, toch de afrondende fase van zo'n boek?
1: Je hoopt dan altijd dat zo'n presentatie een beetje gezellig is en leuk is en interessant is voor de mensen die er zijn. En ik denk dat het goed gelukt is om er iets leuks van te maken.
0: En Robin,
1: dus ja, spannend. Ja, nog niet.
2: Volgens mij was het wel heel spannend. Want je maakt een boek over de Paralympische sport, over de gehandicaptensport in Nederland. Maar volgens mij had je zelf ook nog een barrière te overwinnen vlak voordat het boek uitkwam.
1: Ja, dat is waar, Niek. Daar heb je helemaal gelijk in. ik kreeg vorige week het eerste exemplaar in handen. En op het eerste oog leek het hartstikke mooi. En dan ga je aan de binnenkant kijken. En dan blijkt er ineens iets misgegaan te zijn met het drukwerk. Maar weer niet in elk boek en niet in elk boek op dezelfde plek. Dus uiteindelijk heb ik de afgelopen dagen zo'n, 500 boeken wel in mijn handen gehad. En samen met wat anderen alles gecheckt van wat is er goed, wat is er niet goed. En ja, uiteindelijk moeten besluiten, gelukkig was de drukker het daar volledig mee eens, om de hele oplage opnieuw te laten drukken.
2: Ik zal die misdrukken gewoon signeren en in de markt brengen. Want het zijn unieke exemplaren.
0: Collectors items.
1: Goede marketing. Ik had jou eerder moeten bellen. Dat heb ik al door.
2: Nee, maar het is natuurlijk wel... Je schrikt natuurlijk enorm. Maar het gaat vanmiddag natuurlijk hartstikke mooi worden. En je bent eigenlijk wat dat betreft ook... eigenlijk toch de enige Nederlandse journalist die zich ook op dit gebied echt wel met de parasport bezig is. Ja. Wat vind je daarvan?
1: Ja, ik blijf dat gek vinden. Ik denk dat het meest simpele antwoord is. Ik vind het heel raar dat... Zeker ook als ik nu kijk, de laatste winterspelen in Cortina. Ongeacht welk land er een skier of snowboarder of wat dan ook naar beneden komt. Ja, staan er meerdere journalisten. Is er toch een clubje dat vragen stelt en antwoorden wil. En ja, ik ben daar dan alleen. En dat, weet je, ergens is natuurlijk hartstikke leuk dat je in een niche zit. En een unieke markt of hoe je het maar wil noemen. Maar tegelijkertijd, ik zou het enorm toejuichen als er veel meer Nederlandse journalisten zouden staan.
2: Ja, ik denk de Paralympische sport is echt wel, heel veel dingen zijn beter geworden. Maar ik zie eigenlijk geen, als ik naar Rio terug ga, daar waren volgens mij meer Nederlandse journalisten dan nu in Cortina.
1: Ja, zelfs Rio, Parijs. Ik snap best, Cortina is natuurlijk wintersport, dus je hebt maar twee sporten voor Nederland. Maar in dit geval acht sporters. Dus dat is kleiner dan de zomerspelen, maar zelfs in Parijs, waar we meer dan 100 sporters hadden en wat ontzettend dicht bij huis was, waren er weinig journalisten.
0: En waar heeft dat dan voornamelijk mee te maken, denk je, Robin?
1: Ik weet het niet. Ik denk onbekend maakt onbemind. Niek, jij haalt Rio aan. Er waren twee journalisten die daar voor het eerst waren. Peter van der Meeren van Leeuwarden Courant en Kik Rommers van Trouw. En eigenlijk op het moment dat ze het zien, dat ze de sport zien, dan zijn ze verkocht. Peter noemde het toen ook de mooiste snoepwinkel die je als journalist kan hebben. Omdat er zoveel mooie verhalen te vertellen zijn. Maar ik denk toch onbekend maakt onbemind.
2: Nou, je gaat met je boek in ieder geval inspireren. En het boek heet wel Milano Cortina, maar is eigenlijk veel meer dan alleen het Paralympische evenement. Vertel eens, wat kunnen mensen verwachten van het boek?
1: Nou ja, kijk, wat ik wilde laten zien is hoe de Nederlandse wereld achter die Paralympische Spelen eruit ziet. Er zit een verhaal in van hoe begin je nou eigenlijk met sitskiën. Er zit uitleg in over hoe zitten die sporten überhaupt in elkaar. Nou ja, natuurlijk heel veel aandacht voor de Spelen zelf, maar ook innovatie, materiaal, sporten die... in Nederland nog niet op het hoogste niveau worden beoefend, maar waarin wel iets gebeurt. Bijvoorbeeld rolstoelcurling, para-ijshockey. Daar waren we in Cortina niet in actief, maar er gebeurt wel degelijk wat. Dus eigenlijk op die manier een zo breed mogelijk beeld geven van hoe zit die wereld in elkaar. En zorgen dat mensen die wereld kennen, die wereld zien. En verder kijken dan ja, verder kijken dan de resultaten.
0: Ja, want het gaat ook om de achtergronden, hè? De verhalen richting de sporters, richting hun avontuur, richting zeg maar de spelen toe. Maar het is veel meer dan dat. Hè? Het is ook uitleggen van zaken die vaak door mensen die er minder in dat wereldje zitten, als een soort hocus pocus wordt gezien. Bijvoorbeeld dingen als klassificaties. Ja. Maakt dat ook de sport lastiger om te volgen?
1: Ik vind dat altijd een moeilijke vraag. Want ik moet zeggen, ik ben nu zo'n 16 jaar geleden de parasport ingewandeld. Eigenlijk uit interesse. En toen heb ik me aanvankelijk nooit zo verdiept in klassificatie en hoe dat allemaal in elkaar zat. Eigenlijk pas veel later ben ik me daarvoor in gaan interesseren. Ik zag gewoon sport. En dan doet volgens mij niet ter zake of iemand een arm mist, een been mist of een dwarslezing heeft. En pas veel later dat je denkt, oh ja, maar hoe zit dat dan? En waarom kunnen die en die wel tegen elkaar en die dan weer niet? En hoe zit dat? Zelf, bij mij ging het eigenlijk qua interesse ging het andersom. Maar er zijn heel veel mensen die inderdaad zeggen, joh, ik snap dat helemaal niet met die klassificaties. En waarom zijn er, waarom worden er drie, vier keer gouden medailles uitgereikt? Maar ja, volgens mij moet je er iets makkelijker naar kijken.
2: Ja, en je hebt de Spelen meegemaakt, maar je hebt ook een belangrijk deel van de voorbereiding van de Nederlandse sporters meegemaakt. Wat is je daarvan bijgebleven?
1: Eigenlijk vooral het skiën en snowboarden ook zijn toch individuele sporten. Je staat in je eentje aan de start en je moet in je eentje zorgen dat je zo goed mogelijk beneden komt. Maar als ik dan zie hoe belangrijke team om de sporters heen is. Dus de andere sporters, maar net zo goed coaches. Maar vooral ook, je weet dat coaches in dienst staan van de sporters of de sporters zo goed mogelijk willen voorbereiden. Maar ook hoe ze elkaar naar een hoger niveau willen helpen. Ik denk dat vind ik wel een van de mooiste inzichten. Dat een individuele sport niet per se individueel hoeft te zijn.
2: Ja, en je zegt ook, je schrijft natuurlijk vooral ook over successen, maar vooral ook juist over het vallen, opstaan en de offers die gebracht moeten worden. Wat voor offers zijn dat?
1: De tijd die erin gaat zitten voor een aantal sporters, toch ook de financiële kant van het verhaal. Want ze hebben niet allemaal een topsportstatus zomaar. Waardoor ze steun krijgen van bijvoorbeeld een NOC-NSF. Dus dat zijn dan wel de offers die er gebracht moeten worden. Het leven omgooien op het moment dat je de ambitie hebt de spelen te willen halen of de top te halen. Laten we daarmee beginnen. Dan zul je misschien ook je leven om moeten gooien. Bepaalde dingen niet meer doen. Niet alle feestjes. De clichés kun je zelf ook bedenken. Dat zijn wel de offers die gebracht moeten worden.
0: Ja, nu schrijf je het boek natuurlijk om de lezer mee te nemen in dat hele verhaal. Om de sport bekender te maken, de Paralympische sport. Niet natuurlijk omdat je dan weer een nieuw boekje achter je naam kan zetten. Maar voor wie hoop je nou uiteindelijk dat dit boek nou echt een eye-opener wordt? Zijn dat de fans? Zijn dat de beleidsmakers? De coaches? Mensen die überhaupt nog weinig van parasport afweten?
1: Ja, ik denk iedereen die niet rechtstreeks bij de parasport betrokken is. Ik denk dat de grootste gemene deler is. Dus dat zijn sportliefhebbers die denken van, oh ja, parasport, ja, weet ik wel iets van, maar niet alles. Ik denk dat je dan met dit boek een heel goed startpunt hebt om in ieder geval in de para-wintersport je te verdiepen. Maar tegelijkertijd ook beginnende sporters. Er zit een verhaal in met Niels de Lange, hè, die dan 3 medailles won in Cortina. Die vertelt, zo ben ik begonnen ooit met skiën. Dan zit er met een aantal talenten die dus nu hopen over 4, misschien 8 jaar de Spelen te halen. Zit een verhaal in, waar staan zij op dit moment? En dan natuurlijk uiteindelijk de sporters die wel de Spelen halen. En net zo goed de sporters die niet de Spelen hebben gehaald. Dus ik denk dat je dat traject daar heel mooi in zit. Waarmee je dus ook jonge sporters die nu denken, skiën, snowboarden, iets anders, zou dat iets voor mij zijn? Die kunnen daar wel door geïnspireerd raken.
0: Ja, ook omdat voornamelijk natuurlijk ook op een Paralympische Talentdag en dergelijke toch voornamelijk ook altijd naar zomersporten wordt gekeken. Terwijl er ook nog een hele wereld te winnen valt in de wintersport.
1: Zeker.
0: Nu heb je dit boek gelukkig kunnen maken met een hele hoop partners. Niet geheel toevallig Fonds Gendicapten Sport er één van. Nieke, waarom zijn jullie nou partner van dit boek geworden?
2: Ja, het is eigenlijk net al gezegd. Het is natuurlijk zo belangrijk om die verhalen te delen. Dus vooral die storytelling en wat ook in dit boek zit. Als het alleen uitslagen in hadden gestaan, is het toch minder interessant, om maar zo te zeggen. Maar om juist die hele weg ernaartoe. De verhalen achter de sporters. Wat je moet doen, wat je moet bereiken, vallen, opstaan. Dat is heel interessant. En dat willen wij ook graag delen. En dus ook steunen. En wij zelf gaan het boek bijvoorbeeld bij ons benefietdiner op 18 november op het circuit van Zandvoort in de Pitstraat organiseren. En daar gaan al onze gasten het boek meekrijgen. Dus je moet toch zo zien, er zijn gasten bij die kennen de Paralympische sport heel goed. Maar er zijn ook gasten bij die maken misschien die avond voor het eerst al een avond mee van ons. Ja, die krijgen dan toch het boek van Robin mee. En ik zie dat als een hele waardevolle tool om mensen te motiveren om wat te gaan doen in de gehandicaptensport.
0: Ja, nu zijn er nog veel meer partners betrokken, Robin. Wie zijn dat zo al en wat was voor hun nou de motivatie om hierin mee te doen?
1: Een andere partner is de Vereniging van Gehandicapte Wintersporters. Dat is een club die skilessen, zitskilessen voornamelijk organiseert in Nederland, maar net zo goed reizen naar het buitenland, die een heel arsenaal aan aangepast skimateriaal hebben wat je kan huren. En met hun heb ik ook vooral gekeken naar het verhaal, oké, hoe begin je met skiën? En wat heb je daar dan voor nodig? En dat verhaal wilden zij graag aan een groter publiek laten zien. En de derde partner is Curling Club Friesland. Het is de kleinste parasport in Nederland, rolstoelcurling. 5 mensen doen het in ons land. Zij willen heel graag dat die wereld groter wordt. Dat meer mensen zien van, hé, dit is tof. Dus ik moet zeggen, ik ben een keer bij ze langs geweest bij een training. Ik heb het zelf mogen proberen. Het is ongekend ingewikkeld. Maar wel een heel leuk verhaal, een hele leuke toevoeging aan het boek. Om ook te laten zien van, hey, niet alles haalt de top. Niet alles is zomaar op de spelen. Maar er gebeurt in heel wat sporten, gebeurt er wel van alles in Nederland.
2: Ja, ik heb het curling ook gekeken in Cortina. Is toch de kans om dat te zien. Ja, dat is indrukwekkend eigenlijk. Zeker als je er gewoon live bij zit wat er gebeurt.
1: Zeker.
2: Veel strategie. En ik begrijp dat die sport ook groter kan worden in Nederland. Iets langer dan 2 uur. Dan gaat de lancering beginnen. Dat wordt vast een mooie happening. Niet iedereen kan erbij zijn natuurlijk. Dus jij weet vast hoe mensen die dit boek willen krijgen. Of krijgen. Zullen ze toch voor jou moeten aanschaffen. Maar op welke site ze moeten zijn om het boek te kunnen halen. Of kan je het ook in de boekhandel krijgen?
1: In een paar boekhandels. Maar niet in allemaal. Het makkelijkste wat je kan doen is naar parawatcher.nl. En daar kun je het boek bestellen. We gaan ze allemaal opnieuw drukken. Maar over iets meer dan 2 weken zijn als het goed is 1000 goede exemplaren bij mij. En dan gaan ze zo snel mogelijk op de post.
0: Precies. En dan kun je waarschijnlijk nog 6 keer bijdrukken. Dat zou mooi zijn, Robin.
1: Dat zou zeker mooi zijn.
0: Ik ga je heel veel succes wensen zometeen met de lancering en natuurlijk met de verkoop. Dank voor je tijd en heel erg veel succes.
1: Yes, dankjewel.
3: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.

0: Anastasia, I'm out of love voor hier bij Uniek Sporten vandaag.
1: Dit is Uniek Sporten vandaag met Robert Denneman en Niek Boer.
0: En daarnaast ook bij ons aangeschoven in de studio Eileen Goemans. Zij is breedte sporter, inspiratie zelf. En zij gaat binnenkort meedoen aan de Dam tot Damloop voor het Fonds Gehandicapte Sport. En zij is inmiddels bij ons aangeschoven in de studio. Eileen, welkom.
2: Dankjewel.
0: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Want ja, we hebben natuurlijk altijd een mooie mix hier in deze uitzending. Van niet alleen de top, maar ook gewoon ja, de breedte sporter. Want ja, die zijn natuurlijk ook gewoon hard nodig op deze wereld. En ja, we moeten allemaal gewoon gezond zijn en bewegen. Nu ben ik allereerst ja, wel gewoon benieuwd. En ik denk de luisteraar ook. Want waarschijnlijk kent niet iedereen Eileen Goemans. Wie ben je en waar kom je vandaan? Wat doe je eigenlijk?
2: Nou, ik ben dus Eileen. Ik ben 23 jaar en ik woon in Den Haag. Naast dat ik veel in de sportschool te vinden ben, loop ik ook hard, doe ik aan hockey en werk ik fulltime in de horeca. Dus dat is een beetje mijn leven eigenlijk.
3: Druk bestaan.
2: Ja. Ja.
3: En ja, je doet al meerdere sporten en je hebt een kortere arm, om even zo te zeggen. Een beperking, is dat van nature of heb je iets ervaren onderweg?
2: Nee, ik ben gewoon zo geboren. Het is geen spannend verhaal.
3: Nou ja, dan ben ik altijd heel benieuwd. Want wij doen ook veel meer sporthulpmiddelen bij Fonds Gehandicapten met Uniek Sporten. Hoe is dat bij jou gegaan? Want ja, je had die prothese nodig om in de sportschool te kunnen sporten. Was dat eenvoudig bij jou?
2: Nou, vroeger wilde ik eigenlijk nooit de prothese. En ik had op een gegeven moment 5 jaar geleden een afspraak bij mijn revalidatie. En toen zei de ergotherapeut van ja, ik hoorde dat je hier voor een prothese komt. En ik dacht alleen maar, ik wil het helemaal niet. Ik kan gewoon alles, waarom zou ik dat nodig hebben? En toen zei ze van ja, maar zijn er niet dingen waar je dan tegenaan loopt? En op een gegeven moment toen dacht ik ja. Op zich in de sportschool kon ik toen eigenlijk alleen maar mijn benen trainen en mijn buik. En ik wilde ook gewoon heel graag mijn bovenlichaam kunnen trainen. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen eigenlijk.
0: Nou, daar ben ik ook eigenlijk wel benieuwd. Je hockeyt ook. In hoeverre is dat niet lastig met zeg maar 1 kortere arm en een hockeystick en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk valt dat best wel mee. Ik begon toen ik 8 was met hockey. En in dat eerste jaar ben ik gelijk in de selectie gezet. Dus blijkbaar
0: kan je wel wat.
2: Wel
0: ja,
2: goed, ja,
0: ja, ja.
2: En toen altijd best wel hoog gespeeld. Tot nu eigenlijk. En ik heb nooit echt last ervaren of moeilijke dingen tijdens hockey of iets. Ging altijd wel gewoon vloeiend.
0: Want gewoon even, dat er zullen vast ook hockeyers luisteren, zeg maar. Hoe doe jij dat met het pakken van de stick en de grip en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk zoals iedereen dat doet. Je rechterhand zit gewoon onderaan de stick, onderaan de grip en je linkerarm bovenaan. Het enige verschil is dat ik dus wel iets minder grip heb dus en minder kracht heb. Maar dan haal ik dat gewoon meer uit mijn rechterarm dan uit beide armen. En dat gaat eigenlijk tot nu toe.
3: Maar dan gebruik je de prothese wel ook bij
2: nee,
3: hockey?
2: Nee.
3: En doe je met echt met één arm?
2: Ja.
3: Ja. Ja, dat is goed. En nou ja, hockey is nu leuk, maar als je wat ouder wordt is misschien golf ook heel leuk. Want ik ken ook mensen die met 1 arm golven. Dus, en de hockeyers zijn meestal goede golfers. Dus je kan nog een sport erbij doen.
2: Nee, ik ben heel benieuwd. Ik heb nog nooit geprobeerd.
0: Maar hoe ben je eigenlijk in het hockey gerold eigenlijk? Is dat iets wat vanuit je familie bijvoorbeeld? Waren jullie al een hockeyfamilie bijvoorbeeld?
2: Nou niet. Ja, mijn zus die deed wel een hockey. En ik ging altijd bij haar wedstrijden kijken. Op een gegeven moment dacht ik ja, ik ga het gewoon proberen en we zien het wel. Mijn moeder zei wel eens tegen mij vroeger van ja, kan je niet gewoon beter op voetbal gaan? Veel makkelijker, wel gewoon 2 benen. Ik zei nee, ik wil gewoon op hockey. En dat is goed uitgepakt gelukkig.
3: Ja, en nog veel meer, want het hardlopen heb je ook opgepakt. En hoe gaat dat?
2: Ja, trainen gaat nog niet heel goed eigenlijk. Ik heb vorig jaar de halve marathon in Palma gedaan in oktober. En ik heb 2 weken geleden de 10 kilometer in Rijsoord gedaan. Dat is waar mijn moeder woont. Een PR gelopen. Dus dat gaat dan wel weer goed.
0: Nee, ik wil zeggen, dat gaat eigenlijk helemaal niet goed. Ja, maar ik loop wel PR's.
2: Ja, alleen het trainen zelf, dat moet ik nog even oppakken.
0: Ah, ja. Want ja, is het ook gewoon een tijdskwestie dan? Of ja, ik kan me voorstellen als je in de sportschool zit en hockey, ja, ergens ook nog een keer hardlopen.
2: Ja, ik vind het moeilijk om een prioriteit te stellen. Of tenminste, ik vind het. Eigenlijk vind ik het sporten in de sportschool wel het leukst. Dus daar steek ik dan de meeste tijd in. En met hardlopen heb ik ook wel zoiets van, ik hockey ook 3 keer in de week. Dus op zich pak ik daar ook al mijn conditietraining op.
3: Ja, en dan ga je de Dam te Dam doen. Is de eerste keer dat je die gaat doen?
2: Ja, dat is wel de eerste keer.
3: En die afstand ook?
2: Nee, want ik heb dus wel de halve marathon ook.
3: Ja, die is iets langer natuurlijk. Ja. Dat zou moeten kunnen.
2: In theorie wel. Ik denk dat het ook wel lukt hoor.
3: Ja, en ik vind het mooi. Kijk, je doet ook mee. Maar je doet ook mee voor de gehandicaptsport in het algemeen. Want je loopt ook voor Fonds Gehandicaptsport. Hoe is dat zo gekomen?
2: Nou, ik wilde sowieso al de Dam tot Damloop heel graag doen. Maar die tickets die waren al heel snel uitverkocht. En toen was ik een beetje aan het scrollen over op waar ik dan nog tickets kon halen. En er waren heel veel sponsoren die nog tickets hadden. Maar die spraken me niet zo erg aan als deze, omdat het natuurlijk best wel dicht bij mezelf staat. Dus toen ben ik een beetje gaan kijken wat de beloning is en hoeveel ik moest ophalen om een ticket te kunnen krijgen. En dat is aardig goed gegaan.
0: Ja, want dat vereist natuurlijk iets meer dedication dan als je gewoon bij Dam tot Dam op zelf natuurlijk gewoon een ticket haalt. Hoe is dat deel dan voor jou gegaan? Want ja, dan moet je natuurlijk ineens geld gaan ophalen. Moet je natuurlijk mensen heel oneerbiedig leuren om geld. Dat is natuurlijk altijd het dingetje wat bij crowdfunding en dat soort dingen altijd soms wel spannend is. Hoe is dat voor jou gegaan?
2: Ja, dit was wel de eerste keer dat ik zoiets deed. Maar voor mij scheelde het wel dat dit gewoon iets is wat dicht bij mij staat. Dus ik kon ook gewoon mijn eigen verhaal delen. En ik denk dat dat ook wel heel erg hielp voor de mensen om me heen om dan te gaan sponsoren. Dat ze wisten hoe erg ik ermee bezig ben en hoeveel het sporten eigenlijk voor mij betekent. Dus dat wel ook makkelijker was voor hen om dan te doneren.
0: Ja, want wanneer is eigenlijk Eileen bij jullie op de radar gekomen, Nieke? Is dat toen ze zich aanmelden voor... Ja, startticket?
3: Het is zo dat als de Dam te Dam inschrijving open gaat, dan is het binnen een uur uitverkocht. En onze campagne begon eigenlijk na een uur. Dus op dat moment direct. Want je weet eigenlijk dat die evenementen gaan heel hard. En dan, wij zijn het goede doel van de marathon. Of van de marathon van de Dam te Dam loop. En Nationale Nederlanders, onze partner, die maakt het mogelijk. En vandaar dat we dit ook kunnen doen. En ik vind het super gaaf dat Eileen dit doet voor ons. Dat is één. Maar het is ook natuurlijk ongelooflijk inspirerend voor heel veel mensen met een perken die nog toch thuis zitten en soms toch belemmeringen zien om te gaan sporten. En er kunnen allerlei leden zijn. Maar jij laat zien van, ik zit op hockey, ik doe dus ga de sportschool in, maar ik ga ook de Dam te Dam loop zien. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En dat vind ik al fantastisch, maar ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd, hoeveel heb je al opgehaald?
2: Ik zit nu op de 520.
3: Zo, ja. Nou, dat is fantastisch, toch?
0: Absoluut. Ja, absoluut. Maar dat kan natuurlijk wel wat meer worden. Hè?
2: Ja,
0: zijn we natuurlijk ook.
3: Ja, de Robert gaat wel doneren hoor. Dus,
0: ja. wie weet. Nee, dat ga ik gewoon ook doen hoor. Dus dat komt wel goed. Maar als we het dan toch hebben over dat doneren. Dan moet je natuurlijk wel een beetje reclame maken. Hè? Je zit nu ook op de radio. Dan ben je natuurlijk waarschijnlijk ook weer doorgevraagd door Nieke. Waar kunnen mensen nou jouw pagina vinden?
2: In mijn bio op Instagram staat sowieso een linkje naar de site van de Dam tot Dam. En mijn Insta is gewoon Eileen Goemans. En dan
0: kom je er vanzelf.
3: Ja, en via de website van het fonds kan je er ook komen. Daar zie je ook wel heel prominent Dam tot Dam. En dan kan je jouw naam opzoeken en dan zou je ook kunnen doneren. Dus ik denk dat er genoeg wegen zijn om daar te komen. En Eileen heeft laag getoond. Hey, als je een wil hebt, dan kom je er ook. Dus dit moet ook lukken.
0: Ja, want daarover gesproken, Eileen, want Nieke heeft het al over, hè, je hebt het perfecte voorbeeld dat het gewoon wel kan, hè, dat je gewoon niet jezelf uit het veld moet laten slaan, om maar even ook een hockeyterm erbij te pakken. Ben je zelf ook af en toe wel bewust dat je wel eens gewoon een inspirerende rol kan hebben voor anderen?
2: Nou, ik heb er wel veel over nagedacht, inderdaad. Ik hoop sowieso dat het echt wel een dingetje wordt. Maar ik doe gewoon mijn ding en ik post af en toe hier en daar een TikTok of een fotootje op Instagram. Maar ik zou het bijvoorbeeld wel heel tof vinden om daar wat groter mee te worden. Omdat ik inderdaad wel het idee heb dat het echt wel een voorbeeld zou kunnen zijn voor mensen die ook een beperking hebben in welke vorm dan ook.
0: Ja, want dat lijkt me lastig. Dat heeft iedereen natuurlijk. Ja, als je gewoon met je eigen leven bezig bent en met jezelf gewoon bezig bent, ja, dan sta je er eigenlijk helemaal niet bij stil.
2: Nee, precies. Ja, ik doe gewoon wat ik doe en ik doe dit eigenlijk al. Nou, de gym is dan al 5 jaar. Hockey doe ik al een jaar of 16. En hardlopen ook al heel lang, dus.
3: Ja, bij jou is eigenlijk altijd wel vanzelfsprekend geweest, de sport.
2: Ja, nou, dat niet zozeer, want de sportschool is natuurlijk pas 5 jaar geleden een beetje aankomen waaien. En vroeger merkte je natuurlijk wel met gym of zo dat er dingen waren die je niet kon. En dat was wel af en toe wat lastiger, omdat je wilde toch ook in de ringen zwaaien of een handstand maken of weet ik het allemaal. Maar ja, dat is niet voor mij een reden geweest om dan bij de pakken neer te gaan zitten.
0: Nee, precies. Maar je zei al, hè, die Dam tot Dam loop stond bijvoorbeeld al op je wensenlijstje. Waarom eigenlijk? Wat maakt die Dam tot Dam loop nou zo bijzonder dat je zoiets hebt van ja, die moet ik lopen?
2: Nou, ik vind het sowieso gewoon heel leuk om nieuwe routes te lopen. En ik vind het ook leuk om verschillende soorten afstanden te rennen. Dus dat is een beetje voor mij dingetje. Dus ja, dat eigenlijk denk ik.
0: Ja, want dat is dan natuurlijk, ja, Dam tot Dam is de Kamsdam Zaandam. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer plekken om te rennen. Heb je nog een wensenlijstje ergens achter de hand waar je denkt van, als ik die Dam tot Dam loop heb afgevinkt, dan ga ik door met deze?
2: Nou, er is dus een, ik weet niet precies hoe het heet, maar dat zijn 6 halve marathons door heel Europa. En als je die dan allemaal hebt gerend, dan krijg je zo'n hele grote medaille. En dat lijkt me wel heel vet om ooit een keer af te kunnen maken.
0: En waar zijn die 6 halve marathons?
2: Volgens mij in Londen, Lissabon, volgens mij ook Parijs en dan nog 3. Maar ik weet niet zo goed uit mijn hoofd. Maar ik vind het gewoon leuk om in andere landen te rennen. Dus dat is...
3: Ja, en er komt nog iets langers aan. Hè? In 1 november komt er een nieuwe marathon in Den Haag. Is dat ook nog een uitdaging voor je? Maar misschien iets later?
2: Zeker. Ik denk dat 1 november wel een beetje kort dag is voor mij.
3: Ja.
2: Maar ik zou heel graag de hele marathon van Rotterdam ook wel een keer willen rennen.
3: Ja.
2: Dat lijkt me wel echt.
0: Het is de mooiste, hè?
2: Ze zeggen het, hè? Ja.
0: Maar die Dam tot Damloop, kom je natuurlijk op verschillende plekken. Waar kijk je nou zelf het meest naar uit? Is dat bijvoorbeeld door de tunnel heen, onder het IJ? Of?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet heel goed heb gekeken waar je allemaal langs loopt.
0: Nou, dan ga je leuk verrast worden. Dat is, dat is ook wel weer mooi. Tot slot, ja, je bent natuurlijk lekker bezig met sporten. Dat zal ook voor de volgende voorziene jaren nog wel gaan gebeuren, neem ik aan. Ga je meer doen voor het fonds?
2: Dat lijkt me wel heel leuk om daar wat meer in te mogen betekenen.
3: Ja, ik denk dat het wel heel erg leuk is. Want we gaan natuurlijk nu, de marathon komt voor het eerst in Den Haag. En wij zijn daar het goede doel van geworden. Dus in Den Haag en rondom elkaar gaan we zeker wat doen op dit gebied. Dus ja, hoe leuk is het om iemand uit Den Haag daarbij te betrekken.
2: Ja,
3: dus bij deze.
2: Ja, nou leuk.
0: Nou ja, binnenkort in dit theater weer een stapje verder. Eileen Goemans, mag ik je hartelijk danken dat je hier in de studio wilde zijn. En heel erg veel succes met de Dam tot Damloop.
2: Dank jullie wel.

0: De Doobie Brothers, Long Train Running.
1: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
0: Het is tijd om een klein feestje te gaan vieren, want onze Team NL rolstoel rugby mannen die hebben zich een paar weken geleden geplaatst voor het eerst in 20 jaar tijd voor het aanstaande WK rolstoel rugby. En een van de internationals is bij ons in de studio, Hector Loma. Hector, welkom.
2: Dankjewel.
0: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Het was een goede prestatie. En we zijn echt blij dat we dit hebben gehaald. Het voelt ook echt heel goed. Tegelijkertijd weet je ook dat er nog hordes zijn die we moeten doen. En we hebben er echt ontzettend veel zin in. We zijn er klaar voor.
0: Ja, want de kwalificatie is natuurlijk één ding. Het WK is twee, hè? Het WK is nog niet voorbij natuurlijk.
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. We moeten ons gewoon nu goed voorbereiden. Want het is al best wel snel. Het is in augustus al. We moeten naar Brazilië. Ook niet de slechtste plek op de wereld.
0: Ook niet dichtbij of zo.
2: Ook niet dichtbij. Nee. Zeker niet. We moeten daar wel heen om iets moois te presteren.
0: Ja.
2: En we zijn er nu vol mee bezig om ons voor te bereiden. Natuurlijk komt nu de zomer eraan. Dus ja, je moet toch jezelf actief houden. Het wordt mooi weer, dus lekker veel fietsen, bezighouden, rollen, met de bal spelen. Ja,
0: lekker bezig zijn.
2: Lekker bezig zijn samen.
3: Ja. Ja, en zelf ben je vanaf 2018 al lekker bezig, om maar zo te zeggen. En dat is best een weg geweest, want wheelchair rugby komt best van ver, hè, in Nederland. En dan is het natuurlijk wel heel mooi om nu te zien dat jullie naar het WK gaan, maar zo makkelijk is het natuurlijk allemaal niet. Hoe is dat gegaan, zeg maar, van eigenlijk van 2018 tot aan het kwalificatiemoment?
2: Nou, voor mij persoonlijk is het... Ik kwam gewoon een van mijn schoolgenootjes tegen... Tijdens kerst, toen ik naar mijn familie naartoe ging. En toen vroeg hij aan mij van, hey, hoe gaat het met je? Zeg ik, ja, zo gaat het goed. Heb jij zin om morgen een sport te gaan doen? Nou ja, oké. Rolstoel rugby. Heb je daar zin in om dat morgen te gaan doen? Ik dacht, nou ja, oké. En toen zei hij nog tegen mij, dat weet ik nog heel goed. Zei hij... Ja, maar dan ga je de hele wereld zien en allemaal mensen ontmoeten en zo. En toen dacht ik echt bij mezelf van, ja, het zal allemaal wel. volgende dag was ik gegaan en ja, sinds dat moment ben ik eigenlijk nooit gestopt. Dus iedere keer naar de training gerold en ja.
3: Maar ik hoop niet dat je met je eigen rolstoel hebt gedaan.
2: Eigenlijk toen de tijd wel.
3: Ja?
2: Toen ben ik van huis gerold naar de training toe en dat was denk ik 3 kilometer of zo. En dat vond ik gewoon eigenlijk ook ontzettend leuk om te doen. Ging ik naar de training, 3 kilometer, ging ik daar trainen en dan weer terug naar huis. Cooling down noemen we dat.
0: Ja, maar ja, dat is toch het fysieke aspect. Maar het heet niet voor niets Murder Ball. Als je af en toe ziet hoe jullie jongens werkelijk waar met rolstoel en al in de ander vliegen. Als je dat ook met je eigen rolstoel doet, kwam je nog wel thuis of was dat ding stuk?
2: Nou, gelukkig hebben we een speciale stoel daarvoor. Of twee eigenlijk.
3: Ja.
2: Die je voor de sport gebruikt. We hebben aanvallende stoelen en verdedigende stoelen. Zoek het maar op, want ik kan dat niet uitleggen hier in woorden. De eerste keer eigenlijk dat je in zo'n stoel stapt, denk je echt zo, wat is dit voor gepantserd ding?
3: Ja.
2: En wat moet ik doen? En het eerste wat ze tegen jou zeggen, ja, ga maar de bal vangen, weet je wel? En dan denk ik echt zo, ja, hoe dan? Want je zit vast in de stoel, je kan helemaal niet echt springen of zo.
3: Nee.
2: Dus het is allemaal best wel inschatten van hoe een bal rolt en waar jij moet zijn op welk moment. En dat wordt nog best wel onderschat eigenlijk vaak van mensen hoe dat werkt.
3: Ja, ik weet wat het is, want we hebben het een keer met het bureau gedaan, met de medewerkers. Nou, dat leek niet op de sport die jullie doen, maar het was wel leuk. Dus het is een indrukwekkende sport. Ze geeft al aan, ik begrijp dat er verdedigende en aanvallende stoelen zijn. Maar wat ben jij zelf?
2: Mijn rol is een beetje omstreden. Want ik speel een verdedigende stoel, maar ik val ook heel veel aan. Want het is namelijk een sport waardoor je met z'n vieren val je aan en met z'n vieren verdedig je.
3: Ja.
2: Dus het is ook tegelijkertijd een man- en vrouwensport. Dus iedereen is in die zin welkom. We moedigen het ook aan om iedereen in die stoel te laten stappen en zo. Om gewoon hun... Want het is niet iets engs, zeg maar. Want mensen denken altijd vaak, rolstoel rugby, vet eng. Ja. Moet ik niet gaan doen. Het is veel te gevaarlijk. En dan stappen ze erin en dan willen ze niet meer terug.
3: Hey, het is een hele snelle sport ook. Het gaat continu op en neer. Wat dat betreft hoge scores ook.
2: Zeker. En vooral op dat hoge niveau, dan gaan de scores echt hard. Op wat lager niveau dan bijvoorbeeld op de club. Ja, dat doet gewoon iedereen mee. Het is gewoon oud, jong. We hebben zelfs teamgenoten die zijn 70. We hebben teamgenoten die zijn 16, 15. Dus het is allemaal een beetje heel jong tot heel oud. En iedereen kan gewoon meedoen als je een beperking hebt. Dus dat vind ik heel mooi aan de sport. Daarnaast is het ook een sport met mensen met een dwarslesie. Ja. Want dat mensen die daar komen in een revalidatiecentrum, die hun hele leven verandert eigenlijk. En rolstoel rugby is dan toch zo'n sport waar ze dus in kunnen rollen, omdat het ook een beetje voor hun is gemaakt, omdat ze niet per se bij de basketbal kunnen. Ze passen er net niet bij. En dan hebben ze toch het gevoel van, weet je wel, dit is een sport. Hier moet je aan meedoen. Het zijn ook fantastische mensen. Je leert van elkaar als teamgenoten ook naast de sport zelf. Ja. Hoe je je leven kan leiden. Of hoe je kleine geitjes moet doen. Of met je stoel of zo. Of hoe je anders moet gaan zitten. Dat er allemaal dingetjes naast de sport, ja, die er ook bij horen.
0: Nou, het kan dus echt voor veel mensen veel betekenen en hun leven veranderen. Toch even kort naar jouw positie. Je zegt, misschien speel ik een beetje een omstreden rol. Maar zie jij jezelf meer als een verdedigende aanvaller of een aanvallende verdediger?
2: Een verdedigende aanvaller wil ik zeggen. Want ik moet alle... want wij hebben ook klassificaties in onze sport. Ik ben anderhalf. En dat laag, zeg maar. En ik moet alle mensen met hoge punten, dus maximaal is 3,5, die moet ik allemaal stoppen. Dus ja, als ik hun helemaal in de weg kan rijden, dat is het liefste wat ik doe. Of in hun hoofd kruipen.
3: Want het lijkt heel erg op basketbal, hè, die klassificatie. Klopt. Denk ik. En met, jullie spelen team is met?
2: Het is een 4-4 en je mag totaal 8 punten opstellen. Ja. Daarnaast heb je ook nog een vrouwenregel, waardoor je een half punt meer mag opstellen als team. Als je vrouwen erbij hebt.
3: Maar het is toch zo, als je hele goede anderhalf punten hebt, zoals jij, dan win je toch, of niet? Dan kan je de hoogtepunten
2: Het brengt wel veel successen met zich mee, dat wil ik wel zeggen. Maar er zijn nog heel veel goede anderhalven in de wereld. Ik hoop dus dit WK er eentje te pakken. Dat ik dan de beste van de wereld mag zijn.
3: Ja.
2: Voor een moment. Maar goed, je leert van elkaar. En ja, je kijkt gewoon heel veel naar die anderhalf op de wereld. Van wat doen zij? Waarom zij zo goed zijn? Wat is hun tactiek, zeg maar?
0: Ja, terug even naar de kwalificatie. Want je zegt al, hè, je komt van ver. Je hebt een hele familiegeschiedenis, een hele geschiedenis in het leven ook. 2 weken geleden was die kwalificatie. Dat was in Medellin, in Colombia. Voor jou extra bijzonder.
2: Ja, zeker. Want mijn moeder komt daar vandaan, uit Cartagena. En mijn familie was ook gekomen. Het is de eerste keer dat ik hun ooit heb gezien eigenlijk. Dus dat was wel heel mooi. En ja, dat ze wilden komen, dat is allemaal fantastisch. En dat we daar winnen, dat maakt het ook nog wat beter. Ik moet zeggen, we hebben de finale tegen Colombia gespeeld, maar ook in de groepsfase tegen Colombia. En dat was de eerste wedstrijd en die voelde nogal voor mij persoonlijk heel erg intens. Omdat ik, ja, het zijn toch mijn landgenoten en dan voelt het, ja, toch omstreden om tegen hun te spelen. In de finale heb ik dat totaal geparkeerd en heb ik gewoon gezegd van, ik ben ook gewoon Colombiaan, dus ik mag dit gewoon doen. En ik ga er gewoon voor.
0: Is het dan extra makkelijk om bij hun in het hoofd te kruipen, zoals je dat net zo mooi zei?
2: Jazeker. Maar ik snap ook wel waar ik de wilskracht altijd vandaan heb. En dat is ook van in.
3: En dan zeg Colombia gaat naar het WK. Dus,
2: we gaan Nieuw-Zeeland, Colombia en Nederland gaan daar naartoe.
3: Ja.
2: Dus dat is heel mooi.
3: En, maar wat doet het nou de sport met jou zelf ook? Merk jij nu echt dat je ook in je dagelijks leven veranderd daardoor bent? Of,
2: Ja, zeker. Het heeft mijn leven echt wel veranderd hoor. Ik deed altijd wel aan sport. Toen ik heel klein was bijvoorbeeld heb ik bij Olie Friends gevoetbald. Toen ik nog kon voetballen. En daarna heb ik nog sledgehockey gedaan. Of para-ijshockey, zoals het wordt genoemd. Toen ik 13 was. Ja. En daarna eigenlijk een tijdje niet meer. Tussendoor heb ik nog met een vriend naar Berlijn gerold. Met z'n tweeën. En toen kwam dus die ene dag met Emilio Moester. Dat tegen mij zei van, hey, je hebt zin om sport te doen. En eigenlijk dat moment ben ik gewoon gegaan. En ben ik in ontwikkeling nog steeds eigenlijk als sporter om een van de beste ter wereld te worden. Het begint gewoon eigenlijk. Ga gewoon naar een club. Heb daar gewoon plezier. Probeer plezier te hebben. En kijk of er gewoon wat voor jou is. Want ja, op een topniveau is het toch wel. Wordt veel van je gevraagd. Veel van je familie weg. Je ziet een hele mooie plek op de wereld. Dat is een pluspunt zeker.
3: Ja.
2: Je kan niet elke baan nemen. Omdat je natuurlijk veel weg moet zijn voor de sport. Dus je moet vooral een baan zoeken waar ze heel flexibel zijn. Dat zou ik zeggen. Daarnaast. Ja, het is gewoon zo'n mooie sport. Die ontwikkelt elke keer. Dingen die erbij komen, mensen die erbij komen, mensen die het ontdekken. Clinics die we geven aan mensen om ons sport te laten kennen. En ja, gewoon zoveel mooie dingen komen erbij kijken. Tenminste, dat heeft mij heel veel gebracht. En heel veel nieuwe mensen over de hele wereld leren kennen.
0: Ja, en je zegt al, hè, je moet dan inderdaad wel een werkgever hebben die dat snapt en daarin in meegaat. Volgens mij heb jij wat dat betreft wel een goede werkgever te pakken.
2: Jazeker, maar ik heb hem ook daarop uitgezocht.
0: kijk.
2: Dus wij hadden al vanaf het begin al een duidelijk dat ze elkaar begrijpen van hey, ik ben hier, maar ik ben ook bezig met dit. En dat vinden ze zo mooi dat ik daarmee bezig ben en dat ze daar volle begrip voor hebben. Dat ik dat doe als topsporter en dat ze snappen dat dat ook heel belangrijk is voor mij.
0: Ja, want toch even, je mag hem wel noemen, hè, je werkgever. Ik bedoel,
2: Social Capital. En ik werk bij de Heineken Experience, dus als host. Dus ik help mensen eigenlijk van over de hele wereld een leuke tijd te hebben, eigenlijk om het zo maar te zeggen.
0: Ja, weet je dan ook dat je dan mensen hebt van all over the world en je zegt, heb je al eens van rolstoel rugby gehoord? Moet je even gaan kijken?
2: Zeker. Daar hebben we het er zeker over. En daar heb ik het ook over mijn eigen sport. Want dat vind ik altijd nummer één. Dus,
3: en mag je van de coach alleen 0.0 drinken of niet?
2: Nou, het mooie is, ik drink niet.
3: 0.0 dus, is ook niet drinken.
2: Nee, dat is waar. Maar eigenlijk het moment toen ik echt besloot om topsporter te worden. Toen heb ik gezegd, ja, drinken en al dat soort dingen gaan we niet meer doen. Feesten, dat wordt minder. En dus in die zin heeft het mijn leven gewoon veranderd. Heel erg.
0: Ja. Nou, laten we nog even vooruitkijken naar het WK. Want ja, dat ticket is binnen. Je zegt het gaat over niet al te lange tijd beginnen in augustus. Hoe werken jullie nu met het team vooruit naar dat WK? En wat zijn jullie doelen daar ook uiteindelijk?
2: Nou, ons doel is in ieder geval 8e worden van de 12. Dus dat is wel een hoog doel, maar we hebben een goed team. Ik geloof erin. En we kunnen dit gewoon. Want er zijn gewoon een paar landen die kunnen wij gewoon achter ons laten. Nieuw-Zeeland. Een paar jaar geleden toen voor Parijs kwalificatietoernooi. Toen moesten we tegen hun. En toen waren we daar nog een beetje een lachertje. Nieuw-Zeeland had ons uitgedaagd als eerste. Om tegen hun te spelen. Want dan dachten ze, oh ja, lekker een makkelijke eerste wedstrijd. Die pakken we even. En dan kunnen we door. Nou, niks bleef minder waar. Wij pakten hun en was gewoon een hele shock. En wij hopen dus dit WK ook gewoon die stappen weer te zetten. Want we hebben gewoon echt een goede ploeg. Wij kunnen het echt wel. We moeten gewoon blijven trainen. En we hebben ook zeker nieuwe mensen erbij nodig. Dus terwijl je zelf aan het ontwikkelen bent, willen wij ook gewoon nieuwe spelers erbij hebben. Om samen die ontwikkeling te maken. Om tegen deze landen die heel goed zijn te strijden.
3: Ja. Ja, want de toplanden zijn denk ik nog steeds Amerika, Canada, Australië, denk ik. Frankrijk misschien?
2: Australië, Frankrijk, GB, dus Groot-Brittannië. Dat zijn nog steeds Japan. Nou ja. Die staat nummer 1 nu.
3: Ja.
2: Dus die zijn echt heel goed. Ja, Nieuw-Zeeland, eigenlijk iedereen, Colombia ook heel goed. Ook goed wat zij doen ook. Want ja, kijk, in Nederland hebben wij gewoon uniek sporten en we hebben fondsen. En daar kun je gewoon je materiaal van betalen. Want die stoelen zijn niet goedkoop. Maar Colombia, die doet gewoon met hun stoelen al 10 jaar, 15 jaar. Nou, dan denk je echt bij jezelf, ja. En dan zo op zo'n hoog niveau presteren, dat is zo goed. Dus ja, daar ga ik weer met mijn roots. het is gewoon een mooie sport. En ik vind het gewoon ook mooi als andere landen ook ontwikkelen.
0: Ja. Ja. Tot slot, Hector. Hoe kunnen mensen het team het beste volgen, ook natuurlijk tijdens het WK?
2: We hebben een Instagram pagina. Wheelchair Rugby Team NL. En daar kan je ons op volgen. Daar wordt de meeste dingen ook gepost. Je kunt mij ook volgen op Hector.loma. L-O-M-A. Dus volg me.
0: Ja. Even een kleine shout-out naar je eigen Instagram. Ja, zeker, lekker, zeker. Man, lekker. Nou, top. Ik ga je daar heel erg veel succes bij wensen. Het gaat volgens mij een fantastisch avontuur worden. Dus zet hem op. En natuurlijk iedereen, ook alle teamgenoten. En laten we hopen dat het een mooi succes wordt.
2: Dankjewel.
1: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Niek Boer.
0: Ja, en dan gaan we gelijk nog even kijken naar de actualiteiten wat betreft het fonds. Er komt ook voor jullie natuurlijk weer een paar dingen aan. En er zijn er volgens mij ook weer wat leuke dingen geweest, zoals de KPN Voetbalvriendendag.
3: Ja, die was dit keer in het voorjaar op zondag 3 mei. En hij was verplaatst vanuit oktober naar mei, want om het weer. Nou, wat gebeurde er?
0: Ook niet heel onbelangrijk trouwens.
3: Nee, maar in mei was het ook niet echt mooi weer. Dus dat was wel jammer. Dus ik moet eerlijk zeggen, het eerste deel van de dag was fantastisch. Maar daarna werd het toch kouder en nat. Maar het was een fantastische dag. Hadden we meer dan 1000 mensen zich opgegeven. Nathan Rutjes was aanwezig. Dus erg leuk weer. En het was de 5e keer. En volgend jaar gaan we zeker voor de 6e keer. En wat ook erg leuk is van 12 tot met 14 juni zijn de Special Olympics Nationale Spelen. Die zijn in Haarlem. Hartstikke mooi evenement. Veel duizenden sporters. En als je tijd hebt, ga er zeker kijken. Wordt erg gewaardeerd.
0: Hartstikke mooi. Dan gaan we dat in de agenda zetten. Nieke Boer van Fonds Geen Sport. Dank weer voor je tijd. Dank natuurlijk aan de hele club ook weer met het samenstellen van de gasten en alle voorbereidingen. En dan zijn we natuurlijk volgende maand weer met een nieuwe uitzending van Uniek Sporten Vandaag. Dus ik zeg vast tot dan. Tot de volgende keer.
1: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
0: All Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sports Radio.
1: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
2: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
1: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik uiteraard niet in mijn eentje, want altijd praten we over alles. De man die het nieuws verzamelt, sportmarketeer Frank van der Welbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, laten we beginnen bij een van de groten der aarde, PricewaterhouseCoopers. Die heeft onderzoek gedaan naar specifiek sport in Nederland. En daar waren een aantal opvallende conclusies uit te trekken.
2: Ja, het is overigens opvallend dat je van ze worden wel de Big Four genoemd. Hè, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, EY en KPMG. Dat hoe langer hoe vaker zie je onderzoeken van deze vier grote accountantskantoren wereldwijd op het gebied van sport. En dat zegt iets over de plaats van sport in de samenleving. Maar dat even terzijde. PricewaterhouseCoopers heeft inderdaad een onderzoek gedaan. Global Sports Survey. En daar gaan ze in op de plaats van sport in de samenleving in allerlei landen. En ze hebben nu een specifiek rapport uitgebracht over Nederland. Nou, daar komen een aantal interessante conclusies uit. De Nederlandse sportbestuurders, om maar iets te noemen, verwachten in de komende 3 tot 5 jaar een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van 10,1%. En daarmee ligt de ambitie van die sportbestuurders aanzienlijk hoger dan het wereldwijde gemiddelde van 7,4%. Terwijl wereldwijd vooral team- of franchise-waardering en sportbetting, dus gokgerelateerde rechten, de groei bepalen, baseren Nederlandse sportbestuurders hun verwachtingen, dus van die 10,1%, op andere inkomstenbronnen, sponsoring natuurlijk, bijna te verwachten, ticketverkoop, dus ze verwachten nog vollere stadions, en ze verwachten veel te kunnen gaan verdienen aan hospitality. Nou, dat laatste, dat kan ik wel beamen, want het wordt hoe langer hoe meer in voor grote bedrijven om hun gasten te ontvangen bij, tijdens en bij door het bedrijf gesponsorde sport. Maar wat ik toch mis is in dit verhaal, en dat valt me een beetje tegen, dat de groei natuurlijk ook zeer nadrukkelijk zit in het beter en meer etaleren door de sport van hun plaats in de sociaal-maatschappelijke functie van sport in de samenleving. En daar is nog ontzettend veel winst te boeken. Althans, dat is mijn mening. Dan een andere

0: Conclusie: Nederlandse sportfans blijven sterk verbonden met gevestigde competities en traditionele mediakanalen. Daarin spelen loyaliteit en herkenbaarheid zeer zwaar. Tegelijkertijd zetten sportorganisaties steeds nadrukkelijk in op digital first strategieën, nieuwe platforms en directe fanrelaties. En dat is natuurlijk inderdaad een soort samenvatting van wat AI kan bieden. De vraag is niet of, maar waar de spanning dan tussen de traditie in de sport, die belangrijk is, en de vernieuwing, die ook belangrijk is. Innovatie in de sport laat nog alles te wensen over. Wanneer dat echt zichtbaar wordt. Dan tenslotte nog een andere. Voor stadionexploitanten en clubs is de boodschap helder. Het op orde brengen van de basisvoorwaarden is belangrijker dan het najagen van innovatieve extra's. Er wordt inderdaad ook door mijzelf vaak geroepen: sport wordt wakker en doe wat aan innovatie. Tegelijkertijd weten we ook allemaal dat sport drijft op traditie. En het zou dan maar zomaar kunnen zijn dat sportbestuurders de neiging hebben om te veel op innovatie te gaan inzetten, omdat iedereen dat roept. En dat ze daardoor de traditionele aspecten uit het oog verliezen. En dat moeten we nooit doen, want de basis van de sport is toch de traditie. Dat voor zover dat PwC onderzoek over de Nederlandse sportsituatie.
1: Nou ja, dan gaan we het uiteraard hebben over het wereldkampioenschap voetbal van deze aanstaande zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Want ja, nog een paar weken te gaan en het gaat natuurlijk beginnen. Dus nou ja, ik gok zo de komende 20 minuten zijn we daar wel even over aan het woord, Frank. Te beginnen met toch, je hebt ervoor bereid, hoe het nou eigenlijk, als je niet naar Amerika gaat, nou eigenlijk vanuit Nederland gewoon het beste kan volgen.
0: Ja, natuurlijk. Het ideale plaatje is voor velen om in het vliegtuig te stappen en naar Amerika te gaan. Dan heb ik het niet even over de toegangsprijzen van de tickets en de verhoogde hotelkosten, et cetera. Maar goed, dat is het meest ideale plaatje voor de echte diehards. Maar als we in Nederland blijven, dan wil je het ook goed beleven. En ik moet zeggen dat NOS op NPO 1 vol gaat uithalen. Even het een en ander op een rij. Met 48 deelnemende landen, 104 wedstrijden verspreid over Canada, Noord-Amerika en Mexico, wordt dit het grootste wereldkampioenschap ooit. Want het is voor het eerst met 104 wedstrijden uit hoofde van 48 ploegen. Alle 104 wedstrijden zijn live te zien bij de NOS op NPO 1. De openingswedstrijd op 11 juni om 2100 uur, dus 9 uur 's avonds, onze tijd. Mexico-Zuid-Afrika en de finale, natuurlijk nog onbekend, is op zondag 19 juli om ook wederom 9 uur 's avonds. Nederlandse tijd. Alle avondwedstrijden zullen worden omlijst met een studioprogramma, presentator en analisten. Vanaf de achtste finale zal de omlijsting uit de stadions komen, maar voordien vanuit Hilversum. De volgende commentatoren zullen daarbij vanaf het begin aanwezig zijn. Dat zijn Frank Wielaert, Jeroen Gruter, Ragnar Niemeyer, Philip Koker, Anne de Jong, Jan Vincent van Zuiden, Richard van der Made en last but not least Arno Vermeulen. Verder voor interviews ter plaatse zullen aanwezig zijn Joep Schreuder, nou die kennen we natuurlijk allemaal, Martin Vriesema en Matthijs Weststraten. Daarnaast zal NOS een WK-avond introduceren. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met het avondetappenprogramma bij de Tour de France. En dat wordt vanuit Hilversum gedaan met onder andere de volgende analisten. En dat zal zeker de liefhebbers aanspreken. Rafael van der Vaart, Wim Kieft, Theo Jansen, Ibrahim Affelay, Pierre van Hooijdonk, Leone Stentler, Guus Hiddink en Juri Mulder. De presentatie van dat WK-avondprogramma is in handen van Sjoerd van Ransoort en Gert van het Hof. Ten slotte zal Jeroen Stekelenburg, ook geen onbekende, ter plekke in Amerika dus het laatste nieuws en de gesprekken met bondscoach Ronald Koeman voor zijn rekening nemen. Dat even, het is daar algemene informatie hoe we het kunnen gaan beleven als we het optimaal willen bijwonen van een afstand.
1: Ja, nou ja, dan moeten we het uiteraard even over de FIFA hebben. Je ontkomt er niet aan, Frank. Want ze hebben iets speciaals weer bedacht. Er komen namelijk voor alle speelsteden in een of andere deal samen met Adidas komen er een beperkte toelage, komen er speciale WK-shirts.
0: Ja, het is zo langzamerhand wordt het een beetje te gek voor woorden wat er allemaal verzonnen wordt door FIFA om maar meer geld te verdienen. Het voetbal lijkt echt secundair te worden en het geld staat op de prime position. Maar goed, om maar weer aan te geven hoe dus FIFA constant bezig is meer geld uit dat WK te halen door deze zomer, heeft Akela Infantino besloten. Ik neem aan dat hij hierbij betrokken is, want als het geld betreft is hij altijd betrokken. Hij heeft met een van de hoofdsponsors van het WK, Adidas, een trouwe partner van FIFA, specifieke WK-shirts op de markt te brengen van alle 16 gaststeden. Dus geen nationale shirts van teams, van landen, maar de gaststeden krijgen allemaal een eigen shirt. En van elke stad worden er 999 shirts gemaakt, door Adidas dus. En die kunnen via FIFA worden besteld voor $375 per shirt. Dit zou een extraatje opleveren voor FIFA van $6 miljoen. Hè, want in totaal worden er dan dus 15.984 shirts gemaakt. Alle shirts zouden een eigen ontwerp hebben, dus 16 verschillende shirts. En zouden de opdruk dragen: Football Unites the World. Ja, dat klinkt er allemachtig prachtig. Dat is weer typisch Infantino. Maar maak er dan in mijn ogen in ieder geval een voetbalshirt van. Met de kenmerken van voetbal. Maar helaas zien de shirts er, ja, ik zou bijna willen zeggen, op zijn Amerikaans uit. Vol met bloemenmotieven en felle kleuren. En een soort mengelmoes van, je zou bijna zeggen, stillevensschilderijen. Maar hoe dan ook. Die Football Unites the World zou bovenop die bloemen dan worden neergeschreven en per shirt. En dus een verschillende slogan van de betreffende stad op de linkermouw en het World Cup logo op de rug. Nou, vier shirts, New York, Boston, Seattle en Kansas City, zijn reeds gelanceerd. Maar het liep allesbehalve storm in de verkoop ervan. Dat was voorspeld. Dus er kan zeker nog niet gesproken worden over een succesvolle actie van meneer Infantino. En de reden zou mijns inziens wel eens kunnen zijn dat, wat ik net al zei, dat de shirts allesbehalve voetbal uitstralen. Maar goed, daarnaast maakte Infantino bekend dat tijdens de finale in New York er optredens zullen zijn van Madonna en Shakira. Nou, we hebben het er al wel eens vaker over gehad, Robert. Ik ben geen voorstander van grote sterren laten optreden in de rust of voorafgaand of na afloop van een wedstrijd. Dat vind ik een vorm minachting. Vorm van minachting naar je feitelijke product, tussen aanhalingstekens, het voetbal. We hebben sterren nodig om het publiek te amuseren. Nou, het publiek komt voor het voetbal en that's it. En om daardoor wereldsterren die heel veel kosten, ongetwijfeld, bij te gaan betrekken, vind ik absolute waanzin. Maar hoe dan ook, Infantino vindt het kennelijk een goed idee, want hij denkt dat dat weer extra televisierechten zal opleveren. En hij zegt er bovendien bij dat dit de eerste keer is dat er een ster optreedt tijdens een WK-finale. Nou, ik moet hem teleurstellen. Ik was zelf aanwezig in Pasadena in 1984, toen Italië. In dus Californië de finale speelde van het WK, dat toen ook in Amerika plaatsvond. En daar trad Whitney Houston op. Dus ook daar zit hij de boel weer gewoon te belazeren. Ten einde zijn eigen speeltje weer, om meer geld te verdienen, te onderschrijven.
1: Ja, maar ik moet wel zeggen, het is natuurlijk heel Amerikaans, zo'n halftime show. Maar goed, we weten het uit de Super Bowl. Maar ja, daar is zo'n rust is natuurlijk iets langer ook. Om dan zo'n hele halftime show, die waarschijnlijk dan ook nog gaat uitlopen, want je moet natuurlijk opbouwen, afbouwen, dat soort dingen. Ze komen echt niet één liedje zingen. Dan duurt de rust van zo'n WK-finale veel langer. Ik bedoel, die spelers zijn toch gewend dat ze even een kwartier thee gaan drinken en dan weer terug het veld opkomen. Dat doet misschien ook wel af aan zeg maar de concentratie van die spelers. Kijk, vooraf vind ik het een heel ander verhaal. Want nou ja, we weten nog allemaal de opening van dat EK in Italië met Andrea Bocelli natuurlijk. Dat was fantastisch. Maar
0: ja,
1: tijdens rust, ja, ik weet niet of dat een goed idee is. Nee.
0: Nee, ik denk dat je hartstikke gelijk hebt. Ik denk dat dat gewoon niet goed is. Even los van het feit dat alle fans op de tribunes misschien in de rust even iets willen drinken of even willen plassen. Is het ook zo dat het is een traditie in het voetbal dat je dan met de buurman op de tribune of zo gaat overleggen, gaat praten, terwijl je de man of mevrouw totaal niet kent. Dit vind ik nou een typisch voorbeeld van de traditionele waarden van de sport voetbal. Dat je die in eerbied moet plaatsen. Dat je die moet behandelen als een onderdeel van de wedstrijd. En je ziet bepaalde spelers al warm lopen. Daar wil je over naar kijken, wil je over praten. Je wilt praten over wat er is gebeurd in de eerste helft. En we krijgen bovendien al 2 keer 3 minuten in elke helft een onderbreking voor zogenaamd drinkpauze. Maar dat is voor puur voor commerciële zenders om commercials te kunnen uitzenden tijdens die break. Kijk, het Amerikaanse voetbal, daar is men eraan gewend. Dat is een van de tradities van het Amerikaanse voetbal, dat er tussendoor commercials worden gedaan. Dus dat is een Amerikaanse sport, daar zijn de Amerikanen aan gewend. Dus de Amerikanen zullen wellicht minder klagen, maar de Europese zenders zijn toch een zeer belangrijk onderdeel van het WK voetbal, want de meeste landen komen uit Europa die deelnemen en die ook ver komen. Plus misschien wat Zuid-Amerikaanse landen. Dus ik vind dit gewoon weer een extra voorbeeld van het maximale uitbuiten van het WK voetbal op geldgebied en niet op sportgebied.
1: Nou ja, Frank, dat was hem alweer voor deze BV Sport update. Dank weer voor het verzamelen van alle nieuwtjes en het natuurlijk delen met ons. En wij spreken je volgende week weer in een nieuwe editie.
0: Ja, tot volgende week, Robert.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: better. All Sports Radio Live.
1: Na een afwezigheid van 10 jaar keert in oktober de Eneco Tour als naam terug in het wielrennen. De energieleverancier neemt het naamsponsorschap van de NIBC Tour of Holland over. En daarnaast wordt ook de CIMAC Ladies Tour geïntegreerd. En daarmee is de toekomst van twee grote Nederlandse internationale koersen in één klap veiliggesteld. Goed nieuws dus voor de wielersport in Nederland. Maar wat kunnen we hiermee verwachten van de aanstaande editie van 13 tot en met 18 oktober? Ik ga erover in gesprek met koersdirecteur Roxane Kneteman. Roxane, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik denk allereerst toch wel felicitaties op zijn plek. Want dit is natuurlijk fantastisch nieuws voor de Nederlandse wielersport.
2: Ja, ik moest al een tijdje mijn mond dicht houden. Want we wilden het natuurlijk groot brengen dat Eneco weer terug is in wielrennen. Maar ik kan niet ontkennen dat sinds dat ik het hoorde dat we een nieuwe Eneco Tour in Nederland gaan krijgen met mij als koersdirecteur. Ja, dat ik natuurlijk poepie trots ben en een super grote glimlach op mijn gezicht. Dat is mijn persoonlijke gevoel hierbij, maar net wat je zegt voor het Nederlands wielrennen en de wielenfans die we natuurlijk in grote getale hebben in Nederland, is het natuurlijk ook weer super mooi.
1: Ja, want er zijn heel veel verschillende dingen te bespreken rondom hier. Laten we beginnen met het eerste, de Tour of Holland. Die is natuurlijk vorig jaar weer teruggekeerd op de kalender, toen met NIBC als hoofdsponsor. Die blijven overigens wel als een sponsor betrokken, maar het naamgevend sponsorschap gaat nu naar Eneco. Daarin is dus al een kleine wijziging. Verandert er nog meer wat dat betreft aan de mannenkoers?
2: Aan de mannenkoers, we hebben gelukkig nog een aantal zelfde start- en finish locaties. Dat is natuurlijk altijd weer leuk om terug te komen in een warm bad, zoals je dat dan zegt. We hebben een aantal nieuwe start- en finish locaties. Dat is natuurlijk ook weer leuk, want dan geeft het toch weer net een andere show aan zo'n week. En we moeten natuurlijk ook niet ontkennen dat vorig jaar was onze eerste editie weer terug op de wielerkalender. Daar hebben we heel lang en goed en heel diepzinnig over geëvalueerd. Want we willen natuurlijk beter doen dan vorig jaar. Dus daarin, in de organisatie en de structuren daaromheen, gaan we natuurlijk weer heel erg ons best doen om het weer een stap beter te maken dan vorig jaar.
1: Ja, want wat deze wielerkoers natuurlijk kenmerkt is dat er ook dingen worden uitgeprobeerd. Er wordt geëxperimenteerd met zaken. Ja, dat kan natuurlijk twee kanten op. Hè. Of het is een line succes of er zijn nog wat verbeterpuntjes voor de volgende uitprobeerfase. Dat was in deze eerste editie vorig jaar natuurlijk niet anders.
2: Nee, absoluut niet. We zijn natuurlijk met het concept van start gegaan dat wij heel erg als organisatie omarmen de lokale rondes. En dat heeft met veiligheid te maken, maar ook zeker voor de fans, dat ze gewoon vaker de renners voorbij gaan zien komen. Nou ja, dat gaat ongewijzigd zijn, maar je vertelde net natuurlijk ook al iets unieks. We gaan een etappekoers zijn door Nederland, waar mannen en vrouwen op hetzelfde parcours gaan rijden. Nou ja, dat brengt natuurlijk wel gewoon weer andere dingen met zich mee en moeilijkheden met zich mee. Maar daar zitten we nu voor op de tekentafel, of aan de tekentafel moet ik natuurlijk zeggen. En dat is eigenlijk gewoon het uitdagendste voor aankomend jaar. Hoe gaan we dat schedule zo goed mogelijk fine-tunen, dat we geen last van elkaar hebben, maar juist heel erg elkaar gaan aanvullen. En ik geloof in dit concept. Ik geloof heel erg in het dubbel plezier hebben aan twee koersen op één dag. En ik kan niet ontkennen dat natuurlijk wel weer het grootste uitdagingspunt gaat zijn. Naast nog weer heel veel uitdagende dingen. Want een wielerkoers organiseren is al moeilijk, maar een wielerkoers organiseren in Nederland en dan ook nog eens twee op één dag op hetzelfde parcours, ja, is gewoon uitdagend. Maar als het leven geen uitdagingen heeft, is het ook maar saai.
1: Dat is een hele goeie inderdaad. Want dat is natuurlijk het mooie, die combinatie. Daar wil ik het zo nog even met je over hebben. Want ja, het andere grote nieuws is natuurlijk dat, en dat moet jou natuurlijk ook heel erg aanspreken, is dat wat we tot vorig jaar kenden als de CIMAC Ladies Tour, dat eigenlijk die koers nu wordt geïntegreerd in de Tour of Holland. Gaat dus ook in het schema verwisselen vanuit september geloof ik naar oktober. En het wordt dan nu een 2.1 koers in plaats van een pro koers. Maar dat maakt de pret niet minder natuurlijk. Maar het is wel mooi dat een prachtige koers als de CIMAC Ladies Tour, wat dan nu de Eneco Tour gaat worden, dat ook die koers in ieder geval behouden blijft ook in de toekomst.
2: Nee, tuurlijk. Kijk, het wielrennen is al heel lang aan het streven naar eigenlijk de samen of ja, het samenkomen van mannen- en vrouwenwielrennen. Nou, daar zijn heel veel klassiekers heel goed mee bezig. Wij als Eneco Tour konden daar natuurlijk niet in achterblijven. En het is natuurlijk super mooi dat, dat de CIMAC Ladies Tour dat echt een hele prominente plek heeft op de wielerkalender van de vrouwen al heel veel jaren lang. Want dat moeten we zeker wel zeggen. Maar zijn doorstart kan maken met ons samen. Nou ja, samen eigenlijk, het is een beetje het kip en het ei, hè? Wie maakt nou een doorstart met wie? Maar in ieder geval samen in de Eneco Tour met de mannenkoers verder gaat. Zodat die mooie koers, die zoals ik al zei, echt een prominente en lange geschiedenis heeft in het vrouwenrennen doorgaat. Nou, je noemde het net al, het komt van wildtoerstatus af. En nu gaan we wel in die label een stap terug. Maar ja, ik geloof wel heel erg in de organisatie. Gaan we echt een stap vooruit. En dat komt ook gewoon omdat je, ja, van beide kanten eigenlijk de handen ineens slaat. En ja, als ik één ding meeneem van vorig jaar, TIG Event die deze wedstrijd organiseert, is echt een kei in het organiseren van evenementen. En ja, ik denk dat daarmee de vrouwenkoers ook in hele goede handen gaat zijn. En we gaan gewoon weer bouwen naar een hogere label van deze twee wedstrijden.
1: Nou, dat is natuurlijk wel even wat er wel bij moeten zeggen. Hè. Het is een tijdelijke teruggaan in status, zeg ja. Maar. Uiteindelijk is de ambitie natuurlijk wel weer om een World Tour koers van te maken.
2: Zeker weten, ja, zeker weten. Uiteindelijk is dat ook de ambitie bij de mannenwedstrijd. Wat nu natuurlijk gewoon dezelfde naam heeft en in dezelfde week op dezelfde dag verreden gaat worden. Nee, wij denken groot. Wij willen natuurlijk dat stempeltje World Tour ook straks op onze wedstrijd hebben. Daar moet je gewoon de tijd voor nemen. Ik denk dat wij ambitieus genoeg zijn in wat we nu ook al laten zien. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat we die stap gaan zetten in de toekomst.
1: Ja, maar de reden van die stap terug vind ik eigenlijk nog wel interessant ook. Want eigenlijk komt dat omdat de UCI niet wil dat er concurrentie is voor de World Tour wedstrijden in China. Omdat ze dan bang zijn dat er niet World Tour waardige ploegen aan de start komen. Geeft eigenlijk stiekem aan de andere kant, als je hangt er vanaf hoe je hem leest, maar eigenlijk ook wel weer aan hoe groot de aantrekkingskracht is voor de teams om juist hier aan de start te verschijnen.
2: Nou, absoluut. En dat hebben wij natuurlijk ook wel in ons achterhoofd. De UCI wil natuurlijk dat wielrennen wereldwijd gedaan wordt. En daarom zijn die wereldbekers, of die World Tour wedstrijden bedoel ik, ook heel belangrijk in China. Alleen ja, we moeten ook niet onder stoelen en banken schuiven dat ploegen er eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten om in oktober nog met een hele delegatie naar wedstrijden in China te gaan. En inderdaad, met die verstandhouding hebben wij nu nog geen wildtoestatus. Maar goed, ik ben er heel erg heilig van overtuigd dat met de manier waarop wij de koers vormgeven, de manier waarop wij hem organiseren en daarin ook gewoon nog wat tijd voor onszelf winnen om te verbeteren op de vlakken waar dat ook nodig is. Want dat is gewoon zo. Wij zijn ambitieus en ik denk dat de spiegel voor onszelf omhoog houden eigenlijk het eerste is wat we hebben gedaan na de vorige editie. Waar kunnen wij en moeten wij nog verbeteren? Die tijd hebben we denk ik ook gewoon nog even nodig. Maar ik denk dat het een kwestie van tijd is totdat wij gewoon die stempel van World Tour op onze wedstrijd krijgen.
1: Nu hadden we het al even kort over die combinatie op dezelfde dag natuurlijk. Nu zien we al bij hele grote klassiekers, ook in het buitenland natuurlijk. Hè, denk aan de grote Belgische voorjaarsklassiekers, de wielermonumenten. Mm-hmm. Dat de mannen en vrouwen op dezelfde dag vaak hun koersen rijden. Dat kan misschien al uitdagend zijn. Hoe gaan jullie om met een hele tour om dat elke dag op dezelfde dag te organiseren?
2: Dat zei ik net al. We zitten druk aan de tekentafel om alle tijdschema's en alle opties in ieder geval uit te schrijven en te doordenken. En vanuit dat gaan wij een zo goed mogelijk tijdschema neerleggen. En heb ik er wel vertrouwen in dat we daar goed en goed gaan uitkomen. De vraag is ook geweest, kijk wat er gebeurt in die voorjaarsklassiekers, veelal finishen de vrouwen na de mannen. Kijk, daar moeten we één lijn in gaan trekken, want zeker in een etappekoers, het is natuurlijk wel wenselijk dat dat zeg maar als je de ene dag laat finisht, is het niet echt wenselijk dat je de volgende dag als eerst begint. Dus daar een wisseling aanbrengen, voor wie finisht op een dag. Ik denk dat we daar één lijn in moeten gaan trekken. Ja, en hoe dat vorm gaat geven, kijk, we hebben gelukkig nog een paar maanden, dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Want er is gewoon nog wel veel werk te verzetten, maar er is ook al heel veel denk en werk gedaan. Dus ja, hoe dat allemaal vorm gaat geven, dat moet, je moet me eigenlijk gewoon terugbellen wanneer we ook weer van start gaan, want dan ga ik je alles haarfijn uitleggen.
1: Nou ja, dan lijkt me dat al de eerste afspraak. Dan gaan we dat zeker, ja. Zeker doen. Voor nu, ja, Roxane Kneteman. Gefeliciteerd natuurlijk met deze prachtige nieuwe stap. En we gaan met z'n allen denk ik al uitkijken naar de editie in, dus nogmaals gezegd, 13 tot en met 18 oktober aanstaande. Nogmaals, nou, dank voor je tijd en natuurlijk heel veel succes aan de tekentafel.
2: Ja, nou, er komen drukke maanden aan, maar het is alleen maar hartstikke leuk, want we doen het voor een goed doel. All Sports Radio Live.

Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

All Sports Radio. Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
3: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
2: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
3: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur. Snowboarden.
5: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
6: Atletiek.
8: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpine skier Jurre Jurissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpine skier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland nog wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door. Maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationaal teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, dat is wel grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus.

0: Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
1: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2. En dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
0: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
1: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
0: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jure, laten we eens helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, skiën is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
1: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. Dat is natuurlijk optimaal, want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, zo is dat een beetje gegaan.
0: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
1: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat wat ik nu doe vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
0: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
1: 100%, ja, zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
0: Maar dan zit er een hele groot gat tussen zeg maar op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden zei men van goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Op wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdjes skiën in Nederland?
1: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. Dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. Dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
0: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van, hey, die kennen toch wel eens verschoppen?
1: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus waarom niet verder hierin gaan?
0: Maar nu zit ik wel te bedenken, je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
1: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën, het is een hele leuke sport, maar een foutje zit in een klein hoekje, omdat het zo snel gaat. En het gaat vaak om minder dan een seconde, dus een tiende of twee tiende. Dus als je er vol voor gaat, dan die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
0: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
1: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
0: Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt op een nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé-ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
1: Nee, dat is echt een privé-ski-team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. Vanuit daar probeer je dan daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. Dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel heel gaaf.
0: Nou, in wat voor generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabauws, de Kiara Derksen van deze wereld?
1: Ja, zeker. Ja, Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook toevallig. Kiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames. Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
0: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje, die groep zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
0: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
1: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen, ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau dat ik weet dat er nog heel veel, dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen, ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben voor de jongere generaties. Maar dat is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
0: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kamer eens op te gaan.
1: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
0: En nu is in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
1: Nee, zeker, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want ja, zoals ik net al eerder zei, ja, dat heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Maar ja, op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
0: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
1: Zeker, ja. Ja. Ik denk, ja, ik ben heel trots op mezelf tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar ja, school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
0: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
1: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. En ja, dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? En ja, dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
0: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Maar ja, dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
1: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamers zit en je komt in het weekend thuis, dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
0: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
1: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
0: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
1: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
0: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
1: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dus ja, dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
0: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. Waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
1: Nou, ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met fietswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Maar ja, het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar ja, in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Dus ja, misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan, die bij het WK allemaal niet mogen starten, of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
0: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
1: ja,
0: mooi heet.
1: Ja.
0: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Zeg maar, vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
1: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk,
0: nou.
1: Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets
0: ja,
1: hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, ski-team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
0: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
1: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
0: Ja.
1: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen 1 kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. En die wordt precies 29ste. Waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
0: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
1: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle 2e disciplines heb ik wel aanleg voor.
0: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, ja, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, ja, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snelheid bij de Olympische Spelen.
1: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, ja, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
0: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Nou ja, gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt nu, iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32, 30. 30. om in 30 daar aan de start te kunnen staan.
1: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Dus ja, het is gewoon heel moeilijk om dan tegen al de nationaal teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
0: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen beter te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
1: Zeker, ja. Ja, zeker omdat... je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24/7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat zorgt voor extra motivatie.
0: Ja, nu Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
1: Nee, klopt.
0: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
1: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaalteams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
0: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Gennep Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talent. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
1: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd WK in St. Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
0: Nou ja, beter dan andersom.
1: Ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
0: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
1: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sport Radio.

0: Sport in cijfers. Het spel van de Begels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik uiteraard niet in mijn eentje, want altijd praten we over alles. De man die het nieuws verzamelt, sportmarketeer Frank van der Welbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Nou ja, in de categorie Johnny Lacht, Johnny Held, de televisierechten. Er waren natuurlijk nog twee hele grote landen. Niet zomaar landen, China en India. Natuurlijk samen ongeveer goed voor, laten we zeggen, ongeveer een derde van de totale wereldbevolking. Best een belangrijke markt als je daar je sport uitgezonden wil hebben. Eén van die twee landen heeft hij inmiddels voor elkaar weten te krijgen. Hij heeft China weten te verleiden tot een deal. Maar goed, we kunnen wel allemaal invullen dat niet voor de hoofdprijs gegaan is.
2: Nee, het was al lang bekend dat China en India, hè, zoals je inderdaad zegt natuurlijk, als je het hebt over promotie van het voetbal, zijn dat maar twee exact de landen, de enorme landen met enorme hoeveelheden mensen, waar FIFA zich op zou moeten concentreren ten aanzien van promotie maken voor het voetbal. Want dat zijn twee, ik zeg maar rustig, werelddelen waar het voetbal nog redelijk onbekend is en lang niet behoort tot de meest populaire sporten op aarde, zoals het elders wel doet. Maar goed, FIFA heeft er dus alsnog in geslaagd om die uitzendrechten van het WK in China aan de man te brengen. Er is een deal getekend met CCTV, dat is een van de grotere zenders van China, voor slechts, tussen aanhalingstekens, $60 miljoen. En dat is voor de omvang van het land een mager bedrag in de huidige wereld, waarin sportrechten meer en meer in de miljarden lopen dan in de miljoenen. FIFA had in eerste instantie China namelijk ingeschat voor ook al een beperkt bedrag van $300 miljoen. Nou, ze hebben er nu $60 miljoen voor gekregen. Dus dat is toch al een aderlating waar je u tegen zegt. Dan voor India is er nog steeds geen uitzendovereenkomst. Dus ook daar zal op het laatste moment ongetwijfeld wel een sterk gereduceerde deal op tafel komen. Vooraf heeft FIFA aangekondigd dat ze India hadden ingecalculeerd voor $100 miljoen inkomsten. Nou, er is nu een zender in India die heeft al geboden, maar niet meer dan $20 miljoen. Dus China en India doen overigens niet mee aan het WK. Maar reken maar dat de fans die er talloos zijn, die toch zullen genieten van het voetbal. En die zullen dus voor een zeer gereduceerd tarief het voetbal kunnen volgen.
1: Ik vind het eigenlijk wel heel erg sterk dat die twee landen dit gewoon doen. Hè? Eigenlijk zou je misschien moeten zeggen dat elk land eigenlijk tot zo lang had moeten wachten voor het verkoop van die rechten. En op die manier toch wel een beetje misschien een soort realiteitszin in de FIFA douwen in de vorm van druk.
2: Ja, daar heb je natuurlijk gelijk in, Robert. Maar het is natuurlijk zo dat in Europa elke zender wil het hebben. Dus zodra er concurrentie is, wordt de prijs opgedreven. En dat weet meneer Infantino natuurlijk beter dan wie dan ook. Dus je hebt natuurlijk hartstikke gelijk. Het zou helpen als alle zenders in Europa zouden zeggen van we bieden niet. Maar dat doen ze niet, want ze zijn in concurrentie met elkaar. En in India en China, gezien het feit dat voetbal nog niet zo populair is, daar heb je er misschien maar één of twee zenders. En die maken waarschijnlijk met elkaar afspraken van we gaan niet bieden, laat die eerst maar zakken met zijn prijs.
1: Ja, sterker nog, CCTV is natuurlijk gewoon de staatsomroep van China. Dus ja, die hebben weinig concurrentie. Het WK voetbal heeft natuurlijk ook heel veel sponsoren. De FIFA heeft heel veel sponsoren. Eentje daar uitlichtend, Visa, natuurlijk de creditcardmaatschappij. Die heeft namelijk best wel gekozen voor een spraakmakende activatie van hun WK-sponsorship.
2: Ja, ze hebben ze zullen allerlei dingen doen natuurlijk die ik nog niet kan opzommen, van ontvangen van gasten tot natuurlijk reclameboarding en whatever. En natuurlijk betaalmethodes tijdens de wedstrijden en rondom de stadions. Maar ze hebben een televisiecommercial is in productie of is al klaar, dat weet ik niet. Maar daarin spelen als hoofdpersonen Erling Haaland, niet de eerste, de beste natuurlijk, de veelscorende spits van Noorwegen en van Manchester City. En het Barcelona en Spanje wonderkind Lamine Yamal. Nou, dat zijn ongeveer de twee meest grote smaakmakers van het aanstaande WK, denk ik. Dus dat zal het nodige gekost hebben, want het zijn wel nogmaals de twee vooraanstaande sterren waar alle fans naar zullen uitkijken. Ik vermoed dat het onderdeel van het contract ook zal, met beide spelers zal zijn. Geen deal met andere sponsors. Want kijk, als Visa daar een hele leuke commercial heeft staan en diezelfde twee spelers komen ook in andere commercials voor andere merken. Dan mist Visa voor een zeer belangrijk deel de doelstelling die ze voor ogen hebben met die commercial. Dus dat zal een onderdeel van het contract zijn. En dat soort onderdelen kosten ook weer veel geld. Nou, dus Visa gaat er stevig tegenaan. Naast het $150 miljoen kostende sponsorschap zal dit toch ook nog ettelijke miljoenen kosten. Zo niet 10 miljoen. Dus Visa, die haalt goed uit.
1: Tot slot wat het wereldkampioenschap voetbal betreft. Moeten we nog even hebben over Iran. En in dit geval het hebben over de vlag van Iran. Want ja, we hebben natuurlijk de afgelopen tijd er twee varianten van gezien. Natuurlijk de Iraanse revolutievlag. Dus eigenlijk de vlag zoals die nu is. Hè, van het huidige regime van Iran. En je hebt de vlag uit de tijd van de Shah. Voordat de revolutie daar plaatsvond. De FIFA heeft nu gezegd, ja, die vlag, die van de Shah, die is strengst verboden tijdens het wereldkampioenschap.
2: Ja, de traditionele vlag, de groen-wit-rood horizontaal, dat is niet verticaal zoals de Italiaanse vlag, maar de horizontale groen-wit-rood vlag, die mag getoond worden op de tribunes. Hè, want we weten allemaal dat heel veel fans gebruiken de nationale vlag om hun ploeg te ondersteunen. Maar bij het zien van de vlag met dat logo in het midden van leeuwen en een zon, is nogal een ingewikkeld logo, moet ik eerlijk zeggen, dan wordt er onmiddellijk ingegrepen door de instanties. Nou, Iran speelt zijn eerste drie poolwedstrijden en veel verder zullen ze waarschijnlijk niet komen. Maar goed, dat is natuurlijk toch koffiedik kijken. Spelen alle drie de wedstrijden in de Verenigde Staten. En dat leidt mij toch weer tot de vraag waarom om dit soort mogelijke conflicten te vermijden. Waarom hebben ze dan niet die wedstrijden van Iran gepland in Mexico of in Canada? Iran is in oorlog met Amerika en dit is toch een vorm van provoceren die makkelijk had kunnen worden vermeden in mijn ogen. Maar goed, wie ben ik?
1: Ja, dat klinkt bijna als een beetje een soort expres gedaan hebben. Want af en toe heb ik het wel idee dat Amerika wel heel erg veel invloed heeft op de gang van zaken van het wereldkampioenschap.
2: Ja, absoluut.
1: Dan iets heel anders. Nou ja, we gaan het eigenlijk nog steeds hebben over een conflict, over een oorlog. Er is namelijk de zware druk op de Britse regering. En dat heeft allemaal te maken vanwege de rol die de eigenaar van Manchester City speelt in het conflict in Soedan.
2: Ja, het is bijna dat je zou zeggen, wat is dit vergezocht? Maar goed, het speelt. En de publieke opinie vandaag de dag is belangrijk. En de Britse regering staat dus inderdaad onder druk van human rights organisaties om de rol te onderzoeken en indien mogelijk met strafmaatregelen tegen Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Hele ingewikkelde naam natuurlijk, maar dat is, zo gaat dat in het Midden-Oosten. Hij is de eigenaar van Manchester City en vicepremier van Abu Dhabi. Nou, Abu Dhabi steunt de militaire groeperingen in Soedan, die daar nogal huishouden met geld en met wapens. En de erbarmelijke omstandigheden in het Afrikaanse land, waarin de afgelopen twee jaar minstens 120.000 doden zijn gevallen. Nou, verwezen wordt naar de situatie toen Rusland Oekraïne binnenviel. De Londense club Chelsea, eigendom van de Russische oligarch en persoonlijke vriend van Poetin, Roman Abramovich, die werd gedwongen onmiddellijk de club Chelsea te verkopen. En hij moest het land verlaten. Nou, ze vergelijken, die human rights organisaties vergelijken nu de situatie met Rusland en Oekraïne en Abu Dhabi en Soedan. Dus ergens is dat wel te begrijpen, maar ik vind dat, ja, dat als je daar nu een sportclub. Ja, ik begrijp wel waarom we een sporter uitkiezen. Want sport haalt onmiddellijk de voorpagina's als dit soort dingen gebeuren. En dus krijgt het onmiddellijk aandacht. Maar Ik vermoed toch dat dit een storm in een glas water zal zijn. Want, maar ja, je weet het vandaag de dag maar nooit. Want we staan voor gekkere situaties op dit moment.
1: Dan over tot wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, een best wel leuk vind ik. Een sensationeel incident deed zich voor in de Engelse tweede divisie. Toen met net onder de Premier League, die tweede divisie, Southampton stond geprogrammeerd te spelen in de playoffs tegen Middlesbrough. Nou, Southampton stuurde een videoman om de niet openbare training van Middlesbrough te filmen. De videoman, verdekt opgesteld achter een boom met een camera, werd betrapt en gefotografeerd. Nou, Southampton won een dag later de wedstrijd. En nu presenteert Middlesbrough, die de wedstrijd dus verloor, de foto bij de Engelse Football League en eist dat Southampton wordt uitgesloten van de playoffs. Hetgeen inmiddels is gebeurd. Dus de Football League heeft ingestemd en die heeft Southampton bestraft. En Middlesbrough speelt nu de finale van de playoffs tegen Hull City voor promotie naar de Premier League. Dat scheelt toch wel wat ponden, kan ik je vertellen. Dus Southampton gaat nu weer in hoger beroep tegen deze maatregel. Maar ik vind het een koddige situatie, want ik heb die foto ook gezien. Zie je een cameraman stiekem achter een boom met een net die lens om de hoek van die boom die een training filmt. Maar goed.
1: En dat was nog een stagiair ook, hè, van de club. Dus het was niet eens nog een werknemer, het was een stagiair ook.
2: Ja, krankzinnig. Maar heel leuk, vind ik. Dan, de aanstaande finale van die Champions League op 30 mei in Budapest is niet alleen een Adidas Nike finale, maar mijn opmerkbare zin, of ja, opmerkzaamheid moet ik zeggen. Het is ook een finale van twee airlines uit het Midden-Oosten, want Arsenal is zowel Adidas als Emirates. En Paris Saint-Germain is Nike en Qatar Airways. Dus het is tussen twee clubs, het is tussen twee kledingmerken en het is tussen twee airlines. Nou, dat maakt het wellicht voor sommigen extra interessant. Dan eventjes iets uit de Formule 1 wereld. Het is een andere stap richting het autoracen. De omzet in het Formule 1 circus steeg in het eerste kwartaal 2026 met 53% naar $617 miljoen. Ik moet er wel direct bij zeggen dat het kaanselen van de races in Bahrein en Jeddah pas gaat meewegen in het tweede kwartaal. Dus in het tweede kwartaal zal de omzet ongetwijfeld wat lager zijn en waarschijnlijk minder dan vorig jaar. Dan, ik blijf nog eventjes weer in Engeland. Arsenal heeft het Visit Rwanda, waarover veel discussie is geweest, een mouse-sponsorschap met die tekst Visit Rwanda ter waarde van $13,5 miljoen per jaar vervangen door een deal met het softwarebedrijf Deel. Het bedrag dat hiermee is gemoeid is niet onthuld. Maar nogmaals, ze kregen $13,5 miljoen. Dus ik denk dat ongeveer wel hetzelfde zullen zijn. Ter vergelijking, Manchester City en Manchester United, die krijgen beide $27 miljoen voor hun linkermouwtje. Dus dat zijn toch wel weer aanzienlijke bedragen die het Engelse voetbal oplevert, gezien het feit dat die Premier League door de hele wereld wordt uitgezonden. Dan tenslotte, als nieuwtje, voor het eerst sinds 1992 zal de finale van de UEFA Champions League in het Verenigd Koninkrijk niet op een open net te zien zijn. Die finale is op 30 mei aanstaande, zoals ik net al zei, in Budapest. TNT Sports streamingdienst heeft de exclusieve rechten. En datzelfde geldt voor de Europa League en de Conference League. Alle drie deze finales hebben een Britse club in die finale. Dus dat is in Engeland best wel een opmerkelijk iets, dat het nu niet meer op een open net zijn. Nu zit het achter een kastje, dus een betaaltelevisiesituatie. En drie Engelse clubs in die finales. Dus dat is voor de Engelse voetballiefhebber extra kosten.
1: Nou, dan sluiten we af met het aan de ene kant waarschuwen van mensen, aan de andere kant het prijzen van mensen. De gele en de groene kaart, Frank, voor wie heb je ze deze week bewaard?
2: De gele kaart die gaat wat mij betreft deze week naar het wegwielrennen. We kijken allemaal, de liefhebbers althans, naar de Giro op dit moment. Is best wel spannend. Mooie etappes gezien met heel veel regen. Nou, dat maakt het spannend. Veel valpartijen. Maar in die regen trekken de renners veelal regenjasjes aan. Al die regenjasjes zijn zwart. Daar zitten dan wel waar witte logo's op. Maar je herkent de renners niet meer. Dus waarom in hemelsnaam niet die jasjes ook in de kleuren maken van je je ploegtenue. Dat moet toch mogelijk zijn en dat moet toch eenvoudig zijn. En de wielerwereld die klaagt nogal over het gebrek aan inkomsten omdat ze geen reserves kunnen heffen. Nou, hiermee kunnen ze hun sponsors extra tevreden stellen. Bovendien is het veel eenvoudiger voor de media om verslag te doen bij een regenetappe over waar zitten de renners. En natuurlijk niet in het minst, ook voor de fans die voor de televisie zitten. Die willen graag zien waar zit mijn favoriet. Nou, als ze allemaal zwarte jasjes aan hebben, dan kan je hem nergens vinden. Dus ik vind dat een gele kaart waard. Vooral, wat ik net al zei, omdat de wielerwereld klaagde over dat ze geen reservegelden hebben en dat ze maar te weinig geld innen. Dus hier laten ze gewoon een kans mee lopen. Dan de groene kaart. Die gaat, naar, wat mij betreft, dat vond ik gewoon heel erg leuk. Dat gaat naar Ronald Koeman, niet onze bondcoach, maar zijn zoon, de keeper van Telstar. Hij nam de verantwoordelijkheid op zich om de penalty in bijna blessuretijd van de wedstrijd tegen Volendam voor zijn club Telstar. Die is zeer belangrijk voor handhaving in de Eredivisie. Hij nam de verantwoordelijkheid, en dat doen keepers toch niet vaak, om die penalty te nemen. En hij nam hem feilloos, net als zijn vader dat altijd deed, in de hoek. De Volendam keeper had geen enkele kans. Ik vind dit moedig en paste eigenlijk wel bij de Koeman familie.
1: Ja, absoluut. Ik moet zeggen, ik stond te schreeuwen op de bank. Ik was daarna gewoon even mijn stem bijna kwijt toen ik het zag gebeuren. Ik dacht, dat is toch wel apart inderdaad. Dat is zo'n beslissend moment dat de keeper zegt van goh, laat mij hem maar nemen. Maar ja, dan blijkt ook dat hij eigenlijk gewoon de nummer 1 op de lijst is. En hij heeft natuurlijk de befaamde Koeman traptechniek. Dus dat zit wel snor.
2: Ja, ja, en het is leuk dat de club Telstar ligt ook goed in het land. Die hebben natuurlijk als een klein clubje heel snel dat het stadion moeten veranderen. Hebben eigenlijk zeer aantrekkelijk voetbal gespeeld voor een club met een budget van, ik denk, om en nabij de 10 miljoen maximaal. Waarschijnlijk nog minder. En winnen toch ook 2 keer van PSV. Dat zegt toch iets in de afgelopen competitie. Dus ik gun het ook zo'n club dat zo'n keeper dit dan doet. Dat voegt alleen maar weer toe aan de sympathiefactor voor die club in het hele land.
1: Absoluut. Frank, dat was hem alweer voor deze BV Sport update. Dank weer voor het verzamelen van alle nieuwtjes en het natuurlijk delen met ons. En wij spreken je volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Ja, tot volgende week, Robert.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
6: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
7: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
8: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Nog minder dan een maand te gaan en dan gaat het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico van start. En zo'n groot toernooi vraagt natuurlijk om een hoop voorbereiding, maar ook bij onze eigen voetbalbond. Ik ga erover in gesprek met Rosella Passier, captain of marketing bij de KNVB. Zij houdt zich onder meer bezig met de fan- en gastbeleving en met de verschillende campagnes die rondom het WK voetbal gaan worden opgezet. Rosella, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Ja, ik vind het wel heel erg leuk om dit gesprek zo te doen. Want we gaan het eigenlijk hebben over een kant van zo'n eindtoernooi van het voetbal die de meeste Oranje-fans misschien niet kennen. Of het overkomt ze als ze er zijn, maar misschien niet doorhebben dat er een hele grote voorbereiding achter zit.
2: Ja, dat denk ik ook. En dat is ook helemaal niet erg, want het is voor ons helemaal goed dat wij lekker voorbereiden. En dat als het dan zover is, iedereen vooral heerlijk kan genieten. En weer de mooiste oranje dag gaat meemaken die er is. Met natuurlijk de iconische fanwalk die iedereen denk ik wel kent. Maar het klopt dat daar wel een hoop aan voorbereiding aan vooraf gaat.
1: Ja, want voor zo'n organisatie van zo'n WK kijkt men uiteraard naar in dit geval de organiserende gastlanden. Maar wat zijn nu eigenlijk zaken die bij een eindtoernooi komen kijken die misschien niet bij de organisatie ligt, maar wat vanuit jullie bij de KNVB wordt geregeld?
2: Ja, wij beginnen eigenlijk altijd al voordat we geplaatst zijn. Dus dat is ook altijd wel een beetje gek natuurlijk. Hè? Maar dat heb je wel nodig in tijd. Waarbij we dan echt wel gaan kijken, oké, als wij hier komen te spelen, wat kunnen we dan doen? En als bond zijn wij dan verantwoordelijk voor de hele beleving voor de Oranje fan. En dat doe je natuurlijk echt in samenspraak met de host city en in dit geval natuurlijk voor het WK met FIFA. Dus wij zijn een jaar geleden al naar de WK clubs gegaan. New York, Miami, om al eens even te kijken van oké, hoe werkt het daar in de stadions? Hoe gaat daar de voetbalbeleving straks zijn? En dan start je de eerste gesprekken natuurlijk met FIFA, met de host cities. Wat als we hier gaan komen? Wat is er dan mogelijk? Want wij willen eigenlijk altijd de stad een soort van overnemen. Hè? Wij zeggen altijd, the Dutchies are coming to town. We willen eigenlijk iedereen meenemen in het oranje gevoel. En zeggen ook altijd van, doe gewoon een oranje shirt aan en wees er onderdeel van. Wees welkom. Dat doen we natuurlijk voor onze fans die gaan afreizen. Maar we nodigen ook altijd wel iedereen uit om er juist onderdeel van te zijn. Dus ook local communities, fans, mensen die het tof vinden om gewoon het oranje gevoel te ervaren. Die willen we ook aanspreken. En wat we dan eigenlijk altijd doen is of op matchday of op matchday min 1 organiseren we een pre-party. Komen we vast in de stemming, krijgen we vast het gevoel. Fans verzamelen, bouwen vast het feestje. En dan op matchday zelf, dan wil je natuurlijk onderdeel zijn van de fanwalk. Om eigenlijk maximaal natuurlijk het oranje gevoel te ervaren.

0: beperken. Dus dat je natuurlijk al wel de contacten legt. Maar nou niet dat alles, hè, dat alles al in detail is uitgewerkt. Dus in dit geval ben ik naar de loting gegaan, Washington, met een koffer mee met en zomerkleding en kleding voor als het koud zou zijn. Want we zouden daar natuurlijk pas horen waar we zouden gaan spelen. En vanuit daar zijn we dus meteen doorgevlogen naar de desbetreffende speelsteden en de groeps. Dat ga je dan doen. En hetzelfde geldt nu natuurlijk ook voor de knock-out. Kijk, scenario 1 en 2, die bereiden we voor. Voor als we eerste of tweede worden in de groep. Ja, als je derde onverhoopt wordt in de groep, ja, dan zijn er ook weer meerdere routes. Ja, dat is bijna niet te doen om die allemaal van tevoren en te bezoeken. Stadion, fanwalk, afstemming, politie, gemeente, nou noem maar op. Dus wat we dan doen is wel gewoon de gesprekken aangaan en digitaal kijken wat je vast kunt voorbereiden. Zodat als je er komt, je wel al wat op tafel hebt liggen. En kijk, dat was het laatste EK, was dat ook aan de hand. Toen werden wij onverwacht toch wel derde in de groepspool. Dus toen, ja, toen gingen we een andere route in dan dat we hadden voorbereid. Ja, dan moet je op dat moment in een paar dagen moet je schakelen. Dus dan is het al wel lekker dat je natuurlijk al wel iets hebt liggen om op door te pakken. Maar dan zijn het wel korte nachten, kan ik je vertellen, om dan alles voor elkaar te boksen. Zeker Dortmund, waarin we natuurlijk een paar dagen hadden en we echt wel wisten dat er heel veel fans zouden gaan afreizen. Nou, uiteindelijk waren dat er meer dan 100.000. Ja, dan heb je weinig slaap in die dagen.
1: Ja, want dat wilde ik eigenlijk net zeggen. Want ja, je bereidt een aantal dingen natuurlijk heel goed voor, een aantal scenario's. Maar mocht er onverhoopt een ander scenario zijn, dan wil je natuurlijk wel dat de kwaliteit van je werk wel ongeveer hetzelfde blijft of van even hoog niveau als van zeg maar de echt in de puntjes voorbereiden aan het begin.
0: Klopt, ja. Kijk, weet je, het helpt natuurlijk wel echt dat we met heel veel ervaren mensen dit doen. Dus we hebben al heel vaak dit gedaan. Ook de mensen van de bus, die zijn hierin ervaren. En wat je ook wel echt merkt in zo'n toernooi is dat iedereen wil heel graag dat wij komen. Iedereen vindt het geweldig als Oranje komt, als die fanwalk komt. Prachtige plaatjes, dat zagen we in Duitsland ook. Dus ja, als je weet dat je een paar dagen later in een stad bent, ja, dan gaat iedereen daar gewoon achter staan. En dan gaat iedereen meehelpen. En nou, ik moet zeggen, ook voor dit toernooi zoveel enthousiasme, zoveel energie. En iedereen heeft er zoveel zin in. Dat is wel echt, echt geweldig om nu ook bij de host cities te merken. Dus ja, wij gaan echt wel weer voor een iconische fanwalk. En we gaan echt wel weer voor een onvergetelijke Oranje ervaring. En hopelijk ook wel weer plaatjes die echt de wereld overgaan.
1: Ja, dus dan voor die speelsteden, de oranje loper gaat dan zeg maar wel uit. Dan zijn ze enthousiast dat jullie langskomen. En dan moeten we natuurlijk ook, ja, eerlijk is eerlijk, toch een beetje kleiner de roze olifant in de kamer benoemen. En dat is dat, nou ja, geopolitiek gezien is het natuurlijk onrustig, de VS. En dan druk ik me nog op dit moment zacht uit. Wat merk je daar vanuit de bond van, in dit geval van bijvoorbeeld de hoeveelheid fans die bijvoorbeeld willen gaan afreizen of die misschien juist niet. Nou ja, die ticketprijzen, dat is natuurlijk ook wat nodig overgeroepen. Maar wat merken jullie vanuit de fanbase qua enthousiasme voor dat aanstaande WK?
0: Nou, dat is natuurlijk eigenlijk ook al een tijd geleden al wel gestart, hè? Dus in december konden de fans tickets via ons gaan aanvragen. De fans die dan bij ons in de database zitten. En daarnaast heb je natuurlijk de fans die via FIFA zelf ticket aanvragen. En je hebt natuurlijk ook gewoon locals die via FIFA tickets hebben aangevraagd. Nou, wij weten dat er een aantal duizenden fans vanuit Nederland gaan afreizen. Dat is natuurlijk minder dan in Duitsland. Maar ik denk ook heel logisch gezien afstand, periode en natuurlijk ook kosten. Want het is inderdaad hartstikke kostbaar. Dus daar houden wij nu rekening mee. En dan daarnaast weten we dat er natuurlijk ook gewoon heel veel locals gaan zijn die erbij willen horen. En natuurlijk ook gewoon mensen, fans in Amerika die Oranje gaan supporten. Dus nou, we zijn nog een beetje aan het puzzelen met de aantallen. Volgende week weten we dat beter. Maar nou, dat gaan er in ieder geval weer duizenden zijn die in de fanwalk.

0: ook. En op matchday bij Oranje zullen aansluiten. Dus dat is hartstikke mooi. Ja, en verder, ik snap je punt. En je vraagt natuurlijk over die geopolitieke situatie. Hè, want die is er natuurlijk. Ja, ik denk dat wij als KNVB natuurlijk heel duidelijk hebben gezegd van we gaan ons echt richten op het voetbal. We gaan echt zorgen dat voor de fans die daar gaan zijn, we een mooie voetbalbeleving gaan creëren. Ja, en persoonlijk vanuit mijn rol vind ik dat ook heel mooi om juist ook met toernooien te zien dat, dat met voetbal die verbindende kracht altijd weer naar boven komt. En dat is ook echt wel weer wat we willen neerzetten. Van een heel mooi voetbalfeest dat verbindt.
1: Ja, maar dat is meer het punt. Ja, je kunt natuurlijk, het is iets anders, denk ik, voorbereiden voor 100.000 man dan voor zeg maar 10.000 man. Ik bedoel,
0: ja,
1: daar zit wel een verschil in.
0: Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk vanaf een paar duizend moet je het gewoon goed geregeld hebben. Of er dan een paar duizend of tienduizenden bewijs van aan meedoen. Maar de schaalgrootte is natuurlijk wel anders. We hebben daarom ook wel echt gezegd van nou, laten we wel kijken hoe we het toernooi zo goed mogelijk ook wel naar de fans in Nederland toe kunnen krijgen. En dat zij echt wel het gevoel hebben er onderdeel van te zijn en zoveel mogelijk van mee kunnen krijgen. We gaan een morningshow produceren. Dat hebben we het laatste window in maart ook al bekendgemaakt. Met Appie en met Max. Waarin we nou, eigenlijk alle leuke dingen, interessante dingen. Wat is er in Basecamp gebeurd? Wat gebeurt in de speelsteden? Hoe gaat het met het team, de spelers? Nou, noem maar op dat we dat eigenlijk via de morning show, als jij 's ochtends wakker wordt in Nederland, meteen tot je krijgt. En op die manier ook wel echt proberen om Oranje richting Nederland te brengen.
1: Tot slot, ja, die voorbereiding op een gegeven moment wil je natuurlijk ook feet on the ground, ook ter plekke alles goed geregeld hebben. Jij vertrekt volgens mij ook toch al redelijk ver voor het WK die kant op, hè?
0: Ja, dus in ieder geval ergens 9 juni zal ik wel die kant op gaan met een projectteam. Dus dan moet je denken aan collega's die content maken van het team, van de speelstad. Collega's die natuurlijk bezig zijn met de productie van de fanzone, van de fanwalk. We hebben naast de oranje bus die door fans of die van fans is, hebben we ook een eigen tweede bus. Voor influencers, voor artiesten, voor legends, voor belangrijke gasten die we meenemen. Dus daar moet veel mee geregeld worden. Zo nog een aantal collega's. Dus we zijn wel met een mooi projectteam die kant op. En je weet niet hoe lang je daar gaat zijn. Hè? Dus in ieder geval de groep. En hopelijk natuurlijk tot en met 19 juli New York zal ik bij het toernooi zijn.
1: Nou ja, laten we hopen dat we inderdaad zover komen. Ja. Dat zou fantastisch zijn. Rosella Passier, Captain of Marketing van de KNVB. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met de voorbereidingen die nog komen gaan.
0: Nou, heel graag gedaan. Dankjewel. All Sport Radio Live.

0: miles away.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Cor Denneman en Nick Boer.
1: En daarnaast ook bij ons aangeschoven in de studio Eileen Groemans. Zij is breedte sporter, inspiratie zelf. En zij gaat binnenkort meedoen aan de Dam tot Damloop voor het Fonds Gehandicapte Sport. En zij is inmiddels bij ons aangeschoven in de studio. Eileen, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Want ja, we hebben natuurlijk altijd een mooie mix hier in deze uitzending. Van niet alleen de top, maar ook gewoon de breedte sporter. Want ja, die zijn natuurlijk ook gewoon hard nodig op deze wereld. En ja, we moeten allemaal gewoon gezond zijn en bewegen. Nu ben ik allereerst wel gewoon benieuwd. En ik denk de luisteraar ook, want waarschijnlijk kent niet iedereen Eileen Groemans. Wie ben je en waar kom je vandaan? Wat doe je eigenlijk?
2: Nou, ik ben dus Eileen. Ik ben 23 jaar en ik woon in Den Haag. Naast dat ik veel in de sportschool te vinden ben, loop ik ook hard, doe ik aan hockey en werk ik fulltime in de horeca. Dus dat is een beetje mijn leven eigenlijk.
3: Druk bestaan.
2: Ja.
3: En je doet al meerdere sporten en je hebt een kortere arm, om even zo te zeggen. Een beperking, is dat van nature of heb je iets ervaren onderweg?
2: Nee, ik ben gewoon zo geboren. Het is geen spannend verhaal.
3: Nou ja, dan ben ik altijd heel benieuwd. Want wij doen ook veel meer sporthulpmiddelen bij Fonds Gehandicapt Sport. Met Uniek Sporten. Hoe is dat bij jou gegaan? Want ja, je had die prothese nodig om in de sportschool te kunnen sporten. Was dat eenvoudig bij jou?
2: Nou, vroeger wilde ik eigenlijk nooit de prothese. En ik had op een gegeven moment 5 jaar geleden een afspraak bij mijn revalidatie. En toen zei de ergotherapeut van ja, ik hoorde dat je hier voor een prothese komt. En ik dacht alleen maar, ik wil dat helemaal niet. Ik kan gewoon alles, waarom zou ik dat nodig hebben? En toen zei ze van ja, maar zijn er niet dingen waar je dan tegenaan loopt? En op een gegeven moment toen dacht ik ja, op zich in de sportschool kon ik toen eigenlijk alleen maar mijn benen trainen en mijn buik. En ik wilde ook gewoon heel graag mijn bovenlichaam kunnen trainen. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen eigenlijk.
1: Nou, daar ben ik ook eigenlijk wel benieuwd. Je hockeyt ook. In hoeverre is dat niet lastig met zeg maar één kortere arm en een hockeystick en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk valt dat best wel mee. Ik begon toen ik 8 was met hockey. En in dat eerste jaar ben ik gelijk in de selectie gezet. Dus blijkbaar
1: kan je wel wat.
2: Wel
1: ja,
2: iets
1: ja,
2: goed,
1: ja.
2: En toen altijd best wel hoog gespeeld. Tot nu eigenlijk. En ik heb nooit echt last ervaren of moeilijke dingen tijdens de hockey of iets. Ging altijd wel gewoon vloeiend.
1: Want gewoon even, dat er zullen vast ook hockeyers luisteren, zeg maar. Hoe doe jij dat met het pakken van de stick en de grip en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk zoals iedereen dat doet. Je rechterhand zit gewoon onderaan de stick, onderaan de grip en je linkerarm bovenaan. Het enige verschil is dat ik dus wel iets minder grip heb dus en minder kracht heb. Maar dan haal ik dat gewoon meer uit mijn rechterarm dan uit beide armen. En dat gaat eigenlijk tot nu toe.
3: Maar dan gebruik je de prothese wel ook bij
2: nee,
3: hockey?
2: Nee.
3: En doe je het echt met één arm?
2: Ja.
3: Ja. Ja, dat is goed. En nou ja, hockey is nu leuk, maar als je wat ouder wordt is misschien golf ook heel leuk. Want ik ken ook mensen die met één arm golven. Dus, en de hockeyers zijn meestal goede golfers. Dus je kan nog een sport erbij doen.
2: Nee, ik ben heel benieuwd. Ik heb nog nooit geprobeerd.
1: Maar hoe ben je eigenlijk in het hockey gerold eigenlijk? Is dat iets wat vanuit je familie bijvoorbeeld? Waren jullie al een hockeyfamilie bijvoorbeeld?
2: Nou niet. Ja, mijn zus die deed wel een hockey. En ik ging altijd bij haar wedstrijden kijken. Op een gegeven moment dacht ik ja, ik ga het gewoon proberen en we zien het wel. Mijn moeder zei wel eens tegen mij vroeger van ja, kan je niet gewoon beter op voetbal gaan? Veel makkelijker, wel gewoon 2 benen. Ik zei nee, ik wil gewoon op hockey. En dat is goed uitgepakt gelukkig.
3: Ja, en nog veel meer, want het hardlopen heb je ook opgepakt. En hoe gaat dat?
2: Ja, trainen gaat nog niet heel goed eigenlijk. Ik heb vorig jaar de halve marathon in Palma gedaan in oktober. En ik heb 2 weken geleden de 10 kilometer in Rijsoord gedaan. Dat is waar mijn moeder woont. PR gelopen. Dus dat gaat dan wel weer goed.
1: Nee, ik wil zeggen, dat gaat eigenlijk helemaal niet goed. Ja, maar ik loop wel PR's.
2: Ja, alleen het trainen zelf, dat moet ik nog even oppakken.
1: Nou ah, ja. Want ja, is het ook gewoon een tijdskwestie dan? Of ja, ik kan me voorstellen als je in de sportschool zit en hockey, ja, ergens ook nog een keer hardlopen.
2: Ja, ik vind het moeilijk om een prioriteit te stellen. Of tenminste, ik vind het. Eigenlijk vind ik het sporten in de sportschool wel het leukst. Dus daar steek ik dan de meeste tijd in. En met hardlopen heb ik ook wel zoiets van, ik hockey ook 3 keer in de week. Dus op zich pak ik daar ook wel mijn conditietraining op.
3: Ja, en dan ga je de Dam te Dam doen. Is de eerste keer dat je die gaat doen?
2: Ja, dat is wel de eerste keer.
3: En die afstand ook?
2: Nee, want ik heb dus wel de halve marathon ook.
3: Ja, die is iets langer natuurlijk. Ja. Dat zou moeten kunnen.
2: In theorie wel. Ik denk dat het ook wel lukt hoor.
3: Ja, en ik vind het mooi. Kijk, je doet ook mee. Maar je doet ook mee voor de gehandicaptsport in het algemeen. Ja, want je loopt ook voor Fonds Gehandicaptsport. Hoe is dat zo gekomen?
2: Nou, ik wilde sowieso al de Dam tot Damloop heel graag doen. Maar die tickets die waren al heel snel uitverkocht. En toen was ik een beetje aan het scrollen over op waar ik dan nog tickets kon halen. En er waren heel veel sponsoren die nog tickets hadden. Maar die spraken me niet zo erg aan als deze. Omdat het natuurlijk best wel dicht bij mezelf staat. Dus toen ben ik een beetje gaan kijken wat de beloning is. En hoeveel ik moest ophalen om een ticket te kunnen krijgen. En dat is aardig goed gegaan.
1: Ja, want dat vereist natuurlijk iets meer dedication dan als je gewoon bij Dam tot Dam loopt zelf natuurlijk gewoon een ticket haalt. Hoe is dat deel dan voor jou gegaan? Want ja, dan moet je natuurlijk ineens geld gaan ophalen. Nou ja, en moet je natuurlijk mensen heel oneerbiedig leuren om geld. Dat is natuurlijk altijd het dingetje wat bij crowdfunding en dat soort dingen altijd soms wel spannend is. Hoe is dat voor jou gegaan?
2: Ja, dit was wel de eerste keer dat ik zoiets deed. Maar voor mij scheelde het wel dat dit gewoon iets is wat dicht bij mij staat. Dus ik kon ook gewoon mijn eigen verhaal delen. En ik denk dat dat ook wel heel erg hielp voor de mensen om me heen om dan te gaan sponsoren. Omdat ze wisten hoe erg ik ermee bezig ben en hoeveel het sporten eigenlijk voor mij betekent. Dus dat wel ook makkelijker was voor hen om dan te doneren.
1: Ja, want wanneer is eigenlijk Eileen bij jullie op de radar gekomen, Nieke? Is dat toen ze zich aanmelden voor...
3: Ja, het is zo dat als de Dam te Dam inschrijving open gaat, dan is het binnen een uur uitverkocht. En onze campagne begon eigenlijk na een uur. Dus op dat moment direct. Want je weet eigenlijk dat die evenementen gaan heel hard. En dan, wij zijn het goede doel van de marathon. Of van de marathon van de Dam te Dam loop. En Nationale Nederlanders, onze partner, die maakt het mogelijk. En vandaar dat we dit ook kunnen doen. En ik vind het super gaaf dat Eileen dit doet voor ons. Dat is één. Maar het is ook natuurlijk ongelooflijk inspirerend voor heel veel mensen met een perken die nog toch thuis zitten. En soms toch belemmeringen zien om te gaan sporten. En er kunnen allerlei leden zijn. Maar jij laat zien van, ik zit op hockey. Ik doe, dus ga de sportschool in. Maar ik ga ook de Dam te Dam loop zien. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En Dat vind ik al fantastisch, maar ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd, hoeveel heb je al opgehaald?
2: Ik zit nu op de 520.
3: Zo, ja. Nou, dat is fantastisch, toch?
1: Absoluut. Ja. Absoluut. Maar dat kan natuurlijk wel wat meer worden, hè?
2: Ja, zijn we natuurlijk
3: ook wel. De Robert gaat wel doneren, hoor. Dus,
1: ja. Nou ja, wie weet. Nee, dat ga ik gewoon ook doen, hoor. Dus dat komt wel goed. Maar als we het dan toch hebben over dat doneren, dan moet je natuurlijk wel een beetje reclame maken. Hè? Je zit nu ook op de radio. Dan ben je natuurlijk waarschijnlijk ook weer doorgevraagd door Nieke. Waar kunnen mensen nou jouw pagina vinden?
2: In mijn bio op Instagram staat sowieso een linkje naar de site van de Dam tot Dam. En mijn Insta is gewoon Eileen Goemans. En dan
1: kom je er vanzelf.
3: Ja, en via de website van het fonds kan je er ook komen. Daar zie je ook wel heel prominent Dam tot Dam. En dan kan je jouw naam opzoeken en dan zou je ook kunnen doneren. Dus ik denk dat er genoeg wegen zijn om daar te komen. En Eileen heeft laag getoond. Nee, als je een wil hebt, dan kom je er ook. Dus dit moet ook lukken.
1: Ja, want daarover gesproken, Eileen. Want Nieke heeft het al over. Hè, je hebt het perfecte voorbeeld dat het gewoon wel kan. Hè, dat je gewoon niet jezelf uit het veld moet laten slaan. Om maar even ook een hockeyterm erbij te pakken. Ben je zelf ook af en toe wel bewust dat je wel eens gewoon een inspirerende rol kan hebben voor anderen?
2: Nou, ik heb er wel veel over nagedacht, inderdaad. Ik hoop sowieso dat het echt wel een dingetje wordt. Maar ja, ik doe gewoon mijn ding. En ik post af en toe hier en daar een TikTok of een fotootje op Instagram. Maar ik zou het bijvoorbeeld wel heel tof vinden om daar wat groter mee te worden. Omdat ik inderdaad wel het idee heb dat het echt wel een voorbeeld zou kunnen zijn voor mensen die ook een beperking hebben in welke vorm dan ook.
1: Ja, want dat lijkt me lastig. Dat heeft iedereen natuurlijk. Ja, als je gewoon met je eigen leven bezig bent en met jezelf gewoon bezig bent, ja, dan sta je er eigenlijk helemaal niet bij stil.
2: Nee, precies. Ja, ik doe gewoon wat ik doe en ik doe dit eigenlijk al. Nou, de gym is dan al 5 jaar. Hockey doe ik al een jaar of 16. En hardlopen ook al heel lang, dus.
3: Ja, bij jou is eigenlijk altijd wel vanzelfsprekend geweest, de sport.
2: Ja, nou, dat niet zozeer, want de sportschool is natuurlijk pas 5 jaar geleden een beetje aankomen waaien. En vroeger merkte je natuurlijk wel met gym of zo dat er dingen waren die je niet kon. En dat was wel af en toe wat lastiger, omdat je wilde toch ook in de ringen zwaaien of een handstand maken of weet ik het allemaal. Maar ja, dat is niet voor mij een reden geweest om dan bij de pakken neer te gaan zitten.
1: Nee, precies. Maar je zei al, hè, die Dam tot Dam loop stond bijvoorbeeld al op je wensenlijstje. Waarom eigenlijk? Wat maakt die Dam tot Dam loop nou zo bijzonder dat je zoiets hebt van ja, die moet ik lopen?
2: Nou, ik vind het sowieso gewoon heel leuk om nieuwe routes te lopen. En ik vind het ook leuk om verschillende soorten afstanden te rennen. Dus dat was een beetje voor mij het dingetje. Dus ja, dat eigenlijk denk ik.
1: Ja, want nou ja, dat is dan natuurlijk, ja, Dam tot Dam is de Amsterdam-Zaandam. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer plekken om te rennen. Heb je nog een wensenlijstje ergens achter de hand waar je denkt van, als ik die Dam tot Dam loop heb afgevinkt, dan ga ik door met deze?
2: Nou, er is dus een, ik weet niet precies hoe het heet, maar dat zijn 6 halve marathons door heel Europa. En als je die dan allemaal hebt gerend, dan krijg je zo'n hele grote medaille. En dat lijkt me wel heel vet om ooit een keer af te kunnen maken.
1: En waar zijn die 6 halve marathons?
2: Volgens mij in Londen, Lissabon, volgens mij ook Parijs en dan nog 3. Maar ik weet niet zo goed uit mijn hoofd. Maar ik vind het gewoon leuk om in andere landen te rennen.
3: Dus dat is... Ja, en er komt nog iets langers aan. Hè? In 1 november komt er een nieuwe marathon in Den Haag. Is dat ook nog een uitdaging voor je? Maar misschien iets later?
2: Zeker. Ik denk dat 1 november wel een beetje kort dag is voor mij.
3: Ja.
2: Maar ik zou heel graag de hele marathon van Rotterdam ook wel een keer willen rennen.
3: Ja.
2: Dat lijkt me wel echt.
1: Het is de mooiste, hè?
2: Ze zeggen het, hè? Ja.
1: Maar die Dam tot Damloop, kom je natuurlijk op verschillende plekken. Waar kijk je nou zelf het meest naar uit? Is dat bijvoorbeeld door de tunnel heen, onder het IJ? Of?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet heel goed heb gekeken waar je allemaal langs loopt.
1: Nou, dan ga je leuk verrast worden. Dat is, dat is ook wel weer mooi. Tot slot, ja, je bent natuurlijk lekker bezig met sporten. Dat zal ook voor de volgende voorziene jaren nog wel gaan gebeuren, neem ik aan. Ga je meer doen voor het fonds?
2: Dat lijkt me wel heel leuk om daar wat meer in te mogen betekenen.
3: Ja, ik denk dat het ook wel heel erg leuk is. Want we gaan natuurlijk nu, de marathon komt voor het eerst in Den Haag. En wij zijn het goede doel van geworden. Dus in Den Haag en rondom elkaar gaan we zeker wat doen op dit gebied. Dus ja, hoe leuk is het om iemand uit Den Haag daarbij te betrekken.
2: Ja,
3: dus bij deze.
2: Ja, nou leuk.
1: Nou ja, binnenkort in dit theater weer een stapje verder. Eileen Goemans, mag ik je hartelijk danken dat je hier in de studio wilde zijn. En heel erg veel succes met de Dam tot Damloop.
2: Dank jullie wel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nick Boer.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
2: Voetbal.
3: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
2: Hockey.
4: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
2: Darts.
5: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het was do or die voor onze Team NL handbalmannen in het tweeluik tegen de Grieken voor een WK-ticket. Helaas was het geen herhaling van 2 jaar geleden toen we ons ten koste van de Grieken wisten te plaatsen. Afgelopen woensdag was het resultaat in de heenwedstrijd in Griekenland weliswaar beter dan destijds. Maar zondag vonden onze oranje mannen hun Waterloo in Rotterdam door in eigen huis ook met ruime cijfers te verliezen. Ik ga erop terugblikken met handbalcommentator Raymond Koning bij onder meer Ziggo Sport. Raymond, hele goedemiddag.
2: Hi Robert.
1: Ja, wat ontzettend zuur. Vooral ook omdat op voorhand eigenlijk iedereen zei, ja, als we dit gaan verliezen, dan weten we het ook niet meer. Nou, het gebeurde wel.
2: Ja, ik denk dat ik ook in dat groepje was die dat heeft gezegd. Ook wel wetende dat we natuurlijk een paar jaar geleden ook al tegen de Grieken speelden en toen enigszins met de hakken over de sloot voor dat examen slaagden. Maar nu niet. Ja, weet je, Luc Steins die heeft natuurlijk al langer gewaarschuwd, hè, over de terugval van de Nederlandse handballers. De spoeling is heel dun, et cetera, et cetera. Hij zei onder andere ook bij Ziggo Sport, maar ook bij de NOS, dat hij echt wel bezorgd was over de ontwikkeling van met name de mannenkant in het handbal. Die zorgen die zijn er wel uitgekomen. De afgelopen 2 jaar wisten de mannen zich wel voor de eindtoernooien te kwalificeren. En nu dus niet. Waardoor Nederland niet op de WK staat volgend jaar. En daardoor zich eigenlijk niet echt kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Althans, niet via het WK. Er is natuurlijk nog wel theoretische kans. Je kan ook nog een EK van 2028 aangrijpen. Om daar bijvoorbeeld een plek op een OKT te bemachtigen. Maar dat is echt een hele lastige route hoor. Dus de Nederlandse mannen hebben zichzelf behoorlijk in de voet geschoten.
1: Ja, en dat is natuurlijk helemaal zuur. Omdat we nu ook eigenlijk de groep bij elkaar hadden in, ja, eigenlijk op volle, redelijk volle sterkte, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, maar ik vind toch ook wel dat over de hele linie gezien die topspelers niet allemaal hebben geleverd hoor. In het tweeluik met Griekenland. Luc die kon eigenlijk zijn stempel niet goed drukken. Ook wel omdat hij heel fel geattaqueerd werd in de defensie. Grieken hadden het echt op de Nederlandse spelmaker gemunt. Ik heb weinig momenten gezien van Kai Smits. Bobby Schagen nog steeds geblesseerd. Eigenlijk deed, en dat zag je gisteren ook, Robin Nachtegaal, notabene een speler uit de Nederlandse competitie, het goed. Ik denk dat Jorik Pol af en toe verdienstelijk inviel in de goal. Matthias Dorgelo zakte veel te vaak door het ijs, de keeper. Het was over de hele linie gewoon echt simpelweg niet goed genoeg. En ik las ook wel en ik hoorde ook wel veel commentaar op dat de Grieken zo hard speelden en dat ze daartoe door de Noord-Macedonische scheidsrechters in de gelegenheid werden gesteld. Hè, en ik zei het ook, hè, daar had met name Luc Steins, onze spelmaker, veel last van. Die kreeg veel tikken. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Dat is ook, daar kun je ook in meegaan. Hè. Het is niet zo dat Griekenland het hardste spel van Europa heeft of zo. Op het moment dat je weet dat scheidsrechters meer toelaten, kun je daar zelf ook in meegaan. En Nederland heeft dat onvoldoende kunnen doen. En dat is jammer. Het is ongelooflijk jammer voor de Nederlandse handbalmannen.
1: Ja, en eigenlijk, ja, het klinkt heel raar, want ik zei in de intro, ja, de heenwedstrijd in Griekenland werd met een beter resultaat afgesloten dan 2 jaar geleden. Is dat nog steeds, was het een verlies, maar slechts met 2 punten. Dat was uiteindelijk, nou ja, nog niet eens een hele gekke uitgangspositie voor die return. Maar dan is het uitgerekend eigenlijk in eigen huis in Rotterdam. Dat het dan weer misgaat.
2: Ja, dat is dan ook toch ook wel spanning. Hè? Het moeten presteren en je daar dan eigenlijk net niet klaar genoeg voor zijn. Ik denk wel dat dat echt van groot belang is geweest. Dat ontzettend lastig is geweest voor Nederland. De druk van die volle hal. Zijn de handbalmannen. Hè, natuurlijk kwamen de laatste jaren steeds meer mensen kijken. Ook bij de mannen. Maar die waren niet altijd gewend om echt voor volle hallen te spelen. Rotterdam was echt uitverkocht, was echt helemaal vol. Maar Nederland heeft het serieus zelf weggegooid. Ook in Griekenland afgelopen week, midweek, stond Nederland 5 goals voor. Gisteren in het begin was er niks aan de hand. Nederland stond op 9-5. En opeens kwam er een soort van 2 10 run of zo van de Grieken overheen, waar Nederland opeens weer achter stond. Ja, en vanaf dat moment leek wel alsof het hele geloof in het team weg was. Dus het is echt zo enorm jammer voor de ontwikkeling van de sport in Nederland. En nu een toernooi, veel zichtbaarheid in januari volgend jaar. In Duitsland, het Walhalla voor de handballers. Ja, daar had Nederland zichzelf echt weer kunnen gaan presenteren aan de wereld. En die mogelijkheid heeft Oranje echt zelf laten lopen.
1: Wat is nou de beslissing geweest in dit tweeluik? Is dat die run tussen zeg maar de 9-5 voorsprong en de rust geweest van de Grieken?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat Nederland bij rust stonden ze er 6 achter. Hè? Was het 2014? En dan weet je, je moet er 9 meer maken dan Griekenland. Terwijl Nederland er dus maar 14 maakte in de eerste helft. En er wel 20 tegen kreeg. Ja, dan weet je ook wel, het is ontzettend lastig. Je gaat die Grieken niet in de vorm waarin Nederland toen verkeerde. Opeens in die tweede helft wegspelen. Daar was het de wedstrijd niet naar. Maar het begint al in die wedstrijd in Griekenland. Nederland had daar gewoon moeten finishen. Dan, ik weet, het is allemaal theorie, maar als Nederland daar die overwinning met 4-5 goals verschil uit het vuur had gesleept, was er niet zoveel aan de hand geweest. Ja, dan was de druk volledig bij de Grieken neergelegd. En nu moest Nederland. Ja, dat is wel een lekkere positie voor die Grieken natuurlijk.
1: Ja, en nou ja, dat cadeautje hebben ze ook wat dat betreft gewoon uitgepakt. Want de Grieken gaan nu door naar het WK. Dan is natuurlijk de belangrijkste vraag voor de Team NL handbalmannen. Ja, wat nu? Wat gebeurt er met Staffan Olsson als coach? Wat gebeurt er met de selectie? Gaan daar veel wisselingen plaatsvinden?
2: Ja. Eigenlijk zijn dat drie vragen in één. Wat nu? Waar nu naartoe? Vraag 2, met wie? En vraag 3, met wie qua spelers? Want natuurlijk zullen er ook wat spelers weggaan. Ik vond het wel opvallend. Ik hoorde gisteren en ook vandaag eigenlijk nauwelijks de vraag over welke bondscoach gaat Nederland begeleiden. Hè? Want wat nu? Nou, vooral die vraag eerst dan maar. De focus moet nu op het EK van 2028. Dat duurt nog 1,5 jaar. Na de zomer beginnen de kwalificaties. Dat toernooi wordt in januari 2028 in Spanje, Portugal en Zwitserland gespeeld. Nederland heeft daar een pittige pool gelood met Kroatië. Ook dit jaar op het EK de tegenstander geweest. Litouwen, Finland. Maar het zou een ploeg van de statuur van Nederland gewoon wel moeten kunnen redden. In ieder geval in het overleven in die eerste ronde. De vraag daarna is natuurlijk, wie gaat Nederland begeleiden richting dit Europees kampioenschap? Staffan Olsson is een enorme naam, maar heeft de ploeg qua resultaten eigenlijk niet heel veel verder gebracht. Misschien was dat ook wel niet mogelijk, gezien de dunne spoeling aan de mannenkant van het Nederlandse handbal. Maar goed, zijn contract loopt af in september. Dit is een evaluatiemoment, dus een behoorlijk grote kans dat Nederland op zoek gaat naar een nieuwe bondscoach. Misschien wel op zoek moet. Hij kan er natuurlijk ook zelf ook mee stoppen. Hè? Dat hebben we met Per Johansson gezien, de bondscoach bij de vrouwen. Uh-huh. Die uiteindelijk naar Gierkon en tegen Nederland zei, ik vind het mooi geweest. En je hebt natuurlijk ook al een aantal

0: mogelijke kwalificatie voor. Ja, je kan het nog wel hebben over de Olympische Spelen 2028. Maar misschien moet de focus wel veel meer als stip op de horizon naar 2032. Ja, en dan zijn er al een hoop mannen die er nu bij zijn bij Nederland, die echt al wat ouder zijn of misschien zelfs wel niet meer spelen. Dus ja, het is echt wel weer een moment in het Nederlandse mannenhandbal om te gaan herijken.
1: Ja, wanneer verwacht jij tot slot dat we misschien antwoorden gaan krijgen op die eerste vragen?
0: Ik denk dat de positie van de bondscoach ergens in de komende weken, laten we zeggen voor de zomer, gaat dat echt natuurlijk wel duidelijk worden. Want er staan natuurlijk ook weer wedstrijden gepland in die kwalificatie. Dat duurt allemaal nog wel langer, hè. Nederland begint met een thuiswedstrijd tegen Finland ergens in de eerste week van november. Dus er is wel wat tijd. Maar je wilt natuurlijk ook wat mogelijkheden hebben als nieuwe bondscoach, als het een nieuwe bondscoach wordt, om je voor te bereiden met die ploeg. Daarnaast, ja, weet je, Olsen die hoeft het niet per se te doen. Maar als hij het wil, dan moet hij ook wel weer kijken met wie ga ik die strijd in de toekomst aan. Dus ik verwacht dat daar voor de zomer eigenlijk wel wat duidelijkheid in gaat komen. Zowel qua wie dat gaat doen aan de spelerskant, als wie dat gaat doen op de bank.
1: Nou, helaas weten we al wel antwoord op één vraag. En dat is, gaat Nederland naar het WK? Dat antwoord is helaas nee. Handbalcommentator Raymond Koning, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
0: Tot je dienst.
2: All Sport Radio Live.

Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Op 8 juni aanstaande verschijnt misschien wel het meest complete boekwerk van haar soort ter wereld. In Olympisch Oranje worden alle Nederlandse Olympische deelnemers, dat is van 1896 tot en met 2026, met al hun prestaties vermeld. En daarnaast is er voor het eerst ook aandacht voor de reserves, de coaches, de paarden, scheidsrechters, juryleden, maar ook de deelnemers aan de kunstcompetities die tussen 1912 en 1948 onderdeel waren van de Spelen. Het is een voortzetting op een boek dat er al was, met het onvolprezen speurwerk van Wijlen Tom Bijkerk uit 1996. En ik ga erover in gesprek met Jacob Bergsma. Hij is de schrijver van deze editie en ook manager topsportevenementen bij Topsport Amsterdam. Jacob, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, we gaan het fantastisch even over dat boek hebben, maar aan ons wel een hele moeilijke uitdaging, want binnenkort ben je bij ons te gast in de studio. Dan gaan we een uur lang over het boek hebben. Dus ja, we moeten eigenlijk niet te veel gras voor onze voeten wegmaaien, Jacob.
2: Nee, maar bij de volgende uitzending schuift Nico Rinks aan en ik beloof je dat we dan uit de Olympische historie van Nico een heleboel bijzondere momenten kunnen bespreken. En dat zal ongetwijfeld een heel ander gesprek gaan worden.
1: Ik heb nu al het idee dat we aan een uur tekort gaan hebben, Jacob.
2: Dat zou best eens kunnen, ja. Dat zou best eens kunnen. Ik weet dat Nico een hele bijzondere carrière heeft met een heel bijzonder gezin, waar ze ook allemaal Olympiër zijn. Want ook zijn vrouw en ook zijn twee zoons hebben deelgenomen aan de Olympische Spelen. En ik heb het genoegen gehad dat ik Nico al voor de Spelen van 1988 in Seoul mocht volgen. Op weg naar de gouden medaille die hij toen samen met Ronald Florijn won. En altijd contact gehouden. Een heel prettig en plezierig contact en een hele bijzondere Olympische sportman. Overigens komt het boek, want je zei net 8 juni, maar is op 1 juni wordt het al gepresenteerd bij de jaarvergadering van NOC-NSF.
1: Kijk, dus we hoeven een week minder lang te wachten tot het hier uitkomt. Dus dat is al wel heel erg fijn.
2: Ja, ik ook. Want ik wil hem ook heel graag in handen hebben.
1: Kan ik me goed voorstellen. Laten we het over het boek hebben. Want allereerst, ja, eigenlijk het is een soort voortzetting op iets wat er al was. Een boek uit 1996. Tom Bijkerk, die daar heel veel onderzoek naar heeft gedaan. Leg even toch even die link uit met dat boek en wat dit boek nu eigenlijk is, Jacob.
2: Ja, eigenlijk was 1996 was een initiatief van Tom Bijkerk samen met Ruud Pauw van het Leids Dagblad. Dat waren twee buitengewoon eminente onderzoekers als het ging om de Olympische historie. Bijkerk is in de jaren 60 van de vorige eeuw begonnen in een periode waarin je nog niet de toegang had tot allerlei internetarchieven en weet ik wat. Dus wat die man gepresteerd heeft en wat hij over Olympische deelnemers boven water heeft gehaald. Niets anders dan een ongelooflijk diepe buiging daarvoor. Olympisch Oranje is in 2004, 2008 en 2012 opnieuw uitgegeven. Telkens met geactualiseerde edities. En daar is het bij gebleven. Bijkerk overleed in 2017. En heeft zijn archief overgedragen aan NOC-NSF. Zo langzamerhand was het wel weer eens tijd voor een nieuwe uitgave. Nou deed Bijkerk iets wat hij echt met een ongelooflijke precisie en passie deed. Dat was heel nauwkeurig alles bijhouden. Maar dat betekende dat hij bijvoorbeeld bij een hockeywedstrijd, en hockeyers hebben nog wel eens de gewoonte om meer dan één voornaam te hebben, bij het schrijven van een opstelling, alle namen, ook alle voornamen van alle spelers in de ploeg noemde. En dat herhaalde hij voortdurend. Dus het boek uit 2012 was een fantastische verzameling, maar was er was bijna niet doorheen te komen. Dus wat ik nu gedaan heb is met alle respect en eerbied gezorgd dat wat Bijkerk ooit heeft aangelegd in stand is gebleven. De autoriteit van die gegevens is niet aangetast. Maar het is nu veel meer een publieksboek geworden, omdat er ook heel veel verhalen in staan over alle edities van de Spelen. Dat stond niet in de oude, in het oude Olympisch Oranje. Er staan bijna 700 foto's in. Er stonden maar een paar foto's in het oude Olympisch Oranje. Er staan grafieken, staatjes, overzichten in. Die kwam je niet tegen in het oude Olympisch Oranje. Er is door Rogier Hendricks een prachtige vormgeving op losgelaten. Dus ik durf nu wel zo arrogant te zijn om te zeggen dat het echt een schitterend boek is geworden, waar je heel veel in kan lezen, waar heel veel anekdotes in staan, waar al die gegevens die Bijkerk ooit heeft verzameld, aangevuld tot en met de Spelen van 2026, nu ook allemaal in staan, ook allemaal getotaliseerd en weet ik wat. Het is een, ja, het is gewoon een feest. Dat hele boek is een feest.
1: Maar ik hoor nu een heel archief. Ik hoor alles wat al verzameld is. Dat moet een monnikenwerk geweest zijn. Maar het is iets waar jij dan onder meer mee verder gaat. Iets zegt mij dat ook nog wel een behoorlijk werkje geweest is om toch dat archief ook weer door te spitten en dat aan te vullen met de nieuwe verhalen.
2: Ja, eerlijk gezegd moet je krankzinnig zijn om dit werk te doen. Het heeft onwaarschijnlijk veel tijd gekost. Ik ben ook al het materiaal van Bijkerk nog eens doorgegaan. Omdat er tegenwoordig gewoon heel veel meer bronnen zijn. En de toegankelijkheid tot die bronnen is ook vele malen groter geworden. Dus ik heb het heel veel gemakkelijker gehad in die zin om dingen te kunnen controleren en te checken. Er wordt nog steeds door historici wordt er onderzoek gedaan naar wat er zich met name in de eerste edities van de Olympische Spelen heeft afgespeeld. En het werk van Bijkerk kun je dus ook voortdurend aanpassen, omdat er steeds nieuwe ontdekkingen worden gedaan. Recentelijk nog heeft bijvoorbeeld Jurrit van der Voren weer nieuwe vondsten gedaan over het Olympisch zeiltoernooi van 1920, wat hij mij berichtte. En wat weer wat nieuw licht werpt op een heel bijzonder verhaal. Want het zeilen in 1920 was echt heel bijzonder. Dat soort vondsten, komt er nog wel eens een naam boven water. Ik ben nu recentelijk ook weer een nieuwe naam tegengekomen die ik nog nooit had gelezen. Iemand die in 1900 mee zou hebben gedaan aan de Spelen op het onderdeel schieten. En die Pim Ravenswaai heet. Als iemand die luistert het toevallig weet, dan mag die het aan mij melden. Want ik kan nergens Pim Ravenswaai terugvinden. Maar ik ga daar wel naar zoeken. En wie weet vind ik toch nog weer een onbekende Nederlandse deelnemer uit 1900.
1: Ja, dit zijn fantastische verhalen. Het lijkt me ook heel eervol om daarmee aan de slag te zijn. Nu had natuurlijk Tom Bijkerk natuurlijk al een fantastisch archief opgebouwd. Dat is niet alleen aangevuld met alle Nederlandse Olympiërs. Tot aan 2026. Dit boek is veel breder, hè? Dus je hebt ook de reserves, de coaches, de paarden, de scheidsrechters en noem maar op. En ook deelnemers aan de kunstcompetities. Hoeveel was daar eigenlijk over te vinden? Want dat is natuurlijk maar een beperkt deel geweest van alle Olympiades die we gehad hebben. Natuurlijk tussen 1912 en 1948.
2: Ja, als ik toch heel even een stapje terug mag. Weet je, begon te zeggen dat het heel eervol is. Ik vind het ontzettend eervol om dit te mogen doen. Ik vind het ook ongelooflijk belangrijk, omdat het heel erg belangrijk is om te eren en te waarderen wat al die mensen, 3192 officiële deelnemers heeft Nederland ooit gehad, om al die mensen de eer te bewijzen die hen toekomt. En om op die kunstcompetitie door te gaan. Die kunstcompetitie, niet heel veel mensen weten dat die competitie parallel liep aan de Olympische Spelen, onder andere in 1928 in Amsterdam, was ook een kunstcompetitie waarbij de kunstwerken werden tentoongesteld in het Stedelijk Museum. Het waren overigens allemaal kunstwerken die iets met sport van doen moesten hebben. En dat was ingegeven door Pierre Baron de Coubertin, die een groot voorstander was van de combinatie van sport met kunst en cultuur. Een van de grappige anekdotes is dat hij zelf de kunstcompetitie startte, zijn eigen huisadres beschikbaar stelde voor alle inzendingen. Die moesten dus naar de voorzitter van het IOC zelf worden toegestuurd. Hij leverde ook een gedicht in dat hij zelf had geschreven. Hij was ook jurylid. En je raadt het al, het gedicht van de Coubertin werd door de Coubertin zelf met een gouden medaille onderscheiden. Die kunstcompetitie was zeker in het midden van die periode, dus zeg maar 1928 Amsterdam, 1936 Berlijn, was die echt heel omvangrijk. Daar deden echt honderden kunstenaars aan mee. En in de jury zaten ook buitengewoon aansprekende mensen die die kunst moesten waarderen. Het was niet alleen... schilderijen, medailles, beeldhouwwerken. Maar het Olympisch Stadion, ontworpen door Jan Wils, is bijvoorbeeld ook als architectonisch ontwerp in 1928 onderscheiden met de gouden medaille. En Wils was later de man die in de jury zat om andere architectonische ontwerpen te waarderen. En het Ajaxstadion De Meer, gemaakt door of ontworpen door Daan Rodenburg, is in 1936 ingezonden als onderwerp voor de kunstcompetitie. Daar is er best veel over te vinden, alleen het is een beetje in de vergetelheid geraakt, omdat een kunstcompetitie niet wordt gezien als een sportwedstrijd. De hoge heren van het IOC hebben ook besloten om dat niet als officiële Olympische medailles te beschouwen. Er zijn daarnaast heel veel mensen naar de Spelen gegaan als bijvoorbeeld reserve of als coach of in een andere hoedanigheid. Die ook niet als Olympisch deelnemer in allerlei overzichten verschijnen. Nu in Olympisch Oranje wordt de Olympische familie van Nederland heel erg uitgebreid. Omdat heel veel van die mensen, ze zullen er vast niet allemaal in staan. Maar ik heb wel echt een hele serieuze poging gedaan om zoveel mogelijk te achterhalen. Zodat die hele grote Olympische familie nu eindelijk een platform heeft waar ze allemaal op geëtaleerd worden. En ik denk ik hoop dat dat voor de sporters met name als een... Toch als een vorm van eerbetoon wordt beschouwd.
1: Ja, dat is natuurlijk prachtig dat eerbetoon geven wie ze toekomen. Maar het lijkt me, niet alleen de kunstcompetitie, maar vooral dus ook de coaches, de reserves, de scheidsrechters, de juryleden. Daar lijkt me zo niet nog minder info over beschikbaar dan over de sporters die hebben deelgenomen. Hoe lastig was dat onderzoekswerk?
2: Al dat onderzoekswerk is lastig, want zelfs nu probeer je bijvoorbeeld maar eens de officials bij een Olympische wedstrijd van het shorttrack te achterhalen. In de officiële uitslagen zie je soms de scheidsrechters of de juryleden vermeld staan, maar bij shorttrack bijvoorbeeld kom je ze niet tegen. Dus dat is heel erg lastig. In 1900 of 1906 of 1908, probeer het maar te achterhalen. Buitengewoon lastig. Dus ik heb ook niet de illusie dat ik nu iets gemaakt heb wat 100% compleet is. Zullen er nog toevoegingen zijn of vergeten mensen zijn, maar... laat ik zeggen, aan mijn inspanningen, aan mijn pogingen heeft het niet gelegen om het zo compleet mogelijk te maken. Want ik heb er heel veel tijd in geïnvesteerd om toch te proberen om al die mensen ook te achterhalen. En een van mijn drijfveren was de Nederlandse basketbalscheidsrechter Piet Leegwater. Die ik goed gekend heb, die helaas overleden is. En die in 1976 de Olympische finale in het basketbal heeft mogen fluiten in Montreal. En hij had mij een keer het verhaal verteld waarom dat hij volgens zijn eigen denken de finale kreeg toegewezen. En dat was omdat in 1972 bij de Olympische Spelen van München, toen Leegwater ook als basketbalscheidsrechter actief was, de bondsen van de Internationale Basketbalbond FIBA vlakbij de aanslag op de Israëlische ploeg zaten. En die moesten heel rap weg worden gebracht en in veiligheid worden gebracht. En Piet Leegwater, de Nederlandse basketbalscheidsrechter, heeft toen een auto geconfiskeerd. Heeft die hoge omens van de FIBA op de achterbank gezet. En is plankgast weggereden van de plaats waar de aanslag werd gepleegd. En hij dacht zelf altijd, het was een geweldig goede scheidsrechter. Hij dacht zelf altijd dat hij als een soort van eerbewijs voor wat hij in 1972 gedaan heeft, dat hem toen de finale in 76 ten deel is gevallen. En zo zijn er ook voor arbiters en juryleden allemaal hele bijzondere verhalen. En ook die mensen verdienen een plek op dat grote Olympische toneel. Vandaar.
1: Ja, absoluut. Daar sta ik helemaal achter die gedachte. Voordat we te veel prijs gaan geven natuurlijk, binnenkort ben jij dus te gast en gaan we hier uitgebreider over hebben. Voor de mensen die hem alvast willen pre-orderen, want hij komt 1 juni komt hij dus uit. Waar kunnen mensen dat het beste doen?
2: Dan kan je het beste gaan naar de website www.olympischoranje.nl. En Olympisch Oranje is aan elkaar geschreven. Daar kan je het boek zien. Daar kan je zelfs het hoofdstuk over de Olympische Winterspelen van 1992 downloaden. En nog eens lezen hoe Bart Veldkamp daar zijn Olympisch goud op de 10 kilometer won. Kan je ook het verhaal lezen dat ik in 1992 samen met Bart een boekje heb gemaakt over zijn gouden medaille. En hoe hopeloos dat misliep met een uitgeverij die ineens van de aardbodem verdwenen was en alle ramen had dichtgeplakt met kranten. Kortom, daar kom je allemaal al heel veel grappen en rollen en Olympische historie tegen. Dus ga naar www.olympischoranje.nl en daar kan je bestellen, maar dan kan je ook alvast genieten van wat een geweldig mooi boek het geworden is. Want dat geloof ik echt.
1: Lijkt me een hartstikke strak plan. Jacob Bergsma, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En ik zie je snel genoeg weer.
2: Ja. Binnenkort gaan we verder. En samen met Nico Rinks, ik kijk er naar uit. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
2: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
1: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Hockey.
4: Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Voetbal.
6: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
7: Volleybal.
8: Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik uiteraard niet in mijn eentje, want altijd praten we over alles. De man die het nieuws verzamelt, sportmarketeer Frank van der Welbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Nou, laten we beginnen bij een van de groten der aarde, PricewaterhouseCoopers. Die heeft onderzoek gedaan naar specifiek sport in Nederland. En daar waren een aantal opvallende conclusies uit te trekken.
2: Ja, het is overigens opvallend dat je van ze worden wel de Big Four genoemd, hè, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, EY en KPMG. Dat hoe langer hoe vaker zie je onderzoeken van deze vier grote accountantskantoren wereldwijd op het gebied van sport. En dat zegt iets over de plaats van sport in de samenleving. Maar dat even terzijde. PricewaterhouseCoopers heeft inderdaad een onderzoek gedaan. Global Sports Survey. En daar gaan ze in op de plaats van sport in de samenleving in allerlei landen. En ze hebben nu een specifiek rapport uitgebracht over Nederland. Nou, daar komen een aantal interessante conclusies uit. De Nederlandse sportbestuurders, om maar iets te noemen, verwachten in de komende 3 tot 5 jaar een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van 10,1%. En daarmee ligt de ambitie van die sportbestuurders aanzienlijk hoger dan het wereldwijde gemiddelde van 7,4%. Terwijl wereldwijd vooral team- of franchise-waardering en sportbetting, dus gokgerelateerde rechten, de groei bepalen, baseren Nederlandse sportbestuurders hun verwachtingen, dus van die 10,1%, op andere inkomstenbronnen, sponsoring natuurlijk, bijna te verwachten, ticketverkoop, dus verwachten nog vollere stadions, en ze verwachten veel te kunnen gaan verdienen aan hospitality. Nou, dat laatste, dat kan ik wel beamen, want het wordt hoe langer hoe meer in voor grote bedrijven om hun gasten te ontvangen bij, tijdens en bij door het bedrijf gesponsorde sport. Wat ik toch mis is in dit verhaal, en dat valt me een beetje tegen, dat de groei natuurlijk ook zeer nadrukkelijk zit in het beter en meer etaleren door de sport van hun plaats in de sociaal-maatschappelijke functie van sport in de samenleving. En daar is nog ontzettend veel winst te boeken. Althans, dat is mijn mening. Dan een andere conclusie. Nederlandse sportfans blijven sterk verbonden met gevestigde competities en traditionele mediakanalen. Daarin spelen loyaliteit en herkenbaarheid zeer zwaar. Tegelijkertijd zetten sportorganisaties steeds nadrukkelijk in op digital first strategieën, nieuwe platforms en directe fanrelaties. En dat is natuurlijk inderdaad een soort samenvatting van wat AI kan bieden. De vraag is niet of, maar waar de spanning dan tussen de traditie in de sport, die belangrijk is, en de vernieuwing, die ook belangrijk is. Innovatie in de sport laat nog alles te wensen over. Wanneer dat echt zichtbaar wordt. Dan tenslotte nog een andere. Voor stadion-exploitanten en clubs is de boodschap helder. Het op orde brengen van de basisvoorwaarden is belangrijker dan het najagen van innovatieve extra's. Er wordt inderdaad ook door mijzelf vaak geroepen, sport wordt wakker en doe wat aan innovatie. Tegelijkertijd weten we ook allemaal dat sport drijft op traditie. En het zou dan maar zomaar kunnen zijn dat sportbestuurders de neiging hebben om te veel op innovatie te gaan inzetten, omdat iedereen dat roept. En dat ze daardoor de traditionele aspecten uit het oog verliezen. En dat moeten we nooit doen, want de basis van de sport is toch de traditie. Dat voor zover dat PwC-onderzoek over de Nederlandse sportsituatie.
1: Nou ja, dan gaan we het uiteraard hebben over het wereldkampioenschap voetbal van deze aanstaande zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Want ja, nog een paar weken te gaan en het gaat natuurlijk beginnen. Dus nou ja, ik gok zo de komende 20 minuten zijn we daar wel even over aan het woord, Frank. Te beginnen met toch, je hebt ervoor bereid gezet hoe het nou eigenlijk, als je niet naar Amerika gaat, nou eigenlijk vanuit Nederland gewoon het beste kan volgen.
2: Ja, natuurlijk. Het ideale plaatje is voor velen om in het vliegtuig te stappen en naar Amerika te gaan. Dan heb ik het niet even over de toegangsprijzen van de tickets en de verhoogde hotelkosten, et cetera. Maar goed, dat is het meest ideale plaatje voor de echte diehards. Maar als we in Nederland blijven, dan wil je het ook goed beleven. En ik moet zeggen dat NOS op NPO 1 vol gaat uithalen. Even het een en ander op een rij met 48 deelnemende landen, 104 wedstrijden.

0: met een studioprogramma, presentator en analisten. Vanaf de achtste finale zal de omlijsting uit de stadions komen, maar voordien vanuit Hilversum. De volgende commentatoren zullen daarbij vanaf het begin aanwezig zijn. Dat zijn Frank Wielaert, Jeroen Gruter, Ragnar Niemeyer, Philip Koker, Anne de Jong, Jan-Vincent van Zuiden, Richard van der Made en last but not least Arno Vermeulen. Verder voor interviews ter plaatse zullen aanwezig zijn Joep Schreuder, nou die kennen we natuurlijk allemaal, Martin Vriesema en Matthijs Weststraten. Daarnaast zal NOS een WK-avond introduceren. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met het avondetappenprogramma bij de Tour de France. En dat wordt vanuit Hilversum gedaan met onder andere de volgende analisten. En dat zal zeker de liefhebbers aanspreken. Rafael van der Vaart, Wim Kieft, Theo Jansen, Ibrahim Affelay, Pierre van Hooijdonk, Leone Stentler, Guus Hiddink en Juri Mulder. De presentatie van dat WK-avondprogramma is in handen van Sjoerd van Ransoort en Gert van het Hof. Ten slotte zal Jeroen Stekelenburg, ook geen onbekende, ter plekke in Amerika dus het laatste nieuws en de gesprekken met bondscoach Ronald Koeman voor zijn rekening nemen. Dat even, het is daar algemene informatie hoe we het kunnen gaan beleven als we het optimaal willen bijwonen van een afstand.
1: Ja, nou ja, dan moeten we het uiteraard even over de FIFA hebben. Je ontkomt er niet aan, Frank. Want ze hebben iets speciaals weer bedacht. Er komen namelijk voor alle speelsteden in een of andere deal samen met Adidas. Komen er een beperkte toelage, komen er speciale WK-shirts.
0: Ja, het is langzamerhand wordt het een beetje te gek voor woorden wat er allemaal verzonnen wordt door FIFA om maar meer geld te verdienen. Het voetbal lijkt echt secundair te worden en het geld staat op de prime position. Maar goed, om maar weer aan te geven hoe dus FIFA constant bezig is meer geld uit dat WK te halen deze zomer, heeft Akela Infantino besloten, ik neem aan dat hij hierbij betrokken is, want als het geld betreft is hij altijd betrokken. Hij heeft met een van de hoofdsponsors van het WK, Adidas, een trouwe partner van FIFA, specifieke WK-shirts op de markt te brengen van alle 16 gaststeden. Dus geen nationale shirts van teams, van landen, maar de gaststeden krijgen allemaal een eigen shirt. En van elke stad worden er 999 shirts gemaakt, door Adidas dus. En die kunnen via FIFA worden besteld voor $375 per shirt. Dit zou een extraatje opleveren voor FIFA van $6 miljoen. Want in totaal worden er dan dus 15.984 shirts gemaakt. Alle shirts zouden een eigen ontwerp hebben. Dus 16 verschillende shirts. En zouden de opdruk dragen voetbal unites the world. Ja, dat klinkt er allemachtig prachtig. Dat is weer typisch Infantino. Maar maak er dan in mijn ogen in ieder geval een voetbalshirt van. Met de kenmerken van voetbal. Maar helaas zien de shirts er, ik zou bijna willen zeggen op zijn Amerikaans uit. Vol met bloemenmotieven en felle kleuren. En een soort mengelmoes van, je zou bijna zeggen, stillevensschilderijen. Maar hoe dan ook, die voetbal unites the world zou bovenop die bloemen dan worden neergeschreven en per shirt. Dus een verschillende slogan van de betreffende stad op de linkermouw en het World Cup logo op de rug. Nou, vier shirts, New York, Boston, Seattle en Kansas City, zijn reeds gelanceerd. Maar het liep allesbehalve storm in de verkoop ervan. Dat was voorspeld. Dus er kan zeker nog niet gesproken worden over een succesvolle actie van meneer Infantino. En de reden zou mijn zinzien wel eens kunnen zijn dat, wat ik net al zei, dat de shirts allesbehalve voetbal uitstralen. Daarnaast maakte Infantino bekend dat tijdens de finale in New York er optredens zullen zijn van Madonna en Shakira. Nou, we hebben het er al wel eens vaker over gehad, Robert. Ik ben geen voorstander van grote sterren laten optreden in de rust of voorafgaand of na afloop van een wedstrijd. dat vind ik een vorm minachting. Vorm van minachting naar je feitelijke product, dus aanhalingstekens het voetbal. We hebben sterren nodig om het publiek te amuseren. Nou, het publiek komt

0: voor het voetbal en that's it. En om daardoor wereldsterren die heel veel kosten, ongetwijfeld, bij te gaan betrekken, vind ik absolute waanzin. Maar hoe dan ook, Infantino vindt het kennelijk een goed idee, want hij denkt dat dat weer extra televisierechten zal opleveren. En hij zegt er bovendien bij dat dit de eerste keer is dat er een ster optreedt tijdens een WK-finale. Nou, ik moet hem teleurstellen. Ik was zelf aanwezig in Pasadena in 1984. Toen Brazilië, Italië in dus Californië de finale speelde van het WK. Dat toen ook in Amerika plaatsvond. En daar trad Whitney Houston op. Dus ook daar zit hij de boel weer gewoon te belazeren. Ten einde zijn eigen speeltje weer, om meer geld te verdienen, te onderschrijven.
1: Ja, maar ik moet wel zeggen, het is natuurlijk heel Amerikaans, een halftime show. Maar goed, we weten het uit de Super Bowl. Maar ja, daar is zo'n rust is natuurlijk iets langer ook. Om dan zo'n hele halftime show, die waarschijnlijk dan ook nog gaat uitlopen, want je moet natuurlijk opbouwen, afbouwen, dat soort dingen. Ze komen echt niet één liedje zingen. Dan duurt de rust van zo'n WK-finale veel langer. Ik bedoel, die spelers zijn toch gewend dat ze even een kwartier thee gaan drinken en dan weer terug het veld opkomen. Dat doet misschien ook wel af aan zeg maar de concentratie van die spelers. Kijk, vooraf vind ik het een heel ander verhaal. Want nou ja, we weten nog allemaal de opening van dat EK in Italië met Andrea Bocelli natuurlijk. Dat was fantastisch. Maar ja, Tijdens rust, ja, ik weet niet of dat een goed idee is. Nee.
0: Nee, ik denk dat je hartstikke gelijk hebt. Ik denk dat gewoon niet goed is. Even los van het feit dat alle fans op de tribunes misschien in de rust even iets willen drinken of even willen plassen. Is het ook zo dat het is een traditie in het voetbal dat je dan met de buurman op de tribune of zo gaat overleggen, gaat praten, terwijl je de man of mevrouw totaal niet kent. Dit vind ik nou een typisch voorbeeld van de traditionele waarden van de sport voetbal. Dat je die in eerbied moet plaatsen. Dat je die moet behandelen als een onderdeel van de wedstrijd. En je ziet bepaalde spelers al warm lopen. Daar wil je over naar kijken, wil je over praten. Je wilt praten over wat er is gebeurd in de eerste helft. En we krijgen bovendien al 2 keer 3 minuten in elke helft een onderbreking voor zogenaamde drinkpauze. Maar dat is voor puur voor commerciële zenders om commercials te kunnen uitzenden tijdens die break. Kijk, het American voetbal, daar is men eraan gewend. Dat is een van de tradities van het American voetbal, dat er tussendoor commercials worden gedaan. Dus dat is een Amerikaanse sport, daar zijn de Amerikanen aan gewend. Dus de Amerikanen zullen wellicht minder klagen, maar de Europese zenders zijn toch een zeer belangrijk onderdeel van het WK voetbal, want de meeste landen komen uit Europa die deelnemen en die ook ver komen. Plus misschien wat Zuid-Amerikaanse landen. Dus ik vind dit gewoon weer een extra voorbeeld van maximale uitbuiten van het WK voetbal op geldgebied en niet op sportgebied.
1: Nou ja, Frank, dat was hem alweer voor deze BV Sport update. Dank weer voor het verzamelen van alle nieuwtjes en het natuurlijk delen met ons. En wij spreken je volgende week weer in een nieuwe editie.
0: Ja, tot volgende week, Robert.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Yes.
1: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
2: Het is tijd om een klein feestje te gaan vieren, want onze Team NL rolstoel rugby mannen die hebben zich een paar weken geleden geplaatst voor het eerst in 20 jaar tijd voor het aanstaande WK rolstoel rugby. En een van de internationals is bij ons in de studio, Hector Loma. Hector, welkom.
3: Dankjewel.
2: Allereerst van harte gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel. Het was een goede prestatie en we zijn echt blij dat we dit hebben gehaald. Het voelt ook echt heel goed. Tegelijkertijd weet je ook dat er nog hordes zijn die we moeten doen. En we hebben er echt ontzettend veel zin in. We zijn er klaar voor. Dus
2: Ja, want de kwalificatie is natuurlijk één ding. Het WK is twee, hè? Het WK is nog niet voorbij natuurlijk.
3: Nee, zeker niet. Zeker niet. We moeten ons gewoon nu goed voorbereiden, want het is al best wel snel. Het is in augustus al. We moeten naar Brazilië, ook niet de slechtste plek op de wereld.
2: Maar ook niet dichtbij of zo.
3: Ook niet dichtbij, nee, zeker niet. We moeten daar wel heen om iets moois te presteren.
2: Ja.
3: En we zijn er nu volop mee bezig om ons voor te bereiden. Natuurlijk komt nu de zomer eraan, dus ja, je moet toch jezelf actief houden. Het wordt mooi weer, dus lekker veel fietsen, bezighouden, rollen, met de bal spelen. Ja,
2: lekker bezig zijn.
3: Lekker bezig zijn samen.
4: Ja, en zelf ben je vanaf 2018 al lekker bezig, om maar zo te zeggen. en dat is best een weg geweest, want wheelchair rugby komt best van ver, hè, in Nederland. En dan is het natuurlijk wel heel mooi om nu te zien dat jullie naar het WK gaan, maar zo makkelijk is het natuurlijk allemaal niet. Hoe is dat gegaan, zeg maar, van 2018 tot aan het kwalificatiemoment?
3: Nou, voor mij persoonlijk is het ik kwam gewoon een van mijn schoolgenootjes tegen tijdens kerst. Toen ik naar mijn familie naartoe ging. En toen vroeg hij aan mij van, hoe gaat het met je? Toen zei ik, ja, zo gaat het goed. Heb jij zin om morgen een sport te gaan doen? Nou ja, oké. Rolstoel rugby. Heb je daar zin in om dat morgen te gaan doen? Ik dacht, nou ja, oké. En toen zei hij nog tegen mij, dat weet ik nog heel goed. Zei hij, ja, maar dan ga je de hele wereld zien en allemaal mensen ontmoeten en zo. En toen dacht ik echt bij mezelf van, ja, het zal allemaal wel. volgende dag was ik gegaan en ja, sinds dat moment ben ik eigenlijk nooit gestopt. Dus iedere keer naar de training gerold en ja.
4: Maar ik hoop niet dat je met je eigen rolstoel hebt gedaan. Want,
3: eigenlijk toen de tijd wel.
4: Ja?
3: Toen ben ik van huis gerold naar de training toe. En dat was denk ik 3 kilometer of zo. En dat vond ik gewoon eigenlijk ook ontzettend leuk om te doen. Ging ik naar de training 3 kilometer, ging ik daar trainen en dan weer terug naar huis. Cooling down noemen we dat.
2: Ja. Maar ja, dat is toch het fysieke aspect. Maar het heet niet voor niets Murder Ball. Als je af en toe ziet hoe jullie jongens werkelijk waar met rolstoel en al in de ander vliegen. Als je dat ook met je eigen rolstoel doet, kwam je nog wel thuis of was dat ding stuk?
3: Nou, gelukkig hebben we een speciale stoel daarvoor. Of twee eigenlijk.
4: Ja.
3: Die je voor de sport gebruikt. We hebben aanvallende stoelen en verdedigende stoelen. Zoek het maar op, want ik kan dat niet uitleggen hier in woorden. De eerste keer eigenlijk dat je in zo'n stoel stapt, denk je echt zo, wat is dit voor gepantserd ding?
4: Ja.
3: En wat moet ik doen? het eerste wat ze tegen jou zeggen, ja, ga maar de bal vangen, weet je wel? En dan denk je echt zo, ja, hoe dan? Want je zit vast in de stoel, je kan helemaal niet echt springen of zo.
4: Nee.
3: dus het is allemaal best wel inschatten van hoe een bal rolt en waar jij moet zijn op welk moment. En dat wordt nog best wel onderschat eigenlijk vaak van mensen hoe dat werkt.
4: Ja, ik weet wat het is, want we hebben het een keer met het bureau gedaan, met de medewerkers. Nou, dat leek niet op de sport die jullie doen, maar het was wel leuk. Dus het is een indrukwekkende sport. En ze geeft al aan, ik begrijp dat er verdedigende en aanvallende stoelen zijn. Maar wat ben jij zelf?
3: Mijn rol is een beetje omstreden. Want ik speel een verdedigende stoel, maar ik val ook heel veel aan. Want het is namelijk een sport waardoor je met z'n vieren val je aan en met z'n vieren verdedig je.
4: Ja.
3: Dus het is ook tegelijkertijd een man- en vrouwensport. Dus iedereen is in die zin welkom. we moedigen het ook aan om iedereen in die stoel te laten stappen en zo. Om gewoon hun, want het is niet iets engs, zeg maar. Want mensen denken altijd vaak, rolstoel rugby, vet eng. Ja. Moet ik niet gaan doen. Het is veel te gevaarlijk. En dan stappen ze erin en dan willen ze niet meer terug.
4: Ja, het is een hele snelle sport ook. Het gaat continu op en neer. Wat dat betreft hoge scores ook.
3: Zeker. En vooral op dat hoge niveau, dan gaan de scores echt hard. Op wat lager niveau dan bijvoorbeeld op de club. Ja, dat doet gewoon iedereen mee. Het is gewoon oud, jong. We hebben zelfs teamgenoten die zijn 70. We hebben teamgenoten die zijn 16, 15. Dus het is allemaal een beetje heel jong tot heel oud. En iedereen kan gewoon meedoen als je een beperking hebt. Dus dat vind ik heel mooi aan de sport. Daarnaast is het ook een sport met mensen met een dwarslesie. Ja. Mensen die daar komen in een revalidatiecentrum, die hun hele leven verandert eigenlijk. En rolstoel rugby is dan toch zo'n sport waar ze dus in kunnen rollen, omdat het ook een beetje voor hun is gemaakt, omdat ze niet per se bij de basketbal kunnen. Ze passen er net niet bij. En dan hebben ze toch het gevoel van, weet je wel, dit is een sport, hier moet je aan meedoen. Het zijn ook fantastische mensen. Je leert van elkaar als teamgenoten ook naast de sport zelf. Ja. Hoe je je leven kan leiden. Of hoe je kleine geitjes moet doen. Of met je stoel of zo. Of hoe je anders moet gaan zitten. Dat zijn allemaal dingetjes naast de sport. Ja, die er ook bij horen.
2: Nou, het kan dus echt voor veel mensen veel betekenen en hun leven veranderen. Toch even kort naar jouw positie. Je zegt, speel ik een beetje een omstreden rol. Maar zie jij jezelf meer als een verdedigende aanvaller of een aanvallende verdediger?
3: Een verdedigende aanvaller wil ik zeggen. Want ik moet alle. Want wij hebben ook klassificaties in onze sport. Ik ben anderhalf. En dat laag, zeg maar. En ik moet alle mensen met hoge punten, dus maximaal is 3,5, die moet ik allemaal stoppen. Dus ja, als ik hun helemaal in de weg kan rijden, dat is het liefste wat ik doe. Of hun in hoofd kruipen.
4: Want het lijkt heel erg op basketbal, hè, die klassificatie, denk ik. En met, jullie spelen team is met?
3: Het is een 4-4 en je mag totaal 8 punten opstellen. Ja. Daarnaast heb je ook nog een vrouwenregel, waardoor je een half punt meer mag opstellen als team. Als je vrouwen erbij hebt.
4: Maar het is toch zo, als je hele goede anderhalf punten hebt, zoals jij, dan win je toch, of niet? Dan kan je de hoofdpunten
3: Het brengt wel veel successen met zich mee, dat wil ik wel zeggen. Maar er zijn nog heel veel goede anderhalven in de wereld. Ik hoop dus dit WK er eentje te pakken. Dat ik dan de beste van de wereld mag zijn.
4: Ja.
3: Voor een moment. Maar goed, je leert van elkaar. En ja, je kijkt gewoon heel veel naar die anderhalve op de wereld. Van wat doen zij? Waarom zij zo goed zijn? Wat is hun tactiek, zeg maar?
2: Nou, terug even naar de kwalificatie. Want je zegt al, hè, je komt van ver. Je hebt een hele familiegeschiedenis, een hele geschiedenis in het leven ook. 2 weken geleden was die kwalificatie, dat was in Medellín, in Colombia. Voor jou extra bijzonder.
3: Ja, zeker, want mijn moeder komt daar vandaan, uit Cartagena. En mijn familie was ook gekomen. Het is de eerste keer dat ik hun ooit heb gezien eigenlijk. Dus dat was wel heel mooi. En ja, dat ze wilden komen, dat is allemaal fantastisch. En dat we daar winnen, dat maakt het ook nog wat beter. Ik moet zeggen, we hebben de finale tegen Colombia gespeeld, maar ook in de groepsfase tegen Colombia. En dat was de eerste wedstrijd en die voelde nogal voor mij persoonlijk heel erg intens. Omdat ik, ja, het zijn toch mijn landgenoten en dan voelt het, ja, toch omstreden om tegen hun te spelen. In de finale heb ik dat totaal geparkeerd en heb ik gewoon gezegd van, ik ben ook gewoon Colombiaan, dus ik mag dit gewoon doen. En ik ga er gewoon voor.
2: Is het dan extra makkelijk om bij hun in het hoofd te kruipen, zoals je dat net zo mooi zei?
3: Ja, zeker. Maar ik snap ook wel waar ik de wilskracht altijd vandaan heb. En dat is ook van in.
4: En dan zegt Colombia gaat naar het WK. Dus, hè?
3: Ja, we gaan Nieuw-Zeeland, Colombia en Nederland gaan daar naartoe.
4: Ja.
3: Dus dat is heel mooi.
4: Maar wat doet het nou de sport met jouzelf ook? Merk jij nu echt dat je ook in je dagelijks leven veranderd daardoor bent? Of,
3: is... Ja, zeker. Het heeft mijn leven echt wel veranderd hoor. Ik deed altijd wel aan sport. Toen ik heel klein was bijvoorbeeld heb ik bij Olie Friends gevoetbald. Toen ik nog kon voetballen. En daarna heb ik nog sledgehockey gedaan. Of para-ijshockey, zoals het wordt genoemd. Toen ik 13 was. Ja. En daarna eigenlijk een tijdje niet meer. Tussendoor heb ik nog met een vriend naar Berlijn gerold. Met z'n tweeën. En toen kwam dus die ene dag met Emilio Moesten. Dat tegen mij zei van, hey, je hebt zin om sport te doen. En eigenlijk dat moment ben ik gewoon gegaan. En ben ik in ontwikkeling nog steeds eigenlijk als sporter om... een van de beste ter wereld te worden. Het begint gewoon eigenlijk. Ga gewoon naar een club. Heb daar gewoon plezier. Probeer plezier te hebben. En kijk of er gewoon wat voor jou is. Want ja, op een topniveau is het toch wel. Wordt veel van je gevraagd. Veel van je familie weg. Je ziet een hele mooie plek op de wereld. Dat is een pluspunt zeker.
4: Ja.
3: Je kan niet elke baan nemen. Omdat je natuurlijk veel weg moet zijn voor de sport. Dus je moet vooral een baan zoeken waar ze heel flexibel zijn. Dat zou ik zeggen. Daarnaast. Ja, het is gewoon zo'n mooie sport. Die ontwikkelt elke keer. Dingen die erbij komen. Mensen die erbij komen. Mensen die het ontdekken. Clinics die we geven aan mensen om ons sport te laten kennen. En ja, gewoon zoveel mooie dingen komen erbij kijken. Tenminste, dat heeft mij heel veel gebracht. En heel veel nieuwe mensen over de hele wereld leren kennen.
2: Ja, en je zegt al, hè, je moet dan inderdaad wel een werkgever hebben die dat snapt en daarin in meegaat. Volgens mij heb jij wat dat betreft wel een goede werkgever te pakken.
3: Jazeker, maar ik heb hem ook daarop uitgezocht.
2: kijk.
3: Dus wij hadden al vanaf het begin al een duidelijk... dat ze elkaar begrijpen van, hey, ik ben hier, maar ik ben ook bezig met dit. En dat vinden ze zo mooi dat ik daarmee bezig ben. En dat ze daar volle begrip voor hebben. Dat ik dat doe als topsporter. En dat ze snappen dat dat ook heel belangrijk is voor mij.
2: Ja, want toch even, je mag hem wel noemen, hè, je werkgever. Ik bedoel,
3: Social Capital. En ik werk bij de Heineken Experience, dus als host. Dus ik help mensen eigenlijk van over de hele wereld een leuke tijd te hebben, eigenlijk om het zo maar te zeggen.
2: Ja, weet je dan ook dat je dan mensen hebt van all over the world en je zegt, heb je al eens van rolstoel rugby gehoord? Moet je even gaan kijken.
3: Zeker. Daar hebben we het er zeker over. En daar heb ik het ook over mijn eigen sport. Want dat vind ik altijd nummer één. Dus,
4: en mag je van de coach alleen 0.0 drinken of niet?
3: het mooie is, ik drink niet.
4: Maar 0.0 dus, is ook niet drinken.
3: Nee, dat is waar. Maar ik is eigenlijk het moment toen ik echt besloot om topsporter te worden. Toen heb ik gezegd, drinken en al dat soort dingen gaan we niet meer doen. Feesten, dat wordt minder. En dus in die zin heeft het mijn leven gewoon veranderd. Heel erg.
2: Ja. Nou, laten we nog even vooruitkijken naar het WK. Want ja, dat ticket is binnen. Je zegt het gaat over niet al te lange tijd beginnen in augustus. Hoe werken jullie nu met het team vooruit naar dat WK? En wat zijn jullie doelen daar ook uiteindelijk?
3: Nou, ons doel is in ieder geval 8e worden van de 12. Dus dat is wel een hoog doel. Maar... we hebben een goed team. Ik geloof erin. En we kunnen dit gewoon. Want er zijn gewoon een paar landen die kunnen wij gewoon achter ons laten. Nieuw-Zeeland. Een paar jaar geleden toen voor Parijs kwalificatietoernooi. Toen moesten we tegen hun. En toen waren we daar nog een beetje een lachertje. Nieuw-Zeeland had ons uitgedaagd als eerste. Om tegen hun te spelen. Want dan dachten ze, lekker een makkelijke eerste wedstrijd. Die pakken we even. En dan kunnen we door. Nou, niks meer even minder waar. Wij pakten hun en was gewoon een hele shock. En wij hopen dus dit WK ook gewoon die stappen weer te zetten. Want we hebben gewoon echt een goede ploeg. We kunnen het echt wel. We moeten gewoon blijven trainen. En we hebben ook zeker nieuwe mensen erbij nodig. Dus terwijl je zelf aan het ontwikkelen bent, willen wij ook gewoon nieuwe spelers erbij hebben. Om samen die ontwikkeling te maken. Om tegen deze landen die heel goed zijn te strijden.
4: Ja. Ja, want de toplanden zijn denk ik nog steeds Amerika, Canada, Australië, denk ik. Frankrijk misschien?
3: Australië, Frankrijk, GB, dus Groot-Brittannië. Dat zijn nog steeds Japan. Nou ja. Die staat nummer 1 nu.
0: Ja.
3: Dus die zijn echt heel goed. Ja, Nieuw-Zeeland, eigenlijk iedereen, Colombia ook heel goed. Ook goed wat zij doen ook. Want ja, kijk, in Nederland hebben wij gewoon uniek sporten en we hebben fondsen. En dan kun je gewoon je materiaal van betalen. Want die stoelen zijn niet goedkoop. Maar Colombia, die doet gewoon met hun stoelen al 10 jaar, 15 jaar. Nou, dan denk je echt bij jezelf, van, ja. Ja, ja. En dan zo op zo'n hoog niveau presteren. Dat is zo goed. Dus ja, daar ga ik weer met mijn roots. het is gewoon een mooie sport. En ik vind het gewoon ook mooi als andere landen ook ontwikkelen.
2: Ja. Ja. Tot slot, Hector. Hoe kunnen mensen het team het beste volgen, ook natuurlijk tijdens het WK?
3: We hebben een Instagram pagina. Wheelchair Rugby Team NL. Daar kan je ons op volgen. Daar wordt de meeste dingen ook gepost. Je kunt mij ook volgen op Hector.loma. L-O-M-A. Dus volg me.
2: Ja. Even een kleine shout-out naar je eigen Instagram. Ja,
3: zeker,
2: lekker,
3: zeker.
2: Man, lekker. Nou, top. Ik ga je daar heel erg veel succes bij wensen. Het gaat volgens mij een fantastisch avontuur worden. Dus zet hem op. En natuurlijk iedereen, ook alle teamgenoten. En laten we hopen dat het een mooie succes wordt.
3: Dankjewel.
1: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: All Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
1: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
0: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
1: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
6: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
7: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
9: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Hits. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.
10: Excuse me. My name is on the list.
11: What list?
10: The DJ's list.
11: This thing, there is no guest list tonight.

0: Deathly's Mix, Slimmin' and Gemmin'.
1: All Sports Radio.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
4: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Unive supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check unive.nl/supporter van sport. Unive, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
6: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
7: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijtma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
1: Autosport.
8: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurrissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersportvakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door, maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationale teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, dat is wel grappig. Die zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. We hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2. En dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou, weet je wat, ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe, vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt, was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja, zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen, zeg maar, op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden, zei men van, goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Op wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van, hey, die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, dat als ik een foutje maak om dan weer recht te trekken, dat is, uh, dat,

0: als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
0: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
1: Touché, ja, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt het nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé-ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
0: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Nou, in wat voor generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabaus, de Kiara Derksen van deze wereld?
0: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Kiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want jullie zijn nu eigenlijk een beetje... Die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
0: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
0: Ja, dat is een goede vraag. Beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen, ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau dat ik weet dat er nog heel veel, dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen, ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben voor de jongere generaties. Maar dat is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haard te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
0: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu is in Oostenrijk is ook niet bepaald Hochdeutsch natuurlijk. Dus.
0: Nee, zeker, zeker. Maar moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want zoals ik net al eerder zei, het heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt. Om daar je droom achterna te jagen. Dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
0: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf. Tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat dat zeker daarbij...

0: heeft geholpen. Ook ja, op sociaal gebied, maar ja, school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
0: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. En ja, dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? En ja, dan krijg je allemaal dat soort ja, moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Maar ja, dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
0: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamer zit en je komt in het weekend thuis, dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
0: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
0: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
0: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. Waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
0: Nou, ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Maar ja, het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar ja, in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Nooren aan start staan. Dus ja, misschien heb je voor mij wel 60 goede Nooren staan. Die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
0: ja,
1: mooi heet.
0: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Zeg maar, vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
0: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk,
1: nou.
0: Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets
1: ja,
0: hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, ski team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
0: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij hebt wind mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
0: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen 1 kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. En die wordt precies 29ste. Waardoor die in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
0: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snelheid bij de Olympische Spelen.
0: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, ja, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Nou ja, gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt nu, nou ja, wat is het, iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om, nou ja, richting die volgende Spelen in 32... of 32, 30. 30. om in 30 daar aan de start te kunnen staan.
0: Ja, dat is, er komt zoveel goed bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Dus ja, het is gewoon heel moeilijk om dan tegen alle nationaal teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen mee te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
0: Zeker, ja, zeker omdat... Je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24/7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
0: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
0: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaalteams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Gennep Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met het talent. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
0: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in Sankt Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
0: Ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
0: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik uiteraard niet in mijn eentje, want altijd praten we over alles. De man die het nieuws verzamelt, sportmarketeer Frank van der Welbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Nou ja, in de categorie Johnny Lacht, Johnny Held, de televisierechten. Er waren natuurlijk nog twee hele grote landen. Niet zomaar landen, China en India. Natuurlijk samen ongeveer goed voor, laten we zeggen, ongeveer een derde van de totale wereldbevolking. Best een belangrijke markt als je daar je sport uitgezonden wil hebben. Eén van die twee landen heeft hij inmiddels voor elkaar weten te krijgen. Hij heeft China weten te verleiden tot een deal. Maar goed, we kunnen wel allemaal invullen dat niet voor de hoofdprijs gegaan is.
2: Nee, het was al lang bekend dat China en India, zoals je inderdaad zegt natuurlijk, als je het hebt over promotie van het voetbal, zijn dat maar twee exact de landen, de enorme landen met enorme hoeveelheden mensen, waar FIFA zich op zou moeten concentreren ten aanzien van promotie maken voor het voetbal. Want dat zijn twee, ik zeg maar rustig, werelddelen waar het voetbal nog redelijk onbekend is en lang niet behoort tot de meest populaire sporten op aarde, zoals het elders wel doet. Maar goed, FIFA heeft er dus alsnog in geslaagd om die uitzendrechten van het WK in China aan de man te brengen. Er is een deal getekend met CCTV, dat is een van de grotere zenders van China, voor slechts, tussen aanhalingstekens, $60 miljoen. En dat is voor de omvang van het land een mager bedrag in de huidige wereld, waarin sportrechten meer en meer in de miljarden lopen dan in de miljoenen. FIFA had in eerste instantie China namelijk ingeschat voor ook al een beperkt bedrag van $300 miljoen. Nou, ze hebben er nu $60 miljoen voor gekregen. Dus dat is toch al een aderlating waar je u tegen zegt. Dan voor India is er nog steeds geen uitzendovereenkomst. Dus ook daar zal op het laatste moment ongetwijfeld wel een sterk gereduceerde deal op tafel komen. Vooraf heeft FIFA aangekondigd dat ze India hadden ingecalculeerd voor $100 miljoen inkomsten. Nou, er is nu een zender in India die heeft al geboden, maar niet meer dan $20 miljoen. Dus China en India doen overigens niet mee aan het WK. Maar reken maar dat de fans die er talloos zijn, die toch zullen genieten van het voetbal. En die zullen dus voor een zeer gereduceerd tarief het voetbal kunnen volgen.
1: Ik vind het eigenlijk wel heel erg sterk dat die twee landen dit gewoon doen. Hè? Eigenlijk zou je misschien moeten zeggen dat elk land eigenlijk tot zo lang had moeten wachten voor het verkoop van die rechten. En op die manier toch wel een beetje misschien een soort realiteitszin in de FIFA douwen in de vorm van druk.
2: Ja, daar heb je natuurlijk gelijk in, Robert. Maar het is natuurlijk zo dat in Europa elke zender wil het hebben. Dus zodra er concurrentie is, wordt de prijs opgedreven. En dat weet meneer Infantino natuurlijk beter dan wie dan ook. Dus je hebt natuurlijk hartstikke gelijk. Het zou helpen als alle zenders in Europa zouden zeggen van we bieden niet. Maar dat doen ze niet, want ze zijn in concurrentie met elkaar. En in India en China, gezien het feit dat voetbal nog niet zo populair is, daar heb je er misschien maar één of twee zenders. En die maken waarschijnlijk met elkaar afspraken van we gaan niet bieden, laat die eerst maar zakken met zijn prijs.
1: Ja, sterker nog, CCTV is natuurlijk gewoon de staatsomroep van China. Dus ja, die hebben weinig concurrentie. Het WK voetbal heeft natuurlijk ook heel veel sponsoren. De FIFA heeft heel veel sponsoren. Eentje daar uitlichtend, Visa, natuurlijk de creditcardmaatschappij. Die heeft namelijk best wel gekozen voor een spraakmakende activatie van hun WK-sponsorship.
2: Ja, ze hebben ze zullen allerlei dingen doen natuurlijk die ik nog niet kan opzommen, van ontvangen van gasten tot natuurlijk reclameboarding en whatever. En natuurlijk betaalmethodes tijdens de wedstrijden en rondom de stadions. Maar ze hebben een televisiecommercial is in productie of is al klaar, dat weet ik niet. Maar daarin spelen als hoofdpersonen Erling Haaland, niet de eerste, de beste natuurlijk, de veelscorende spits van Noorwegen en van Manchester City. En het Barcelona en Spanje wonderkind Lamine Yamal. Nou, dat zijn ongeveer de twee meest grote smaakmakers van het aanstaande WK, denk ik. Dus dat zal het nodige gekost hebben, want het zijn wel, nogmaals, de twee vooraanstaande sterren waar alle fans naar zullen uitkijken. Ik vermoed dat het onderdeel van het contract ook zo met beide spelers zal zijn. Geen deal met andere sponsors, want kijk, als Visa daar een hele leuke commercial heeft staan en diezelfde twee spelers komen ook in andere commercials voor andere merken, dan mist Visa voor een zeer belangrijk deel de doelstelling die ze voor ogen hebben met die commercial. Dus dat zal een onderdeel van het contract zijn en dat soort onderdelen kosten ook weer veel geld. Nou, dus Visa gaat er stevig tegenaan. Naast het $150 miljoen kostende sponsorschap zal dit toch ook nog ettelijke miljoenen kosten, zo niet 10 miljoen. Dus Visa, ja, die haalt goed uit.
1: Tot slot, wat het wereldkampioenschap voetbal betreft, moeten we nog even hebben over Iran. En in dit geval het hebben over de vlag van Iran. Want ja, we hebben natuurlijk de afgelopen tijd er twee varianten van gezien. Natuurlijk de Iraanse revolutievlag. Dus eigenlijk de vlag zoals die nu is, hè, van het huidige regime van Iran. En je hebt de vlag uit de tijd van de Shah, voordat de revolutie daar plaatsvond. De FIFA heeft nu gezegd, ja, die vlag, die van de Shah, die is strengst verboden tijdens het wereldkampioenschap.
2: Ja, de traditionele vlag, de groen-wit-rood horizontaal, dus niet verticaal zoals de Italiaanse vlag, maar de horizontale groen-wit-rood vlag, die mag getoond worden op de tribunes. Hè, want we weten allemaal dat heel veel fans gebruiken de nationale vlag om hun ploeg te ondersteunen. Maar bij het zien van de vlag met dat logo in het midden van leeuwen en een zon, is nogal een ingewikkeld logo, moet ik eerlijk zeggen, dan wordt er onmiddellijk ingegrepen door de instanties. Nou, Iran speelt zijn eerste drie poolwedstrijden en veel verder zullen ze waarschijnlijk niet komen. Maar goed, dat is natuurlijk toch koffiedik kijken. Spelen alle drie de wedstrijden in de Verenigde Staten. En dat leidt mij toch weer tot de vraag waarom om dit soort mogelijke conflicten te vermijden. Waarom hebben ze dan niet die wedstrijden van Iran gepland in Mexico of in Canada? Iran is in oorlog met Amerika en dit is toch een vorm van provoceren die makkelijk had kunnen worden vermeden in mijn ogen. Maar goed, wie ben ik?
1: Ja, dat klinkt bijna als een beetje een soort expres gedaan hebben. Want af en toe heb ik het wel het idee dat Amerika wel heel erg veel invloed heeft op de gang van zaken van het wereldkampioenschap.
2: Ja, absoluut.
1: Dan iets heel anders. Nou ja, we gaan het eigenlijk nog steeds hebben over een conflict, over een oorlog. Er is namelijk de zware druk op de Britse regering. En dat heeft allemaal te maken vanwege de rol die de eigenaar van Manchester City speelt in het conflict in Soedan.
2: Ja, het is bijna dat je zou zeggen, wat is dit vergezocht? Maar goed, het speelt. En de publieke opinie vandaag de dag is belangrijk. En de Britse regering staat dus inderdaad onder druk van human rights organisaties om de rol te onderzoeken en indien mogelijk met strafmaatregelen tegen Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Hele ingewikkelde naam natuurlijk. Dus zo gaat dat in het Midden-Oosten. Hij is de eigenaar van Manchester City en vicepremier van Abu Dhabi. Nou, Abu Dhabi steunt de militaire groeperingen in Soedan, die daar nogal huishouden met geld en met wapens. En de erbarmelijke omstandigheden in het Afrikaanse land, waarin de afgelopen twee jaar minstens 120.000 doden zijn gevallen. Nou, verwezen wordt naar de situatie toen Rusland Oekraïne binnenviel. De Londense club Chelsea, eigendom van de Russische oligarch en persoonlijke vriend van Poetin, Roman Abramovich, die werd gedwongen onmiddellijk de club Chelsea te verkopen. En hij moest het land verlaten. Nou, ze vergelijken, die human rights organisaties vergelijken nu die situatie met Rusland en Oekraïne en Abu Dhabi en Soedan. Dus ergens is dat wel te begrijpen, maar ik vind dat, ja, dat als je daar nu een sportclub. Ja, ik begrijp wel waarom ze een sporter uitkiezen. Want sport haalt onmiddellijk de voorpagina's als dit soort dingen gebeuren. En dus krijgt het onmiddellijk aandacht. Maar Ik vermoed toch dat dit een storm in een glas water zal zijn. Want, maar ja, je weet het vandaag de dag maar nooit. Want we staan voor gekkere situaties op dit moment.
1: Dan over tot wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, een best wel leuk vind ik. Een sensationeel incident deed zich voor in de Engelse tweede divisie. Toen met net onder de Premier League, die tweede divisie, Southampton stond geprogrammeerd te spelen in de playoffs tegen Middlesbrough. Nou, Southampton stuurde een videoman om de niet openbare training van Middlesbrough te filmen. De videoman, verdekt opgesteld achter een boom met een camera, werd betrapt en gefotografeerd. Nou, Southampton won een dag later de wedstrijd. En nu presenteert Middlesbrough, die de wedstrijd dus verloor, de foto bij de Engelse Football League en eist dat Southampton wordt uitgesloten van de playoffs. Hetgeen inmiddels is gebeurd. Dus de Football League heeft ingestemd en die heeft Southampton bestraft. En Middlesbrough speelt nu de finale van de playoffs tegen Hull City voor promotie naar de Premier League. Dat scheelt nog wel wat ponden, kan ik je vertellen. Dus Southampton gaat nu weer in hoger beroep tegen deze maatregel. Maar ik vind het een koddige situatie, want ik heb die foto ook gezien. Zie je een cameraman stiekem achter een boom met een net die lens om de hoek van die boom die een training filmt. Maar goed.
1: En dat was nog een stagiair ook, hè, van de club. Dus het was niet eens nog een werknemer, het was nog een stagiair ook.
2: Ja, krankzinnig. Maar heel leuk, vind ik. Dan, de aanstaande finale van die Champions League op 30 mei in Budapest is niet alleen een Adidas Nike finale, maar mijn opmerkbare zin, of ja, opmerkzaamheid moet ik zeggen. Het is ook een finale van twee airlines uit het Midden-Oosten, want Arsenal is zowel Adidas als Emirates. En Paris Saint-Germain is Nike en Qatar Airways. Dus het is tussen twee clubs, het is tussen twee kledingmerken en het is tussen twee airlines. Nou, dat maakt het wellicht voor sommigen extra interessant. Dan eventjes iets uit de Formule 1 wereld. Het is een andere stap richting het autoracen. De omzet in het Formule 1 circus steeg in het eerste kwartaal 2026 met 53% naar $617 miljoen. Ik moet er wel direct bij zeggen dat het cancelen van de races in Bahrein en Jeddah pas gaat meewegen in het tweede kwartaal. Dus in het tweede kwartaal zal de omzet ongetwijfeld wat lager zijn en waarschijnlijk minder dan vorig jaar. Dan, ik blijf nog eventjes weer in Engeland. Arsenal heeft het Visit Rwanda, hè, waarover veel discussie is geweest, een mouse-sponsorschap, hè, met die tekst Visit Rwanda, ter waarde van $13,5 miljoen per jaar, vervangen door een deal met het softwarebedrijf Dell. Het bedrag dat hiermee is gemoeid is niet onthuld. Maar nogmaals, ze kregen 13,5 miljoen. Dus ik denk dat ongeveer wel hetzelfde zullen zijn. Ter vergelijking, Manchester City en Manchester United, die krijgen beide $27 miljoen voor hun linkermouwtje. Dus dat zijn toch wel weer aanzienlijke bedragen die het Engelse voetbal oplevert, gezien het feit dat die Premier League door de hele wereld wordt uitgezonden. Dan tenslotte, als nieuwtje, voor het eerst sinds 1992 zal de finale van de UEFA Champions League in het Verenigd Koninkrijk niet op een open net te zien zijn. Die finale is op 30 mei aanstaande, zoals ik net al zei, in Budapest. TNT Sports streamingdienst heeft de exclusieve rechten. En datzelfde geldt voor de Europa League en de Conference League. Alle drie deze finales hebben een Britse club in die finale. Dus dat is in Engeland best wel een opmerkelijk iets, dat het nu niet meer op een open net zijn. Nu zit het achter een kastje, dus een betaaltelevisiesituatie. En drie Engelse clubs in die finales. Dus dat is voor de Engelse voetballiefhebber extra kosten.
1: Nou, dan sluiten we af met het aan de ene kant waarschuwen van mensen, aan de andere kant het prijzen van mensen. De gele en de groene kaart, Frank. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
2: De gele kaart die gaat wat mij betreft deze week naar het wegwielrennen. We kijken allemaal, de liefhebbers althans, naar de Giro op dit moment. Is best wel spannend. Mooie etappes gezien met heel veel regen. Nou, dat maakt het spannend. Veel valpartijen. Maar in die regen trekken de renners veelal regenjasjes aan. Al die regenjasjes zijn zwart. Daar zitten dan wel waar witte logo's op. Maar je herkent de renners niet meer. Dus waarom in hemelsnaam niet die jasjes ook in de kleuren maken van je je ploegtenue. He, dat moet toch mogelijk zijn en dat moet toch eenvoudig zijn. En de wielerwereld die klaagt nogal over het gebrek aan inkomsten omdat ze geen recettes kunnen heffen. Nou, hiermee kunnen ze hun sponsors extra tevreden stellen. Bovendien is het veel eenvoudiger voor de media om verslag te doen bij een regenetappe over waar zitten de renners. En natuurlijk niet in het minst, ook voor de fans die voor de televisie zitten. Die willen graag zien waar zit mijn favoriet. Nou, als ze allemaal zwarte jasjes aan hebben, dan kan je hem nergens vinden. Dus ik vind dat de gele kaart waard. Vooral wat ik net al zei, omdat de wielerwereld klaagde over dat ze geen recettengelden hebben en dat ze maar te weinig geld innen. Dus hier laten ze gewoon een kans mee lopen. Dan de groene kaart. Die gaat, naar, wat mij betreft, dat vond ik gewoon heel erg leuk. Dat gaat naar Ronald Koeman, niet onze bondcoach, maar zijn zoon, de keeper van Telstar. Hij nam de verantwoordelijkheid op zich om de penalty in bijna blessuretijd van de wedstrijd tegen Volendam voor zijn club Telstar. Die is zeer belangrijk voor handhaving in de Eredivisie. Hij nam de verantwoordelijkheid, en dat doen keepers toch niet vaak, om die penalty te nemen. En hij nam hem feilloos, net als zijn vader dat altijd deed, in de hoek. De Volendam keeper had geen enkele kans. Ik vind dit moedig en paste eigenlijk wel bij bij de Koeman familie.
1: Ja, absoluut. Ik moet zeggen, ik stond te schreeuwen op de bank. Ik was daarna gewoon even mijn stem bijna kwijt toen ik het zag gebeuren. Ik dacht, dat is toch wel apart inderdaad. Dat is zo'n beslissend moment dat de keeper zegt van goh, laat mij hem maar nemen. Maar ja, dan blijkt ook dat hij eigenlijk gewoon de nummer 1 op de lijst is. En hij heeft natuurlijk de befaamde Koeman traptechniek. Dus dat zit wel snor.
2: Ja, en het is leuk dat de club Telstar ligt ook goed in het land. He, die hebben natuurlijk als een klein clubje heel snel dat het stadion moeten veranderen. En hebben eigenlijk zeer aantrekkelijk voetbal gespeeld voor een club met een budget van, ik denk, om en nabij de 10 miljoen maximaal. En waarschijnlijk nog minder. En winnen toch ook 2 keer van PSV. Dat zegt toch iets in de afgelopen competitie. Dus ik gun het ook zo'n club dat zo'n keeper dit dan doet. Dat voegt alleen maar weer toe aan de sympathiefactor voor die club in het hele land.
1: Absoluut. Frank, dat was hem alweer voor deze BV Sport update. Dank weer voor het verzamelen van alle nieuwtjes en het natuurlijk delen met ons. En wij spreken je volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Ja, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover de...

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
4: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
0: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
5: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. Voetbal.
6: Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
7: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
9: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
10: En je luistert naar All Sports Radio.
5: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Nog minder dan een maand te gaan en dan gaat het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico van start. En zo'n groot toernooi vraagt natuurlijk om een hoop voorbereiding, maar ook bij onze eigen voetbalbond. Ik ga erover in gesprek met Rosella Passier, captain of marketing bij de KNVB. Ze houdt zich onder meer bezig met de fan- en gastbeleving en met de verschillende campagnes die rondom het WK voetbal gaan worden opgezet. Rosella, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Ja, ik vind het wel heel erg leuk om dit gesprek zo te doen. Want we gaan het eigenlijk hebben over een kant van zo'n eindtoernooi van het voetbal die de meeste Oranje-fans misschien niet kennen. Of het overkomt ze als ze er zijn, maar misschien niet doorhebben dat er een hele grote voorbereiding achter zit.
2: Ja, dat denk ik ook. En dat is ook helemaal niet erg, want het is voor ons helemaal goed dat wij lekker voorbereiden. En dat als het dan zover is, iedereen vooral heerlijk kan genieten. En weer de mooiste oranje dag gaat meemaken die er is. Met natuurlijk de iconische fanwalk die iedereen denk ik wel kent. Maar het klopt dat daar wel een hoop aan voorbereiding aan vooraf gaat.
1: Ja, want voor zo'n organisatie van zo'n WK kijkt men uiteraard naar in dit geval de organiserende gastlanden. Maar wat zijn nu eigenlijk zaken die bij een eindtoernooi komen kijken die misschien niet bij de organisatie ligt, maar wat vanuit jullie bij de KNVB wordt geregeld?
2: Ja, wij beginnen eigenlijk altijd al voordat we geplaatst zijn. Dus dat is ook altijd wel een beetje gek natuurlijk, hè? Maar dat heb je wel nodig in tijd. Waarbij we dan echt wel gaan kijken, oké, als wij hier komen te spelen, wat kunnen we dan doen? En als bond zijn wij dan verantwoordelijk voor de hele beleving voor de Oranje fan. En dat doe je natuurlijk echt in samenspraak met de host city en in dit geval natuurlijk voor het WK met FIFA. Dus wij zijn een jaar geleden al naar de WK clubs gegaan. New York, Miami, om al eens even te kijken van oké, hoe werkt het daar in de stadions? Hoe gaat daar de voetbalbeleving straks zijn? En dan start je de eerste gesprekken natuurlijk met FIFA, met de host cities. Wat als we hier gaan komen? Wat is er dan mogelijk? Want wij willen eigenlijk altijd de stad een soort van overnemen. Hè? Wij zeggen altijd, the Dutchies are coming to town. We willen eigenlijk iedereen meenemen in het oranje gevoel. En zeggen ook altijd van, doe gewoon een oranje shirt aan en wees er onderdeel van. Wees welkom. Dat doen we natuurlijk voor onze fans die gaan afreizen. Maar we nodigen ook altijd wel iedereen uit om er juist onderdeel van te zijn. Dus ook local communities, fans, mensen die het tof vinden om gewoon het oranje gevoel te ervaren. Die willen we ook aanspreken. En wat we dan eigenlijk altijd doen is of op matchday of op matchday min 1 organiseren we een pre-party. Komen we vast in de stemming, krijgen we vast het gevoel. Fans verzamelen, bouwen vast het feestje. En dan op matchday zelf, dan wil je natuurlijk onderdeel zijn van de fanwalk. Om eigenlijk maximaal natuurlijk het oranje gevoel te ervaren. Maar ook wel echt te laten zien van, hé, wij komen eraan, het gaat beginnen. Klaar voor de wedstrijd. Idealiter eindigt de fanwalk bij het stadion. En dan brengen wij letterlijk de fans met natuurlijk de iconische oranje bus naar het stadion, als dat even kan. En kunnen ze vanuit daar natuurlijk de wedstrijd gaan ervaren.
1: Ja, nu ben ik alleen wel benieuwd, want dat was ook wat je ziet als reacties onder social posts van Amerikaanse media, die fanwalk. Iedereen spreekt er lovend over, alleen het is wel zo met Amerikaanse stadions. Tegenstelling tot hun counterparts in Europa. Het ligt niet echt lekker in een stadcentrum, zeg maar. Maar soms gewoon naast de snelweg en dergelijke. Hoe organiseren jullie dat dan met die fanwalks? Want je hebt het al over die iconische oranjebus. Die is toevallig deze week daar aangekomen in Texas. Ja. Wordt dat dan weer een soort pendelbus? Of wordt er wel gewoon gelopen naar het stadion?
2: Ja, dit is precies waar we dus dan ook echt de gesprekken met de host cities inderdaad en FIFA op hebben. We proberen natuurlijk die journey, zoals we dat dan noemen, zo makkelijk mogelijk te maken. Inderdaad, in de groepsfase is het zeker waar dat het niet per se heel dichtbij is waar de stadions liggen. Dus dan ga je kijken naar wat zijn dan de mogelijkheden en hoe kunnen we toch zo goed en zo makkelijk mogelijk voor de fan inrichten. Bijvoorbeeld voor Kansas, hè, de laatste stad waar we spelen, dan kunnen we wel echt vanuit de stad starten. Dus dan daar heb je Power and Light District. Daar hebben we dan een party. Dan gaan we bij elkaar komen. Dan hebben we echt een fanwalk door de stad. Dan eindigen we weer bij de fanzone. Dat is echt een hele mooie grote fanzone in Kansas City zelf. En vervolgens moet je dan als fan nog zo'n 25 minuten met een pendelbus naar het stadion. Ja, het is eigenlijk per iedere speelstad altijd wel weer anders, hè? Dus de laatste keer in Duitsland bijvoorbeeld, de eerste wedstrijd speelden we in Hamburg. Toen hebben we ook echt in het centrum hebben we een fanwalk gedaan. En vanuit daar moest de fan toch nog met openbaar vervoer naar het stadion. Ja, daar heb je soms mee te dealen. Het mooiste is natuurlijk wel als je vanuit de stad naar een stadion of als je bij een stadion kunt eindigen. Maar in ons geval is dat niet altijd mogelijk voor de groeps. Dus dan kijk je even naar andere mogelijkheden om het wel zo leuk en zo makkelijk mogelijk voor de fan te maken.
1: Nou, nu zei je al, jullie zijn ruimschoots van tevoren, al een jaar geleden, dat je dan ook al contact hebt met host cities en dergelijke. Op een gegeven moment is dan natuurlijk de loting en weet je pas waar je daadwerkelijk gaat spelen. Is het dan ook niet misschien een beetje gek om dan al het werk wat je misschien in andere speelsteden hebt gestoken, om daar dan gewoon afscheid van te moeten nemen, omdat het niet de speelsteden zijn waar Oranje gaat spelen?
2: Ja, ik snap je vraag. Ja, dat klopt. Kijk, natuurlijk probeer je aan de voorkant dat wat te beperken. Dus dat je natuurlijk al wel de contacten legt.

0: Ja, dan zijn er ook weer meerdere routes. Ja, dat is bijna niet te doen om die allemaal van tevoren en te bezoeken. Stadion, fanwalk, afstemming, politie, gemeente, nou noem maar op. Dus wat we dan doen is wel gewoon de gesprekken aangaan en digitaal kijken wat je vast kunt voorbereiden. Zodat als je er komt, je wel al wat op tafel hebt liggen. En kijk, dat was het laatste EK, was dat ook aan de hand. Toen werden wij onverwacht toch wel derde in de groepspool. Dus toen, ja, toen gingen we een andere route in dan dat we hadden voorbereid. Ja, dan moet je op dat moment in een paar dagen moet je schakelen. Dus dan is het al wel lekker dat je natuurlijk al wel iets hebt liggen om op door te pakken. Maar dan zijn het wel korte nachten, kan ik je vertellen, om dan alles voor elkaar te boksen. Zeker Dortmund, waarin we natuurlijk een paar dagen hadden en we echt wel wisten dat er heel veel fans zouden gaan afreizen. Nou, uiteindelijk waren dat er meer dan 100.000. Ja, dan heb je weinig slaap in die dagen.
1: Ja, want dat wilde ik eigenlijk net zeggen. Want ja, je bereidt een aantal dingen natuurlijk heel goed voor, een aantal scenario's. Maar mocht er onverhoopt een ander scenario zijn, dan wil je natuurlijk wel dat de kwaliteit van je werk wel ongeveer hetzelfde blijft of van even hoog niveau als van zeg maar echt in de puntjes voorbereiden aan het begin.
0: Klopt, ja. Kijk, weet je, het helpt natuurlijk wel echt dat we met heel veel ervaren mensen dit doen. Dus we hebben al heel vaak dit gedaan. Ook de mensen van de bus, die zijn hierin ervaren. En wat je ook wel echt merkt in zo'n toernooi is dat iedereen wil heel graag dat wij komen. Iedereen vindt het geweldig als Oranje komt, als die fanwalk komt. Prachtige plaatjes, dat zagen we in Duitsland ook. Dus ja, als je weet dat je een paar dagen later in een stad bent, ja, dan gaat iedereen daar gewoon achter staan. En dan gaat iedereen meehelpen. En nou, ik moet zeggen, ook voor dit toernooi zoveel enthousiasme, zoveel energie. En iedereen heeft er zoveel zin in. Dat is wel echt, echt geweldig om nu ook bij de host cities te merken. Dus ja, wij gaan echt wel weer voor een iconische fanwalk. En we gaan echt wel weer voor een onvergetelijke Oranje ervaring. En hopelijk ook wel weer plaatjes die echt de wereld overgaan.
1: Ja, dus dan voor die speelsteden, de oranje loper gaat dan zeg maar wel uit. Dan zijn ze enthousiast dat jullie langskomen. En dan moeten we natuurlijk ook, ja, eerlijk is eerlijk, toch een beetje kleiner de roze olifant in de kamer benoemen. En dat is dat, geopolitiek gezien is het natuurlijk onrustig, de VS. En dan druk ik me nog op dit moment zacht uit. Wat merk je daar vanuit de bond van, in dit geval van bijvoorbeeld de hoeveelheid fans die bijvoorbeeld willen gaan afreizen of die misschien juist niet. Nou ja, die ticketprijzen, dat is natuurlijk ook wat nodig overgeroepen. Maar wat merken jullie vanuit de fanbase qua enthousiasme voor dat aanstaande WK?
0: Nou, dat is natuurlijk eigenlijk ook al een tijd geleden al wel gestart, hè? Dus in december konden de fans tickets via ons gaan aanvragen. De fans die dan bij ons in de database zitten. En daarnaast heb je natuurlijk de fans die via FIFA zelf ticket aanvragen. En je hebt natuurlijk ook gewoon locals die via FIFA tickets hebben aangevraagd. Nou, wij weten dat er een aantal duizenden fans vanuit Nederland gaan afreizen. Dat is natuurlijk minder dan in Duitsland. Maar ik denk ook heel logisch gezien afstand, periode en natuurlijk ook kosten. Want het is inderdaad hartstikke kostbaar. Dus daar houden wij nu rekening mee. En dan daarnaast weten we dat er natuurlijk ook gewoon heel veel locals gaan zijn die erbij willen horen. En natuurlijk ook gewoon mensen, fans in Amerika die Oranje gaan supporten. Dus nou, we zijn nog een beetje aan het puzzelen met de aantallen. Volgende week weten we dat beter. Maar nou, dat gaan er in ieder geval weer duizenden zijn die in de fanwalk en op matchday bij Oranje zullen aansluiten. Dus dat is hartstikke mooi. Ja, en verder, ik snap je punt en je vraagt natuurlijk over die geopolitieke situatie, hè, want die is er natuurlijk. Ja, ik denk dat wij als KNVB natuurlijk heel duidelijk hebben gezegd van we gaan ons echt richten op het voetbal. We gaan echt zorgen dat voor de fans die daar gaan zijn, we een mooie voetbalbeleving gaan creëren. Ja, en persoonlijk vanuit mijn rol vind ik dat ook heel mooi om juist ook met toernooien te zien dat met voetbal die verbindende kracht altijd weer naar boven komt. En dat is

0: ook echt wel weer wat we willen neerzetten. Gewoon een heel mooi voetbalfeest dat verbindt.
1: Ja, maar dat is meer het punt. Ja, je kunt natuurlijk, het is iets anders, denk ik, voorbereiden voor 100.000 man dan voor zeg maar 10.000 man. Ik bedoel, daar zit wel verschil in.
0: Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk vanaf een paar duizend moet je het gewoon goed geregeld hebben. Of er dan een paar duizend of tienduizenden bewijs van aan meedoen. Maar de schaalgrootte is natuurlijk wel anders. We hebben daarom ook wel echt gezegd van nou, laten we wel kijken hoe we het toernooi zo goed mogelijk ook wel naar de fans in Nederland toe kunnen krijgen. En dat zij echt wel het gevoel hebben er onderdeel van te zijn en zoveel mogelijk van mee kunnen krijgen. We gaan een morningshow produceren. Dat hebben we het laatste window in maart ook al bekendgemaakt. Met Appie en met Max. Waarin we eigenlijk alle leuke dingen, interessante dingen. Wat is er in Basecamp gebeurd? Wat gebeurt in de speelsteden? Hoe gaat het met het team, de spelers? Nou, noem maar op dat we dat eigenlijk via de morningshow, als jij 's ochtends wakker wordt in Nederland, meteen tot je krijgt. En op die manier ook wel echt proberen om Oranje richting Nederland te brengen.
1: Tot slot, ja, die voorbereiding op een gegeven moment wil je natuurlijk ook feet on the ground, ook ter plekke alles goed geregeld hebben. Jij vertrekt volgens mij ook toch wel redelijk ver voor het WK die kant op, hè?
0: Ja, dus in ieder geval ergens 9 juni zal ik wel die kant op gaan met een projectteam. Dus dan moet je denken aan collega's die content maken van het team, van de speelstad. Collega's die natuurlijk bezig zijn met de productie van de fanzone, van de fanwalk. We hebben naast de oranje bus die door fans of die van fans is, hebben we ook een eigen tweede bus. Voor influencers, voor artiesten, voor legends, voor belangrijke gasten die we meenemen. Dus daar moet veel mee geregeld worden. Zo nog een aantal collega's. Dus we zijn wel met een mooi projectteam die kant op. En je weet niet hoe lang je daar gaat zijn, hè? Dus in ieder geval de groep. En hopelijk natuurlijk tot en met 19 juli New York zal ik bij het toernooi zijn.
1: Nou ja, laten we hopen dat we inderdaad zover komen. Ja. Dat zou fantastisch zijn. Rosella Passier, ja. Captain of Marketing van de KNVB. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met de voorbereidingen die nog komen gaan.
0: Nou, heel graag gedaan. Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En daarnaast ook bij ons aangeschoven in de studio Eileen Goemans. Zij is breedte sporter, inspiratie zelf. En zij gaat binnenkort meedoen aan de Dam tot Damloop voor het Fonds Gehandicapte Sport. En zij is inmiddels bij ons aangeschoven in de studio. Eileen, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Want ja, we hebben natuurlijk altijd een mooie mix hier in deze uitzending. Van niet alleen de top, maar ook gewoon ja, de breedte sporter. Want ja, die zijn natuurlijk ook gewoon hard nodig op deze wereld. En ja, we moeten allemaal gewoon gezond zijn en bewegen. Nu ben ik allereerst ja, wel gewoon benieuwd. En ik denk de luisteraar ook. Want waarschijnlijk kent niet iedereen Eileen Goemans. Wie ben je en waarom kom je vandaan? Wat doe je eigenlijk?
2: Nou, ik ben dus Eileen. Ik ben 23 jaar en ik woon in Den Haag. Naast dat ik veel in de sportschool te vinden ben, loop ik ook hard, doe ik aan hockey en werk ik fulltime in de horeca. Dus dat is een beetje mijn leven eigenlijk.
3: Druk bestaan.
2: Ja. Ja.
3: En je doet al meerdere sporten en je hebt een kortere arm, om even zo te zeggen. Een beperking, is dat van nature of heb je iets ervaren onderweg?
2: Nee, ik ben gewoon zo geboren. Het is geen spannend verhaal.
3: Nou ja, dan ben ik altijd heel benieuwd. Want wij doen ook veel meer sporthulpmiddelen bij Fonds Gehandicapten met Uniek Sporten. Hoe is dat bij jou gegaan? Want ja, je had die prothese nodig om in de sportschool te kunnen sporten. Was dat eenvoudig bij jou?
2: Nou, vroeger wilde ik eigenlijk nooit de prothese. En ik had op een gegeven moment 5 jaar geleden een afspraak bij mijn revalidatie. En toen zei de ergotherapeut van ja, ik hoorde dat je hier voor een prothese komt. En ik dacht alleen maar, ik wil het helemaal niet. Ik kan gewoon alles, waarom zou ik dat nodig hebben? En toen zei ze van ja, maar zijn er niet dingen waar je dan tegenaan loopt? En op een gegeven moment toen dacht ik ja. Op zich in de sportschool kon ik toen eigenlijk alleen maar mijn benen trainen en mijn buik. En ik wilde ook gewoon heel graag mijn bovenlichaam kunnen trainen. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen eigenlijk.
1: Nou, daar ben ik ook eigenlijk wel benieuwd. Je hockeyt ook. In hoeverre is dat niet lastig met zeg maar 1 kortere arm en een hockeystick en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk valt dat best wel mee. Ik begon toen ik 8 was met hockey. En in dat eerste jaar ben ik gelijk in de selectie gezet. Dus blijkbaar
1: kan je wel wat.
2: Wel
1: ja,
2: goed, ja,
1: ja, ja.
2: En toen altijd best wel hoog gespeeld. Tot nu eigenlijk. En ik heb nooit echt last ervaren of moeilijke dingen tijdens hockey of iets. Ging altijd wel gewoon vloeiend.
1: Want gewoon even, dat er zullen vast ook hockeyers luisteren, zeg maar. Hoe doe jij dat met het pakken van de stick en de grip en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk zoals iedereen dat doet. Je rechterhand zit gewoon onderaan de stick, onderaan de grip en je linkerarm bovenaan. Het enige verschil is dat ik dus wel iets minder grip heb dus en minder kracht heb. Maar dan haal ik dat gewoon meer uit mijn rechterarm dan uit beide armen. En dat gaat eigenlijk tot nu toe.
3: Maar dan gebruik je de prothese wel ook bij
2: nee,
3: hockey?
2: Nee.
3: En doe je het echt met 1 arm?
2: Ja.
3: Ja. Ja, dat is goed. En nou ja, hockey is nu leuk, maar als je wat ouder wordt is misschien golf ook heel leuk. Want ik ken ook mensen die met 1 arm golven. Dus, en de hockeyers zijn meestal goede golfers. Dus je kan nog een sport erbij doen.
2: Nee, ik ben heel benieuwd. Ik heb nog nooit geprobeerd.
1: Maar hoe ben je eigenlijk in het hockey gerold eigenlijk? Is dat iets wat vanuit je familie bijvoorbeeld? Waren jullie al een hockeyfamilie bijvoorbeeld?
2: Nou niet. Ja, mijn zus die deed wel een hockey. En ik ging altijd bij haar wedstrijden kijken. Op een gegeven moment dacht ik ja, ik ga het gewoon proberen en we zien het wel. Mijn moeder zei wel eens tegen mij vroeger van ja, kan je niet gewoon beter op voetbal gaan? Veel makkelijker, wel gewoon 2 benen. Ik zei nee, ik wil gewoon op hockey. En dat is goed uitgepakt gelukkig.
3: Ja, en nog veel meer, want het hardlopen heb je ook opgepakt. En hoe gaat dat?
2: Ja, trainen gaat nog niet heel goed eigenlijk. Ik heb vorig jaar de halve marathon in Palma gedaan in oktober. En ik heb 2 weken geleden de 10 kilometer in Rijsoord gedaan. Dat is waar mijn moeder woont. PR gelopen. Dus dat gaat dan wel weer goed.
1: Nee, ik wil zeggen, dat gaat eigenlijk helemaal niet goed. Ja, maar ik loop wel PR's.
2: Ja, alleen het trainen zelf, dat moet ik nog even oppakken.
1: Ah, ja. Want ja, is het ook gewoon een tijdskwestie dan? Of ja, ik kan me voorstellen als je in een sportschool zit en hockey, ja, ergens ook nog een keer hardlopen.
2: Ja, ik vind het moeilijk om een prioriteit te stellen. Of tenminste, ik vind het. Eigenlijk vind ik het sporten in de sportschool wel het leukst. Dus daar steek ik dan de meeste tijd in. En met hardlopen heb ik ook wel zoiets van, ik hockey ook 3 keer in de week. Dus op zich pak ik daar ook wel mijn conditietraining op.
3: Ja, en dan ga je de Dam te Dam doen. Is de eerste keer dat je die gaat doen?
2: Ja, dat is wel de eerste keer.
3: En die afstand ook?
2: Nee, want ik heb dus wel de halve marathon ook.
3: Ja, die is
2: dus
3: iets langer natuurlijk. Ja. Dat zou moeten kunnen.
2: In theorie wel. Ik denk dat het ook wel lukt hoor.
3: Ja, en ik vind het mooi. Kijk, je doet ook mee. Maar je doet ook mee voor de gehandicaptsport in het algemeen. Ja, want je loopt ook voor Fonds Gehandicaptsport. Hoe is dat zo gekomen?
2: Nou, ik wilde sowieso al de Dam tot Damloop heel graag doen. Maar die tickets die waren al heel snel uitverkocht. En toen was ik een beetje aan het scrollen over op waar ik dan nog tickets kon halen. En er waren heel veel sponsoren die nog tickets hadden. Maar die spraken me niet zo erg aan als deze. Omdat het natuurlijk best wel dicht bij mezelf staat. Dus toen ben ik een beetje gaan kijken wat de beloning is. En hoeveel ik moest ophalen om een ticket te kunnen krijgen. En dat is aardig goed gegaan.
1: Ja, want dat is, vereist natuurlijk iets meer dedication dan als je gewoon bij Dam tot Dam op zelf natuurlijk gewoon een ticket haalt. Hoe is dat deel dan voor jou gegaan? Want ja, dan moet je natuurlijk ineens geld gaan ophalen. Moet je natuurlijk mensen heel oneerbiedig leuren om geld. Dat is natuurlijk altijd het dingetje wat bij crowdfunding en dat soort dingen altijd soms wel spannend is. Hoe is dat voor jou gegaan?
2: Ja, dit was wel de eerste keer dat ik zoiets deed. Maar voor mij scheelde het wel dat dit gewoon iets is wat dicht bij mij staat. Dus ik kon ook gewoon mijn eigen verhaal delen. En ik denk dat dat ook wel heel erg hielp voor de mensen om me heen om dan te gaan sponsoren. Dat ze wisten hoe erg ik ermee bezig ben en hoeveel het sporten eigenlijk voor mij betekent. Dus dat wel ook makkelijker was voor hen om dan te doneren.
1: Ja, want wanneer is eigenlijk Eileen bij jullie op de radar gekomen, Lieke? Is dat toen ze zich aanmelden voor...
3: Ja,
1: startticket?
3: Het is zo dat als de Dam te Dam inschrijving open gaat, dan is het binnen een uur uitverkocht. En en onze campagne begon eigenlijk na een uur. Dus op dat moment direct. Want je weet eigenlijk dat die evenementen gaan heel hard. En dan, wij zijn het goede doel van de marathon. Of van de marathon van de Dam te Dam loop. En Nationale Nederland is onze partner. Die maakt het mogelijk. En vandaar dat we dit ook kunnen doen. En ik vind dat super gaaf dat Eileen dit doet voor ons. Dat is één. Maar het is ook natuurlijk ongelooflijk inspirerend voor heel veel mensen met een perken die nog toch thuis zitten en soms toch belemmeringen zien om te gaan sporten. En er kunnen allerlei leden zijn. Maar jij laat zien van, ik zit op hockey, ik doe dus ga de sportschool in, maar grote Dam te Dam loop zien. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En dat vind ik al fantastisch, maar ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd, hoeveel heb je al opgehaald?
2: Ik zit nu op de 520.
3: Zo, ja. Nou, dat is fantastisch, toch?
1: Absoluut.
3: Ja,
1: absoluut. Maar dat kan natuurlijk wel wat meer worden. Hè?
2: Ja,
1: zijn we natuurlijk ook
3: wel. De Robert gaat wel doneren hoor. Dus.
1: wie weet. Nee, dat ga ik gewoon ook doen hoor. Dus dat komt wel goed. Maar als we het dan toch hebben over dat doneren. Dan moet je natuurlijk wel een beetje reclame maken. Hè? Je zit nu ook op de radio. Dan ben je natuurlijk waarschijnlijk ook weer doorgevraagd door Nieke. Waar kunnen mensen nou jouw pagina vinden?
2: In mijn bio op Instagram staat sowieso een linkje naar de site van de Dam tot Dam. En mijn Insta is gewoon Eileen Goemans. En dan
1: kom je er vanzelf.
3: Ja, en via de website van het fonds kan je er ook komen. Daar zie je ook wel heel prominent Dam tot Dam. En dan kan je jouw naam opzoeken en dan zou je ook kunnen doneren. Dus ik denk dat er genoeg wegen zijn om daar te komen. En Eileen heeft laag getoond. Hey, als je een wil hebt, dan kom je er ook. Dus dit moet ook lukken.
1: Ja, want daarover gesproken, Eileen. Want Nieke heeft het al over. Hè, je hebt het perfecte voorbeeld dat het gewoon wel kan. Hè, dat je gewoon niet jezelf uit het veld moet laten slaan. Om maar even ook een hockeyterm erbij te pakken. Ben je zelf ook af en toe wel bewust dat je wel eens gewoon een inspirerende rol kan hebben voor anderen?
2: Nou, ik heb er wel veel over nagedacht, inderdaad. Ik hoop sowieso dat het echt wel een dingetje wordt. Maar ik doe gewoon mijn ding. En ik post af en toe hier en daar een TikTok of een fotootje op Instagram. Maar ik zou het bijvoorbeeld wel heel tof vinden om daar wat groter mee te worden. Omdat ik inderdaad wel het idee heb dat het echt wel een voorbeeld zou kunnen zijn voor mensen die ook een beperking hebben in welke vorm dan ook.
1: Ja, want dat lijkt me lastig. Dat heeft iedereen natuurlijk. Ja, als je gewoon met je eigen leven bezig bent en met jezelf gewoon bezig bent. Ja, dan sta je er eigenlijk helemaal niet bij stil.
2: Nee, precies. Ja, ik doe gewoon wat ik doe. En ik doe dit eigenlijk al. Nou, de gym is dan al 5 jaar. Hockey doe ik al 16 jaar. En hardlopen ook al heel lang dus.
3: Ja, bij jou is eigenlijk altijd wel vanzelfsprekend geweest, de sport.
2: Ja, nou dat niet zozeer. Want de sportschool is natuurlijk pas 5 jaar geleden een beetje aankomen waaien. En vroeger merkte je natuurlijk wel met gym of zo dat er dingen waren die je niet kon. En dat was wel af en toe wat lastiger, omdat je wilde toch ook in de ringen zwaaien of een handstand maken of weet ik het allemaal. Maar dat is niet voor mij een reden geweest om dan bij de pakken neer te gaan zitten.
1: Nee, precies. Maar je zei al, die Dam tot Dam loop stond bijvoorbeeld al op je wensenlijstje. Waarom eigenlijk? Wat maakt die Dam tot Dam loop nou zo bijzonder dat je zoiets hebt van ja, die moet ik lopen?
2: Nou, ik vind het sowieso gewoon heel leuk om nieuwe routes te lopen. En ik vind het ook leuk om verschillende soorten afstanden te rennen. Dus dat is een beetje voor mij het dingetje. Dat eigenlijk denk ik.
1: Ja, want dat is dan natuurlijk, ja, Dam tot Dam is de Amsterdam-Zaandam. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer plekken om te rennen. Heb je nog een wensenlijstje ergens achter de hand? Waar je denkt van, als ik die Dam tot Damloop heb afgevinkt, dan ga ik door met deze.
2: Nou, er is dus een, ik weet niet precies hoe het heet, maar dat zijn 6 halve marathons door heel Europa. En als je die dan allemaal hebt gerend, dan krijg je zo'n hele grote medaille. En dat lijkt me wel heel vet om ooit een keer af te kunnen maken.
1: En waar zijn die 6 halve marathons?
2: Volgens mij in Londen, Lissabon, volgens mij ook Parijs en dan nog 3. Maar ik weet niet zo goed uit mijn hoofd. Maar ik vind het gewoon leuk om in andere landen te rennen.
3: Dus dat is... Ja, en er komt nog iets langers aan. Hè? In 1 november komt er een nieuwe marathon in Den Haag. Is dat ook nog een uitdaging voor je? Maar misschien iets later?
2: Zeker. Ik denk dat 1 november wel een beetje kort dag is voor mij.
3: Ja.
2: Maar ik zou heel graag de hele marathon van Rotterdam ook wel een keer willen rennen.
3: Ja.
2: Dat lijkt me wel echt.
1: Het is de mooiste, hè?
2: Ze zeggen het, hè? Ja.
1: Maar Dam tot Damloop, kom je natuurlijk op verschillende plekken. Waar kijk je nou zelf het meest naar uit? Is dat bijvoorbeeld door de tunnel heen, onder het IJ? Of?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet heel goed heb gekeken waar je allemaal langs loopt.
1: Nou, dan ga je leuk verrast worden. Dat is, dat is ook wel weer mooi. Tot slot, ja, je bent natuurlijk lekker bezig met sporten. Dat zal ook voor de volgende voorziene jaren nog wel gaan gebeuren, neem ik aan. Ga je meer doen voor het fonds?
2: Dat lijkt me wel heel leuk om daar wat meer in te mogen betekenen.
3: Ja, ik denk dat het ook wel heel erg leuk is. Want we gaan natuurlijk nu, de marathon komt voor het eerst in Den Haag. En wij zijn het goede doel van geworden. Dus in Den Haag en rondom elkaar gaan we zeker wat doen op dit gebied. Dus ja, hoe leuk is het om iemand uit Den Haag daarbij te betrekken.
2: Ja,
3: dus bij deze.
2: Ja, nou leuk.
1: Nou ja, binnenkort in dit theater weer een stapje verder. Eileen Goemans, mag ik je hartelijk danken dat je hier in de studio wilde zijn. En heel erg veel succes met de Dam tot Damloop.
2: Dank jullie wel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: one way.
1: All Sports Radio.
2: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
3: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
2: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
3: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Snowboarden.
9: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
10: Cricket.
11: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
10: Atletiek.
12: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het was do or die voor onze Team NL handbalmannen in het tweeluik tegen de Grieken voor een WK-ticket. Helaas was het geen herhaling van 2 jaar geleden toen we ons ten koste van de Grieken wisten te plaatsen. Afgelopen woensdag was het resultaat in de heenwedstrijd in Griekenland weliswaar beter dan destijds. Maar zondag vonden onze oranje mannen hun Waterloo in Rotterdam door in eigen huis ook met ruime cijfers te verliezen. Ik ga erop terugblikken met handbalcommentator Raymond Koning bij onder meer Ziggo Sport. Raymond, hele goedemiddag.
2: Hi Robert.
1: Ja, wat ontzettend zuur. Vooral ook omdat op voorhand eigenlijk iedereen zei, ja, als we dit gaan verliezen, dan weten we het ook niet meer. Nou, het gebeurde wel.
2: Ja, ik denk dat ik ook in dat groepje was die dat heeft gezegd. Ook wel wetende dat we natuurlijk een paar jaar geleden ook al tegen de Grieken speelden en toen enigszins met de hakken over de sloot wel voor dat examen slaagden. Maar nu niet. En ja, weet je, Luc Steins die heeft natuurlijk al langer gewaarschuwd, hè, over de terugval van de Nederlandse handballers. De spoeling is heel dun, et cetera, et cetera. Hij zei onder andere ook bij Ziggo Sport, maar ook bij de NOS, dat hij echt wel bezorgd was over de ontwikkeling van met name de mannenkant in het handbal. En nou ja, die zorgen die zijn er wel uitgekomen. De afgelopen 2 jaar wisten de mannen zich wel voor de eindtoernooien te kwalificeren. En nu dus niet. Waardoor Nederland niet op de WK staat volgend jaar. En daardoor zich eigenlijk niet echt kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Althans, niet via het WK. Er is natuurlijk nog wel theoretische kans. Je kan ook nog een EK van 2028 aangrijpen. Om daar bijvoorbeeld een plek op een OKT te bemachtigen. Maar dat is echt een hele lastige route hoor. Dus de Nederlandse mannen hebben zichzelf behoorlijk in de voet geschoten.
1: Ja, en dat is natuurlijk helemaal zuur, omdat we nu ook eigenlijk de groep bij elkaar hadden in, ja, eigenlijk op volle, redelijk volle sterkte, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, maar ik vind toch ook wel dat over de hele linie gezien die topspelers niet allemaal hebben geleverd hoor, in het tweeluik met Griekenland. Ja, Luc die kon eigenlijk zijn stempel niet goed drukken. Ook wel omdat hij heel fel geattaqueerd werd in de defensie. Grieken hadden het echt op de Nederlandse spelmaker gemunt. Ik heb weinig momenten gezien van Kai Smits. Bobby Schagen nog steeds geblesseerd. Eigenlijk deed, en dat zag je gisteren ook, Robin Nachtegaal, notabene een speler uit de Nederlandse competitie, het goed. Ik denk dat Jorik Pol af en toe verdienstelijk inviel in de goal. Matthias Dorgelo zakte veel te vaak door het ijs, de keeper. Het was over de hele linie gewoon echt simpelweg niet goed genoeg. En ik las ook wel en ik hoorde ook wel veel commentaar op dat de Grieken zo hard speelden en dat ze daartoe door de Noord-Macedonische scheidsrechters in de gelegenheid werden gesteld. Hè, en ik zei het ook, hè, daar had met name Luc Steins, onze spelmaker, veel last van. Die kreeg veel tikken. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Dat is ook, daar kun je ook in meegaan. Hè. Het is niet zo dat Griekenland het hardste spel van Europa heeft of zo. Op het moment dat je weet dat scheidsrechters meer toelaten, kun je daar zelf ook in meegaan. En Nederland heeft dat onvoldoende kunnen doen. En dat is jammer. Het is ongelooflijk jammer voor de Nederlandse handbalmannen.
1: Ja, en eigenlijk, ja, het klinkt heel raar, want ik zei in de intro, ja, de heenwedstrijd in Griekenland werd met een beter resultaat afgesloten dan 2 jaar geleden. Is het nog steeds, was het een verlies, maar slechts met 2 punten. Dat was uiteindelijk, nou ja, nog niet eens een hele gekke uitgangspositie voor die return. Maar dan is het uitgerekend eigenlijk in eigen huis, in Rotterdam, dat het dan weer misgaat.
2: Ja, dat is dan ook toch ook wel spanning. Hè? Het moeten presteren en je daar dan eigenlijk net niet klaar genoeg voor zijn. Ik denk wel dat dat echt van groot belang is geweest. Dat ontzettend lastig is geweest voor Nederland. De druk van die volle hal. Zijn de handbalmannen. Hè, natuurlijk kwamen de laatste jaren steeds meer mensen kijken. Ook bij de mannen. Maar die waren niet altijd gewend om echt voor volle hallen te spelen. Rotterdam was echt uitverkocht, was echt helemaal vol. Maar Nederland heeft het serieus zelf weggegooid. Ook in Griekenland afgelopen week, midweek, stond Nederland 5 goals voor. Gisteren in het begin was er niks aan de hand. Nederland stond op 9-5. En opeens kwam er een soort van 2 10 run of zo van de Grieken overheen, waar Nederland opeens weer achter stond. Ja, en vanaf dat moment leek wel alsof het hele geloof in het team weg was. Dus ja, het is echt zo enorm jammer voor de ontwikkeling van de sport in Nederland. En nu een toernooi, veel zichtbaarheid in januari volgend jaar in Duitsland. Het Walhalla voor de handballers. Ja, daar had Nederland zichzelf echt weer kunnen gaan presenteren aan de wereld. En die mogelijkheid heeft Oranje echt zelf laten lopen.
1: Wat is nou de beslissing geweest in dit tweeluik? Is dat die run tussen zeg maar de 9-5 voorsprong en de rust geweest van de Grieken?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat Nederland bij rust stonden ze er 6 achter. Hè? Was het 2014? En dan weet je, je moet er 9 meer maken dan Griekenland. Terwijl Nederland er dus maar 14 maakte in de eerste helft. En er wel 20 tegen kreeg. Ja, dan weet je ook wel, het is ontzettend lastig. Je gaat die Grieken niet in de vorm waarin Nederland toen verkeerde. Opeens in die tweede helft wegspelen. Daar was het de wedstrijd niet naar. Maar het begint al in die wedstrijd in Griekenland. Nederland had daar gewoon moeten finishen. Dan, en ik weet, het is allemaal theorie, maar als Nederland daar die overwinning met 4-5 goals verschil uit het vuur had gesleept, was er niet zoveel aan de hand geweest. Ja, dan was de druk volledig bij de Grieken neergelegd. En nu moest Nederland. Ja, dat is wel een lekkere positie voor die Grieken natuurlijk.
1: Ja, en nou ja, dat cadeautje hebben ze ook wat dat betreft gewoon uitgepakt. Want de Grieken gaan nu door naar het WK. Is natuurlijk de belangrijkste vraag voor de Team NL handbalmannen. Ja, wat nu? Wat gebeurt er met Staf van Olsson als coach? Wat gebeurt er met de selectie? Gaan daar veel wisselingen plaatsvinden?
2: Ja. Eigenlijk zijn dat 3 vragen in 1. Wat nu? Waar nu naartoe? Vraag 2, met wie? En vraag 3, met wie qua spelers? Want natuurlijk zullen er ook wat spelers weggaan. Ik vond het wel opvallend. Ik hoorde gisteren en ook vandaag eigenlijk nauwelijks de vraag over welke bondscoach gaat Nederland begeleiden. Hè? Want wat nu? Nou, vooral die vraag eerst dan maar. De focus moet nu op het EK van 2028. Dat duurt nog 1,5 jaar. Na de zomer beginnen de kwalificaties. Dat toernooi wordt in januari 2028 in Spanje, Portugal en Zwitserland gespeeld. Nederland heeft daar een pittige pool gelood met Kroatië. Ook dit jaar op het EK de tegenstander geweest. Litouwen, Finland. Maar het zou een ploeg van de statuur van Nederland gewoon wel moeten kunnen redden. In ieder geval in het overleven in die eerste ronde. De vraag daarna is natuurlijk, wie gaat Nederland begeleiden richting dit Europees kampioenschap? Staf van Olsson is een enorme naam, maar heeft de ploeg qua resultaten eigenlijk niet heel veel verder gebracht. Misschien was dat ook wel niet mogelijk gezien de dunne spoeling aan de mannenkant van het Nederlandse handbal. Maar goed, zijn contract loopt af in september. Dit is een evaluatiemoment, dus een behoorlijk grote kans dat Nederland op zoek gaat naar een nieuwe bondscoach. Misschien wel op zoek moet. Hij kan er natuurlijk ook zelf ook mee stoppen. Hè? Dat hebben we met Per Johansson gezien, de bondscoach bij de vrouwen. Uh-huh. Die uiteindelijk naar Gierkon en tegen Nederland zei, ik vind het mooi geweest. Ja, en je hebt natuurlijk ook al een aantal spelers die wat ouder zijn. De aanvoerder, Bobby Schagen bijvoorbeeld. Ja, voor hem was dit eigenlijk wel een beetje de laatste kans op een WK. Natuurlijk is hij van groot belang, maar je zag het wel. Hij kon natuurlijk ook niet gisteren in actie komen vanwege blessures. Ja, oudere spelers zijn nou eenmaal wel eens wat vaker geblesseerd op dat vlak. Nederland zal echt in de selectie ook moeten kijken. Met welke spelers gaan we de toekomst in? Gaan we kijken naar dat EK? Gaan we kijken naar de mogelijke kwalificatie voor... Ja, je kan het nog wel hebben over de Olympische Spelen 2028. Maar misschien moet de focus wel veel meer als stip op de horizon naar 2032. Ja, en dan zijn er al een hoop mannen die er nu bij zijn bij Nederland, die echt al wat ouder zijn of misschien zelfs wel niet meer spelen. Dus ja, het is echt wel weer een moment in het Nederlandse mannenhandbal om te gaan herijken.
1: Ja, wanneer verwacht jij tot slot dat we misschien antwoorden gaan krijgen op die eerste vragen?

0: se te doen. Maar als hij het wil, dan moet hij ook wel weer kijken met wie ga ik die strijd in de toekomst aan. Dus ik verwacht dat daar voor de zomer eigenlijk wel wat duidelijkheid in gaat komen. Zowel qua wie dat gaat doen aan de spelerskant als wie dat gaat doen op de bank.
1: Nou, helaas weten we al wel antwoord op één vraag. En dat is, gaat Nederland naar het WK? Dat antwoord is helaas nee. Handbalcommentator Raymond Koning, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
0: Tot je dienst.
2: All Sports Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Good.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Op 8 juni aanstaande verschijnt misschien wel het meest complete boekwerk van haar soort ter wereld. In Olympisch Oranje worden alle Nederlandse Olympische deelnemers, dat is van 1896 tot en met 2026, met al hun prestaties vermeld. En daarnaast is er voor het eerst ook aandacht voor de reserves, de coaches, de paarden, scheidsrechters, juryleden, maar ook de deelnemers aan de kunstcompetities die tussen 1912 en 1948 onderdeel waren van de Spelen. Het is een voortzetting op een boek dat er al was, met het onvolprezen speurwerk van Wijlen Ton Bijkerk uit 1996. En ik ga erover in gesprek met Jacob Bergsma, hij is de schrijver van deze editie en ook manager topsportevenementen bij Topsport Amsterdam. Jacob, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, we gaan het fantastisch even over dat boek hebben, maar aan ons wel een hele moeilijke uitdaging, want binnenkort ben je bij ons te gast in de studio, daar gaan we een uur lang over het boek hebben. Dus ja, we moeten eigenlijk niet te veel gras voor onze voeten wegmaaien, Jacob.
2: Nee, maar bij de volgende uitzending schuift Nico Rinks aan en ik beloof je dat we dan uit de Olympische historie van Nico een heleboel bijzondere momenten kunnen bespreken. En dat zal ongetwijfeld een heel ander gesprek gaan worden.
1: Ik heb nu al het idee dat we aan een uur tekort gaan hebben, Jacob.
2: Dat zou best eens kunnen, ja. Dat zou best eens kunnen. Ik weet dat Nico een hele bijzondere carrière heeft met een heel bijzonder gezin, waar ze ook allemaal Olympiër zijn. Want ook zijn vrouw en ook zijn twee zoons hebben deelgenomen aan de Olympische Spelen. En ik heb het genoegen gehad dat ik Nico al voor de Spelen van 1988 in Seoul mocht volgen. Op weg naar de gouden medaille die hij toen samen met Ronald Florijn won. En altijd contact gehouden. Een heel prettig en plezierig contact en een hele bijzondere Olympische sportman. Overigens komt het boek, want je zei net 8 juni, maar is op 1 juni wordt het al gepresenteerd bij de jaarvergadering van NOC-NSF.
1: Kijk, dus we hoeven een week minder lang te wachten tot het hier uitkomt. Dus dat is al wel heel erg fijn.
2: Ja, nieuws. Ik ook. Want ik wil hem ook heel graag in handen hebben.
1: Kan ik me goed voorstellen. Laten we het over het boek hebben. Want allereerst, ja, eigenlijk het is een soort voortzetting op iets wat er al was. Een boek uit 1996. Ton Bijkerk, die daar heel veel onderzoek naar heeft gedaan. Leg even toch even die link uit met dat boek en wat dit boek nu eigenlijk is, Jacob.
2: Ja, eigenlijk was 1996 was een initiatief van Ton Bijkerk samen met Ruud Pauw van het Leids Dagblad. Dat waren twee buitengewoon eminente onderzoekers als het ging om de Olympische historie. Bijkerk is in de jaren 60 van de vorige eeuw begonnen in een periode waarin je nog niet de toegang had tot allerlei internetarchieven en weet ik wat. Dus wat die man gepresteerd heeft en wat hij over Olympische deelnemers boven water heeft gehaald. Niets anders dan een ongelooflijk diepe buiging daarvoor. Olympisch Oranje is in 2004, 2008 en 2012 opnieuw uitgegeven. Telkens met geactualiseerde edities. En daar is het bij gebleven. Bijkerk overleed in 2017. En heeft zijn archief overgedragen aan NOC-NSF. Zo langzamerhand was het wel weer eens tijd voor een nieuwe uitgave. Nou deed Bijkerk iets wat hij echt met een ongelooflijke precisie en passie deed. Dat was heel nauwkeurig alles bijhouden. Maar dat betekende dat hij bijvoorbeeld bij een hockeywedstrijd, en hockeyers hebben nog wel eens de gewoonte om meer dan één voornaam te hebben, bij het schrijven van een opstelling, alle namen, ook alle voornamen van alle spelers in de ploeg noemde. En dat herhaalde hij voortdurend. Dus het boek uit 2012 was een fantastische verzameling, maar was er was bijna niet doorheen te komen. Dus wat ik nu gedaan heb is met alle respect en eerbied gezorgd dat wat Bijkerk ooit heeft aangelegd in stand is gebleven. De autoriteit van die gegevens is niet aangetast. Maar het is nu veel meer een publieksboek geworden, omdat er ook heel veel verhalen in staan over alle edities van de Spelen. Dat stond niet in de oude, in het oude Olympisch Oranje. Er staan bijna 700 foto's in. Er stonden maar een paar foto's in het oude Olympisch Oranje. Er staan grafieken, staatjes, overzichten in. Die kwam je niet tegen in het oude Olympisch Oranje. Er is door Rogier Hendricks een prachtige vormgeving op losgelaten. Dus ik durf nu wel zo arrogant te zijn om te zeggen dat het echt een schitterend boek is geworden, waar je heel veel in kan lezen, waar heel veel anekdotes in staan, waar al die gegevens die Bijkerk ooit heeft verzameld, aangevuld tot en met de Spelen van 2026, nu ook allemaal in staan, ook allemaal getotaliseerd en weet ik wat. Het is een, ja, het is gewoon een feest. Dat hele boek is een feest.
1: Maar ik hoor nu een heel archief. Ik hoor alles wat al verzameld is. Dat moet een monnikenwerk geweest zijn. Maar het is iets waar jij dan onder meer mee verder gaat. Iets zegt mij dat ook nog wel een behoorlijk werkje geweest is om toch dat archief ook weer door te spitten en dat aan te vullen met de nieuwe verhalen.
2: Ja, eerlijk gezegd moet je krankzinnig zijn om dit werk te doen. Het heeft onwaarschijnlijk veel tijd gekost. Ik ben ook al het materiaal van Bijkerk nog eens doorgegaan. Omdat er tegenwoordig gewoon heel veel meer bronnen zijn. En de toegankelijkheid tot die bronnen is ook vele malen groter geworden. Dus ik heb het heel veel gemakkelijker gehad in die zin om dingen te kunnen controleren en te checken. Er wordt nog steeds door historici wordt er onderzoek gedaan naar wat er zich met name in de eerste edities van de Olympische Spelen heeft afgespeeld. En het werk van Bijkerk kun je dus ook voortdurend aanpassen, omdat er steeds nieuwe ontdekkingen worden gedaan. Recentelijk nog heeft bijvoorbeeld Jurrit van der Voren weer nieuwe vondsten gedaan over het Olympisch zeiltoernooi van 1920, wat hij mij berichtte. En wat weer wat nieuw licht werpt op een heel bijzonder verhaal. Want het zeilen in 1920 was echt heel bijzonder. Dat soort vondsten. Voortdurend komt er nog wel eens een naam boven water. Ik ben nu recentelijk ook weer een nieuwe naam tegengekomen die ik nog nooit had gelezen. Iemand die in 1900 mee zou hebben gedaan aan de Spelen op het onderdeel schieten. En die Pim Ravenswaai heet. Als iemand die luistert het toevallig weet, dan mag hij het aan mij melden. Want ik kan nergens Pim Ravenswaai terugvinden. Maar ik ga daar wel naar zoeken. En wie weet vind ik toch nog weer een onbekende Nederlandse deelnemer uit 1900.
1: Ja, dit zijn fantastische verhalen. Het lijkt me ook heel eervol om daarmee aan de slag te zijn. Nu had natuurlijk Tom Bijkerk natuurlijk al een fantastisch archief opgebouwd. Dat is niet alleen aangevuld met alle Nederlandse Olympiërs. Tot aan 2026. Dit boek is veel breder, hè? Dus je hebt ook de reserves, de coaches, de paarden, de scheids en noem maar op. En ook deelnemers aan de kunstcompetities. Hoeveel was daar eigenlijk over te vinden? Want dat is natuurlijk maar een beperkt deel geweest van alle Olympiades die we gehad hebben, natuurlijk tussen 1912 en 1948.
2: Ja, als ik toch heel even een stapje terug mag. Weet je, begon te zeggen dat het heel eervol is. Ik vind het ontzettend eervol om dit te mogen doen. Ik vind het ook ongelooflijk belangrijk, omdat het heel erg belangrijk is om te eren en te waarderen wat al die mensen, 3192 officiële deelnemers heeft Nederland ooit gehad, om al die mensen de eer te bewijzen die hun toekomt. En om op die kunstcompetitie door te gaan. Die kunstcompetitie, niet heel veel mensen weten dat die competitie parallel liep aan de Olympische Spelen, onder andere in 1928 in Amsterdam, was ook een kunstcompetitie waarbij de kunstwerken werden tentoongesteld in het Stedelijk Museum. Het waren overigens allemaal kunstwerken die iets met sport van doen moesten hebben. En dat was ingegeven door Pierre Baron de Coubertin, die een groot voorstander was van de combinatie van sport met kunst en cultuur. Een van de grappige anekdotes is dat hij zelf de kunstcompetitie startte, zijn eigen huisadres beschikbaar stelde voor alle inzendingen. Die moesten dus naar de voorzitter van het IOC zelf worden toegestuurd. Hij leverde ook een gedicht in dat hij zelf had geschreven. Hij was ook jurylid. En je raadt het al, het gedicht van de Coubertin werd door de Coubertin zelf met een gouden medaille onderscheiden. Die kunstcompetitie was zeker in het midden van die periode, dus zeg maar 1928 Amsterdam, 1936 Berlijn, was die echt heel omvangrijk. Daar deden echt honderden kunstenaars aan mee. En in de jury zaten ook buitengewoon aansprekende mensen die kunst moesten waarderen. Het was niet alleen... schilderijen, medailles, beeldhouwwerken. Maar het Olympisch Stadion, ontworpen door Jan Wils, is bijvoorbeeld ook als architectonisch ontwerp in 1928 onderscheiden met de gouden medaille. En Wils was later de man die in de jury zat om andere architectonische ontwerpen te waarderen. En het Ajaxstadion De Meer, gemaakt door of ontworpen door Daan Rodenburg, is in 1936 ingezonden als onderwerp voor de kunstcompetitie. Daar is er best veel over te vinden, alleen het is een beetje in de vergetelheid geraakt, omdat een kunstcompetitie niet wordt gezien als een sportwedstrijd. De hoge heren van het IOC hebben ook besloten om dat niet als officiële Olympische medailles te beschouwen. Er zijn daarnaast heel veel mensen naar de Spelen gegaan als bijvoorbeeld reserve of als coach of in een andere hoedanigheid. Die ook niet als Olympisch deelnemer in allerlei overzichten verschijnen. Nu in Olympisch Oranje wordt de Olympische familie van Nederland heel erg uitgebreid. Omdat heel veel van die mensen, ze zullen er vast niet allemaal in staan. Maar ik heb wel echt een hele serieuze poging gedaan om zoveel mogelijk te achterhalen. Zodat die hele grote Olympische familie nu eindelijk een platform heeft waar ze allemaal op geëtaleerd worden. En ik denk ik hoop dat dat voor de sporters met name als een... Ja, toch als een vorm van eerbetoon wordt beschouwd.
1: Nou, dat is natuurlijk prachtig dat eerbetoon geven wie ze toekomen. Maar het lijkt me, niet alleen de kunstcompetitie, maar vooral dus ook hè, de coaches, de reserves, de scheidsrechters, de juryleden. Daar lijkt me zo niet nog minder info over beschikbaar dan over de sporters die hebben deelgenomen. Hoe lastig was dat onderzoekswerk?
2: Ja, al dat onderzoekswerk is lastig, want zelfs nu probeer bijvoorbeeld maar eens de officials bij een Olympische wedstrijd van het shorttrack te achterhalen. In de officiële uitslagen zie je soms de scheidsrechters of de juryleden vermeld staan, maar bij shorttrack bijvoorbeeld kom je ze niet tegen. Dus dat is heel erg lastig. In 1900 of 1906 of 1908, probeer het maar te achterhalen. Buitengewoon lastig. Dus ik heb ook niet de illusie dat ik nu iets gemaakt heb wat 100% compleet is. Zullen er nog toevoegingen zijn of vergeten mensen zijn, maar... laat ik zeggen, aan mijn inspanningen, aan mijn pogingen heeft het niet gelegen om het zo compleet mogelijk te maken. Want ik heb er heel veel tijd in geïnvesteerd om toch te proberen om al die mensen ook te achterhalen. En een van mijn drijfveren was de Nederlandse basketbalscheidsrechter Piet Leegwater. Die ik goed gekend heb, die helaas overleden is. En die in 1976 de Olympische finale in het basketbal heeft mogen fluiten in Montreal. En hij had mij een keer het verhaal verteld waarom dat hij volgens zijn eigen denken de finale kreeg toegewezen. En dat was omdat in 1972 bij de Olympische Spelen van München, toen Leegwater ook als basketbalscheidsrechter actief was, de bondsen van de Internationale Basketbalbond FIBA vlakbij de aanslag op de Israëlische ploeg zaten. En die moesten heel rap weg worden gebracht en in veiligheid worden gebracht. En Piet Leegwater, de Nederlandse basketbalscheidsrechter, heeft toen een auto geconfiskeerd. Heeft die hoge omens van de FIBA op de achterbank gezet. En is plankgast weggereden van de plaats waar de aanslag werd gepleegd. En hij dacht zelf altijd, het was een geweldig goede scheidsrechter. Hij dacht zelf altijd dat hij als een soort van eerbewijs voor wat hij in 1972 gedaan heeft. Dat hem toen de finale in 76 ten deel is gevallen. En zo zijn er ook voor arbiters en juryleden allemaal hele bijzondere verhalen. En ook die mensen verdienen een plek op dat grote Olympische toneel. Vandaar.
1: Ja, absoluut. Daar sta ik helemaal achter die gedachte. Voordat we te veel prijs gaan geven natuurlijk, binnenkort ben jij dus te gast en gaan we hier uitgebreider over hebben. Voor de mensen die hem alvast willen pre-orderen, want hij komt 1 juni komt hij dus uit. Waar kunnen mensen dat het beste doen?
2: Dan kan je het beste gaan naar de website www.olympischoranje.nl. En Olympisch Oranje is aan elkaar geschreven. Daar kan je het boek zien. Daar kan je zelfs het hoofdstuk over de Olympische Winterspelen van 1992 downloaden. En nog eens lezen hoe Bart Veldkamp daar zijn Olympisch goud op de 10 kilometer won. Kan je ook het verhaal lezen dat ik in 1992 samen met Bart een boekje heb gemaakt over zijn gouden medaille. En hoe hopeloos dat misliep met een uitgeverij die ineens van de aardbodem verdwenen was en alle ramen had dichtgeplakt met kranten. Kortom, daar kom je allemaal al heel veel grappen en rollen en Olympische historie tegen. Dus ga naar www.olympischoranje.nl en daar kan je bestellen, maar dan kan je ook alvast genieten van wat een geweldig mooi boek het geworden is. Want dat geloof ik echt.
1: Lijkt me een hartstikke strak plan. Jacob Bergsma, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En ik zie je snel genoeg weer.
2: Ja. Binnenkort gaan we verder. En samen met Nico Rinks, ik kijk er naar uit. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
1: Voetbal.
2: Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
0: Volleybal.
3: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
0: Tennis.
4: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik uiteraard niet in mijn eentje, want altijd praten we over alles. De man die het nieuws verzamelt, sportmarketeer Frank van der Welbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Nou, laten we beginnen bij een van de groten der aarde, PricewaterhouseCoopers. Die heeft onderzoek gedaan naar specifiek sport in Nederland. En daar waren een aantal opvallende conclusies uit te trekken.
2: Ja, het is overigens opvallend dat je van ze worden wel de Big Four genoemd. Hè? PricewaterhouseCoopers, Deloitte, EY en KPMG. Dat hoe langer hoe vaker zie je onderzoeken van deze vier grote accountantskantoren wereldwijd op het gebied van sport. En dat zegt iets over de plaats van sport in de samenleving. Maar dat even terzijde. PricewaterhouseCoopers heeft inderdaad een onderzoek gedaan. Global Sports Survey. En dan gaan ze in op de plaats van sport in de samenleving in allerlei landen. En ze hebben nu een specifiek rapport uitgebracht over Nederland. Nou, daar komen een aantal interessante conclusies uit. De Nederlandse sportbestuurders, om maar iets te noemen, verwachten in de komende 3 tot 5 jaar een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van 10,1%. En daarmee ligt de ambitie van die sportbestuurders aanzienlijk hoger dan het wereldwijde gemiddelde van 7,4%. Terwijl wereldwijd vooral team- of franchise-waardering en sportbetting, dus gokgerelateerde rechten, de groei bepalen, baseren Nederlandse sportbestuurders hun verwachtingen, dus van die 10,1%, op andere inkomstenbronnen. Sponsoring natuurlijk, bijna te verwachten. Cricketverkoop, dus ze verwachten nog vollere stadions. En ze verwachten veel te kunnen gaan verdienen aan hospitality. Nou, dat laatste, dat kan ik wel beamen, want het wordt hoe langer hoe meer in voor grote bedrijven om hun gasten te ontvangen tijdens en bij door het bedrijf gesponsorde sport. Maar wat het toch mis is in dit verhaal, en dat valt me een beetje tegen, dat de groei natuurlijk ook zeer nadrukkelijk zit in het beter en meer etaleren door de sport van hun plaats in de sociaal-maatschappelijke functie van sport in de samenleving. En daar is nog ontzettend veel winst te boeken. Althans, dat is mijn mening. Dan een andere conclusie. Nederlandse sportfans blijven sterk verbonden met gevestigde competities en traditionele mediakanalen. Daarin spelen loyaliteit en herkenbaarheid zeer zwaar. Tegelijkertijd zetten sportorganisaties steeds nadrukkelijk in op digital first strategieën. Nieuwe platforms en directe fanrelaties. En dat is natuurlijk inderdaad een soort samenvatting van wat AI kan bieden. De vraag is niet of, maar waar de spanning dan tussen de traditie in de sport, die belangrijk is, en de vernieuwing, die ook belangrijk is. Innovatie in de sport laat nog alles te wensen over. Wanneer dat echt zichtbaar wordt. Dan tenslotte nog een andere. Voor stadionexploitanten en clubs is de boodschap helder. Het op orde brengen van de basisvoorwaarden is belangrijker dan het najagen van innovatieve extra's. Er wordt inderdaad ook door mijzelf vaak geroepen, sport wordt wakker en doe wat aan innovatie. Tegelijkertijd weten we ook allemaal dat sport drijft op traditie. En het zou dan maar zomaar kunnen zijn dat sportbestuurders de neiging hebben om te veel op innovatie te gaan inzetten, omdat iedereen dat roept. En dat ze daardoor de traditionele aspecten uit het oog verliezen. En dat moeten we nooit doen, want de basis van de sport is toch de traditie. Dat voor zover dat PwC-onderzoek over de Nederlandse sportsituatie.
1: Nou ja, dan gaan we het uiteraard hebben over het wereldkampioenschap voetbal van deze aanstaande zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Want ja, nog een paar weken te gaan en het gaat natuurlijk beginnen. Dus nou ja, ik gok zo de komende 20 minuten zijn we daar wel even over aan het woord, Frank. Te beginnen met toch, je hebt ervoor een rijtje gezet hoe het nou eigenlijk, als je niet naar Amerika gaat, nou eigenlijk vanuit Nederland gewoon het beste kan volgen.
2: Ja, natuurlijk. Het ideale plaatje is voor velen om in het vliegtuig te stappen en naar Amerika te gaan. Dan heb ik het niet even over de toegangsprijzen van de tickets en de verhoogde hotelkosten, et cetera. Maar goed, dat is het meest ideale plaatje voor de echte diehards. Maar als we in Nederland blijven, dan wil je het ook goed beleven. En ik moet zeggen dat NOS op NPO 1 vol gaat uithalen. Even het een en ander op een rij. Met 48 deelnemende landen, 104 wedstrijden verspreid over Canada, Noord-Amerika en Mexico, wordt dit het grootste wereldkampioenschap ooit. Want het is voor het eerst met 104 wedstrijden uit hoofd van 48 ploegen. Alle 104 wedstrijden zijn live te zien bij de NOS op NPO 1. De openingswedstrijd op 11 juni om 2100 uur, dus 9 uur 's avonds, onze tijd, Mexico-Zuid-Afrika. En de finale, natuurlijk nog onbekend, is op zondag 19 juli om ook wederom 9 uur 's avonds, Nederlandse tijd. Alle avondwedstrijden zullen worden omlijst met een studioprogramma, presentator en analisten. Vanaf de achtste finale zal de omlijsting uit de stadions komen, maar voordien vanuit Hilversum. De volgende commentatoren zullen daarbij vanaf het begin aanwezig zijn. Dat zijn Frank Wielaert, Jeroen Gruter, Ragnar Niemeyer, Philip Koker, Anne de Jong, Jan Vincent van Zuiden, Richard van der Made en last but not least Arno Vermeulen. Verder voor interviews ter plaatse zullen aanwezig zijn Joep Schreuder, nou die kennen we natuurlijk allemaal, Martin Vriesema en Matthijs Weststraten. Daarnaast zal NOS een WK-avond introduceren. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met het avondetappenprogramma bij de Tour de France. En dat wordt vanuit Hilversum gedaan met onder andere de volgende analisten. En dat zal zeker de liefhebbers aanspreken. Rafael van der Vaart, Wim Kieft, Theo Jansen, Ibrahim Affelay, Pierre van Hooijdonk, Leone Stentler, Guus Hiddink en Juri Mulder. De presentatie van dat WK-avondprogramma is in handen van Sjoerd van Ransoort en Gert van het Hof. Ten slotte zal Jeroen Stekelenburg, ook geen onbekende, ter plekke in Amerika dus het laatste nieuws en de gesprekken met bondscoach Ronald Koeman voor zijn rekening nemen. Dat even, het is daar algemene informatie hoe we het kunnen gaan beleven als we het optimaal willen bijwonen van een afstand.
1: Ja, nou ja, dan moeten we het uiteraard even over de FIFA hebben. Je ontkomt er niet aan, Frank. Want ze hebben iets speciaals weer bedacht. Er komen namelijk voor alle speelsteden in een of andere deal samen met Adidas komen er een beperkte toelage, komen er speciale WK-shirts.
2: Ja, het is zo langzamerhand wordt het een beetje te gek voor woorden wat er allemaal verzonnen wordt door FIFA om maar meer geld te verdienen. Het voetbal lijkt echt secundair te worden en het geld staat op de prime position. Maar goed, om maar weer aan te geven hoe dus FIFA constant bezig is meer geld uit dat WK te halen deze zomer, heeft Akela Infantino besloten, ik neem aan dat hij hierbij betrokken is, want als het geld betreft is hij altijd betrokken. Hij heeft met een van de hoofdsponsors van het WK, Adidas, een trouwe partner van FIFA, specifieke WK-shirts op de markt te brengen van alle 16 gaststeden. Dus geen nationale shirts van teams, van landen, maar de gaststeden krijgen allemaal een eigen shirt. En van elke stad worden er 999 shirts gemaakt, door Adidas dus. En die kunnen via FIFA worden besteld voor $375 per shirt. Dit zou een extraatje opleveren voor FIFA van $6 miljoen. Want in totaal worden er dan dus 15.984 shirts gemaakt. Alle shirts zouden een eigen ontwerp hebben, dus 16 verschillende shirts. En zouden de opdruk dragen Football Unites the World. Ja, dat klinkt er allemachtig prachtig. Dat is weer typisch Infantino. Maar maak er dan in mijn ogen in ieder geval een voetbalshirt van. Met de kenmerken van voetbal. Maar helaas zien de shirts er, ik zou bijna willen zeggen op zijn Amerikaans uit. Vol met bloemenmotieven en felle kleuren. En een soort mengelmoes van, je zou bijna zeggen, stillevensschilderijen. Maar hoe dan ook, die Football Unites the World zou bovenop die bloemen dan worden neergeschreven en per shirt. En dus een verschillende slogan van de betreffende stad op de linkermouw en het World Cup logo op de rug. Nou, vier shirts, New York, Boston, Seattle en Kansas City, zijn reeds gelanceerd. Maar het liep allesbehalve storm in de verkoop ervan. Dat was voorspeld. Dus er kan zeker nog niet gesproken worden over een succesvolle actie van meneer Infantino. En de reden zou mijn zinzien wel eens kunnen zijn dat, wat ik net al zei, dat de shirts allesbehalve voetbal uitstralen. Maar goed, daarnaast maakte Infantino bekend dat tijdens de finale in New York er optredens zullen zijn van Madonna en Shakira. Nou, we hebben het er al wel eens vaker over gehad, Robert. Ik ben geen voorstander van grote sterren laten optreden in de rust of voorafgaand of na afloop van een wedstrijd. Dat vind ik een vorm minachting. Vorm van minachting naar je feitelijke product, tussen aanhalingstekens, het voetbal. We hebben sterren nodig om het publiek te amuseren. Nou, het publiek komt voor het voetbal en that's it. En om daardoor wereldsterren die heel veel kosten, ongetwijfeld, bij te gaan betrekken, vind ik absoluut een waanzin. Maar hoe dan ook, Infantino vindt het kennelijk een goed idee, want hij denkt dat dat weer extra televisierechten zal opleveren. En hij zegt er bovendien bij dat dit de eerste keer is dat er een ster optreedt tijdens een WK-finale. Nou, ik moet hem teleurstellen. Ik was zelf aanwezig in Pasadena in 1984. Toen Brazilië, Italië, in Californië de finale speelde van het WK. Dat toen ook in Amerika plaatsvond. En daar trad Whitney Houston op. Dus ook daar zit hij de boel weer gewoon te belazeren. Ten einde zijn eigen speeltje weer, om meer geld te verdienen, te onderschrijven.
1: Ja, maar ik moet wel zeggen, het is natuurlijk heel Amerikaans, een halftime show. Maar goed, we weten het uit de Super Bowl. Maar daar is zo'n rust is natuurlijk iets langer ook. Om dan zo'n hele halftime show, die waarschijnlijk dan ook nog gaat uitlopen, want je moet natuurlijk opbouwen, afbouwen, dat soort dingen. Ze komen echt niet één liedje zingen. Dan duurt de rust van zo'n WK-finale veel langer. Ik bedoel, die spelers zijn toch gewend dat ze even een kwartier thee gaan drinken en dan weer terug het veld opkomen. Dat doet misschien ook wel af aan zeg maar de concentratie van die spelers. Kijk, vooraf vind ik het een heel ander verhaal. Want we weten nog allemaal de opening van dat EK in Italië met Andrea Bocelli natuurlijk. Dat was fantastisch. Maar ja. Tijdens rust, ik weet niet of dat een goed idee is. Nee.
2: Nee, ik denk dat je hartstikke gelijk hebt. Ik denk dat gewoon niet goed is. Even los van het feit dat alle fans op de tribunes misschien in de rust even iets willen drinken of even willen plassen. Is het ook zo dat het is een traditie in het voetbal dat je dan met de buurman op de tribune of zo gaat overleggen, gaat praten, terwijl je de man of mevrouw totaal niet kent. Dit vind ik nou een typisch voorbeeld van de traditionele waarden van de sport voetbal. Dat je die in eer

0: worden gedaan. Dus dat is een Amerikaanse sport, daar zijn de Amerikanen aan gewend. Dus de Amerikanen zullen wellicht minder klagen, maar de Europese zenders zijn toch een zeer belangrijk onderdeel van het WK voetbal, want de meeste landen komen uit Europa die deelnemen en die ook ver komen. Plus misschien wat uit Zuid-Amerikaanse landen. Dus ik vind dit gewoon weer een extra voorbeeld van het maximale uitbuiten van het WK voetbal op geldgebied en niet op sportgebied.
1: Nou ja, Frank, dat was hem alweer voor deze BV Sport update. Dank weer voor het verzamelen van alle nieuwtjes en het natuurlijk delen met ons. En wij spreken je volgende week weer in een nieuwe editie.
0: Ja, tot volgende week, Robert.
2: Tot zover.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Herman en Nieke Boer.
1: Het is tijd om een klein feestje te gaan vieren. Want onze Team NL rolstoel rugby mannen die hebben zich een paar weken geleden geplaatst. Voor het eerst in 20 jaar tijd voor het aanstaande WK rolstoel rugby. En een van de internationals is bij ons in de studio, Hector Loma. Hector, welkom.
2: Dankjewel.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Het was een goede prestatie. En we zijn echt blij dat we dit hebben gehaald. Het voelt ook echt heel goed. Tegelijkertijd weet je ook dat er nog hordes zijn die we moeten doen. En we hebben er echt ontzettend veel zin in. We zijn er klaar voor. Dus
1: want de kwalificatie is natuurlijk één ding. Het WK is twee. Hè? Het WK is nog niet voorbij natuurlijk.
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. We moeten ons gewoon nu goed voorbereiden. Want het is al best wel snel. Het is in augustus al. We moeten naar Brazilië, ook niet de slechtste plek op de wereld.
1: Maar ook niet dichtbij of zo.
2: Ook niet dichtbij, nee, zeker niet. We moeten daar wel heen om iets moois te presteren. Ja. En we zijn er nu volop mee bezig om ons voor te bereiden. Natuurlijk komt nu de zomer eraan, dus ja, je moet toch jezelf actief houden. Het wordt mooi weer, dus lekker veel fietsen, bezighouden, rollen, met de bal spelen, ja.
1: Lekker bezig zijn.
2: Lekker bezig zijn samen.
3: Ja, en zelf ben je vanaf 2018 al lekker bezig, om maar zo te zeggen. En dat is best een weg geweest, want wheelchair rugby komt best van ver, hè, in Nederland. En dan is het natuurlijk wel heel mooi om nu te zien dat jullie naar het WK gaan, maar zo makkelijk is het natuurlijk allemaal niet. Hoe is dat gegaan, zeg maar, van 2018 tot aan het kwalificatiemoment?
2: Nou, voor mij persoonlijk is het, ik kwam gewoon een van mijn schoolgenootjes tegen tijdens kerst. Toen ik naar mijn familie naartoe ging. En toen vroeg hij aan mij van, hoe gaat het met je? Toen zei ik, ja, zo gaat het goed. Heb jij zin om morgen een sport te gaan doen? Rolstoel rugby. Heb je daar zin in om dat morgen te gaan doen? Ik dacht, oké. En toen zei hij nog tegen mij, dat weet ik nog heel goed. Zei hij, ja, maar dan ga je de hele wereld zien en allemaal mensen ontmoeten en zo. En toen dacht ik echt bij mezelf van, ja, het zal allemaal wel. Volgende dag was ik gegaan en ja, sinds dat moment ben ik eigenlijk nooit gestopt. Dus iedere keer naar de training gerold en ja.
3: Maar ik hoop niet dat je met je eigen rolstoel hebt gedaan. Want
2: toen de tijd wel. Ja? Toen ben ik van huis gerold naar de training toe. En dat was denk ik 3 kilometer of zo. En dat vond ik gewoon eigenlijk ook ontzettend leuk om te doen. Ging ik naar de training 3 kilometer, ging ik daar trainen en dan weer terug naar huis. Cooling down noemen we dat.
1: Ja. Maar ja, dat is toch het fysieke aspect. Maar het heet niet voor niets Murder Ball. Als je af en toe ziet hoe jullie jongens werkelijk waar met rolstoel en al in de ander vliegen. Als je dat ook met je eigen rolstoel doet, kwam je nog wel thuis? Of was dat ding stuk?
2: Nou, gelukkig hebben we een speciale stoel daarvoor. Of twee eigenlijk. Ja. Die je voor de sport gebruikt. We hebben aanvallende stoelen en verdedigende stoelen. Zoek het maar op, want ik kan dat niet uitleggen hier in woorden. De eerste keer eigenlijk dat je in zo'n stoel stapt, denk je echt zo, wat is dit voor gepantserd ding? Ja. En wat moet ik doen? het eerste wat ze tegen jou zeggen, ja, ga maar de bal vangen, weet je wel? En dan denk je echt zo, ja, hoe dan? Want je zit vast in de stoel, je kan helemaal niet echt springen of zo.
3: Nee.
2: Dus het is allemaal best wel inschatten van hoe een bal rolt en waar jij moet zijn op welk moment. En dat wordt nog best wel onderschat eigenlijk vaak van mensen hoe dat werkt.
3: Ja, ik weet wat het is, want we hebben het een keer met het bureau gedaan, met de medewerkers. Nou, dat leek niet op de sport die jullie doen, maar het was wel leuk. Dus het is een indrukwekkende sport. Ze geeft al aan, ik begrijp dat er verdedigende en aanvallende stoelen zijn. Maar wat ben jij zelf?
2: Mijn rol is een beetje omstreden. Want ik speel een verdedigende stoel, maar ik val ook heel veel aan. Want het is namelijk een sport waardoor je met z'n vieren val je aan en met z'n vieren verdedig je. Ja. Dus het is ook tegelijkertijd een man- en vrouwensport. Dus iedereen is in die zin welkom. We moedigen het ook aan om iedereen ja, in die stoel te laten stappen en zo. Om gewoon hun, ja, want het is niet iets engs, zeg maar. Want mensen denken altijd vaak, rolstoel rugby, vet eng. Ja. Moet ik niet gaan doen. Het is veel te gevaarlijk. En dan stappen ze erin en dan willen ze niet meer terug.
3: Ja, het is een hele snelle sport ook. Het gaat continu op en neer. Wat dat betreft hoge scores ook.
2: Zeker. En vooral op dat hoge niveau, dan gaan de scores echt hard. Op wat lager niveau dan, ja, bijvoorbeeld op de club. Ja, dat doet gewoon iedereen mee. Het is gewoon oud, jong. We hebben zelfs teamgenoten die zijn 70. We hebben teamgenoten die zijn 16, 15. Dus het is allemaal een beetje, ja, heel jong tot heel oud. En iedereen kan gewoon meedoen als je een beperking hebt. Dus dat vind ik heel mooi aan de sport. Daarnaast is het ook een sport met mensen met een dwarslesie. Ja. Want dat, ja, mensen die daar komen in een revalidatiecentrum, die hun hele leven verandert eigenlijk. En ja, rolstoel rugby is dan toch zo'n sport waar ze dus in kunnen rollen, omdat het ook een beetje voor hun is gemaakt, omdat ze niet per se bij de basketbal kunnen. Ze passen er net niet bij. En dan hebben ze toch het gevoel van, weet je wel, dit is een sport, hier moet je aan meedoen. Het zijn ook fantastische mensen. Je leert van elkaar als teamgenoten ook naast de sport zelf. Ja. Hoe je je leven kan leiden. Of hoe je kleine geitjes moet doen. Of ja, met je stoel of zo. Of hoe je anders moet gaan zitten. Ja, dat er allemaal dingetjes naast de sport, ja, die er ook bij horen.
1: Nou, het kan dus echt voor veel mensen veel betekenen en hun leven veranderen. Toch even kort naar jouw positie. Je zegt, misschien speel ik een beetje een omstreden rol. Maar zie jij jezelf meer als een verdedigende aanvaller of een aanvallende verdediger?
2: Een verdedigende aanvaller wil ik zeggen. Want ik moet alle, ja, want wij hebben ook klassificaties in onze sport. Ik ben anderhalf. En dat laag, zeg maar. En ik moet alle mensen met hoge punten, dus maximaal is 3,5, die moet ik allemaal stoppen. Dus ja, als ik hun helemaal in de weg kan rijden, dat is het liefste wat ik doe. Of ja, hun in hoofd kruipen. Dat,
3: Want het lijkt heel erg op basketbal, hè, die klassificatie, denk ik. En met, jullie spelen team is met?
2: Nou, het is een 4-4 en je mag totaal 8 punten opstellen. Ja. Daarnaast heb je ook nog een vrouwenregel, waardoor je een half punt meer mag opstellen als team. Als je vrouwen erbij hebt.
3: Maar het is toch zo, als je hele goede anderhalf punten hebt, zoals jij, dan win je toch, of niet? Dan kan je de hoofdpunten
2: Het brengt wel veel successen met zich mee, dat wil ik wel zeggen. Maar ja, er zijn nog heel veel goede anderhalven in de wereld. Ik hoop dus dit WK er eentje te pakken. Dat ik dan de beste van de wereld mag zijn.
3: Ja.
2: Voor een moment. Maar goed, je leert van elkaar. En ja, je kijkt gewoon heel veel naar die anderhalve op de wereld. Van wat doen zij? Waarom zij zo goed zijn? Wat is hun tactiek, zeg maar?
1: Ja, terug even naar de kwalificatie. Want je zegt al, hè, je komt van ver. Je hebt een hele familiegeschiedenis, een hele geschiedenis in het leven ook. 2 weken geleden was die kwalificatie, dat was in Medellín, in Colombia. Voor jou extra bijzonder.
2: Ja, zeker, want mijn moeder komt daar vandaan, uit Cartagena. En mijn familie was ook gekomen. Het is de eerste keer dat ik hun ooit heb gezien eigenlijk. Dus dat was wel heel mooi. En ja, dat ze wilden komen, dat is allemaal fantastisch. En dat we daar winnen, dat maakt het ook nog wat beter. Ik moet zeggen, we hebben de finale tegen Colombia gespeeld, maar ook in de groepsfase tegen Colombia. En dat was de eerste wedstrijd en die voelde nogal voor mij persoonlijk heel erg intens. Omdat ik, ja, het zijn toch mijn landgenoten en dan voelt het, ja, toch omstreden om tegen hun te spelen. In de finale heb ik dat totaal geparkeerd en heb ik gewoon gezegd van, ik ben ook gewoon Colombiaan, dus ik mag dit gewoon doen. En ik ga er gewoon voor.
1: Is het dan extra makkelijk om bij hun in het hoofd te kruipen, zoals je dat net zo mooi zei?
2: Ja, zeker. Maar ik snap ook wel waar ik de wilskracht altijd vandaan heb. En dat is ook van in.
3: En dan zeg ik, Colombia gaat naar het WK. Dus,
2: ja, we gaan Nieuw-Zeeland, Colombia en Nederland gaan daar naartoe.
3: Ja.
2: Dus dat is heel mooi.
3: En Maar wat doet het nou, de sport, met jouzelf ook? Merk jij nu echt dat je ook in je dagelijks leven veranderd daardoor bent? Of,
2: is... Ja, zeker. Het heeft mijn leven echt wel veranderd hoor. Ik deed altijd wel aan sport. Toen ik heel klein was bijvoorbeeld, heb ik bij Olie Friends gevoetbald. Toen ik nog kon voetballen. En daarna heb ik nog sledgehockey gedaan. Of para-ijshockey, zoals het wordt genoemd. Toen ik 13 was. Ja. En daarna eigenlijk een tijdje niet meer. Tussendoor heb ik nog met een vriend naar Berlijn gerold. Met z'n tweeën. En toen kwam dus die ene dag met Emilie Moesten. Dat tegen mij zei van, hey, je hebt zin om sport te doen. En eigenlijk dat moment ben ik gewoon gegaan. En ben ik in ontwikkeling nog steeds eigenlijk als sporter om... een van de beste ter wereld te worden. Het begint gewoon eigenlijk. Ga gewoon naar een club. Heb daar gewoon plezier. Probeer plezier te hebben. En kijk of er gewoon wat voor jou is. Want ja, op een topniveau is het toch wel. Wordt veel van je gevraagd. Veel van je familie weg. Je ziet een hele mooie plek op de wereld. Dat is een pluspunt zeker.
3: Ja.
2: Je kan niet elke baan nemen. Omdat je natuurlijk veel weg moet zijn voor de sport. Dus je moet vooral een baan zoeken waar ze heel flexibel zijn. zou ik zeggen. Het is gewoon zo'n mooie sport. Die ontwikkelt elke keer. Dingen die erbij komen, mensen die erbij komen, mensen die het ontdekken. Clinics die we geven aan mensen om ons sport te laten kennen. En ja, gewoon zoveel mooie dingen komen erbij kijken. Tenminste, dat heeft mij heel veel gebracht. En heel veel nieuwe mensen over de hele wereld leren kennen.
1: Ja, en je zegt al, hè, je moet dan inderdaad wel een werkgever hebben die dat snapt en daarin in meegaat. Volgens mij heb jij wat dat betreft wel een goede werkgever te pakken.
2: Jazeker, maar ik heb hem ook daarop uitgezocht.
1: kijk.
2: Dus wij hadden al vanaf het begin al een duidelijk... dat ze elkaar begrijpen van, hey, ik ben hier, maar ik ben ook bezig met dit. En dat vinden ze zo mooi dat ik daarmee bezig ben. En dat ze daar volle begrip voor hebben. Dat ik dat doe als topsporter. En dat ze snappen dat dat ook heel belangrijk is voor mij.
1: Ja, want toch even, je mag hem wel noemen, hè, je werkgever. Ik bedoel,
2: Social Capital. En ik werk bij de Heineken Experience, dus als host. Dus ik help mensen eigenlijk van over de hele wereld een leuke tijd te hebben, eigenlijk, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, weet je dan ook dat je dan mensen hebt van all over the world en je zegt, heb je al eens van rolstoel rugby gehoord? Moet je even gaan kijken.
2: Zeker. Daar hebben we het er zeker over. En daar heb ik het ook over mijn eigen sport. Want dat vind ik altijd nummer één. Dus,
3: en mag je van de coach alleen 0.0 drinken of niet?
2: Nou, het mooie is, ik drink niet.
3: 0.0 is ook niet drinken.
2: Nee, dat is waar. Maar ja, ik is eigenlijk het moment toen ik echt besloot om topsporter te worden. Toen heb ik gezegd, ja, drinken en al dat soort dingen gaan we niet meer doen. Feesten, dat wordt minder. Dus in die zin heeft het mijn leven gewoon veranderd. Heel erg.
1: Ja. Nou, laten we nog even vooruitkijken naar het WK. Want ja, dat ticket is binnen. Je zegt het gaat over niet al te lange tijd beginnen in augustus. Hoe werken jullie nu met het team vooruit naar dat WK? En wat zijn jullie doelen daar ook uiteindelijk?
2: Nou, ons doel is in ieder geval 8e worden van de 12. Dus dat is wel een hoog doel, maar... We hebben een goed team. Ik geloof erin. En we kunnen dit gewoon. Want er zijn gewoon een paar landen die kunnen wij gewoon achter ons laten. Nieuw-Zeeland. Een paar jaar geleden toen voor Parijs kwalificatietoernooi. Toen moesten we tegen hun. En toen waren we daar nog een beetje een lachertje. Nieuw-Zeeland had ons uitgedaagd als eerste. Om tegen hun te spelen. Want dan dachten ze, oh ja, lekker een makkelijke eerste wedstrijd. Die pakken we even. En dan kunnen we door. Nou, niks meer even minder waar. Wij pakten hun en was gewoon een hele shock. En wij hopen dus dit WK ook gewoon die stappen weer te zetten. Want we hebben gewoon echt een goede ploeg. We kunnen het echt wel. We moeten gewoon blijven trainen. En we hebben ook zeker nieuwe mensen erbij nodig. Dus terwijl je zelf aan het ontwikkelen bent, willen wij ook gewoon nieuwe spelers erbij hebben. Om samen die ontwikkeling te maken. Om tegen deze landen die heel goed zijn te strijden.
3: Ja. Ja, want de toplanden zijn denk ik nog steeds Amerika, Canada, Australië denk ik. Frankrijk misschien?
2: Australië, Frankrijk, GB, dus Groot-Brittannië. Dat zijn nog steeds Japan. Nou ja. Die staat nummer 1 nu.
0: Ja.
2: Dus die zijn echt heel goed. Ja, Nieuw-Zeeland, eigenlijk iedereen, Colombia ook heel goed. Ook goed wat zij doen ook. Want ja, kijk, in Nederland hebben wij gewoon uniek sporten en we hebben fondsen. En dan kun je gewoon je materiaal van betalen. Want die stoelen zijn niet goedkoop. Maar Colombia, die doet gewoon met hun stoelen al 10 jaar, 15 jaar. Nou, dan denk je echt bij jezelf, van, ja. Ja, ja. En dan zo op zo'n hoog niveau presteren. Dat is zo goed. Dus ja, daar ga ik weer met mijn roots. het is gewoon een mooie sport. En ik vind het gewoon ook mooi als andere landen ook ontwikkelen.
1: Ja. Ja. Tot slot, Hector. Hoe kunnen mensen het team het beste volgen, ook natuurlijk tijdens het WK?
2: We hebben een Instagram pagina. Wheelchair Rugby Team NL. Daar kan je ons op volgen. Daar wordt de meeste dingen ook gepost. Je kunt mij ook volgen op Hector.loma. L-O-M-A. Dus volg me.
1: Ja. Even een kleine shout-out naar je eigen Instagram-pagina. Ja, zeker, lekker, zeker. Man, lekker. Nou, top. Ik ga je daar heel erg veel succes bij wensen. Het gaat volgens mij een fantastisch avontuur worden. Dus zet hem op. En natuurlijk iedereen, ook alle teamgenoten. En laten we hopen dat het een mooi succes wordt.
2: Dankjewel.
4: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
3: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Unive supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check unive.nl/supporter van sport. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
5: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Eerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
6: Atletiek.
8: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
6: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpine skier Jurre Jurrissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpine skier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door, maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationale teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, dat is wel grappig. Die zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2. En dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik er eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou, weet je wat, ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe, vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt, was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja, zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen, zeg maar, op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden, zei men van, goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Op wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van, hey, die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken, je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën, het is een hele leuke sport, maar een foutje zit in een klein hoekje, omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde, dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
1: Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt het nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel, ja, hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel, ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor een generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabaus, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag een wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje, die groep zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene

0: onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
1: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
0: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald Hochdeutsch natuurlijk. Dus.
1: Nee, zeker, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want zoals ik net al eerder zei, het heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt. Om daar je droom achterna te jagen. Dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
0: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
1: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf. Tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
0: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
1: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
0: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
1: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamers zit en je komt in het weekend thuis. Dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
0: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
1: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk.

0: deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
0: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. En ja, daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Maar ja, dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Nou ja, afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
0: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dus ja, dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. En waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
0: Nou, ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met fietswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Maar ja, het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar ja, in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Nooren aan start staan. Dus ja, misschien heb je voor mij wel 60 goede Nooren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
0: ja,
1: mooi heet.
0: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
0: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk,
1: nou.
0: Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets
1: ja,
0: in hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team The Edge, die zitten ook heel dichtbij, die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
0: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
0: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat ja, die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, ja, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. die wordt precies 29ste. Waardoor die in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. En ja, dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat ja, je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
0: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, ja, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, ja, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
0: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, ja, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Nou ja, gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt nu, iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om, nou ja, richting die volgende Spelen in 32... of 32, 30. 30. om in 30 daaraan aan de start te kunnen staan?
0: Dat is, er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een hele realistische, een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Dus ja, het is gewoon heel moeilijk om dan tegen al de nationaalteams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen mee te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
0: Zeker, ja. Ja, zeker omdat je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24-7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat achter die resultaten zitten ook wel heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, het zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
0: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
0: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaalteams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Genop Talentfonds, en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talenten. Is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
0: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op een soort verrassing, vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd WK In Saalbach. Nee, niet in Saalbach, in Sankt Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
0: Ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
0: Heel erg bedankt. All Sport Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport in cijfers. Het spel van de Begels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik uiteraard niet in mijn eentje, want altijd praten we over alles. De man die het nieuws verzamelt, sportmarketeer Frank van der Welbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Nou ja, in de categorie Johnny Lacht, Johnny Held, de televisierechten. Er waren natuurlijk nog twee hele grote landen. Niet zomaar landen, China en India. Natuurlijk samen ongeveer goed voor, laten we zeggen, ongeveer een derde van de totale wereldbevolking. Best een belangrijke markt als je daar je sport uitgezonden wil hebben. Eén van die twee landen heeft hij inmiddels voor elkaar weten te krijgen. Hij heeft China weten te verleiden tot een deal. Maar goed, we kunnen wel allemaal invullen dat dat niet voor de hoofdprijs gegaan is.
2: Nee, het was al lang bekend dat China en India, zoals je inderdaad zegt natuurlijk, als je het hebt over promotie van het voetbal, zijn dat maar twee exact de landen, de enorme landen met enorme hoeveelheden mensen, waar FIFA zich op zou moeten concentreren ten aanzien van promotie maken voor het voetbal. Want dat zijn twee, ik zeg maar rustig, werelddelen waar het voetbal nog redelijk onbekend is en lang niet behoort tot de meest populaire sporten op aarde, zoals het elders wel doet. Maar goed, FIFA heeft er dus alsnog in geslaagd om die uitzendrechten voor het WK in China aan de man te brengen. Er is een deal getekend met CCTV, dat is een van de grotere zenders van China, voor slechts, tussen aanhalingstekens, $60 miljoen. En dat is voor de omvang van het land een mager bedrag in de huidige wereld, waarin sportrechten meer en meer in de miljarden lopen dan in de miljoenen. FIFA had in eerste instantie China namelijk ingeschat voor ook al een beperkt bedrag van $300 miljoen. Nou, ze hebben er nu $60 miljoen voor gekregen. Dus dat is toch al een aderlating waar je u tegen zegt. Dan voor India is er nog steeds geen uitzendovereenkomst. Dus ook daar zal op het laatste moment ongetwijfeld wel een sterk gereduceerde deal op tafel komen. Vooraf heeft FIFA aangekondigd dat ze India hadden ingecalculeerd voor $100 miljoen inkomsten. Nou, er is nu een zender in India die heeft al geboden, maar niet meer dan $20 miljoen. Dus China en India doen overigens niet mee aan het WK. Maar reken maar dat de fans die er talloos zijn, die toch zullen genieten van het voetbal. En die zullen dus voor een zeer gereduceerd tarief het voetbal kunnen volgen.
1: Ik vind het eigenlijk wel heel erg sterk dat die twee landen dit gewoon doen. Hè? Eigenlijk zou je misschien moeten zeggen dat elk land eigenlijk tot zo lang had moeten wachten voor het verkoop van die rechten. En op die manier toch wel een beetje misschien een soort realiteitszin in de FIFA douwen in de vorm van druk.
2: Ja, daar heb je natuurlijk gelijk in, Robert. Maar het is natuurlijk zo dat in Europa elke zender wil het hebben. Dus zodra er concurrentie is, wordt de prijs opgedreven. En dat weet meneer Infantino natuurlijk beter dan wie dan ook. Dus je hebt natuurlijk hartstikke gelijk. Het zou helpen als alle zenders in Europa zouden zeggen van we bieden niet. Maar dat doen ze niet, want ze zijn in concurrentie met elkaar. En in India en China, gezien het feit dat voetbal nog niet zo populair is, daar heb je er misschien maar één of twee zenders. En die maken waarschijnlijk met elkaar afspraken van we gaan niet bieden, laat die eerst maar zakken met zijn prijs.
1: Ja, sterker nog, CCTV is natuurlijk gewoon de staatsomroep van China. Dus ja, die hebben weinig concurrentie. Het WK voetbal heeft natuurlijk ook heel veel sponsoren. De FIFA heeft heel veel sponsoren. Eentje daar uitlichtend, Visa, natuurlijk de creditcardmaatschappij. Die heeft namelijk best wel gekozen voor een spraakmakende activatie van hun WK-sponsorship.
2: Ja, ze hebben ze zullen allerlei dingen doen natuurlijk die ik nog niet kan opzommen. Van ontvangen van gasten tot natuurlijk reclameboarding en whatever. En natuurlijk betaalmethodes tijdens de wedstrijden en rondom de stadions. Maar ze hebben een televisiecommercial is in productie of is al klaar, dat weet ik niet. Maar daarin spelen als hoofdpersonen Erling Haaland, niet de eerste, de beste natuurlijk, de veelscorende spits van Noorwegen en van Manchester City. En het Barcelona en Spanje wonderkind Lamine Yamal. Nou, dat zijn ongeveer de twee meest grote smaakmakers van het aanstaande WK, denk ik. Dus dat zal het nodige gekost hebben, want het zijn wel, nogmaals, de twee vooraanstaande sterren waar alle fans naar zullen uitkijken. Ik vermoed dat het onderdeel van het contract ook zal, met beide spelers zal zijn. Geen deal met andere sponsors. Want kijk, als Visa daar een hele leuke commercial heeft staan en diezelfde twee spelers komen ook in andere commercials voor andere merken. Dan mist Visa voor een zeer belangrijk deel de doelstelling die ze voor ogen hebben met die commercial. Dus dat zal een onderdeel van het contract zijn. En dat soort onderdelen kosten ook weer veel geld. Nou, dus Visa gaat er stevig tegenaan. Naast het $150 miljoen kostende sponsorschap zal dit toch ook nog etterlijke miljoenen kosten. Zo niet 10 miljoen. Dus Visa, ja, die haalt goed uit.
1: Nou, tot slot wat het wereldkampioenschap voetbal betreft. Moeten we nog even hebben over Iran. En in dit geval het hebben over de vlag van Iran. Want ja, we hebben natuurlijk de afgelopen tijd er twee varianten van gezien. Natuurlijk de Iraanse revolutievlag. Dus eigenlijk de vlag zoals die nu is. Hè, van het huidige regime van Iran. En je hebt de vlag uit de tijd van de Shah. Voordat de revolutie daar plaatsvond. De FIFA heeft nu gezegd, ja, die vlag. Die van de Shah, die is strengst verboden tijdens het wereldkampioenschap.
2: Ja, de slechtste, de traditionele vlag, de groen-wit-rood horizontaal, dat is niet verticaal zoals de Italiaanse vlag, maar de horizontale groen-wit-rood vlag, die mag getoond worden op de tribunes. Hè, want we weten allemaal dat heel veel fans gebruiken de nationale vlag om hun ploeg te ondersteunen. Maar bij het zien van de vlag met dat logo in het midden van leeuwen en een zon, is nogal een ingewikkeld logo, moet ik eerlijk zeggen, dan wordt er onmiddellijk ingegrepen door de instanties. Nou, Iran speelt zijn eerste drie poolwedstrijden en veel verder zullen ze waarschijnlijk niet komen. Maar goed, dat is natuurlijk toch koffiedik kijken. Spelen alle drie de wedstrijden in de Verenigde Staten. En dat leidt mij toch weer tot de vraag waarom om dit soort mogelijke conflicten te vermijden. Waarom hebben ze dan niet die wedstrijden van Iran gepland in Mexico of in Canada? Iran is in oorlog met Amerika en dit is toch een vorm van provoceren die makkelijk had kunnen worden vermeden in mijn ogen. Maar goed, wie ben ik?
1: Ja, dat klinkt bijna als een beetje een soort expres gedaan hebben. Want af en toe heb ik het wel idee dat Amerika wel heel erg veel invloed heeft op de gang van zaken van het wereldkampioenschap.
2: Ja, absoluut.
1: Dan iets heel anders. Nou ja, we gaan het eigenlijk nog steeds hebben over een conflict, over een oorlog. Er is namelijk een zware druk op de Britse regering. En dat heeft allemaal te maken vanwege de rol die de eigenaar van Manchester City speelt in het conflict in Soedan.
2: Ja, het is bijna dat je zou zeggen, wat is dit vergezocht? Maar goed, het speelt. En de publieke opinie vandaag de dag is belangrijk. En de Britse regering staat dus inderdaad onder druk van human rights organisaties om de rol te onderzoeken en indien mogelijk met strafmaatregelen tegen Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Hele ingewikkelde naam natuurlijk, maar dat is, zo gaat dat in het Midden-Oosten. Hij is de eigenaar van Manchester City en vicepremier van Abu Dhabi. Nou, Abu Dhabi steunt de militaire groeperingen in Soedan die daar nogal huishouden met geld en met wapens. En de erbarmelijke omstandigheden in het Afrikaanse land, waarin de afgelopen twee jaar minstens 120.000 doden zijn gevallen. Nou, verwezen wordt naar de situatie toen Rusland Oekraïne binnenviel. De Londense club Chelsea, eigendom van de Russische oligarch en persoonlijke vriend van Poetin, Roman Abramovich, die werd gedwongen onmiddellijk de club Chelsea te verkopen. En hij moest het land verlaten. Nou, ze vergelijken, die human rights organisaties vergelijken nu de situatie met Rusland en Oekraïne en Abu Dhabi en Soedan. Dus ergens is dat wel te begrijpen, maar ik vind dat, ja, dat als je daar nu een sportclub. Ja, ik begrijp wel waarom ze een sporter uitkiezen. Want sport haalt onmiddellijk de voorpagina's als dit soort dingen gebeuren. En dus krijgt het onmiddellijk aandacht. Maar Ik vermoed toch dat dit een storm in een glas water zal zijn. Want, maar ja, je weet het vandaag de dag maar nooit. Want we staan voor gekkere situaties op dit moment.
1: Dan over tot wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, een best wel leuk vind ik. Een sensationeel incident deed zich voor in de Engelse tweede divisie. Toen met net onder de Premier League, die tweede divisie, Southampton stond geprogrammeerd te spelen in de playoffs tegen Middlesbrough. Nou, Southampton stuurde een videoman om de niet openbare training van Middlesbrough te filmen. De videoman, verdekt opgesteld achter een boom met een camera, werd betrapt en gefotografeerd. Nou, Southampton won een dag later de wedstrijd. En nu presenteert Middlesbrough, die de wedstrijd dus verloor, de foto bij de Engelse Football League en eist dat Southampton wordt uitgesloten van de playoffs. Hetgeen inmiddels is gebeurd. Dus de Football League heeft ingestemd en die heeft Southampton bestraft. En Middlesbrough speelt nu de finale van de playoffs tegen Hull City voor promotie naar de Premier League. Dat scheelt toch wel wat ponden, kan ik je vertellen. Dus Southampton gaat nu weer in hoger beroep tegen deze maatregel. Maar ik vind het een koddige situatie, want ik heb die foto ook gezien. Zie je een cameraman stiekem achter een boom met een net die lens om de hoek van die boom die een training filmt. Maar goed.
1: En dat was nog een stagiair ook, hè, van de club. Dus het was niet eens nog een werknemer, het was een stagiair ook.
2: Ja, krankzinnig. Maar heel leuk, vind ik. Dan, de aanstaande finale van die Champions League op 30 mei in Budapest is niet alleen een Adidas Nike finale, maar mijn opmerkbare zin, of ja, opmerkzaamheid moet ik zeggen. Het is ook een finale van twee airlines uit het Midden-Oosten, want Arsenal is zowel Adidas als Emirates. En Paris Saint-Germain is Nike en Qatar Airways. Dus het is tussen twee clubs, het is tussen twee kledingmerken en het is tussen twee airlines. Nou, dat maakt het wellicht voor sommigen extra interessant. Dan eventjes iets uit de Formule 1 wereld. Het is een andere stap richting het autoracen. De omzet in het Formule 1 circus steeg in het eerste kwartaal 2026 met 53% naar $617 miljoen. Ik moet er wel direct bij zeggen dat het kaanselen van de races in Bahrein en Jeddah pas gaat meewegen in het tweede kwartaal. Dus in het tweede kwartaal zal de omzet ongetwijfeld wat lager zijn en waarschijnlijk minder dan vorig jaar. Dan, ik blijf nog eventjes weer in Engeland. Arsenal heeft het Visit Rwanda, waarover veel discussie is geweest, een mouse-sponsorschap met die tekst Visit Rwanda ter waarde van $13,5 miljoen per jaar vervangen door een deal met het softwarebedrijf Dell. Het bedrag dat hiermee is gemoeid is niet onthuld. Maar nogmaals, ze kregen $13,5 miljoen. Dus ik denk dat ongeveer wel hetzelfde zullen zijn. Ter vergelijking, Manchester City en Manchester United, die krijgen beide $27 miljoen voor hun linkermarge. Dus dat zijn toch wel weer aanzienlijke bedragen die het Engelse voetbal oplevert, gezien het feit dat die Premier League door de hele wereld wordt uitgezonden. Dan tenslotte, als nieuwtje, voor het eerst sinds 1992 zal de finale van de UEFA Champions League in het Verenigd Koninkrijk niet op een open net te zien zijn. Die finale is op 30 mei aanstaande, zoals ik net al zei, in Budapest. TNT Sports streamingdienst heeft de exclusieve rechten. En datzelfde geldt voor de Europa League en de Conference League. Alle drie deze finales hebben een Britse club in die finale. Dus dat is in Engeland best wel een opmerkelijk iets, dat het nu niet meer op een open net zijn. Nu zit het achter een kastje, dus een betaaltelevisiesituatie. En drie Engelse clubs in die finales. Dus dat is voor de Engelse voetballiefhebber extra kosten.
1: Nou, dan sluiten we af met het aan de ene kant waarschuwen van mensen, aan de andere kant het prijzen van mensen. De gele en de groene kaart, Frank, voor wie heb je ze deze week bewaard?
2: De gele kaart die gaat wat mij betreft deze week naar het wegwielrennen. We kijken allemaal, de liefhebbers althans, naar de Giro op dit moment. Is best wel spannend. Mooie etappes gezien met heel veel regen. Nou, dat maakt het spannend. Veel valpartijen. Maar in die regen trekken de renners veelal regenjasjes aan. Al die regenjasjes zijn zwart. Daar zitten dan wel witte logo's op. Maar je herkent de renners niet meer. Dus waarom in hemelsnaam niet die jasjes ook in de kleuren maken van je je ploegtenue. He, dat moet toch mogelijk zijn en dat moet toch eenvoudig zijn. En de wielerwereld die klaagt nogal over het gebrek aan inkomsten omdat ze geen recettes kunnen heffen. Nou, hiermee kunnen ze hun sponsors extra tevreden stellen. Bovendien is het veel eenvoudiger voor de media om verslag te doen bij een regenetappe over waar zitten de renners. En natuurlijk niet in het minst, ook voor de fans die voor de televisie zitten. Die willen graag zien waar zit mijn favoriet. Nou, als ze allemaal zwarte jasjes aan hebben, dan kan je hem nergens vinden. Dus ik vind dat de gele kaart waard, vooral wat ik net al zei, omdat de wielerwereld klaagde over dat ze geen recettengelders hebben en dat ze maar te weinig geld innen. Dus hier laten ze gewoon een kans mee lopen. Dan de groene kaart. Die gaat, naar, wat mij betreft, dat vond ik gewoon heel erg leuk. Dat gaat naar Ronald Koeman, niet onze bondcoach, maar zijn zoon, de keeper van Telstar. Hij nam de verantwoordelijkheid op zich om de penalty in bijna blessuretijd van de wedstrijd tegen Volendam voor zijn club Telstar. Die is zeer belangrijk voor handhaving in de Eredivisie. Hij nam de verantwoordelijkheid, en dat doen keepers toch niet vaak, om die penalty te nemen. En hij nam hem feilloos, net als zijn vader dat altijd deed, in de hoek. De Volendam keeper had geen enkele kans. Ik vind dit moedig en paste eigenlijk wel bij bij de Koeman familie.
1: Ja, absoluut. Ik moet zeggen, ik stond te schreeuwen op de bank. Ik was daarna gewoon even mijn stem bijna kwijt toen ik het zag gebeuren. Ik dacht, dat is toch wel apart inderdaad. Dat is zo'n beslissend moment dat de keeper zegt van goh, laat mij hem maar nemen. Maar ja, dan blijkt ook dat hij eigenlijk gewoon de nummer 1 op de lijst is. En hij heeft natuurlijk de befaamde Koeman traptechniek. Dus dat zit wel snor.
2: Ja, ja, en het is leuk dat de club Telstar ligt ook goed in het land. He, die hebben natuurlijk als een klein clubje heel snel dat het stadion moeten veranderen en hebben eigenlijk zeer aantrekkelijk voetbal gespeeld voor een club met een budget van ik denk om en nabij de 10 miljoen maximaal en waarschijnlijk nog minder en winnen toch ook 2 keer van PSV dat zegt toch iets in de afgelopen competitie, dus ik gun het ook zo'n club dat zo'n keeper dit dan doet, dat voegt alleen maar weer toe aan de sympathiefactor voor die club in het hele land.
1: Absoluut. Frank, dat was hem alweer voor deze BV Sport update. Dank weer voor het verzamelen van alle nieuwtjes en het natuurlijk delen met ons. En wij spreken je volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Ja, tot volgende week, Robert.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
4: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
0: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
5: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
6: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
7: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
8: Tennis.
9: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
5: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Nog minder dan een maand te gaan en dan gaat het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico van start. En zo'n groot toernooi vraagt natuurlijk om een hoop voorbereiding, maar ook bij onze eigen voetbalbond. Ik ga erover in gesprek met Rosella Passier, captain of marketing bij de KNVB. Ze houdt zich onder meer bezig met de fan- en gastbeleving en met de verschillende campagnes die rondom het WK voetbal gaan worden opgezet. Rosella, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Ja, ik vind het wel heel erg leuk om dit gesprek zo te doen. Want we gaan het eigenlijk hebben over een kant van zo'n eindtoernooi van het voetbal die de meeste Oranje-fans misschien niet kennen. Of het overkomt ze als ze er zijn, maar misschien niet doorhebben dat er een hele grote voorbereiding achter zit.
2: Ja, dat denk ik ook. En dat is ook helemaal niet erg, want het is voor ons helemaal goed dat wij lekker voorbereiden. En dat als het dan zover is, iedereen vooral heerlijk kan genieten. En weer de mooiste oranje dag gaat meemaken die er is. Met natuurlijk de iconische fanwalk die iedereen denk ik wel kent. Maar het klopt dat daar wel een hoop aan voorbereiding aan vooraf gaat.
1: Ja, want voor zo'n organisatie van zo'n WK kijkt men uiteraard naar in dit geval de organiserende gastlanden. Maar wat zijn nu eigenlijk zaken die bij een eindtoernooi komen kijken die misschien niet bij de organisatie ligt, maar wat vanuit jullie bij de KNVB wordt geregeld?
2: Ja, wij beginnen eigenlijk altijd al voordat we geplaatst zijn. Dus dat is ook altijd wel een beetje gek natuurlijk, hè? Maar dat heb je wel nodig in tijd. Waarbij we dan echt wel gaan kijken, oké, als wij hier komen te spelen, wat kunnen we dan doen? En als bond zijn wij dan verantwoordelijk voor de hele beleving voor de Oranje fan. En dat doe je natuurlijk echt in samenspraak met de host city. En in dit geval natuurlijk voor het WK met FIFA. Dus wij zijn een jaar geleden al naar de WK clubs gegaan. New York, Miami. Om al eens even te kijken van oké, hoe werkt het daar in de stadions? Hoe gaat daar de voetbalbeleving straks zijn? En dan start je de eerste gesprekken natuurlijk met FIFA, met de host cities. Wat als we hier gaan komen? Wat is er dan mogelijk? Want wij willen eigenlijk altijd de stad een soort van overnemen. Hè? Wij zeggen altijd, de Dutchies are coming to town. We willen eigenlijk iedereen meenemen in het oranje gevoel. En zeggen ook altijd van, doe gewoon een oranje shirt aan en wees er onderdeel van. Wees welkom. Dat doen we natuurlijk voor onze fans die gaan afreizen. Maar we nodigen ook altijd wel iedereen uit om juist onderdeel van te zijn. Dus ook local communities, fans, mensen die het tof vinden om gewoon het oranje gevoel te ervaren. Die willen we ook aanspreken. En wat we dan eigenlijk altijd doen is of op matchday of op matchday min 1 organiseren we een pre-party. Komen we vast in de stemming, krijgen we vast het gevoel. Fans verzamelen, bouwen vast het feestje. En dan op matchday zelf, dan wil je natuurlijk onderdeel zijn van de fanwalk. Om eigenlijk maximaal natuurlijk het oranje gevoel te ervaren. Maar ook wel echt te laten zien van, hé, wij komen eraan, het gaat beginnen. Klaar voor de wedstrijd. Idealiter eindigt de fanwalk bij het stadion. En dan brengen wij letterlijk de fans met natuurlijk de iconische oranje bus naar het stadion, als dat even kan. En kunnen ze vanuit daar natuurlijk de wedstrijd gaan ervaren.
1: Ja, en nu ben ik alleen wel benieuwd. Want dat was ook wat je ziet als reacties onder social posts van Amerikaanse media. Hè, die fanwalk. Iedereen spreekt er lovend over. Alleen, het is wel zo met Amerikaanse stadions. Tegenstelling tot hun counterparts in Europa. Het ligt niet echt lekker in een stadcentrum, zeg maar. Maar soms gewoon naast de snelweg en dergelijke. Hoe organiseren jullie dat dan met die fanwalks? Want je hebt het over die iconische oranjebus. Die is toevallig deze week daar aangekomen in Texas. Ja. Wordt dat dan weer een soort pendelbus? Of wordt er wel gewoon gelopen naar het stadion?
2: Ja, dit is precies waar we dus dan ook echt de gesprekken met host cities inderdaad en FIFA op hebben. We proberen natuurlijk die journey, zoals we dat dan noemen, zo makkelijk mogelijk te maken. Inderdaad, in de groepsfase is het zeker waar dat het niet per se heel dichtbij is waar de stadions liggen. Dus dan ga je kijken naar wat zijn dan de mogelijkheden en hoe kunnen we toch zo goed en zo makkelijk mogelijk voor de fan inrichten. Nou, bijvoorbeeld voor Kansas, hè, de laatste stad waar we spelen, dan kunnen we wel echt vanuit de stad starten. Dus dan daar heb je Power and Light District. Daar hebben we dan een party. Dan gaan we bij elkaar komen. Dan hebben we echt een fanwalk door de stad. Dan eindigen we weer bij de fanzone. Dat is echt een hele mooie grote fanzone in Kansas City zelf. En vervolgens moet je dan als fan nog zo'n 25 minuten met een pendelbus naar het stadion. Ja, het is eigenlijk per iedere speelstad altijd wel weer anders, hè? Dus de laatste keer in Duitsland bijvoorbeeld, de eerste wedstrijd speelden we in Hamburg. Toen hebben we ook echt in het centrum hebben we een fanwalk gedaan. En vanuit daar moest de fan toch nog met openbaar vervoer naar het stadion. Ja, daar heb je soms mee te dealen. Het mooiste is natuurlijk wel als je vanuit de stad naar een stadion of als je bij een stadion kunt eindigen. Maar in ons geval is dat niet altijd mogelijk voor de groeps. Dus dan kijk je even naar andere mogelijkheden om het wel zo leuk en zo makkelijk mogelijk voor de fan te maken.
1: Nou, nu zei je al, jullie zijn ruimschoots van tevoren, al een jaar geleden, dat je dan ook al contact hebt met host cities en dergelijke. Op een gegeven moment is dan natuurlijk de loting en weet je pas waar je daadwerkelijk gaat spelen. Is het dan ook niet misschien een beetje gek om dan al het werk wat je misschien in andere speelsteden hebt gestoken, om daar dan gewoon afscheid van te moeten nemen, omdat het niet de speelsteden zijn waar Oranje gaat spelen?
2: Ja, ik snap je vraag. Ja, dat klopt. Kijk, natuurlijk probeer je aan de voorkant dat wat te beperken. Dus dat je natuurlijk al wel de contacten legt. Maar nou niet tot alles, hè, dat alles al in detail is uitgewerkt. Dus in dit geval ben ik naar de loting gegaan. Washington met een koffer mee en zomerkleding. En kleding voor als het koud zou zijn. Want we zouden daar natuurlijk pas horen waar we zouden gaan spelen. En vanuit daar zijn we dus meteen doorgevlogen naar de desbetreffende speelsteden in de groeps. Dat ga je dan doen. En hetzelfde geldt nu natuurlijk ook voor de knock-out. Kijk, scenario 1 en 2, die bereiden we voor. Voor als we eerste of tweede worden in de groep. Ja, als je derde onverhoopt wordt in de groep. Dan zijn er ook weer meerdere routes. Ja, dat is bijna niet te doen om die allemaal van tevoren en te bezoeken. Stadion, fanwalk, afstemming, politie, gemeente, nou noem maar op. Dus wat we dan doen is wel gewoon de gesprekken aangaan en digitaal kijken wat je vast kunt voorbereiden. Zodat als je er komt, je wel al wat op tafel hebt liggen. En kijk, dat was het laatste EK, was dat ook aan de hand. Toen werden wij onverwacht toch wel derde in de groepspool. Dus toen gingen we een andere route in dan dat we hadden voorbereid. Dan moet je op dat moment in een paar dagen moet je schakelen. Dus dan is het al wel lekker dat je natuurlijk al wel iets hebt liggen om op door te pakken. Maar dan zijn het wel korte nachten, kan ik je vertellen, om dan alles voor elkaar te boksen. Zeker Dortmund, waarin we natuurlijk een paar dagen hadden en we echt wel wisten dat er heel veel fans zouden gaan afreizen. Mm-hmm. Uiteindelijk waren dat er meer dan 100.000. Dan heb je weinig slaap in die dagen.
1: Ja, want dat wil ik eigenlijk net zeggen. Want je bereidt een aantal dingen natuurlijk heel goed voor. Een aantal scenario's. Ja. Maar mocht er onverhoopt een ander scenario zijn, dan wil je natuurlijk wel dat de kwaliteit van je werk wel ongeveer hetzelfde blijft. Of van even hoog niveau als van zeg maar echt in de puntjes voorbereiden aan het begin.
2: Klopt, ja. Kijk, weet je, het helpt natuurlijk wel echt dat we met heel veel ervaren mensen dit doen. Dus we hebben al heel vaak dit gedaan. Ook de mensen van de bus, die zijn hierin ervaren. En wat je ook wel echt merkt in zo'n toernooi is dat iedereen wil heel graag dat wij komen. Iedereen vindt het geweldig als Oranje komt, als die fanwalk komt. Prachtige plaatjes, dat zagen we in Duitsland ook. Dus ja, als je weet dat je een paar dagen later in een stad bent, dan gaat iedereen daar gewoon achter staan. En dan gaat iedereen meehelpen. Ik moet zeggen, ook voor dit toernooi zoveel enthousiasme, zoveel energie. En iedereen heeft er zoveel zin in. Dat is wel echt, echt geweldig om nu ook bij de host cities te merken. Dus wij gaan echt wel weer voor een iconische fanwalk. En we gaan echt wel weer voor een onvergetelijke Oranje ervaring. En hopelijk ook wel weer plaatjes die echt de wereld overgaan.
1: Ja, dat is dan voor die speelsteden. De oranje loper gaat dan zeg maar wel uit. Dan zijn ze enthousiast dat jullie langskomen. En dan moeten we natuurlijk ook, eerlijk is eerlijk, toch een beetje kleiner de roze olifant in de kamer benoemen. En dat is dat, geopolitiek gezien is het natuurlijk onrustig, de VS. En dan druk ik me nog op dit moment zacht uit. Wat merk je daar vanuit de bond van, in dit geval van bijvoorbeeld de hoeveelheid fans die bijvoorbeeld willen gaan afreizen of die misschien juist niet. Die ticketprijzen, dat is natuurlijk ook wat nodig overgeroepen. Wat merken jullie vanuit de fanbase qua enthousiasme voor dat aanstaande WK?
2: Dat is natuurlijk eigenlijk ook al een tijd geleden wel gestart. Hè? Dus in december konden de fans tickets via ons gaan aanvragen. De fans die dan bij ons in de database zitten. En daarnaast heb je natuurlijk de fans die via FIFA zelf ticket aanvragen. En je hebt natuurlijk ook gewoon locals die via FIFA tickets hebben aangevraagd. Wij weten dat er een aantal duizenden fans vanuit Nederland gaan afreizen. Dat is natuurlijk minder dan in Duitsland. Maar ik denk ook heel logisch gezien afstand, periode en natuurlijk ook kosten. Want het is inderdaad hartstikke kostbaar. Dus daar houden wij nu rekening mee. En dan daarnaast weten we dat er natuurlijk ook gewoon heel veel locals gaan zijn die erbij willen horen. En natuurlijk ook gewoon mensen, fans in Amerika die Oranje gaan supporten. Dus we zijn nog een beetje aan het puzzelen met de aantallen. Volgende week weten we dat beter, maar... Nou, dat gaan er in ieder geval weer duizenden zijn die in de fanwalk en op matchday bij Oranje zullen aansluiten. Dus dat is hartstikke mooi. En verder, ik snap je punt en je vraagt natuurlijk over die geopolitieke situatie. Hè, want die is er natuurlijk. Ik denk dat wij als KNVB natuurlijk heel duidelijk hebben gezegd van... we gaan ons echt richten op het voetbal. We gaan echt zorgen dat voor de fans die daar gaan zijn...

0: bewijs van aan meedoen, maar de schaalgrootte is natuurlijk wel anders. We hebben daarom ook wel echt gezegd van, nou, laten we wel kijken hoe we het toernooi zo goed mogelijk ook wel naar de fans in Nederland toe kunnen krijgen. En dat zij echt wel het gevoel hebben er onderdeel van te zijn en zoveel mogelijk van mee kunnen krijgen. Dus we gaan een morningshow produceren. Dat hebben we het laatste window in maart ook al bekendgemaakt. Met Appie en met Max. Waarin we nou, eigenlijk alle leuke dingen, interessante dingen. Wat is er in Basecamp gebeurd? Wat gebeurt in de speelsteden? Hoe gaat het met het team, de spelers? Nou, noem maar op dat we dat eigenlijk via de morningshow, als jij 's ochtends wakker wordt in Nederland, meteen tot je krijgt. En op die manier ook wel echt proberen om Oranje richting Nederland te brengen.
1: Tot slot, ja, die voorbereiding op een gegeven moment wil je natuurlijk ook feet on the ground, ook ter plekke alles goed geregeld
0: Ja.
1: hebben. Jij vertrekt volgens mij ook nou, toch al redelijk ver voor het WK die kant op, hè?
0: Ja, dus in ieder geval, nou ergens 9 juni zal ik wel die kant op gaan met een projectteam. Dus dan moet je denken aan collega's die content maken van het team, van de speelstad. Collega's die natuurlijk bezig zijn met de productie van de fanzone, van de fanwalk. We hebben naast de Oranjebus die door fans. Of die van fans is, hebben ook een eigen tweede bus. Voor influencers, voor artiesten, voor legends, voor belangrijke gasten die we meenemen. Dus daar moet veel mee geregeld worden. Ja, zo nog een aantal collega's. Dus we zijn wel met een mooi projectteam die kant op. En ja, je weet niet hoe lang je daar gaat zijn, hè? Dus in ieder geval de groep. En hopelijk natuurlijk tot en met 19 juli New York zal ik bij het toernooi zijn.
1: Nou ja, laten we hopen dat we inderdaad zover komen.
0: Ja.
1: Dat zou fantastisch zijn. Rosella Passier,
0: Zeker.
1: Captain of Marketing van de KNVB, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met de voorbereidingen die nog komen gaan.
0: Nou, heel graag gedaan. Dankjewel.
2: All Sports Radio Live.

0: Sport Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En daarnaast ook bij ons aangeschoven in de studio Eileen Goemans. Zij is breedte sporter, inspiratie zelf. En zij gaat binnenkort meedoen aan de Dam tot Damloop voor het Fonds Gehandicapte Sport. En zij is inmiddels bij ons aangeschoven in de studio. Eileen, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Want ja, we hebben natuurlijk altijd een mooie mix hier in deze uitzending. Van niet alleen de top, maar ook gewoon ja, de breedte sporter. Want ja, die zijn natuurlijk ook gewoon hard nodig op deze wereld. En ja, we moeten allemaal gewoon gezond zijn en bewegen. Nu ben ik allereerst ja, wel gewoon benieuwd. En ik denk de luisteraar ook. Want waarschijnlijk kent niet iedereen Eileen Goemans. Wie ben je en waar kom je vandaan? Wat doe je eigenlijk?
2: Nou, ik ben dus Eileen. Ik ben 23 jaar en ik woon in Den Haag. Naast dat ik veel in de sportschool te vinden ben, loop ik ook hard, doe ik aan hockey en werk ik fulltime in de horeca. Dus dat is een beetje mijn leven eigenlijk.
3: Druk bestaan.
2: Ja. Ja.
3: En je doet al meerdere sporten en je hebt een kortere arm, om even zo te zeggen. Een beperking, is dat van nature of heb je iets ervaren onderweg?
2: Nee, ik ben gewoon zo geboren. Het is geen spannend verhaal.
3: Nou ja, dan ben ik altijd heel benieuwd. Want wij doen ook veel meer sporthulpmiddelen bij Fonds Gehandicapt met Uniek Sporten. Hoe is dat bij jou gegaan? Want ja, je had die prothese nodig om in de sportschool te kunnen sporten. Was dat eenvoudig bij jou?
2: Nou, vroeger wilde ik eigenlijk nooit de prothese. En ik had op een gegeven moment 5 jaar geleden een afspraak bij mijn revalidatie. En toen zei de ergotherapeut van ja, ik hoorde dat je hier voor een prothese komt. En ik dacht alleen maar, ik wil dat helemaal niet. Ik kan gewoon alles, waarom zou ik dat nodig hebben? En toen zei ze van ja, maar zijn er niet dingen waar je dan tegenaan loopt? En op een gegeven moment toen dacht ik ja, op zich in de sportschool kon ik toen eigenlijk alleen maar mijn benen trainen en mijn buik. En ik wilde ook gewoon heel graag mijn bovenlichaam kunnen trainen. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen eigenlijk.
1: Nou, daar ben ik ook eigenlijk wel benieuwd. Je hockeyt ook. In hoeverre is dat niet lastig met zeg maar één kortere arm en een hockeystick en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk valt dat best wel mee. Ik begon toen ik 8 was met hockey. En in dat eerste jaar ben ik gelijk in de selectie gezet. Dus blijkbaar
1: kan je wel wat.
2: Ja. En toen altijd best wel hoog gespeeld. Tot nu eigenlijk. En ik heb nooit echt last ervaren of moeilijke dingen tijdens hockey of iets. Ging altijd wel gewoon vloeiend.
1: Want gewoon even, dat er zullen vast ook hockeyers luisteren, zeg maar. Hoe doe jij dat met het pakken van de stick en de grip en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk zoals iedereen dat doet. Je rechterhand zit gewoon onderaan de stick, onderaan de grip en je linkerarm bovenaan. Het enige verschil is dat ik dus wel iets minder grip heb dus en minder kracht heb. Maar dan haal ik dat gewoon meer uit mijn rechterarm dan uit beide armen. En dat gaat eigenlijk tot nu toe.
3: Maar dan gebruik je de prothese wel ook bij
2: nee,
3: hockey?
2: Nee.
3: En doe je het echt met één arm?
2: Ja.
3: Ja. Ja, dat is maar goed. En nou ja, hockey is nu leuk, maar als je wat ouder wordt is misschien golf ook heel leuk. Want ik ken ook mensen die met één arm golven. Dus, en de hockeyers zijn meestal goede golfers. Dus je kan nog een sport erbij doen.
2: Nee, ik ben heel benieuwd. Ik heb nog nooit geprobeerd.
1: Maar hoe ben je eigenlijk in het hockey gerold eigenlijk? Is dat iets wat vanuit je familie bijvoorbeeld? Waren jullie al een hockeyfamilie bijvoorbeeld?
2: Nou niet. Ja, mijn zus die deed wel een hockey. En ik ging altijd bij haar wedstrijden kijken. Op een gegeven moment dacht ik ja, ik ga het gewoon proberen en we zien het wel. Mijn moeder zei wel eens tegen mij vroeger van ja, kan je niet gewoon beter op voetbal gaan? Veel makkelijker, wel gewoon 2 benen. Ik zei nee, ik wil gewoon op hockey. En dat is goed uitgepakt gelukkig.
3: Ja, en nog veel meer, want het hardlopen heb je ook opgepakt. En hoe gaat dat?
2: Ja, trainen gaat nog niet heel goed eigenlijk. Ik heb vorig jaar de halve marathon in Palma gedaan in oktober. En ik heb 2 weken geleden de 10 kilometer in Rijsoord gedaan. Dat is waar mijn moeder woont. PR gelopen. Dus dat gaat dan wel weer goed.
1: Nee, ik wil zeggen, dat gaat eigenlijk helemaal niet goed. Ja, maar ik loop wel PR's.
2: Ja, alleen het trainen zelf, dat moet ik nog even oppakken.
1: Nou ah, ja. Want ja, is het ook gewoon een tijdskwestie dan? Of ja, ik kan me voorstellen als je in een sportschool zit en hockey, ja, ergens ook nog een keer hardlopen.
2: Ja, ik vind het moeilijk om een prioriteit te stellen. Of tenminste, ik vind het. Eigenlijk vind ik het sporten in de sportschool wel het leukst. Dus daar steek ik dan de meeste tijd in. En met hardlopen heb ik ook wel zoiets van, ik hockey ook 3 keer in de week. Dus op zich pak ik daar ook wel mijn conditietraining op.
3: Ja, en dan ga je de Dam te Dam doen. Is het de eerste keer dat je die gaat doen?
2: Ja, dat is wel de eerste keer.
3: En die afstand ook?
2: Nee, want ik heb dus wel de halve marathon ook.
3: Ja, die is iets langer natuurlijk. Ja. Dat zou moeten kunnen.
2: In theorie wel. Ik denk dat het ook wel lukt hoor.
3: Ja, en ik vind het mooi. Kijk, je doet ook mee. Maar je doet ook mee voor de gehandicaptsport in het algemeen. Want je loopt ook voor Fonds Gehandicaptsport. Hoe is dat zo gekomen?
2: Nou, ik wilde sowieso al de Dam tot Damloop heel graag doen. Maar die tickets die waren al heel snel uitverkocht. En toen was ik een beetje aan het scrollen over op waar ik dan nog tickets kon halen. En er waren heel veel sponsoren die nog tickets hadden. Maar die spraken me niet zo erg aan als deze. Omdat het natuurlijk best wel dicht bij mezelf staat. Dus toen ben ik een beetje gaan kijken wat de beloning is. En hoeveel ik moest ophalen om een ticket te kunnen krijgen. En dat is aardig goed gegaan.
1: Ja, want dat vereist natuurlijk iets meer dedication dan als je gewoon bij Dam tot Dam loopt zelf natuurlijk gewoon een ticket haalt. Hoe is dat deel dan voor jou gegaan? Want ja, dan moet je natuurlijk ineens geld gaan ophalen. Nou ja, moet je natuurlijk mensen heel oneerbiedig leuren om geld. Dat is natuurlijk altijd het dingetje wat bij crowdfunding en dat soort dingen altijd soms wel spannend is. Hoe is dat voor jou gegaan?
2: Ja, dit was wel de eerste keer dat ik zoiets deed. Maar voor mij scheelde het wel dat dit gewoon iets is wat dicht bij mij staat. Dus ik kon ook gewoon mijn eigen verhaal delen. En ik denk dat dat ook wel heel erg hielp voor de mensen om me heen om dan te gaan sponsoren. Dat ze wisten hoe erg ik ermee bezig ben en hoeveel het sporten eigenlijk voor mij betekent. Dus dat wel ook makkelijker was voor hen om dan te doneren.
1: Ja, want wanneer is eigenlijk Eileen bij jullie op de radar gekomen, Nieke? Is dat toen ze zich aanmelden voor...
3: Ja, startticket? Het is zo dat als de Dam te Dam inschrijving open gaat, dan is het binnen een uur uitverkocht. En en onze campagne begon eigenlijk na een uur. Dus op dat moment direct. Want je weet eigenlijk dat die evenementen gaan heel hard. En dan, wij zijn het goede doel van de Dam te Dam loop. En Nationale Nederlanders, onze partner, die maakt het mogelijk. En vandaar dat we dit ook kunnen doen. En ik vind het super gaaf dat Eileen dit doet voor ons. Dat is één. Maar het is ook natuurlijk ongelooflijk inspirerend voor heel veel mensen met een perken die nog toch thuis zitten en soms toch belemmeringen zien om te gaan sporten. En er kunnen allerlei leden zijn. Maar jij laat zien van, ik zit op hockey, ik doe dus ga de sportschool in, maar ik ga ook de Dam te Dam loop zien. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En dat vind ik al fantastisch, maar ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd, hoeveel heb je al opgehaald?
2: Ik zit nu op de 520.
3: Zo, ja. Nou, dat is fantastisch, toch?
1: Absoluut. Ja, absoluut. Maar dat kan natuurlijk wel wat meer worden. Hè?
2: Ja, zijn we
1: natuurlijk ook.
3: Ja, hoor. De Robert gaat wel doneren, hoor. Dus,
1: ja. Nou ja, wie weet. Nee, ga ik gewoon ook doen, hoor. Dus dat komt wel goed. Maar als we het toch hebben over dat doneren, dan moet je natuurlijk wel een beetje reclame maken. Hè? Je zit nu ook op de radio. Dan ben je natuurlijk waarschijnlijk ook weer doorgevraagd door Nieke. Waar kunnen mensen nou jouw pagina vinden?
2: In mijn bio op Instagram staat sowieso een linkje naar de site van de Dam tot Dam. En mijn Insta is gewoon Eileen Goemans. En dan
1: kom je er vanzelf.
3: Ja, en via de website van het fonds kan je er ook komen. Daar zie je ook wel heel prominent Dam tot Dam. En dan kan je jouw naam opzoeken en dan zou je ook kunnen doneren. Dus ik denk dat er genoeg wegen zijn om daar te komen. En Eileen heeft laag getoond. Nee, als je een wil hebt, dan kom je er ook. Dus dit moet ook lukken.
1: Ja, want daarover gesproken, Eileen, want Nieke heeft het al over, hè, je hebt het perfecte voorbeeld dat het gewoon wel kan, hè, dat je gewoon niet jezelf uit het veld moet laten slaan, om maar even ook een hockeyterm erbij te pakken. Ben je zelf ook af en toe wel bewust dat je wel eens gewoon een inspirerende rol kan hebben voor anderen?
2: Nou, ik heb er wel veel over nagedacht, inderdaad. Ik hoop sowieso dat het echt wel een dingetje wordt. Maar ja, ik doe gewoon mijn ding en ik post af en toe hier en daar een TikTok of een fotootje op Instagram. Maar ik zou het bijvoorbeeld wel heel tof vinden om daar wat groter mee te worden. Omdat ik inderdaad wel het idee heb dat het echt wel een voorbeeld zou kunnen zijn voor mensen die ook een beperking hebben in welke vorm dan ook.
1: Ja, want dat lijkt me lastig. Dat heeft iedereen natuurlijk. Ja, als je gewoon met je eigen leven bezig bent en met jezelf gewoon bezig bent. Ja, dan sta je er eigenlijk helemaal niet bij stil.
2: Nee, precies. Ja, ik doe gewoon wat ik doe en ik doe dit eigenlijk al... Nou, de gym is dan al 5 jaar. Hockey doe ik al een jaar of 16. En hardlopen ook al heel lang dus.
3: Ja, bij jou is eigenlijk altijd wel vanzelfsprekend geweest, de sport.
2: Ja, nou dat niet zozeer. Want de sportschool is natuurlijk pas 5 jaar geleden een beetje aankomen waaien. En vroeger merkte je natuurlijk wel met gym of zo dat er dingen waren die je niet kon. En dat was wel af en toe wat lastiger. Omdat je wilde toch ook in de ringen zwaaien of een handstand maken of weet ik het allemaal. Maar ja, dat is niet voor mij een reden geweest om dan bij de pakken neer te gaan zitten.
1: Nee, precies. Maar je zei al, hè, die Dam tot Dam loop stond bijvoorbeeld al op je wensenlijstje. Waarom eigenlijk? Wat maakt die Dam tot Dam loop nou zo bijzonder dat je zoiets hebt van ja, die moet ik lopen?
2: Nou, ik vind het sowieso gewoon heel leuk om nieuwe routes te lopen. En ik vind het ook leuk om verschillende soorten afstanden te rennen. Dus dat is een beetje voor mij dingetje. Dus ja, dat eigenlijk denk ik.
1: Ja, want nou ja, dat is dan natuurlijk, ja, Dam tot Dam is de Amsterdam Zaandam. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer plekken om te rennen. Heb je nog een wensenlijstje ergens achter de hand waar je denkt van, als ik die Dam tot Dam loop heb afgevinkt, dan ga ik door met deze?
2: Nou, er is dus een, ik weet niet precies hoe het heet, maar dat zijn 6 halve marathons door heel Europa. En als je die dan allemaal hebt gerend, dan krijg je zo'n hele grote medaille. En dat lijkt me wel heel vet om ooit een keer af te kunnen maken.
1: En waar zijn die 6 halve marathons?
2: Volgens mij in Londen, Lissabon, volgens mij ook Parijs en dan nog 3. Maar ik weet niet zo goed uit mijn hoofd. Maar ik vind het gewoon leuk om in andere landen te rennen.
3: Dus dat is... Ja, en er komt nog iets langers aan. Hè? In 1 november komt er een nieuwe marathon in Den Haag. Is dat ook nog een uitdaging voor je? Maar misschien iets later?
2: Zeker. Ik denk dat 1 november wel een beetje kort dag is voor mij.
3: Ja.
2: Maar ik zou heel graag de hele marathon van Rotterdam ook wel een keer willen rennen.
3: Ja.
2: Dat lijkt me wel echt.
1: Het is de mooiste, hè?
2: Ze zeggen het, hè, ja.
1: Maar die Dam tot Damloop, kom je natuurlijk op verschillende plekken. Waar kijk je nou zelf het meest naar uit? Is dat bijvoorbeeld door de tunnel heen, onder het IJ? Of?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet heel goed heb gekeken waar je allemaal langs loopt.
1: Nou, dan ga je leuk verrast worden. Dat is, ja. Dat is ook wel weer mooi. Tot slot, ja, je bent natuurlijk lekker bezig met sporten. Dat zal ook voor de volgende voorziene jaren nog wel gaan gebeuren, neem ik aan. Ga je meer doen voor het fonds?
2: Dat lijkt me wel heel leuk om daar wat meer in te mogen betekenen.
3: Ja, ik denk dat het wel heel erg leuk is. Want we gaan natuurlijk nu, de marathon komt voor het eerst in Den Haag. En wij zijn het goede doel van geworden. Dus in Den Haag en rondom Haag gaan we zeker wat doen op dit gebied. Dus ja, hoe leuk is het om iemand uit Den Haag daarbij te betrekken. Ja, dus bij deze.
2: Ja, nou leuk.
1: Nou ja, binnenkort in dit theater weer een stapje verder. Eileen Goemans, mag ik je hartelijk danken dat je hier in de studio wilde zijn. En heel erg veel succes met de Dam tot Damloop.
2: Dank jullie wel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

Allsports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In Allsports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. Allsports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
1: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
0: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
1: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.